0: kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Hallo, goedemiddag lieve luisteraars, welkom. Dit is Maat Radio op de donderdag. En u moet het met mij doen vandaag. Zo direct een studiogast. Dat is de heer Kenneth. Die komt even vertellen hoe het is afgelopen. Afgelopen zondag was het. Een boottocht, cruise, hoe je het wil noemen. Loveboot of kasekoboot. En het was vol. Te vol. Hij komt het verhaal vertellen. Dat hoort u zo direct. Misschien was u erbij. U heeft genoten. Maar misschien heeft u ook hier en daar wat opmerkingen. Daar wil je naar. Oké, dat is het. Voor de rest bent u van belang vandaag. Hè? Altijd wanneer ik er ben, dan geef ik aan dat u kunt inkomen met uw bevindingen, nieuws, informatie, bijdragers, ook in het buitenland. Hè? Dus misschien dat ik toch even ga luisteren wat Gloria Botsen te vertellen heeft. Oluku, sowieso bent u van belang. Nederland is organisatorisch ook een beetje een rep en roer, politiek gezien. Ik weet niet of ze al helemaal eruit zijn, maar Prinsjesdag komt eraan, douwe heren. Wat houdt u bezig? Sanatorie View, dat hoor je later. We wachten het af. Laat de heer Kenneth eerst even aanschuiven. En dan praten we lekker verder. Aan tafel zie ik een dame die ik lang niet persoonlijk heb gezien. En ze is in de studio. Gewoon plotseling gekomen. Komt u maar hoor, meneer Kenneth. Haar naam is bekend bij u. En ze lacht zo spontaan. Dat is mevrouw Evita. Hoe is het met Evita?
1: Dag Norman, dag luisteraars.
0: Ja, leuk.
1: Ik mag er weer zijn.
0: Dus ja, mooi. Blij. Mooi zo. Kenneth aan tafel, Orgamang. Die heeft iets te vertellen, dus daarom heb ik hem uitgenodigd. Ik dacht van laat hij eerst een verhaal doen. En dan zullen we verder gaan, want hij heeft gevraagd of hij het mag doen. En ik zei, kom maar, Kenneth Favi.
2: Ja, goeiedag alle reuzelaars.
0: Mooi, je bent uitgerust.
2: Ja, toch wel.
0: Mooi de Jurocco, je lever afgelopen zondag. Hoe beviel het je?
2: Nou, in principe de opkomst was goed. Beter dan verwacht, maar ja, er zijn kleine dingen misgegaan. En daar wil ik de mensen die daar allemaal aanwezig waren, wil ik mijn excuus aanbieden in principe.
0: Zo, ja. Zeg de luisteraars wie je bent, wat je doet.
2: Mijn naam is Kenneth Jaar. Ik ben de organisator van de boottocht die afgelopen zondag plaats heeft gevonden. De Hot Summer Boottocht. Dus mijn organisatie naam is de Gentleman Promotion. Mm-hmm. En ja, ik wil ieder in principe bedanken die daar aanwezig was. Mensen hebben het naar hun zin gehad. Het was gezellig, leuk op de boot.

0: is goed gegaan. Bij de eerste afvaart waren er 581 mensen op de boot.
1: Zo. Behoorlijk hoor.
0: Ja, onderweg, laten we zeggen, tijdens het varen kwam de security naar me toe. Die zei tegen mij, Kenneth, als we straks weer gaan aanmeren, mogen er maar 19 mensen op de boot.
1: Hmm.
0: En coronaband was nog aan de zijkant. Kotis King met een gedeelte van de heren van Nax, Kasekoloko.
1: Die moeten nog
0: die moeten nog
1: erbij.
0: Op de boot. In principe moeten we nog op de boot. Dus toen ik daar aankwam, we kwamen daar aan de kade. En toen zag ik een hele drukte daar. Dus ik raakte meteen in paniek. Mm-hmm. Want in mijn achterhoofd ging er mogen maar 19 mensen op de boot. Weet je, dus ik dacht gewoon...
1: Je zag het al van, wacht, dit gaat fout.
0: Ja, het gaat fout.
1: Ja.
0: Dus ik raakte helemaal in paniek.
1: Ja.
0: Want laten we zeggen, voor de bezoekers die daar waren... Er veel hebben mij gevraagd, zeg, Kenneth, gaat de boot nog varen? Dus ik heb gezegd, de kapitein heeft mij gezegd... Wanneer de band die op dat moment ging spelen... Wanneer de muzikanten eraf gaan... Dan gaat hij kijken hoeveel mensen in principe nog eraf gaan. En dan kan hij verder gaan varen.
1: Okay.
0: Maar iedereen had het zo naast zijn zin. Dus die wilde niet van de boot. Of tenminste, de muzikanten die hadden gespeeld... Ja. Die wilden niet van de boot.
1: No was maar no one way.
0: Want het sfeer zat er lekker in.
1: Want dat is de bedoeling. Ook, hè? Want sommige mensen die zeggen van oké, ik heb het gezien,
0: ja.
1: Megua of zo, ik
0: ja.
1: ga weg.
0: Ja.
1: En dan komt er een nieuwe groep binnen.
0: Ja. Maar dat was niet, op dat moment was dat niet...
1: Dat was de sfeer goed.
0: Ja, de sfeer was goed, weet je. Dus voor de bezoekers die daar allemaal aanwezig waren, ik wil mijn excuses aanbieden dat ik het verkeerd heb gepakt. Dit is mijn eerste boot toch geweest.
1: Oh.
0: Dus ik heb dit voor het eerst gedaan. Er zijn fouten gemaakt en ja, mijn fouten die wil ik in principe herstellen. Weet je, want bij de volgende wil ik niet dat het zo gaat, weet je. Dus de fouten die ik nu gemaakt heb, weet je, wil ik allemaal gaan herstellen, corrigeren. Je kan dit niet goed praten, want de mensen wilden varen, want daarvoor zijn ze gekomen.
1: Ja.
0: Ze wilden een rondvaart maken met de boot. Maar de tweede afvaart, rondvaart, heeft geen plaats gevonden.
1: Ja, oké, want de kapitein heeft gezegd, die is voor Toemsi, Unegwa Watra.
0: Ja, en voor de veiligheid van de mensen heeft hij besloten. Dus ja, in principe veiligheid op de eerste plaats, zo zie ik het. Maar ja, op dat moment kon ik dat allemaal niet eten, want ik was in paniek.
1: Ja, kan ik me voorstellen, ja.
0: Dus ik was een beetje in de war, want iedereen kwam aan, Kenneth, hoe zit het, Kenneth? Dus ik kon het even niet meer aan, weet je. Dus ik ben niet gaan verstoppen, maar ik ben ergens in een hoekje, weet je, even lucht gaan scheppen, weet je. Omdat ik het allemaal niet meer aankon, weet je.
1: Ja, ja.
0: En de mensen hebben me ook gevraagd, Kenneth, waarom heb je dat niet meteen bekendbaar gemaakt? Maar ik zeg, de druk die ik nu voel, weet je, zou ik niet uit mijn woorden komen.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik heb de volgende dag vroeg in de ochtend wel iets op social media geplaatst. Zeg mensen, sorry dat het zo is gegaan. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb geen rekening gehouden. Met de contract dat mij is toegewezen. Zeg ja, want in principe als je contract krijgt, moet je alles goed doornemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb dat over het hoofd gezien. Dus ik dacht 600 man, dus ik mag 600 kaarten verkopen.
1: Ja.
0: Weet je?
1: En dat heb je gedaan.
0: Ja.
1: Maar je hebt geen rekening gehouden.
0: Met de muzikanten en de...
1: En personeel.
0: Ja.
1: Dus dat tellen ze ook mee dus.
0: Dat tellen ze ook mee. En dat is mijn fout geweest. Maar in het vervolg weet ik dat ik rekening daarmee moet houden. Dat personeel, security en muzikanten allemaal wordt inbegrepen om de 600 man te bereiken.
1: Ja, ja. Want soms komen die muzikanten ook met aanhang.
0: Ja, dat sowieso. Ja,
1: sommige muzikanten nemen een vrouwtje mee.
0: Ja, en je hebt het ook met de kraampjeshouders.
1: Ook dat.
0: Ja, weet je. Dus daar heb ik... ook geen rekening mee gehouden, want je gaat ervan en zegt, oké, je gaat dit doen, ben je met 3 personen. Dus ik had een beetje een kleine calculatie gemaakt, maar het heeft toch eindelijk niet goed uitgepakt.
1: Oké. Maar het feest is wel doorgegaan, maar alleen het tweede afvaart, Nogodoro.
0: Nee.
1: Kapitein tak, Nogwesomang.
0: Ja.
1: Dus we kunnen aan de zijkant blijven, dansen, mooi tapaboto, met plezier, maar Negwawatra.
0: Nee, dat heeft plaatsgevonden. Maar ik wil de security ook bedanken, die mij hiermee heeft geholpen, die heeft ook een goed woordje voor mij gedaan. Dus de gasten die daar op dat moment waren als security, die wil ik ook bedanken, want die hebben mij ook alle steun gegeven die nodig was.
1: Ja.
0: Die hebben ook voor mij het een en ander gefixt, dat fout ging. Dus ik wil ze ook bij deze bedanken, dat ze me toch een beetje veilig en gezellig hebben laten doorgaan.
1: Ja, want als je geen security had, dan had je ook een probleem. Maar Trombouillassani, de security, heeft die mensen nog een beetje kunnen... Zussen, hoorde rustig.
0: Ja, in principe ook met de kapitein gesproken.
1: Oké.
0: Zeg, kijk, weet je wat, we gaan niet varen, maar is er een andere mogelijkheid om dit toch, weet je, tot een goed einde te brengen?
1: Ja.
0: En de security die daar aanwezig was, heeft hun uiterste best voor mij gedaan, weet je. Want if this man een varen, dan krijg je nog meer op je gedonder.
1: Ja, ja.
0: En dat...
1: Ja.

0: En die heeft mij een beetje in paniek gebracht, weet je, dat ik zeg, hey, ja, we mogen in principe niet aan de kade, mag er geen missie gespeeld worden. Dus ik dacht, hey, dit gaat heel goed fout. Weet je, maar uiteindelijk heeft de kapitein toch gezegd, kijk, weet je wat, ik zie dat het overmacht is.
1: Ja.
0: We gaan kijken wat we voor je kunnen doen met goede woorden van de securitybedrijf die daar aanwezig was. Dus hebben we toch, weet je, Kotis King heeft nog kunnen spelen aan de kade, Corona Band heeft nog kunnen spelen.

0: Maar ik doe mijn uiterste best om dit in het vervolg niet meer te laten gebeuren.
1: Nee. Oké, dan is dat gezegd hier namens de organisatie Gentleman
0: Promotion.
1: Normaliter doe je dingen aan de zijkant, in zalen, dislezen, guawatra.
0: Ja, ja.
1: De tochten zijn anders, want inderdaad, de kapitein heeft goed gehandeld.
0: Ja, zeker weten.
1: Van luister, hey,
0: de veiligheid.
1: De kans. En de mensen die niet van boord wilden gaan, hè, want toen kan het ook maar misschien bij hem ook wel of zo. Maar, mijn paai.
0: Ja, dus die mensen hebben betaald, dus ze willen toch van het begin tot
1: van de sfeer genieten.
0: Ja, dus niemand, dus Pokémon zegt dat ik nog wel langer als sfeerboel. Dus die mogen niet. Maar ja, toch, weet je. Ja. Je moet toch, als ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik neem alle verantwoordelijkheden ook op mij.
1: Ja.
0: Weet je, ik ben degene die hier achter zat. Weet je, dus alles dat fout is gegaan, neem ik alle schuld op mij.
1: Mooi.
0: En ik bied de mensen, iedereen die daar aanwezig was.
1: De heren, aan jongens van
0: mijn excuses. En ik wil ook ieder bedanken die mij hiermee heeft geholpen om dit tot een goed.
1: Oké. Okay. Voor de mensen die er niet bij waren, hè, dus dat naar voor afterparty gewoon met de testdisciplie en zo. Wat was de line-up?
0: Ik had Sabaku, Corona Band, ik had Kotis King, die kwam met een verrassing voor mij. Die maakte niet dat lang. Wat was verrassing?
1: Dat is een verrassing.
0: En de verrassing was, ze hadden een paar gasten die van Nacht Classico Loco, want Nacht Classico Loco heeft een tour.
1: Ja.
0: Die begint voor mij vanaf 6 september.
1: Klopt.
0: Dus dat was toen maar voor Nacht Classico Loco, Kong, Power, Kotis King. Maar heel veel mensen die de bestleden van Nacht Classico Loco niet kennen, weten niet dat de verrassing was. Want dat is wat hij niet lang had. Bij een verrassing bij die. Maar ik heb duidelijk gezegd, Kotis King met verrassing.
1: Ja.
0: Weet je? Dus ze dachten echt dat je Nacht Classico Loco zou zetten. Maar de boy voor Nacht Classico Loco, want die zo graag erbij. Met dat lange Carlos Aron, dus Carlos Aron bel me. Dat lange me op wat verrassing geef.
1: Zo.
0: Opanjabot ook geef. Dus ik was allang blij met dat, weet je.
1: Mm.
0: Maar ja, uiteindelijk, weet je, iedereen heeft genoten. Iedereen had het naar zich. Dan ondanks, weet je, Abbot en Ofara tweede lezing.
1: Ja.
0: Maar het was goed. Ik heb ook heel veel complimenten gekregen van de muzikanten. Zegt, lange, je schreef geschiedenis. Weet je, Mayen heeft hem niet echt lange. Als dat zou je doen voor het eerst is met Playpoku. Wat was dat aan het Nederland? Dus ik heb toch, weet je, de meningen zijn verschillend.
1: Ja.
0: Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Weet je, maar alle, laten we zeggen, complimenten die mensen me hebben gegeven, de ene heeft een feedback gegeven, zeg ik ken het, je moet dit anders doen, ja. Weet je, dus alles heb ik op me genomen.
1: Ja, het is een les, het is de eerste keer, dus je hebt lesgeld betaald, dat is dat prita, contralesie, net doen zo'n mooi, in hoorrekening, dan de kop, de idde.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die kaarten, bijvoorbeeld 500 kaarten, voorverkoop, akba, klari, rokoman erbij, misschien 50 of 100 rokoman, daardoor 600.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar ja, dat zeg ik toch. Ik heb geleerd van de fouten die ik heb gemaakt.
1: Ja.
0: En die ga ik zeker herstellen.
1: Maar toch van je dat je toch op de radio bent gekomen, dus bij Mart bent gekomen om het verhaal door te vertellen, want dat spot drijft voor
0: ja. Ja, ja, zeker weten, zeker weten.
1: Hoe je hebt zorg dat ik dat mag worden, dat mag worden toe.
0: Ja, zeker weten, maar ik bereken dat meneer Norman, zolang ik niet op was, de eerste massa heb ik contact, meneer Norman, ik ben met X bezig.
1: Ja.
0: Weet je, wat kan je voor me betekenen, weet je. En altijd, de maandag, je moet niet vergeten waar je bent begonnen.
1: Zo is dat.
0: En ik kom altijd, weet je, dus ik probeer toch mijn best te doen.
1: Mm-hmm.
0: Je mensen zeggen, je kan niet alles vlekkeloos doen. We zijn mensen.
1: Ja.
0: En overal waar gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt.
1: Zo is dat.
0: En de fouten die ik heb gemaakt, die wil ik ook in principe herstellen. En mensen zeggen van je fouten moet je leren. En ik heb dit zijn echt grote fouten die ik gemaakt heb, ja. Weet je. Dus vandaar dat ik ook alle schuld. Dus wie is dit maar kosmetak langer in je zak als ik.
1: Ik ben het maar voor een stuk. Ben het dit zo morgen.
0: Dus ik neem alles op mee, weet je.
1: Ja.
0: Maar ik meen het van het diepste van mijn hart, weet je. Mijn excuses daarvoor.
1: Mooi.
0: Ik vind het. Ik wilde iedereen bedanken. Weet je, nogmaals.
1: Dan een sakafasi iedereen.
0: Ja.
1: Maar toch brokken je hem tussen in zijn rand. Dan
0: respect aan een sakafasi. Dan heb ik een tangi. Dan heb ik power mee naar eerste boel toch. En laten we zeggen, volgend jaar gaan we, weet je, beter aanpakken.
1: Ja.
0: En de fouten die gemaakt zijn dit keer, gaan we herstellen.
1: Mooi. Nee, maar ik heb geen Israël aan het doen. Nederlands heb ik dan ook aan het doen. Zo is het mij vieren, morgen schuit ik erin. Maar dat kan ook, jongen. Maar dat is er aan het doen, jongen. Maar abra goeie nat, dat taal zou je verstaan, boom, boom.
0: Als er aan het doen, ik
1: heb niet gezegd. Oké, niet meer zo. Nou, hoor dat zo. Dat heb ik morgen moeilijk zat, dit. Dat heb ik zo. Maar in ieder geval bedankt, succes. Dan gaat er een organisatie, wanneer is er weer wat? Want dat doe je altijd vooraf, hè. Je
0: weet niet wat het is. Ja, laten we zeggen, sowieso in de maand juli heb ik weer de Ballendee.
1: Oké.
0: En de boottocht volgend jaar, laten we zeggen, in augustus is de datum dat ik had willen boeken niet meer beschikbaar. Dus het gaat ergens worden in september.
1: Mooi.
0: Maar ja, Luco de Trama zei Orgaboto toe, weet je. Die maar dat schief ging om een hint. Ze hebben me ook gezegd, kennen.
1: Ja, moet
0: je
1: ja want Vinter bellen, hè?
0: Vinter. 4 oktober.
1: Ja.
0: Dus mensen, ook op Orama naartoe. True. Want Vinter is ook bijna, laten we zeggen, als een vader voor mij. Want wij hier Jugu bij de Utrechtse Wassani, zat takin naar een radiostation, dus maar Karmining.
1: Oh.
0: Weet je, dan met actie Vinter, tak Vinter, je kent mij beter dan vandaag, weet je. Zo zou ik nooit doen, weet je. Maar ja. Je naam is al in de ronde gegaan, weet je.
1: Oké, want Vinter bel niet, als hij met dat luistert, nou. Me ken het kisa occasie voor bieden, excuse, ook kong, en daar kon Satra of zonde aan mijn betak in.
0: Ja, in een Pokémon.
1: Ja, maar
0: dus ik weet niet,
1: als wacht het, je kan niet wachten.
0: De gelegenheid er ook is, weet je.
1: Ik kan herhalen, maar misschien nog bij Jerry even
0: tussendoor. Ja. Want kijk, misschien, er zijn nu een paar mensen op werk, niet iedereen is nu precies achter de radio's.
1: Ja.
0: Maar in de weekend is het sowieso bijna ieder zo'n beetje thuis. Dus dan wil ik ze toch.
1: A telefoon via rinkel.
0: Ja, nou was maar zo wat, hij moet ook mee arki.
1: Ja, nee, dat is mooi. Maar goed, grand dank dat je naar Kapasie kon. Nogmaals succes. Ik doe je excuses, tap aan radio aan publiek.
0: Ja.
1: Ga zo door, tralisbaka.
0: Ja, ja.
1: Aboom?
0: Ja,
1: zie wat was aan het nou?
0: Ja, nou, mijn papa, ik wil ook degene bedanken, in principe, die mij heeft gestuurd om deze uitdaging aan te gaan.
1: Ja.
0: Weet je, dus meer bedankt de man daartoe. En de trama zijn Orgaboto toe, zoals Jerry voor Jonkosje, Kenneth, zijn Ababoederdag toch. En nu komen de boetog naar Foufinter. Dus ik dacht, ik mijn power allemaal toe. Want alle de man dat ik mijn power toe, de man je me promoot toe.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we zeggen, de man dat ik in Sra Natongawa aan uw Ewasa trawa. Dus leuk van de man op de Sani, misschien heb de man power, heb de man promoot naar het een en ander. Dus ik wil ze ook bedanken.
1: Mooi, Tori.
0: En alle bezoekers die daar aanwezig waren.
1: Oké.
0: Dank u wel, meneer, bedankt.
1: Goed zo. Sjaar was in de studio. Kenneth Sjaar, Orgamang. Gentleman Promotion. Toch?
0: Ja.
1: Oké. Okay. En boot toch afgelopen zondag.
0: 30 augustus.
1: Waar u van heeft genoten. En misschien heeft u er iets aan overgehouden ook nog. Want dat boot toch. Dat de boot toch mooi zijn. Hebben ze dat er. Liefde, vado, verliefdheid, telefoonnummer. We zijn minuut aan het opzien, Dippie. Lief dat je dit trouwens, maar dit. Sommige mensen zijn gelukkig. Nou, dat niet, bon, breed, mi breed, dat niet, wat dat maar botte, jongen. Lukus aan, abno. Oké, kennen tamboe.
0: Eerst goed, nog bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Oké.
0: Oké.
1: Luisteraars, dit is ook Maart. Zo doen we dat. Ja. Travas nog, hè? We gebruiken aan media of Barbie, Boskop, Wauwkondre. En u vertelt het verder, u verspreidt het verder. En dit zullen we zeker een andere keer herhalen. Zodat dit trouwens kissifieren ook toe. En komt tot rust. Rust! Oké. Okay. Goed, we gaan kijken naar wat er thuis zich afspeelt. De bevindingen van u. Wat is er gebeurd? Saip zijn naar Grondtap of Minangayu. Zot boskopo u op die trouwang kan de, of een tip. Dat kan, dat doen we op de donderdag zo met participatie, improvisatie. We loeken hoe zij zijn naar Grotabalon toe. En we checken alle kansen zij zijn naar gemeenschap. Ik heb net een bericht binnengekregen voor andere luisteraars van Radio ABC, John van der Heuvel, Gobo Mooi Nangatorino voor opsporing verzoeken aan meneer Leisner Sanne de Fini. Ze hebben speurhonden naar Suriname gebracht uit Holland. Dat wordt ook de dag op Sernang. De man is meer moren, boemoren in Holland. Dogo Jepsuku. Nou, ik ben benieuwd. Maar het is een vak apart, luisteraars. Dus onderschat het niet. De familie zit in natuurlijk spanning. Leeft hij niet meer? Ook aan Vinning, want dat is ook gezegd tijdens haar interview. Mijn man draait zomaar zonder voor no luku evan mag. Dus dat in dit geval niet voorzichtig, omdat het een vervelende en gevoelige zaak is. Een familie die leeft al in spanning, maar ze hebben hulp gevraagd uit Holland. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, zoekt toen naar een ploeg. Specialisten zijn Tjaden Dagugaser Nango je ploeg heeft de café aan ook toe. Goed zo, er wordt gezocht. En die meneer die wordt verdacht is spoorloos nog steeds. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom in de uitzending, wie bent u?
2: Dank u wel, met Jan.
1: Welkom meneer Jan.
2: Nou, ik zag een beeld vandaag en gisteren ook, dacht ik. Brand in Oranjetuin, begraafplaats. Heeft u het gezien?
1: Ik heb het niet gezien, vertel.
2: Ik zag het en ik had het al gelezen in de ware tijd. Maar ik zag vanmorgen beelden waar mevrouw Gloria daar present was om verslag te doen. Over een brand die daar ontstaan is. Een van de oudste begraafplaatsen in Suriname. Een tante van mij, een zus van mijn moeder. Hij is daar begraven in de jaren 50. Dus ja, ik heb... met aandacht gekeken of die graven nog heel zijn, maar ik denk wel. Dus, ik weet niet of het aangestoken is of dat. Kijk, in die begraafplaatsen komen veel zwervers ook 's avonds. En dan kan het zijn dat ze een peukje weggooien of zo. Maar dat was wat ik zag in Suriname wat betreft. Die meneer die tot nu toe verdwenen is. Ik hoop dat het team, het zijn geen politieagenten, het is een bedrijf die gehuurd is door de familie. En met toestemming van procureur-generaal en politie, justitie en politie mochten in Suriname. En onder begeleiding van de Surinaamse politie gaan ze... hebben ze een plan gezet om te gaan kijken waar ze sporen kunnen vinden. Maar tot nu toe heb ik niks gezien. En het is nu net 's ochtends in Suriname, denk ik. Of morgen, 's morgens. Dus laten hopen dat dit team die geweest is opheldering kan brengen. En laten hopen dat hij levend, die jongeman, ik ken hem. Hij is een jeugdvriend van mijn zoon geweest, kwam altijd hier bij me thuis. Dus sinds ik hoorde dat hij verdwenen is, kijk ik elke dag naar of hij terecht is. En dat is wat Suriname betreft. En ik zie hier meneer Norman live. Oekraïne-oorlog. Poetin ziet kans op vredesakkoord met Oekraïne. Poetin ben je vier aan dat nou.
1: Zo.
2: En de Oekraïners hebben bombardeerd en voet of de no. Dus Poetin kon schrikken nou dat hij een Rus gedraaid bakadjeng. Dus speelt hij op een vredesakkoord met bemiddeling of onder leiding van China en Amerika. Laten we hopen dat dat gebeurt, want elke dag, Temwiki of Temgosribi, denk ik erover, overal in de wereld waar oorlog is, laat er vrede komen. Met bekvechten gaat niemand dood, maar met wapens wel.
1: Ja.
2: Dus een ruzie of bekvechten kost er aan, kost je niet aan het zorgen. Ik zorro, de man takito.
1: Dat roep. Oké.
2: Ik hoop dat Poetin een wijs besluit nu neemt. En dat we, want het kost geld, mensenlevens, vernietiging van het milieu met al die afvalstoffen die vrijkomen.
1: Ja.
2: Dat was het.
1: Oké. Okay. Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Zijn er ook andere mensen die inderdaad belezen zijn, het nieuws volgen, de wereld in perspectief nemen? U heeft het een en ander gezien, gehoord, meegemaakt. Want Nederland is opgeschrikt door een bende criminelen die op zoek zijn gegaan naar hun geld bij de familie van ene Bolle Josef Navaneng. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De man wou verover een boerderij dat bij de man zijn last de money. Want dat is de zaak. De man zijn pot money toe voor jouw biggie. Huh?

0: hoeveelheid verboden spul kon naar Europa. Als een lassie. School to tekken. En nu denk man, wang wel lukken, zou ik aan vinden mijn familie. Voetballen jos. En de bon, wat ik aan heel boerderij in beslag. Gewapende mensen met maskers. Stang! Dus man, ik denk dat Nederland heilig hier. Er zijn die snevende plaats in Zuid-Amerika gebeuren ze. No, luisteraars. Holland, vooral in de dorpen. Zijn er passade. En dit is Kakrino. Dus man, ze hebben katrakondre, narco-staat. Look hoe jij zei, psa. En dit zijn andere zaken hoor. We zijn er niet blij om. Maar dit is bewaking, beveiliging. En wang kan de beknappen beveiligd dappen, denk ik. Jongen, sorry, ik moet voorzichtig zijn. Want ik kan confirm met jou ook dat ik ze eklaat sanatorie. Weet je, draai pokoe of dat ze sanatorie in de bemoeien misdaad in Holland. Maar dat is niet mooi. En dan mooi of zie. Wie daar, welkom. Meldt u zich aan.
1: Hey, goedemiddag meneer Norman, met mij Lodi.
0: Lodi, welkom.
1: Nee, Amerika nieuws toch?
0: Mm-hmm.
1: En niet als aan nieuws.
0: Nee.
1: Amerika nam 9 minuten voor Iran.
0: Oh.
1: Ah, ik heb een 9 minuten.
0: Amerika Londrie.
1: De Londrie, hij. Daar hebben we gehad dat Iran is een ontwikkelingsland. Nu is het ontwikkelingsland, dat doen we.
0: Zo.
1: Ah, de Londrie, hij.
0: Maar de kalender niet toch? Want toen konden de kalender, maar dat teken je aan. Lukt want toen groeide je het. Oh ja. Bij, maar de Londrie en het kost geld natuurlijk.
1: Ja, zeker. Wapen kost geld. En in de regen. Abunde de mannen verslaat Iran. Want als ze verslaat Iran, dan wordt de olie aangegaan.
0: True.
1: Daarom kan ik me dat niet Amerika great.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling van Trump.
0: Oké, okay, maar Londrie nu.
1: En ja, Londrie.
0: Oké, grand dank je bijdrage.
1: Ja, nu China, Noord-Korea, Vrede Amerika, Moro.
0: Ja, want de man kan tak, oi Londrie, dan nu moet vali aan. Londrie. Abu Tambung. Ai, dag. Ja, luisteraars, heeft je Londrie wapen? Amerika Londrie, werkelijk. Trak onder de kans, dan wil ik. Trak, cowboy nou op koekroemor. Wacht eens wat doen aan dat ding. Ik vond ook een bericht even mooi, want er is een andere beller. Maar zo zie je weer hoe dingen gebeuren in Agrotap of Minangayu. Een Amerikaans schip met de mariniers, hè. Ze hebben een mopananga bij Botogwe. Gofadon dat we volgens mij ergens naar Thailand of naar Indonesië. Dat we de Chara Botogwe, Amerikaan, Boto Santan bijna, om een moon, tap watra, tap zee. En de militairen die gaan daar even bij komen. In een foto. Maar wat gebeurt er dan? Ongeveer 500 vrouwen. Prostituees, die weten dat geld daar te verdienen is. Dus de begin longo richting Aboto. Want die mannen zijn lang op zee geweest, helemaal droog. Niks nog van ons in dat. Dus de vrouw berekent dat, wij gaan daar in de stad waar ze zijn, ze zullen rondlopen in café of gonyang, dan kunnen we onszelf aanbieden. Maar schoot is rotte de vrouw, de arresteren want toef ding. Dan is die plotseling een massale tocht, ik weet dat richting Paboto om ons meer aan. Die vrouwen ruiken geld natuurlijk. Zo verdienen ze hun geld. Na zo'n groot tapo zit hier en om je zit en zo en na zo'n ade. Die vrouwen zijn slim, ze spelen in op een behoefte. Ze weten dat die militairen lang op zee zijn geweest, lang geen vrouw hebben gehad. En dan kunnen wij voorzien in een behoefte. Ja, alleen school toe te denken, dat is wat een tof ding. Wie daar? Meld u aan. Wie bent u?
1: Meneer Manaman, goedemiddag, Bakboord aanzet.
0: Dag meneer Bakboord, welkom man.
1: Ja, Faygo, Faygo.
0: We troezen, ja, we troezen.
1: We zijn weer troezen, die zei toen, maar je redde nieuws, maar meneer Man, dat weet je wat nieuws toen, maar zei het aan dat patroon, voor de vrouw van Botel, ik was Thailand.
0: Naar Thailand, no?
1: Ja, daar, man, ik was Thailand en dan. De zodat die de feiten de man als die staan om heel lang de en de vrouw sabi want de bedwassen na toe toch de zodat de apiste van Nederland met de paas dat die laat de zodat wat te komen
0: de jantjes
1: dat de maar de Japanees worden voor de guade jantjes dat de Amerika feest per de feesten is dat niet al dat is maar de money.
0: Mhm.
1: Is dat wat langer de man op en dat de man breedt en ik ga om als was maar de man was aan de ook aan net als je pas te kunnen toch.
0: Ja.
1: Als je bij de man is dan de man let die man. Met de man geniet je wat dan is een baas zei ik op zat. Je let die meer. Maar ik ben bel van nieuws die zit aan de man die dus wat ook op een Nijmegen zei dat. Full take money. Well, I want money to my bookies for us, Mayor.
0: No, money to my bookies.
1: For us, Mayor, what you know, I was so mad. You was mad, Wawa. But if you send them, I'm going to tell you, I'm going to come by, I'm going to come at the Casarim Samamad, the letter, the Abuaka did it.
0: Abuaka the Kiria.
1: Abuaka did it, a mad, the Max Plucked on the Masha Kamare Kong.
0: Name a man's refi. Suma the Mambego Suku.
1: De
0: man die in toch in een konder in Afrika dat we ergens het tibere ede dat we land te zoeken toch?
1: Ja. Maar dat is een dat is een toch? Wat dat maakt is, de man dat maakt, leuk maar voor na, of zo, dat die niet meer gaat, maar dat is een zoekta. De kira moet altijd voor zoeken, maar dat is een vering. Is dat niet toch, dat zei hij, dat is zo'n zo'n lauwe vraag op de radio. Maar goed, en maar dat is wat niet dat, hoe is het maar bijna, 50 maar. Nee, maar ik dacht, maar dat vind ik nooit die scootjes, nee. De man die ik maak aan door, vanaf ik zei ik tegen zo'n scoot.
0: Ja.
1: De man dat leven lang, dan kies je eindes, maar die erbij. Dat 30, 20.
0: Maar de kies des maar, de kies alle de mensen bij de gewapend aan bivakmuxen en alles op zijn.
1: De meeste kan de wapen toen om daar door, maar de kies de meeste toch niet in de karugrong.
0: Oh.
1: En een wapen.
0: Maar
1: wel also staan de scooter en zo toe. De speciale politie. De man is geen werpen. De man is een dictator te isiede. Maar je zijn toch niet zo goed dat ze de man vinden een wapen.
0: Oh.
1: Want dan maakt hij die signalen toch dat je lukt dat ze dat ze zoeken dat bij de wapen. Wapen?
0: Ja, en de man dat de man had doorzee, man doorzee kondre, alles wat moxie man kon naar wang.
1: De man die
0: overval. De man die overval voor de kaboerderij in beslag, ja.
1: Ja, maar.
0: Een laboratorium.
1: De man dat in de zee neer komen, is dat maar zo voel, maar je schaak aan waar ik maar dat ik van de man kan gaan. En van de man door de man begin zo toe. De man is de man, ja, in last, alles. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man
0: gaat
1: naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar
0: de
1: man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat naar de man. De man gaat
0: Ja. Ja. Oké, okay, en maar laat die vent aan familie, zijn het aan dat we in een ozo, een boerderij dan, of naar pe, dan dat moest vreugdig me voor in de buurt, want de zorg goed die onheil in de situatie, in een foto dat
1: die. Jullie hebben buurt, dat je van mij aan zei, want we hadden nog voor staat, dat is dat beto.
0: Nee, moro zijn niet staat, dat man takkie.
1: Dat man takkie, als dat die moest mopen, dat moest mopen, dat moest mopen, dat moest mopen, dat moest mopen, dat moest mopen.
0: Ja.
1: Dat bewaken en mapot bewaken. Wat bewaken ze bij de man, weet je wel? Inderdaad, in het Afrika. Je zegt, is maar goed, dat is mijn boete, je bij de man, met de man ook is aan mijn boete, dat man dier.
0: Zo.
1: Ja, dan is ik magadoro.
0: Zo, maar valant het dat de man moest vroeg zich weer zo. De man gaat dan kon dat bij jou, dat bij CC, dat bij Peta's aan dam, dat bij zo. Of Amerika vroeg is content dat bij nou naar jou?
1: Mijn dat is niet zo, maar de man moet dat zeer liever dat per. Want je hebt dit veilig? Met dat wat hebben we voor example naar die machine dat bij een schotting.
0: Daar ja, soms naar Italië, mino hier, dat het.
1: De Marokko die gaat Italië.
0: Oh ja.
1: Spanje no.
0: La España, España de Begoya.
1: Nee, España, sorry, España. De maar soms mag was abra libas en aguas España. Lu comen de dapas.
0: Ja.
1: Dan de maar zijn de mag wat bakken. Daar hier, daar hier, limite is door bakken te gooien. Maar dat je wel die mag gewoon de gooi, is dat weer voor Hallo, me brengt telefoon bij.
0: Nee, dit.
1: Oh.
0: Ja, dus. Ja, luku feita ken so da familie skreki hè, familie brengt dan migero no rikre dan apis dis tudes un forjekte kwant kan de man geise la ma even chago kibra on presi. Op hoop ete de man tak de man op hoop da libi ete.
1: Maar kom je zelf de man maken maar dan maar dan bij je zelf firma
0: niet dat de man tak ja.
1: Ja. Ja, dan klaar is het. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Mar Radio.
3: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: zijn terug en moeten het met u doen. En we zijn in het programma Participatie, Improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld. We bespreken van alles. U heeft veel gehoord al vanochtend, maar misschien heeft u nog meer informatie voor ons. Dan horen wij u graag. Nederland vooral ook. Hè. Hier wonen we, hier leven we. Hier hebben we ook te maken met weer het is. Maar ook leuke dingen hoor. Dus als u zegt van lezer, ik heb een mooi verhaal, dan hoor ik het graag. Voor het nieuws heb ik het gehad over honden. Dagoes. U weet het, hè. In Suriname is er nu een delegatie honden gestuurd om te zoeken naar die meneer die spoorloos is. En ik weet dat die honden van Suriname ook goed kunnen ruiken. Maar ze hebben ook getrainde honden daar. Deze zijn speciaal meren. Dus het kost een vermogen. Hè? Maar de familie heeft ernaar gevraagd. Ze hebben een speciaal bedrijf hier ingehuurd. Ik heb begrepen dat het vrijwilligers zijn. Maar die hebben getrainde honden. Zodanig dat de dagu en je spoor luku zou ik kan vinden ete. Of nou een broeku, wat dan ook, maar in een bepaalde richting de dagu kan smeren en ze kunnen verruiken, heb ik gehoord. En daarom heb ik u ook gevraagd van misschien kent u een verhaal van een hond, uw eigen hond. Dat uw hond bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, ik zeg het gewoon zo, maar sommige mensen hebben honden om Takruzani weg te jagen teneti. Taklebano koi na jari bakrune wakasu marlutu. Tapajari. Sommige tegen dieven. Vervoerman. Bescherming. Soms horen we ze ook s'nachts laat. We moesten die mat en dat ik kreeg. Takruzani. Was mooi dit jaar in Abirti. Alle soort verhalen hebben we over honden. Hondengedrag. Ja, maar ik heb het verhaal al zo vaak verteld dat mijn oma vertelde moro. Dagu bij Abna Oso ook toe. Fidel. En mijn vader, Dagu bij Gwen, mijn pamoro furu. Dan walezi u vergeti fuji a Dagu nyang. Bewust, mijn oma zei na bewust, maar goed, Fidel, de bewaka hier jari altijd. Smane kon zomaar. Maar dan pak me op een oude kokon, dan zie ik dat ik gedrag is zo. Maar ook weet dat gedrag van Dagus, dat ik griet naar mijn zo. Dat ik denk, ja, die daar. Je wordt hier weer, ja. Je wordt weer de vang. Maar ik pak ook werkelijk in een blik. Zo pretty zo, op je Dagus tapajari. In een hok. Maar je dacht, Andreas, André, man, net zo van ons, ja, dat goed is, daarom, man, dat je het doet zo. Zo! Dan mijn pano kan gaan nog weer. Dan kan ik, ja, dat goed, ja, nog, als man, maar piki. Voor wel, hoe ze reef, hoe dan, piki. Dan maar, dat is dan. Van dat kan. Oké. Norman, die amat ik lek voorbeeld. Dan maar, dat hier, go. Peu bij de sneeze restaurant, pas sneeze restaurant, peu bij Njang. Ja, de dapper tapper ook goed appen naar Bakasi, die den wamot bekende wang. Wamina, Iwan's restaurant, serieus, Iwan, bekende restaurant, Tagrafenstraat. Ik pas af dat ik vaak weer bij Injan dapper. Dan was een Norman Golex. Go bij een portie, Jimmy. Na Chowmen of Nassauwe, was een Chowmen. Ami, hoe kon een Chowmen? Kom, mooi biggie bakkie, mooi sitcom, portie extra. Dat snap je wel, dat ik ook een mooi kant afuja dagu. Alla, heet jou men aan mijn potga dagu. Bewust, let nou feestje zo. Norman zit dan bij hem, de master, die heer net, die heer master, die heer net. En dan nu, hij heer ook bewust adwing. Nooit moro u vergiet die fuja dagunjang, want dat straf u dat sa uchisi. En bewust aan mijn baatje om een potga dagunjang. dat we ja uitgebreid dat dat geen lukunu nou dat geen lukunu ja hoe denk je dat we abwaarder no. Mooi verhaal, het is werkelijk gebeurd, luisteraars. Mijn vader hield van zijn hond en bij abba dat moet fidel, maar dat we gwent eng dat we denk boskopu. Wie hier, wie heeft gewacht, wie bent u?
1: Hi Norman, goedemiddag. Luisteraars ook.
0: Deze dame heb ik ook lang niet gehoord, maar de ving.
1: Hi,
0: mooi zo, welkom.
1: Sabri. Hi, luister nou. We hebben altijd honden gehad thuis, maar we hadden Knosseltje, want we hadden hem als puppy, Knossel. Nou, ik verzorgde die honden altijd, hè. Ik zorgde voor eten en noem maar op. En wanneer iedereen thuis kwam, dus zodra ze denken in Ajari, dan knosselen, koeien, of je weet het wel, dat kwispel starten. En... Maar bij mij, dus weet je, dat is die beest, hè? Maar bij mij kwam hij vanaf de hoek. Dus zodra ze me naar dat hoek, daar ik kom. Dus, abe sabi dat e na asma die zei zorg voor mij, weet je wel? En dan kwam ik dus, dat vond ik op zich al zo geweldig en zo vertederend, weet je?
0: Ja, ja, ja.
1: En die liefde dat zo'n beestje dan geeft en dat beest dan de dankbaarheid toont, hè? Van ja. Hey, jij zorgt voor mijn eten, dus ik kom jou op de hoek halen.
0: Zo.
1: En niet wanneer je pas binnen bent. Bij alle anderen pas wanneer ze bij de poort zijn.
0: Ja.
1: Maar bij mij vanaf de hoek.
0: Zo.
1: Amangelom ik niet tegemoet.
0: Geweldig hoor, geweldig.
1: Ja, echt. Nou, maar ik heb een verhaal waar echt dat verhaal van een andere hond. Die hond was niet eens van ons. Die hond was van de buren. Bertha, ze heette Bertha, want het was een vrouwtje. Maar Bertha was ook olobende onder als kotoeten, dus Bertha, ik kon buren. Altijd een bepaalde ding dat ik kon buren naar Uno en noem maar op. Dus Bertha was ook een beetje van ons. Maar wat gebeurde er? Bertha, vaak, hoe zie je dat nu? Bertha de Vos is zwanger, maar we hebben nooit in al die jaren dat ze zwanger hebben we nooit een kind gezien, nooit een puppy. We zagen wel op een gegeven moment van, bewerpen dem tje weten we ook niet, ze zocht misschien een rustige plek uit. We zagen wel bloedsporen, weet je, van er is wat gebeurd, maar nooit. We zagen we kind kleintjes. Nooit. Nou, dat man, dat is... maar, dan hebben we de bigisma op den verhaal van hoe kan de eik... Misschien krijgt ze miskrampjes, toch? Kan de eikjes miskrampjes? En honden, als ze dat hebben, ruimen ze het zelf op, zegt men. Hè? Dus dat weet ik niet, maar dat zeggen ze. Ze ruimen het zelf op. Dus maar we zagen nooit die kleintjes. Maar op een dag... hadden wij een nieuwe hond gekregen. Dan een puppy, hoe voeding eten met melk en zo. Maar, wat gebeurde? Bertha, onze buurhond, die kwam op een dag. En mensen die bij ons kwamen, maar nooit adago no bedwas aan dat die adago begin van smai konta padjari of bosuke kon hij begin van den sma aan
0: zo
1: we dachten maar wat zou zo lang adago dit is zo moest echt voorzichtig zijn bijna betisma bijna maar wat is dat gedrag van het beest. Maar nu komt het one day misa kakagrong komt de trap af. Van de trap in de keuken belandde je in de keuken. En ik zie die hond, Bertha, ik zie er liggen. Dat hij met dat puppy zou ontbijt, is zo geen Bobby. Ik dacht, wat? Gewoon, ik dacht, dat hij met dat puppy zou geen Bobby. Maar hij zou Lucas even dat wachten. Adopteer een puppy.
0: Zo.
1: Dus daarom maak ik een bevalding maar aan. Wanneer we bezoek kregen, moesten we zo... Want vroeger deed ze dat nooit.

0: Das war nach Dapper Mittag. Had ik zoiets van, die dieren verschillen niet zoveel van ons.
1: Nee.
0: Want dat beest, Bertha had een kinderwens, toch? Adoptera puppy dong, puppy drink, en zoiets en Bobby F. Abefen merkje weten we niet hoor. Dat weten we niet, maar echt waar, daar heb ik gedacht, jeetje. Verschillen we zoveel? Verschillen die dieren zoveel van ons? Want je kan het zeggen, die hond die werd zwanger, we zagen nooit die kleintjes, maar ze had een kinderwens.
1: Ja.
0: Want anders, dus dat was het, want ja, adoptera puppy, wie binnenkwam, viel ze aan. Dus dat was een heel opmerkelijk ding dat we gezamenlijk met de familie hebben meegemaakt, waarvan wij echt versteld stonden. Van wacht eens even, ze wilden graag kinderen hebben.
1: Mooi verhaal, heel mooi.
0: Mooi hè?
1: Heel
0: ja,
1: mooi, heel mooi,
0: echt,
1: heel
0: is
1: mooi
0: echt
1: verhaal.
0: Gebeurd. Ja, echt
1: goed
0: gebeurd.
1: Goed zo, goed zo.
0: Ai.
1: Mooi hè? Ja,
0: ah,
1: dankjewel, mooi.
0: Oké. Okay,
1: ja, okay. Luisteraars, vandaag zijn de honden in de picture. Dagoe verhalen we, Arki. Dagoe, honden, Tori, Dagoe Tori. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, mag me voor de tweede keer, wie ben ik, mama?
1: Ja, ja, ja, wees welkom, wees welkom.
2: Wie is met de kruis, dat ik nog bij elkaar nieuws en zo. Meneer, dank u voor het halen, maar een beetje dank u, Bruno.
1: Ja.
2: Nou, met alle Namburg Zedap is. En mooi dank u, weet je, voor de week, man, want daar ben ik wel op zien, daar ben ik maar die wel. Dan mag ik dank u, alles in weten, man. Maar dank u, daar mag ik ook zoeken, vrouw, maar nog wel, want toch. En dan ben ik ook zo'n manier, look at the way, what is your missari, what is the abra, to nakamayon. Maar dit is mijn missar zo te. Ja, maar in de mond, next to nakidag, we are at the bering bering. Oké, maar nou, vrees je, want dan ook op een brunchje. Dat kost ik dat mijn brunchje, maar een brunchje, dat ding. Weet je waar, voor mij is het zien, als we een praatje hebben zien. Maar dan fijn dat ik, en papa stratico. Wie is overal de brokken of zo? Ik ben een dag om mijn les. En is wat je dat ik zei, en dat je tegen mij moet doen. Dat heb ik ook te keren. Breek de maat en net, alles wat was jammer mee komen. Zo vallen kan ik best mee. Boeval is meer klaren.
1: Ja, dat is meer falen.
2: Ja, maar ze met extra wat we hier hebben. Ik zou maar zeggen, ja. En mijn secretaris, dat ik af is. Ja, dus wat hier, al dat moet ik zeggen, pas hij schuift de poel met je ook op staan. Zo dat pas hij baren, ik ben blafding. Dat is papa een jaar toer is zo. Dat is er dan, mevrouw, dat is er al lees. Door jullie ook zo, want we zijn er ook niet. Maar dat weet ik zo erop. Maar dat moet wel, dat moet wel, dat moet light up de straat hier zo. Oké, dat wordt er een grauw. Alla jullie. Maar dit is wel mooi, ja, maar dat man, maar ik maar wel jong. Dat maar wel gek met dat chaco mooi, chaco was het fancy. Maar ook die dat dat wat in jong. Hij heeft een goed in jong. Maar dat wil ik wel maar wat man dat goed. Dan ik te in je dan mijn bari het dan mijn lola mijn bitte moño. Talaga na maar ben bua kunu.
1: Zo.
2: Je in maar bua kan ze Stefan doen dan. Dan ben ben de moeilijk buurt dan doe dat ook niet, toch toch zo dat hij, nu kan dat ook dat patrap jong, dus amanda dat patrap nu, amanda kan konna, als ik over de grens af polisani, amanda telleki, ugué, baka down tatuari baka ugué baka, joh, save dat gulong konte kuyo,
1: zo,
2: save dat gulong konte kuta dat betja, dat luk dat je kuluk dat eja, maar secretaire is jou, dat ik niandoro.
1: Mooi Tori, maar mooi. Mooi, mooi.
2: Maar dat moet wel, dat moet ik heb het zo in dat
1: moment. Ja, ja, ja.
2: Ja, zo. Ja, in de man, pardon. Ja, zo in de man. Ik heb ook niet dat moet, maar missie. Ik moet acteren, ja, man. In Pijbelaste, in Chamago, drie voor trouwens door de zego.
1: Klopt.
2: De behoefte in Koyanga, man.
1: Ja.
2: In Chamago, dat er een adiri.
1: Ja, adiri.
2: En missie is het normaal, maar ik heb me wel niet, maar adiri, man.
1: True.
2: Maar mijn gunnen is maar dat ik mijn gunnen heb, mijn gunnen heb, mijn gunnen heb, dus ik ben plek aan dit toe. Maar mijn zin nog man. Maar goed, dat was mijn verhaal.
1: Mooi verhaal, mooi verhaal.
2: Honden verhaal.
1: Ja, honden verhaal, ja. Ja, eerste confrontatie van mij naar Dagoja heb ik ook al een paar keer verteld. In de tram ik ga naar Dagoja, een vrouwtje aan Dagoja in de tram. Dan ik mijn passer naar pas, ik weet niet hoe het eraan toe gaat hier. Dan wil ik het, oké, dat is niet goed.

0: On a une tram, what is that now? Baka pis fatori, mis si afro takang on tram, on tak, wat gaat je naartoe? A tegen tak nou, ik breng hem naar de tandarts. Namens Kreki. You know, baby, dagoja op tandarts. Pas met mijn passer na nooit mis dat ik dag of dat ik wat aan taart. Dus het was voor mij een shock. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Hey, dag meneer Norman.
0: Dag meneer Lisse.
1: Meneer Norman, ik doe het en heb ik heel leuk gevonden. Ik moest met dat geluid
0: tegen dat goed is. Dat goed is, dat goed is, dat kreeg.
1: Nee, maar meneer Norman, in zijn naam om een wonder, maar ik ben moest bij penning, ik ben bij een penning, 52.
0: Ja, dat goed wagi.
1: De mij tegen dat goed, maar ik moet heel eerlijk zijn, en dat goed ono, was jammer jang. Die man stak de straat over, ja, de slagerij Boerbe. Dan mij go naar Boerbe, dan mij go Jan Emeti, dan mij go naar mij go Sribi, onder Oso. Echt waar, meneer Norman. Dan pak ik naar mij go CAM, die had een koelhuis. Het is wat met Jan Emeti go daarop in Lekki, Boerbe, dat de Iti, dan mij Jan Emeti. Ik ben toen weggegaan, ik kon naar Europa. En na dat ik me brokken, want ik praat over dokter Sophie Redmondstraat, Steenbakkerijstraat, waar ik woonde. En later is mijn familie gewoond in Verlende Keizerstraat. Dus wat hier is, dan ben ik een moronassenang. Dus die mensen hebben mij verteld, in mijn vreugde en brieven samenwerking die adres. Dan ben ik onderweg daar naartoe, want we zijn die avond, weet ik, 7 uur aangekomen. Maar voordat ik van boord ik had dienst, was ik pas 11:30. Dus Keizerstraat ben ik Rudy Ramdani tegengekomen. Maar hij liep naar Keizerstraat voor Sidoro Wanikastraat. Dan mag ik een takkie. Dus mag ik mijn takkie. Dus nou, later, maar ik denk dat Johan daar woont. Ik zeg, ja, dat heb ik geweten. Dus wie Abra Wanikastraat kon ook zo eraf in huis. Dus dan ben ik naar Afinsre. Was de tijd ongeveer over 12 al, meneer Norman. Is dat wat bijzien dat hij daar. Dus mij schreef ik maar naar zijn lang. Dus over 12 middag naar Vinsel. Mijn heren Adawu, ik was zo tekeer. In Oso, zo bij Abinero. Meneer Norman, na later mijn heren voor de smaak. Dat boelvaart, maar dus niet meer betaald naar Rudy Ramdani. Dat allemaal, ik was zo tekeer bij Ina Oso. We hebben ons gewoon aan, meneer Norman, ik ben geweest zijn lang. En ik voorjaar niet bang.
0: Zo.
1: Ja, ja, Nero. Dus alles aan die, echt waar, meneer. Dus mij vertel me van, maar ik word dus mijn grandma, bij oude krant, die ben ik aan de West, of in Nakadagu, Saib Sanga Dagu, die is waar. En de Salisma begint vrede bakken, dat die jongens maar in dat na vinden, want die nou bel, als ze dan, dan is alsof je bij wil, meneer Norma, bij gewoon bel. Bij mij, ik ben klop. Dus dan ben ik naar Vincent, alles maar bijna. Er is maar ziet dat naar Mieko en later hebben ze dat verhaal verteld over dat dag ook. Dus honden, meneer Norman, heb je de trouwvoeding,
0: ja.
1: Zijn ze trouw naar jou toe.
0: Zo is dat.
1: En meneer Norman, sta je mij toe, een mevrouw had wat namelijk gezegd voor dit verhaal van u, hè?
0: Ja.
1: Over goed zorgen voor moeders in huis en al die dingen. Ja?
0: Ja, gaat u gaan hoor, gaat u gaan. Ik wil luisteren.
1: Mag ik wat aan toevoegen?
0: Zeer zeker.
1: Niet alleen maar het eten, maar als je met je moeder of je oma naar het ziekenhuis gaat, kleed haar goed. Dat wil ik ook zeggen. En ik groet u, meneer Norman.
0: Dank u voor uw bijdrage hoor.
1: Nee, je moet wat voor me doen.
0: En dat is?
1: Nu
0: wil je
1: van een dag
0: gekregen. Oké. Dadelijk heb ik gevoel. Kom, maar gaan naar Lotto, want dan heb ik gevoel.
1: Oké.
0: Dankjewel hoor. Dag. Wie heeft hier gewacht? Wie bent u?
2: Ja, ben Jan.
0: Jan.
2: Mijn naam is Lobata Kutori.
0: Ja.
2: Omdat ik midden 12 jaar nog ben geswing. Met de Wageningen, dat was maar. Net volgens mij. Want dat goed werpen, dat een chanet een pepjes komt voor dat we pas zwembad. Of een kanaal op een zwembad. Dan te kauwen chagwa of zo. Allerlei staat dat goed werpen. Wang nummer. Maar zijn enke, zodra ik je aan dat werp, je moest lukken, dan zou je vinden lukken aan je madagu.
0: Oh.
2: Dat is aan mijn mabedu. Dat is de kadagu, dat is de kadagu. Sudosu, dai poteta pa clera cast, talente amo stringi, dai hai poten jamma. Dai sim de forse tok nanga teoan, da guerpe.
0: Oh ja.
2: Ja, dai erfaring na tu abi. Ma da gu da ti beverpe, drive i si tandiu, mo ta wakening o ta foto, da beta per perasra da mi panga mi ma. Bego ser sanna, kan country straat woeien, zo bouw woeien daarbij.
0: Zeer zeker.
2: Dan zie ik je romant in de begwe. Maar dat ik begon mee, maar dat mijn mapel, dat ik begon is los. Dan toen boy ik probeer kon val mijn paan. Dan mijn makara dat ik, want mijn paan ook wel op dat ik. Maar ik zei ze deed dat hij. Dat ik ben de herenmeester en dat zo.
0: Zo.
2: Die red mijn ouders.
0: Zo.
2: Dus dat is goed, het rouwjaar.
0: Ja, zeker, zeker. Abu Yang, dank u wel, jouw mooie bijdrage, die stoel.
2: Oké.
0: Ja, oké, u bent erin. Wie bent u? Welkom, we hebben het over trouwe honden. Welkom in de uitzending voor degenen die geen Surinaams verstaan, hè. Dus die moeten even wennen. Maar het is Dagutori. Wie bent u daar? Welkom, goeiedag.
3: Hallo, Norman.
0: Ja, wie daar? Suma.
3: Arkasting. Eu nem sei o que é de o Wikilanga. Da desma de dente birti. E contigo tá aqui. O que é funo? A de tá pro pani. Onde sai de quebsa? Te de uma da gu de drape. O que é drape tu? Da te está pro pani. Baca o atumu. Deixa o alopti o que da gu drape. Então, na maneira da tua chave abi. Eu sou maluco, ala de ma prima agro. En amate kamaniri, fude ma prima grom. Yo samwa taki, wantagu, el luku, al libisma, en damai kopi erakadra. Dat is dat toch, meneer Norman.
0: Grand tangi, ja tori. Tabu era, ai, dag, bitje. Luisteraars 020-471-4291. Naar aanleiding is zomaar spontaan ontstaan. Vanwege het feit dat ze op zoek zijn naar een jongeman in Suriname. Leisner. En een delegatie honden, onder begeleiding natuurlijk. Die hebben ze naar Suriname gestuurd om te gaan helpen zoeken. De familie heeft gevraagd. En die misdaadverslaggever, John van de Heuvel, die is zich ook met de zaak gaan bemoeien. De familie heeft geïnvesteerd omdat ze hun geliefde terug willen vinden, hè, levend of dood, desnoods. Maar ze willen iets meer zekerheid hebben. Dus daarom, en het verhaal is spannend, want je vraagt je af, maar wacht even. Die honden helemaal uit Europa, moeten ze niet gaan wennen aan de situatie daar? Gaan ze niet ook verkeerde dingen gaan ruiken? Stel je voor dat de mitnangon, even denk ik, kletsie, naboesie, bij mijn voorbeeld. Nangabatiri. Of
4: slangen.
0: Andere zaken, ja. Ze moeten wennen aan de situatie. Hè? Ze zijn Hollandse honden in de tropen nu, plotseling. Maskita.

0: Alles wat beweegt wanneer het blaft is geen hond. En als ik het over een hek kan schoppen, is het ook geen hond.
1: Zo. Dus mensen die op vakantie gaan, die laten hun hond voor je achter en dan begeleid je de zaak verder.
0: Nee, ik heb een fokker, kan ik hoor zo. Dat als mensen die hond niet meer willen, ze mogen niet naar het dierenasiel. Ze moeten terug naar hem. Die belofte moeten ze maken.
1: Oh.
0: En dan gaat hij een nieuw huis voor ze zoeken. En soms heeft hij het zo druk met honden, want hij heeft ook nestjes en zo. Dan belt hij mensen om te kijken, van, kun je deze eventjes voor me fosteren? Hmm. Dat ik het nieuw gezin heb gevonden. Ja.
1: En dat doe je?
0: Ik heb het een paar keer gedaan, ja.
1: Zo, leuk hoor. Ja. Die is weg, die beller is weg, maar dan kunt u terugbellen. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mark. Wie bent u? Welkom. U kunt ook ander nieuws brengen, hè, luisteraars. Ja. Misschien is het breaking nieuws. Komt u maar in. Welkom.
2: Ik spreek met Elfriede mee. Ik moet ook even kort iets over een hond vertellen voor die dictatorie.
1: Graag.
2: Ook toe, want we hebben ook honden gehad. Dus ja, het zijn trouwe beesten. En inderdaad, de ube de nasserenang da adagu, is mijn mabe kong da adagu be guatapuku da de begin longka terug naar uno. Vanaf de hoek weer terug naar huis. Secretaire, dat we long mogen, want dat we vrij doelen naar jong poputu. Dus daar renden we gewoon lekker naar binnen en deden we alsof we doen niks. Maar dat mijn mabe tabasani, want dat daar ook samen de moest doen, dat mijn mabe pritoetje. Dan kregen we een paar klappen. Ja. En ik heb hier ook een hond gehad, meneer Norman. En, ja, 3 maanden was hij een Rottweiler. Hogan Ube Karadago. Hogan. En, ik heb hem tot, even kijken hoor, bijna 2 jaar gehad. Maar weet je wat, dus meneer Norman, dat heb ik in Sarasan Kudago in Osoja. Maar dan moet je opstaan om de hond op weg te brengen, buiten te brengen.
1: Ja.
2: Dat is ons dan in Madra, dus ik Oppo, de Oppo, die ex heeft overleden nu. God neem het een ziel. Dat op tijdpad een chitara daar wakker om ons ribben even door. Of mijn zoon die naar school moest. Dus geen ogenblik was een hele discussie. Toen hadden we het ingeduld. En later hebben we gezegd: weet je wat? Die hond wordt steeds groter in Chitara daar al liefst naar door zee. En toen hebben we afgesproken en hebben we hem na, inderdaad, hij was ongeveer 1 jaar, 1,5, naar Ucharing was Ranang. Wat weet je, meneer Norman, je hebt veel werk. Je moet wassen, dat goed, je moet kijken. Want elke keer een hond, als je binnen hebt, heb je heel veel werk. Dus ik ben toen na 3 jaar naar Suriname teruggegaan. Ik had niet willen geloven, dat goed, herken je.
1: Zo.
2: Kijk en teren, blaf, Jimmy, blaf. Ja, niemand kwam het huis binnen daar in de regel, maar ik kon naar binnen. Ja, dus zo zie je dat een hond een trouwe beest is en die kwikking is die dus dat. En laatst heb ik het meegemaakt, ongelooflijk meneer Norman, in Suriname. Dat is in juni gebeurd. Een collega van ons, hele goede collega, hij kwam altijd bij ons met de hond. Adagu is dong, het is atrapu, wacht die a collega. Als die a collega, ik weet, hij wakker bakker in a collega, we het naar Osso. Dat is die meneer ziek geweest, hij is juni ook overleden. Had het een ziel. Je gaat niet willen geloven in de Norman. Die hond heeft 2 weken lang niet gegeten. De Adagudede. Zo'n trouwe beest was.
1: Zo.
2: Ja, die hond is overleden. Mensen die het weten, het is, ik kan zo de familienaam noemen, die mensen kunnen het beamen.
1: Hmm.
2: Ja, Adagudede, er heb ik een tweekje, want toen, ik ben toevallig naar die begrafenis. Die lijk kwam thuis, die hond zat en keek heel zielig. Ik Adagudede 4, tak, iets is niet goed. Dus, dus een hond is echt een trouwbeest. Dus het is toch prettig dat ik dat Dagutori. En nog wat, meneer Norman, want dat heb ik hier gevolgd op het nieuws. Dat was toevallig hier op het Dagutori. Gisteren of eergisteren hadden ze het erover. Een hond in Nederland kost tussen de 20.000 en 25.000. If you want to Alassane Yadagu. Ik schrok.
1: Wauw.
2: Ja. Het was, je kan terugkijken. Het was een, bij een SBS6. Bij die 3 heren of die 4 heren. Die altijd zitten en over honden hebben, want die mannen hebben ook honden. En toevallig vertelde ze het verhaal dat het zo duur is geworden. Dus ook als je naar de hondenarts gaat, hè. Dus die mensen moeten rekening houden dat het niet zo makkelijk is. Dus dat was mijn nieuws.
1: Dank u wel hoor voor uw mooie bijdrage. Dank je. Dag. Ja, Evita, hoor je dat?
0: Ik
1: is het zo kosteloos?
0: In Nederland sowieso, ja. Want je hebt hondenbelasting, de dierenarts is niet goedkoop. Je hebt ook die verzekeringen die je kunt afsluiten. En afhankelijk van de grootte of ras van het beest. Kost die meer.
1: Ja, daar hebben we het ook over voeding ook nog.
0: Ja, maar dat maakt ook uit. En des te goedkoper of slechter je voeding, des te meer klachten die honden zullen krijgen. Dus uiteindelijk ben je duurder.

0: Uit als je dat gaat doen. Maar goed, ja, het is zeker een belangrijke keuze om te maken. Mensen denken er vaak te makkelijk over. En vooral met dit weer ook. Ja, je wil niet altijd naar buiten.
1: Nee,
0: en je
1: maar
0: moet,
1: hij
0: maar
1: moet,
0: jou moet. En mensen
1: moet.
0: Die kiezen er dan bijvoorbeeld voor om de beest in de tuin te laten.
1: Ja.
0: Dat is niet goed voor het beest. Hij moet elke dag een andere route kunnen lopen, zeg maar. Dat is goed voor hun hersenontwikkeling. Daarom ruiken ze ook overal aan en zo. En je moet minimaal een half uur kunnen lopen.
1: Zo.
0: En wij deden dat 6 keer per dag.
1: 6 keer per dag?
0: Ja. Wow. We deden 3 van een half uur en 3 van een uur. Hmm. Minimaal.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Lang niet gezien, lang niet gesproken. Waarmee ben je bezig? Vertel ons.
0: Oké. Okay. Nou, waar ik letterlijk nu mee bezig ben... is aan het uitzoeken hoe en wanneer ik de aangifte ga doen tegen de Belastingdienst en een paar andere organisaties van de regering. In verband met de kinderopvangtoeslagaffaire, zoals mensen dat kennen. Oftewel quota, oftewel terrorisme, zoals ik het noem. Ja, want dat heb ik nog niet gedaan.
1: Nog geen aangifte gedaan?
0: Ik heb nog geen aangifte gedaan. En ik vraag me af waarom ik dat nog niet heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik ga dat dus nog wel doen. Zodat ik ook een civiele zaak kan starten. Ik ben bijna klaar met mijn traject bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is die van Laurentien.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben nog bezig met mijn luisteren, schrijver en zo. En aan de hand daarvan ga ik terug naar gemeente Almere. Want ze deden moeilijk met de dingen die ik opgaf. Dat ik zeg dat dat is wat ik nodig heb. Kreeg ik commentaar terug, ja, je mag blij zijn als je iets gaat krijgen. De gemeente gaat bepalen wat je gaat krijgen, hoe je het gaat krijgen.
1: Als je wat gaat krijgen.
0: Als zo. Ik wat gaat krijgen. En ga geen, wat zei ze? Ga geen wasmachine aanvragen zomaar, want je gaat het niet zomaar krijgen. En een droger krijg je pas als je huis te klein is. Als zij dat te klein vinden. Ik denk, wat is dit? Dus eerst wordt mij verteld, ga voor jezelf uitzoeken wat je nodig hebt. Wat je nodig denkt te hebben om te herstellen. Dan zegt ze ook nog, schrijf het desnoods op. Dat heb ik gedaan. En dan krijg ik daarna dit. En het gaan ze schuilen achter het een mom van, nee, de gemeente die zegt dat wij dat moeten doen. De gemeente wil dat je eerst offertes of facturen levert. En dan moet het van minimaal 2 verschillende wasmachines bijvoorbeeld zijn. Hmm. En dan gaan zij beslissen als je het krijgt en welke je dan gaat krijgen.
1: Zo.
0: Maar ze hebben miljoenen gekregen voor
1: ons. Ja, ja, klopt. En je bent ermee bezig al een tijdje.
0: Ik ben er al een tijdje mee bezig, ja. Het is dodelijk
1: voor. En je geeft niet op?
0: Nou, ik zag vanmorgen ook in het nieuws, of was het gisteravond, ik ben zo moe. Ik heb het al een paar keer opgegeven, Norman, om heel eerlijk te zijn. Dan moet ik het weer oppakken. Ik heb of gisteravond laat of vanmorgen in het nieuws gezien dat ze weer dingen hebben ingeperkt voor ons. Dus die advocaatkosten grotendeels worden niet eens meer vergoed. En datgene wat vergoed wordt, die advocaten worden ook meer ingeperkt. Dus het wordt ons nog moeilijker gemaakt.
1: Wow.
0: Om een fractie terug te krijgen van wat ze hebben gestolen. Minder dan een derde is bewezen al. Krijgen we.
1: Lastige zaak, maar je bijt door. Ja, u bent in de uitzending. Wees welkom. Wie bent u?
2: Ja, goedemiddag met Loes.
1: Dag Loes.
2: Ik dacht juist dat men eigenlijk Belastingdienst zou confronteren met hetgeen wat ze gedaan hebben met de gedupeerden.
0: Nee.
2: Maar niet alle mensen willen de naam van de gedupeerden horen. Evita, weet je hoe mijn hond heet?
0: Nee.
2: Fikje, luister even. Straks naar Norman toe. Niet met vuile pootjes binnenkomen hoor. Niet om lekkers vragen, dat is niet beleefd. Wachten moet ons Fikje, dat hij jou wat geeft. Wachten moet ons Fikje, dat hij jou wat geeft. Ik groet jullie, dat gaat
0: ja, leuk.
1: Leuk.
0: Echt
1: leuk.
0: Dankjewel
1: Fikje
0: mevrouw
1: dus.
0: Loes.
1: Fikje. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Maart, luisteraar. We zijn bezig met het programma Marticipatie. Participatie, je mag meedoen.
0: Mm-hmm.
1: U kunt komen met nieuws, informatie. U kunt een vraag stellen. Zoeken naar een oplossing voor misschien een probleem of een geval.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan. 020-471-4291. U mag ons ook aan het lachen brengen. Hoor. Als u zegt, van luister, ik heb een topic, een onderwerp. Kan ook. Maar u mag ook de serieuze kant op gaan. Nieuws, breaking news. Daar wachten we ook op. Alles kan.
0: Ja, alles kan. Nou, als ik dan toch mag zeggen, want ik krijg nog steeds heel vaak terug dat mensen denken dat alles is opgelost van de Belastingdienst. Nee, we leven het nog steeds. Ik kan nog steeds geen lening krijgen, bijvoorbeeld. Omdat ik ook op die andere lijst heb gestaan, zomaar. Ze kunnen dat niet terugdraaien, zeggen ze. Ja, wij hebben onze lijst al verwijderd, maar wij kunnen er niets aan doen als andere organisaties de oude lijst nog hanteren. Dat is hun excuus. Ik leg mensen uit, de kinderopvangtoeslag is alsof een dief, toch? Hij komt bij je thuis. Hij mishandelt je. Hij, jarenlang, hè? Hij berooft je. Je klaagt. Niemand gelooft je. Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Nu wordt die dief betrapt. Maar hij mag onderzoek doen naar zichzelf. Hij mag zijn eigen straf bepalen.
1: Oh.
0: En, belangrijker nog, hij mag bepalen over jouw herstel. Dat is waar wij in zitten.
1: Ja.
0: Even voor de duidelijkheid.
1: Ja, dat is niet gemakkelijk.
0: Nee.
1: Dat je niet oppast.
0: Dus wij, de slachtoffers, moeten letterlijk over allerlei horders springen.
1: Mm-hmm.
0: Continu onze trauma's weer herbeleven. Om een fractie te krijgen van wat ze ons hebben aangedaan.
1: Mm.
0: Ja, dat is het.
1: Zo, luisteraars, misschien bent u ook slachtoffer. Of u zegt van nee hoor, ik heb het opgelost en ik ben blij. Ik zit nu...
0: In het buitenland
1: of ik doe andere dingen nu, want je hoort ook geluiden hier op dezelfde zender, of hier bij Mart. We hebben een programma op de zondag, 2 wekelijks, ontdek je plekje, en dan hoor je mensen die natuurlijk ook bedroefd en driftig zijn en strijdvaardig, maar je hoort ook succesverhalen die zeggen van ja, ik heb het voor elkaar hoor. Ze hebben mijn schadevergoeding betaald, schadevergoeding. En ik ben blij, ik heb het geaccepteerd.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: ik ben
1: blij voor de mensen.
0: Ja, ik ben nog niet daar. Mijn traject loopt nog. Dus ik kan daar nog niet over meepraten. En jij weet dat al. Ik blijf sowieso niet hangen in negativiteit. Dus ik kijk altijd wel vooruit. Maar de dag dat ik ga zeggen, ik ben blij met wat ik heb gekregen, ik denk niet dat die dag gaat komen. Want ik ben een van die mensen die precies weet hoe dit werkt. Dus nee, ik ga niet met de bare minimum van, je krijgt minder dan een derde van wat we hebben gestolen terug. En dan moet ik een gat in de lucht. Nee, dat ga ik niet doen, Norman, echt niet.
1: Okay.
0: Ik ga niet minimaliseren wat ze hebben gedaan, dat ga ik nooit doen. Ga ik verder met mijn leven? Ik heb geen keus. Ik weet ook niet hoe die mensen het hebben volgehouden die hun schulden niet betaalden. Want ik heb bijvoorbeeld te horen gekregen, net zoals al die anderen, die hun schulden wisten te betalen. Oh, je hebt het al betaald? Nou, dan hoeven wij daar ook niks meer in te betekenen. Dat krijg jij niet meer.
1: Wow.
0: Want het is al betaald. Maar wacht even, jullie hebben het veroorzaakt. Ja, maar je hebt het al betaald, dus je krijgt het niet. Dat zijn die dingen. Nee, ik ga nooit zeggen. Ja, ik ben blij. Nee hoor.
1: Een breed hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, sommige mensen die geven de strijd op. En die...
0: Heel veel hebben de strijd opgegeven en hebben 5.000 of 10.000 euro geaccepteerd. Ik heb hem ook aangeboden gekregen. Omdat ze er gewoon van af wilden zijn. Een heleboel hebben zich niet aangemeld, Norman.
1: Oh, dat ook nog.
0: Vooral de gevluchte mensen.
1: Ja, niet aangemeld.
0: Niet is aangemeld.
1: Zeggen van, laat maar gaan hoor.
0: Nee, een jeugdvriendin van mij, die is gevlucht naar het buitenland met haar 2 kinderen. Ze werkt nog steeds voor het Rijk. Net zoals ik werkte ze ook voor justitie. Ze werkt nog steeds voor justitie. Ze 2 kinderen, kun je nagaan wat de schade daarvan is. Zij heeft zich niet aangemeld en ze zegt tegen me, ja, maar het is toch nep, Evita? Het is toch niks? Ze gaan toch niks doen? Zij was al die tijd in het buitenland en ze kreeg weinig tot niks te horen hierover. En ze geloofde dus niet dat ze een deel van haar geld terug kon krijgen. Dus ze heeft zich nooit aangemeld. Er is wel een wet die ons beschermt hiertegen. Als jij een goede onderbouwde reden hebt dat jij een deadline niet hebt kunnen redden, dan kan je beroepen op die wet. Want dan zijn ze verplicht om te gaan herbeoordelen. En alle COTA-slachtoffers hebben een goede reden, is wat ik de mensen wil zeggen. Want volledig opgebrand zijn door deze ervaring. Het heeft jarenlang geduurd. En dan gaan ze ons ook nog een deadline opleggen, Norman. Dat wij mogen zeggen, jullie hebben dit gedaan, wij zijn is toch te ziek voor woorden. Maar goed, dat, je weet wel, ze moeten er een datum, een einddatum aanknopen. Ik zeg, we zouden het makkelijker kunnen doen. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, want ik accepteer dat ze dat antwoorden niet. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, van wie, wanneer, hoeveel. Dus ze weten ook precies wat ze moeten betalen, maar ze doen het niet. Ze dagen je uit, ze gaan kijken hoe vol je het houdt en zo. Ja.
1: Oh, maar ondanks alle ellende zie ik toch Vita schijnen, hoor. Je komt net ergens vandaan volgens mij, want je ziet er bruiner uit dan ik je ken.
0: Nee, of heb je jezelf gesmeerd? Ik ben nog steeds een beetje gekleurd van Sint Maarten, van mijn verjaardag.
1: Ah, kijk, vertel Sint Maarten. Wat was er daar te doen?
0: Ik weigerde mijn 50ste verjaardag te vieren in Nederland. Zeker niet. Even maar met dit soort dingen. Ik weigerde 50 te worden in Nederland. Dus ik ben naar Sint Maarten gegaan. Ik ben op het strand gaan liggen. Ik heb mijn verjaardag gevierd.
1: Ontspannen, lekker gegeten, gedronken. Ja. Mensen om je heen.
0: Er zijn een paar mensen gekomen naar onze Airbnb gezellig. Dus ik heb ook nieuwe mensen daar leren kennen. Dat is wat ik heb gedaan op mijn 50ste verjaardag.
1: Mooi, Tori. Nou, goed. Volgens mij ben je er jonger uit, hè? Dat zei die meneer ook hier in de studio.
0: Ja, dat is echt wel zwart.
1: Wat, hoe heet die Tyron? Je ziet er niet uit als een 50-jarige. Je hebt een facelift gedaan, zegt hij volgens mij.
0: Nou, ik heb er voor eentje gevraagd, maar die arts lachte me uit.
1: Oh.
0: Hij zei, kom over 20 jaar terug.
1: Ja, nee. Dat,
0: nee, die krijg ik niet. Maar ik ben gewoon zwart, Norman.
1: Hoezo?
0: Ja.
1: Mooi. Black don't crack, zeggen ze dan.
0: Black don't crack.
1: Oh, true.
0: We lijken allemaal niet op onze
1: leeftijd. Dan true. Oké, dan ga ik het hierbij laten. Luisteraars, we zijn bijna aan het einde gekomen. Tenzij er nog iets...
0: 4 minuten.
1: Ja, 4 minuten.
0: Zelfs.
1: Ja, in 3 minuten kunnen we nog veel vertellen.
0: Ja.
1: Is er wat gebeurd waarvan ik zeg van snel tussendoor, maak ik het bekend, ik geef het door, er is iets gevonden, of wat dan ook, ik weet het niet. U heeft het staatsslot gewonnen. Een staatsslot, dan wil je dat ook toe graag. Maar komt u in als u nog snel iets wil zeggen, zo niet gaan we de deur sluiten.
0: Ja, en mensen weten dat er, hopelijk weten ze dat er heel veel gratis festivals nog zijn, ook dit weekend.
1: Vertel.
0: Vondelpark heb je dit weekend festivals, zaterdag en zondag. Volgens mij zaterdag Summer Breeze.
1: Mm-hmm.
0: En zondag Jordaan Festival. Dus ga een kijkje nemen. Alles is goed als het maar gratis is. In Almere is er zaterdag ook een gratis festival. En daar gaat Evita optreden. Dus daar zal ik zijn. Want ik ga het optreden bekijken. Evita en Friends gaat... Ja, daar is nog Evita.
1: Welke Evita?
0: Deze Jonathan.
1: Oh, die ken ik, ja.
0: Ja, die gaat Evita daar optreden.
1: Ja, ja.
0: Dus daar ga ik zijn. Ik ga naar het Vondelpark. En van het Vondelpark ga ik naar Esplanade in Almere.
1: Mooi.
0: Maar er zijn overal nog steeds. Dus ik nodig mensen uit. Ga gewoon kijken, want het is nog steeds leuk om dat te doen. Dat hoeft je weinig te kosten, misschien alleen wat tijd.
1: Ja, volgens mij heb ik ook een uitnodiging om in Almere te zijn.
0: Zie je, het is leuk hoor.
1: Ja, de 6e volgens mij, een radiostation. Die viert daar jaarlijkse barbecue.
0: Omroep Almere.
1: Almere, ja, ken je die?
0: Ik ga ook. Ik heb me aangemeld. Gezellig. Okay.
1: Cor heeft me uitgenodigd.
0: Dat ben ik ook weer, man.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: We hebben samengewerkt een paar keer.
0: Ja.
1: We gingen vroeger op de zaterdag richting Almere.
0: Oh, wat leuk.
1: Om programma's te maken bij Omroep Almere. Ja,
0: ja, hele leuke mensen zijn.
1: Ja. Ja. Heel goed. Dan Naomi Dappe.
0: Gezellig.
1: Luisteraars, ik groet u. Bedankt voor uw bijdrage. En let goed op uw hond.
0: Ja.
1: Mooi als u eentje hebt. Let goed op uzelf ook.
0: Dag.
1: Dag, inderdaad. Taboe. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 's Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen.

0: 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Markt.
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: is Marte. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. En tot 7:30 zal ik samen hier met jullie zijn. En ik geloof zeker dat God, u die aan het luisteren bent, God u zal aanraken, zal zegenen, versterken. En misschien zegt u, pastoor, mijn morgen is best wel zwaar begonnen, omdat ondanks vandaag vrijdag is. Ik moet nog gaan werken, ik moet nog al mijn dingen gaan doen, maar ik geloof dat God mij ook zal willen zegenen. En dat wil hij zeker. Hè? Het maakt niet uit wat u door u heen bent aan het gaan. Blijf zeker luisteren. Want ik weet zeker dat God in wat hij wilt u brengen vandaag, hij u zal oprichten, zal versterken. En misschien was deze week niet zo'n goede week. Zet het nu aan de kant en focus u op wat God wilt doen vandaag. Goed, maar voordat wij meer zullen praten, luister naar dit hele mooie lied. En dan komen wij hier terug, hier op Radio Mart. Maar heeft u uw glas water nog niet voorbereid of een flesje water voorbereid, bereid het voor. Want zometeen vlak voor het einde van dit programma, van deze uitzending, zullen wij dan dit speciale gebed opzeggen. Zodat God u de kracht komt geven. Misschien zegt u, pastoor, ik voel mij heel, heel zwaar. Op alles moet gehaast gaan. Ik moet belangrijke dingen doen. En ik wil dat God mij hierin zal ondersteunen en zal helpen. Goed, blijf zeker luisteren. Want zometeen gaan wij God vragen om het water te zegenen en u te versterken. Blijf zeker luisteren naar dit hele mooie lied. Aan uw voeten, Heer.

Dit is zo'n mooi lied, hè? Aan uw voeten, Heer. En wat eigenlijk de tekst eigenlijk zegt, toch? Bij zijn voeten, daar hebben wij rust, daar hebben wij kracht. Hè? En deze begeleiding van wat wij als mensen nodig hebben. En soms zien wij dat er situaties zijn dat soms voor ons als mensen te veel is. Hè? Of wij dingen willen oppakken met ons leven, maar de dingen gaan gewoon simpelweg niet. Kent u dat gevoel? Oh, of misschien zegt u van zo, voor mij is het geen gevoel. Dit is eigenlijk wat ik eigenlijk aan het meemaken ben. De dingen gaan niet lekker. Mijn financiële leven is zo vrij stabiel. Ik doe zoveel mijn best, maar ik kom niet rond. Mijn gezondheid, ik loop van de ene klacht naar de andere klacht. Ik heb bepaalde pijnen die ik voel. En soms ga ik naar de dokter en er wordt niet echt goed gefocust op mijn pijn. En zeg ik, weet je wat, heeft dat wel eigenlijk zin? Over de familie hoef ik eigenlijk niet eens over te praten. Omdat als ik praat over de familie, dan er is elke keer ruzie, er is elke keer conflicten. Soms heb ik zelfs bijna geen zin om mijn familie te bezoeken, omdat wanneer ik ga, dan krijg ik toch weer problemen. Ja, wanneer al deze dingen zich opstapelen, hè, dan kan ik me voorstellen dat u niet zo prettig voelt. Maar God, hij doet iets heel bijzonders. Hij werkt in ons binnenste, hij werkt van binnenuit. Hij werkt in uw binnenste. Hij haalt weg dat zware last. Hij haalt weg dat pijn, dat verdriet. Hij haalt dat negativiteit. Hij haalt dat weg. En daarna, wat gebeurt er dan? Daarna ziet u de veranderingen aan de buitenkant. Ja, de buitenkant begint anders te worden. De dingen beginnen een beetje te lopen. Maar voordat God de buitenkant begint, begint hij eerst bij u. Dat is wat hij wil. Hij wil u helpen. Hij wil uw leven veranderen. Zodat u rust zal hebben. Vrede zal hebben. En natuurlijk, wat we, soms gaan bepaalde dingen niet vooruit. Omdat er zijn bepaalde kwalen en kwaden die proberen tegen te werken. Pas op, maar werkt het kwaad niet alleen maar in de wereld? Nee, hij werkt ook. Ik weet dat sommige mensen doen dingen kwaad, maar hier ben ik niet over aan het praten. Ik ben aan het praten over een boze kracht dat soms werkt, dat in het leven van de persoon werkt en niemand dat kan begrijpen en u misschien moeilijk kan verwoorden waarom u zoveel uw best doet en de dingen gaan niet vooruit. Nou, wanneer wij ons geloof gebruiken, dan gebruiken wij ook, heeft God ons ook het geloof gegeven om te strijden tegen deze negativiteit, strijden tegen dat kwaad, tegen die boze. Hè? Zodat wanneer het geloof zal gebruikt worden tegen dat probleem, tegen die negativiteit en die weggaten, dat u vrij zal worden. U wordt dan vrij. Ja, omdat het kwaad dat veroorzaakte, die is daar niet meer. En misschien zegt u pas maar, hoe werkt dat eigenlijk? Want ik zie dat ik een kwaad heb in mijn familie. Iedereen heeft hetzelfde probleem. Er is een bepaalde verslaving, er is een bepaalde ziekte. Het lijkt alsof een vloek is. Nee, soms zegt u dat het lijkt, maar soms is het ook dat, en u heeft het ook goed. Alleen u kunt niet de juiste woorden geven. Maar u ziet dat dingen constant zich zijn aan het verergeren. En niet alleen dat, want alles was goed aan het gaan. En ineens begon alles tegenovergesteld. Alsof iemand iets zei. En

0: sinds die dag dat die persoon dat zei, ging alles fout. Maar wanneer wij, mijn vriend en vriendin, wanneer wij het geloof gebruiken en we zeggen, Heere God, u heeft uw macht, uw kracht is boven alles en u kunt mij vrij maken, maak mij vrij. En wij gebruiken dat geloof, we gebruiken dat autoriteit tegen dat kwaad, dan gaat het kwaad weg, zodat deze vrijheid zal zien. Maar misschien zegt u, pastoor, is het echt dat God mij wilt helpen? Is het echt dat Hij mij kan helpen? Ik herinner mij zelfs nu in de ochtend een verhaal in de Bijbel. Die zegt zo. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggen de Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Dus er kwam een man, mijn laatste, die was ziek met een huidsaandoening. En ik denk dat deze man, hij heeft op verschillende plaatsen hulp gezocht. En hij zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En daarna zegt zo hier, en hij strekte, dus Jezus, hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. Soms hebben wij, door alles wat we hebben meegemaakt, hebben wij soms de twijfel als God ons echt wil helpen, als Jezus ons echt wil helpen. Hier zegt Jezus, als ik wil, in andere woorden, ik wil het. En wordt rein en hij genast. En hier zegt zo. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. Hij werd genezen, hij werd hersteld. Dus als u uzelf aan het afvragen bent als Jezus God, hij u wilt helpen, dan heeft u hier al uw antwoord. Ja, ik wil het. Wordt rein, wordt hersteld. Hij wilt u. Hij wilt dat u tot hem komt, zodat hij u zou kunnen helpen. En dat is het geloof dat we hebben, maar niet alleen maar dit geloof. Misschien zegt u pas op, maar is dit echt mogelijk? Ik ga u een verhaal laten horen van een persoon die werd aangeraakt, die ook tot God kwam en werd hersteld. En daarna, na dit komen wij weer terug bij jullie.
1: Hallo, mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Ja, voordat ik naar de kerk kwam, was ik een jongere die best wel depressief was. Ik leed aan zelfmoordgedachten. Ik heb ook 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik heb in het verleden heel veel meegemaakt. Trauma's, aanranding, verkrachting. Maar ook thuis ging het niet lekker. Want ik had problemen met mijn ouders. Heel veel ruzies waren er. Ik had geen vrede in mijn binnenste. Ik had een grote leegte in mijn binnenste. En ik wist niet waar dat vandaan kwam. Ik had ook heel veel minderwaardigheidscomplexen. Ik geloofde niet in mezelf. Ik voelde me afgewezen door de mensen om mij heen. En daardoor probeerde ik ook iemand anders te zijn om goedgekeurd te worden door de mensen om mij heen. Om die leegte te vullen, wat ik deed was uitgaansleven. Dus heel veel naar discotheken. Maar ik begon ook te roken, drugs te gebruiken. Puur om de pijn in mijn binnenste te stillen. Dat gebeurde voor eventjes, maar daarna, toen het was uitgewerkt, was het natuurlijk, de leegte was groter, het verdriet was groter. Ik had last van zelfmoordgedachtes. Ik heb 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik kwam ook terecht bij een psychiater, omdat ik dat had gedaan, probeerden ze mij te helpen, maar zonder succes, want ze wisten niet hoe ze mij moesten helpen. En daarna zag ik in mijn ex-schoonmoeder dat zij ook aan het veranderen was, want zij was ziek en ook depressie, denk ik. En ik zag me veranderen in haar. En zij nodigde me uit om naar de kerk te komen. Ik kwam met haar mee. Toen ik in de kerk kwam, ervaarde ik een grote vrede in mijn binnenste. En toen dacht ik van, er is iets anders aan deze plek. Er werd mij geadviseerd om deel te nemen aan de diensten van vrijdag en zondag. Vrijdag om bevrijd te worden van de zelfmoordgedachtes en van de leegte, depressie dat ik had en de trauma's. En zondag om geestelijk versterkt te worden. Ik begon veranderingen te zien, daarom ging ik ook volharden op vrijdag en op zondag. Ik werd bevrijd van de zelfmoordgedachtes, van de leegte in mijn binnenste, van de problemen, trauma's die ik

0: Wat vandaag de dag ben ik een gelukkig persoon. Ik ben gelukkig getrouwd. Mijn leven, mijn financiële leven gaat alleen vooruit. Dat was vroeger niet zo. En door het leren van het geloof in de kerk ga ik vooruit als mens. En ik heb vrede in mijn binnenste, want God is in mijn binnenste. En ik adviseer jou die door dezelfde problemen heen gaat. Kom naar de kerk, kom naar uw KGR-centrum en kom het zelf uitproberen. En dan ga je zeker de verandering in je leven zien.
1: Zo ziet u, mijn vriend en vriendin, dat het mogelijk is. Het is mogelijk dat u deze ondersteuning ontvangt. Het is mogelijk, natuurlijk. Het is de stap. De stap zit, ligt helemaal over aan u. Ik wil, voordat wij verder zullen gaan, ik wil u laten luisteren naar dit hele mooie lied. En na dit lied gaan wij ook bidden voor u. Goed, dan als u wilt kunt u alvast uw glas water voorbereiden. Bereid uw glas water voor, zodat wij over enkele ogenblikken zullen voor u bidden. Waar u de kracht zal, wat we God de kracht zullen vragen. De kracht zullen vragen, zodat u kunt strijden voor uw leven. Misschien zegt de persoon, ontbreekt mijn kracht. God gaat u vandaag kracht geven. Want misschien zegt de persoon, ik zal... vandaag is vrijdag, pastoor. Er is een dienst. Ja, we hebben een dienst vandaag om 6:30 in Amsterdam-West aan de Postjeskade, nummer 23. En om 7:30 aan de Borneostraat nummer 40. Ik zal daar zijn aan de Postjeskade nummer 23 in Amsterdam, in Amsterdam-West. En pas zo weer om 7:30 aan de Borneostraat nummer 40. Ja, wij zullen daar zijn. En misschien bent u aan het luisteren een tijdje naar dit programma. En u zegt, ja, ik moet strijden voor mijn leven. Goed, maar het lijkt alsof iets mij tegenhoudt, mij blokkeert. Gaat het mij echt helpen? Nou, wij gaan God vragen voor u de kracht te geven. Zodat u kan komen strijden. Zodat wat Larissa heeft meegemaakt, in andere woorden, het probleem heeft kunnen oplossen. Soms wat u ook kunnen oplossen. Luister naar dit lied en daarna komen wij terug voor het gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans.

Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heere, samen met een ieder luisteraar hier op Radio Mart wil dit moment nemen om u te vragen om hun leven aan te raken. Ik ken niet de pijn, het verdriet, datgene wat deze persoon draagt. En als deze persoon een rugtas zal dragen, misschien kan niemand zien hoe zwaar deze rugtas is. Maar u weet en u kent de pijn. En ik wil u vragen om deze persoon te ondersteunen. Deze persoon die zich, mijn vader, altijd zo eenzaam voelt daar thuis. Deze persoon die luistert vanuit een verzorgingstehuis en de persoon herinnert niet eens de laatste keer dat iemand hem of haar kwam bezoeken daar. De persoon voelt zich alleen, in de steek gelaten. Geen een van de familie die omkijkt naar hem of haar. Maar Heer, u bent hier. En u bent ook daar waar deze persoon nu is. En ik wil u vragen, strek uw handen uit, mijn Heer, om deze persoon te ondersteunen, te helpen. Deze persoon die onderweg is naar zijn of haar werk. Die niet eens heeft eigenlijk zin om te gaan werken. Maar Heer, breng deze animo weer terug. Zodat deze persoon kan stralen daarop zijn of haar werk. Het beste kan doen. Maar Heer, een hulp zal zijn voor een ieder daarop op zijn of haar werk. Begeleid. Haal weg deze, mijn Heer, haal weg die negativiteit. Dat veroorzaakt de pijn. Mijn Heer, de last. Misschien heeft deze persoon zoveel moeite om zijn of haar ochtend op te starten. En Heer, ik wil u vragen, help hem. Help haar. En doe datgene wat wij als mensen niet kunnen doen. Om deze rust en kracht te geven. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken, mijn Heer, van het water, mijn Heer, herstelling zal komen. Deze persoon zal opgericht worden. En nieuwe kracht zal deze persoon ontvangen. Misschien wil deze persoon zo graag komen naar de kerk, maar deze persoon twijfelt of wordt onderdrukt door iets. Heer, haal dat weg, mijn Vader, in Jezus' naam. En geef deze persoon kracht om te komen, om te strijden voor zijn of haar leven en naar voren te kunnen gaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo geef ik, mijn Heer, alles in uw handen. Met de zekerheid dat u heeft gezegend. Wees gezegend, mijn vrienden en vriendin. Uw water is gezegend. En als u daarin gelooft, drink nu met geloof en met deze zekerheid. Want u bent gezegend. Amen. Drink met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Heb het geloof dat God u heeft gezegend. En ik heb ook deze geloof en zekerheid dat God het heeft gedaan. Dan nu, neem deze moment, neem deze beslissing en kom om te strijden voor uw leven. Ik zal vandaag vrijdag, zullen wij om half zeven, daar zijn in de Porscheskade nummer 23 zullen wij daar zijn. Het is tegenover een beekje, of nou niet eens een beekje, daar waar de boten varen, een gracht. En het is vlakbij de hoofdweg van de Porschesweg. Hè? Maar aan de achterkant daarvan is de Porscheskade nummer 23. Om half zeven zal ik er zijn. De dienst zal ongeveer drie kwartier, max 50 minuten duren, maar een dienst van geloof waar er gebeden zal worden voor u, gebeden worden tegen het kwaad, tegen de problemen.

voor uw leven en deze, zijn macht zou kunnen ervaren. En natuurlijk, dat is vandaag en ook om 19:30 aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En zondag zullen wij ook deze dienst hebben voor u, zodat u deze innerlijke vrede. Vorige week hadden we deze vrede, deze evenement of deze speciale dienst van vrede. En aanstaande zondag zullen we een vervolg hebben daarvan, zodat u kunt deze vrede behouden. Aanstaande zondag om 11:00 's morgens aan de Porcheskade nummer 23. Nou, we zijn aan het eind gekomen van dit programma, van deze uitzending. Ja, het gaat heel hard, hè. Maar ik geloof dat God u heeft gezegend. En op maandag, laat u ook weten, want op maandag zullen we een hele speciale uitzending hebben hier op Radio Mart. Luister zeker aanstaande maandag mee, want we zullen dan weer hier live zijn met iets heel bijzonders. Maar dan op maandag laat u zich maar verrassen. En ik weet zeker dat God u zal zegenen. Wilt u meer informatie, kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl of u kunt ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. 06-8290-6638. Goed, ik wens u een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en ik wens Gods rijkelijke zegen tot u. Blijf in geloof.

won't you bend a little my way? Love's a two-way highway.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
3: We zijn er weer, Udebaka.
4: Ja, Undebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-0-1413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en...

Normandy. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Let me tell you something.

0: Dankjewel.
1: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
2: Nee, correctie. Oh. Vrijdag is ze jarig geweest. 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag.
1: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook nog. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is weer zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
2: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
1: Mm-hmm.
2: En ze, zoals jij.
1: Ja.
2: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Top. Gefeliciteerd nogmaals.
2: Dankjewel.
1: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
2: Klopt.
1: Hoe gaat het met je organisatie?
2: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar het gaat goed. Ik ben tevreden.
1: Oké.
2: Ja.
1: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
2: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
1: En dat al 30 jaar lang.
2: Ja,
1: dat is vakmanschap.
2: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbare toevertrouwd.
1: Mm-hmm.
2: Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je, dat vind ik belangrijk.
1: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
2: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
1: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
2: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
1: Ja.
2: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
1: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Leni, wij gaan way back samen met Mart, 30 jaar. Jij was een van onze hoofdsponsors.
2: Ja.
1: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
2: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
1: Hmm.
2: Kan je begrijpen wat ik bedoel?
1: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
2: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
1: Klopt.
2: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
1: Zo is dat. Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
2: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is een hele tijd.
2: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
1: Ja.
2: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
1: Juist.
2: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten.
1: Ja, dat heb je heel keurig en goed gedaan.
2: Vergeten.
1: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk dank daarvoor.
2: Ja.
1: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
2: Dit is nu mijn core business. Ik heb in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtiste achtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan, naast een laatste groet.
1: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
2: Hiepiepoeren.
1: Het gaat zo door.
2: Ja,
1: en we houden contact.
2: Dankjewel. Misschien moet ik een keer weer in de studio
1: heel
2: komen.
1: Heel graag.
2: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
1: Gaan we doen.
2: Ja?
1: Je wordt uitgenodigd. Op de band.
2: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
0: Dankjewel. Maar meneer, toen een aircamera zou weer potamo verdoren. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is.
3: Hoe
0: boyka lukuteen je osso. Te u de, look u wandelgangen. Nanga a camera die je pot nemen voor de.
4: Maar de taki, als al sa de no, minu sa fa de kare, en make u steen na en singi.
0: Hoe heet dat AI, hè?
4: Miere.
0: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
4: Het wordt
0: verschrikkelijk, ja.
4: Ja?
3: En wie wordt
4: dat? We hebben gezegd, we gaan geen leven hebben
3: ermee. En wie denk je dat de diepe ervan wordt?
4: Uno.
3: Uno ouders
0: ja,
3: maar dat uno maar volgen. De goede jongen pje kan volgen bepaalde zijn niet. Maar wij kunnen dat niet aan de uno generatie zijn niet.
5: Ik wil je alleen zeggen AI, ik weet niet of je gehoord hebt vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
0: te veroveren.
3: Ja, en dan veroveren met volgen.
5: Vernietigen.
0: Oh, vernietig.
3: Ja.
4: Ja, maar dat is wat
5: dat hebben de basis van de AI zelf.
4: Dat hebben gezegd, ja, het geloof. Minus af van de kare. En make you stay na en singi.
0: Hoe heet dat AI, hè?
4: Miere.
6: Ano mi wa wande, ano mi wa wande. Oye ye long to mi. Ano mi wa wande. Beste luisteraars. Lobby baralanga sa. Ensuit bagana. Manteng nozoneti. Norman weer op straat. En dit keer vanuit een andere plek, zoals ook Gwenti, metro station en zo. Vandaag zit ik achter het centraal station bij Asotus Neesboto restaurant. De. U weet wel. Daar heb je een mediamarkt, die op Salto nou daar, daar heb je Mikmopo, Oba, Abigi Oba. Daar kom ik vandaan en is dan zeggen Watra en Lugwa Abrasi. Maart op straat is een programma zonder vaste zendtijd, u kunt het ook maken. U spreekt gewoon in op uw mobiele telefoon via WhatsApp, kan het ook. Tegenwoordig is een telefoon ook een recorder. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het is eigenlijk ook een radiostation. Het telefoon zei Abdi Apeine Anno, de moderne wel. Ze hebben een microfoon dat niet onderdoet, je herkent niet sting, je heert het ook naar normen en tak, ja. Dus het kan. Als ik dit ongeveer 30, 40 jaar geleden had, jongen, de Joden, ik kan een bedrijf om multimiljonair. Ik heb een mogelijkheid hoe tak naar ons maar dat ik zenden uit via of ding, internetkanalen, YouTube, Facebook, Twitter account, Carcon, chat, next Snapchat, alles wat neemt. De jongeren hebben veel mogelijkheden om hun boodschap de wereld in te sturen. En ik vind het jammer, want ik ga naar opening voor Salto, dat mijn Xi Samsadap heeft. Nieuwe apparatuur, dure studio's, luxe tot en met. Vergelijkbaar met Amedia Hub. Witman, Kisen Sofara. Voor natuurlijk met de nodige kennis die ze hebben. Is sick naar de subsidieboom. Zodanig en de chis miu nanga want u trabaranga safunu pot in het gareel. Want u moet niet vergeten dat ik kom uit de piratenwereld, probe op contractvrijheid. Maar nu kunnen we dat niet meer maken, want het is strafbaar geworden. En de organisatie Salto is in het leven geroepen om hobbyisten. Maar zo op een sting in de community. Ik vind een pressie voor zijn de boskopu kon. Mooie boskopu. Zo lees je weer de boskopu. alle soort boskopoeder, alle soort smaken en initiatieven worden genomen. De een creatiever dan de andere, maar ik zie die veranderingen omdat ik al lang, heel lang in de tori zit. Ja, 80 is de Guer. Hoor rekenen aan 46 jaar ervaring in de mediawereld. En die boyara, niet iedereen kan het nadoen trouwens. Dit is ook na alle soort kennis en ervaring en wetenschap. Denk we, maar wie deed het? En voorlopig wie denk we? De was hij wist dat hij naar deze zaak, maar wie deed het? Wie deed jij het? Dus hoe de voelen hoe? Ik weet. Maar waar ik naartoe wil, is ik wil u vandaag vertellen over vrijwilligerswerk. Omdat zo lees mijn heren, sma etakking, en ze zijn een beetje laagdunkend over dat die vrijwilligerswerk. Ik niet. Omdat mee is die vrijwilligerswerk, lijkt wel mogelijkheid voor op het dorp die je op zou in een bedrijf of organisatie, dat je naar die slag daarbij ontwikkel je schrijf je controle directeur. Na zo'n begin vrijwilligerswerk. Maar het is afhankelijk van wat je wil en wat je kan. En van je zie aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk, nogmaals, is een mogelijkheid om binnen een organisatie te gaan en daar ervaring, kennis op te doen, zodat je misschien je eigen toko kan beginnen, eigen winkel. Dan ben ik nog eens maar hoor in een spot toe, zielig over vrijwilligerswerk, want ik weet dat vrijwilligerswerk sommige mensen een gezicht hebben gegeven. Aanzien naar tracé. En niet altijd vrijwilligerswerk en vertalen schrijven in money. Nee. Vrijwilligerswerk etaleren schrijven ook toe in kennis, ontwikkeling, vordering. Je gro, komorobijelijk, zei bij de. Soms maar heeft hij vrijwilligerswerk, die hebben bij de voerman. Heeft hij een lukboon junkie schrijven. Schrotto in gevangenis. Heeft hij een lukboon. Heeft hij een afleiding dat hij voor doet vrijwilligerswerk. En sommige mensen verdienen aanzien. En sterker nog, de kies bepaalde privileges. Jus aan het doen vrijwilligerswerk. No etjesie. Dus je kan in een organisatie stappen, een zorgorganisatie, een politiebedrijf, media, met een klik voorbeeld in Nadisi, want ik heb veel vrijwilligers bij Mart zien groeien en groot geworden, aanzien hebben vanwege hun inzet. Ze zijn niet rijk geworden, ze zijn geen miljonairs, maar ze zijn rijk geworden in andere dingen. Ze krijgen respect. Ik, Norman, is een voorbeeld. Ik word meneer Norman genoemd. Dan kan ik Chimboy Norman. Meneer Norman. Aanzien, respect. Dan ga je go omnanging. En dat is een goede zaak. Natuurlijk, ik kan ook op money toe. Maar ik moet tegen je dat ik een boy voor je of een meisje voor je daarbij. Zijn er nou zo zin in go in een bedrijf voor Philips? Of een trabigie bedrijf met carne en zomaar? Ik heb begonnen te doen vrijwilligerswerk. Alleen om gebruik en verstand. Ze moeten inzien en slim zijn en ontwikkelen. Want wat lof vrijwilligers aan doen vrijwilligerswerk, dan was je in een soort rol. Maar dan was het dan ga je ontwikkelen. Ik me tegen jou dat die me begint te doen vrijwilligerswerk op de achtergrond nu bij Skoro misreven. Ontwikkel misreven. Look hoe voorbeelden voor trouwen. Leer je zelf van elkaar en ontwikkel je schrijf. Je schrijf je, ontwikkel je schrijf je. Hoe aardig je trouwen, look hoe de fout zou je maken, dat je herstelling en je doet een travasie. Dat is ook een mogelijkheid. Dus vrijwilligerswerk is om jezelf te ontwikkelen binnen een professionele organisatie. En het hoeft niet een professionele organisatie te zijn. Het kan een organisatie zijn een soort goed dat je ideeën aanzien. Daar ontwikkel je schrijf Godoro. We volgen een cursus journalistiek, mediatraining, techniek, reportagemaker, verkaarding, techniek, niet akikba. Maar je ontwikkelt je, je gaat mee, je ziet een techniek. Voilà, voor de Eurocommand, voor Martin Fassi in dat oude systeem. Dan gaan we ontwikkelen, schrijven naar de nieuwe media's aan de. Dan gaan we mee naar Twitter, Facebook, verkaarding, Sani, WhatsApp. En nog een paar andere mogelijkheden die er zijn. De tafasi en de go ontwikkelen. Genoeg. Want toen vooruitgangen de uitzondering die naar Libië. Want toen is maar ontwikkeld in dat zodanig dat de apwan sting in de community. Dat kan ook begonnen met vrijwilligerswerk. En hoe lang wil je vrijwilligers blijven? Dat hangt ook een beetje van jezelf af. Dus ik niet zeggen aan Boskopo die schoot je je. Dat je op een boy naar ons zo'n meisje. Je schreef je, oma of opa. Je want te ontwikkelen, schreef je. Begin naar een vrijwilligerswerk. Dat je ziet dat je kiest herkenbaarheid. If je gaat boe omnangen. Zoals maar. Ik doe jaren vrijwilligerswerk. Maar dan kies erkenning. En nou actie is wat dat ding. Of een samenleving. Ik kan dit ook doen aan een groep die zei Euroco. Dat kan ook. Maar ik heb gezien dat sommige mensen binnen organisaties, en met ik een overzaltolijk voorbeeld, ze zijn begonnen als vrijwilliger daar, maar zijn uitgegroeid tot medewerkers, de kiespai, loonlijststory. Omdat denk ik specialiseer in schrijven, denk ik maken schrijven onmisbaar. Laat mij u ook een ander voorbeeld geven dat mevrouw Jenny Simons voor NDP, met de zeker dat ik daar begin dat ik naar NDP als vrijwilliger, aan het begin is salaris. Ze is begonnen als een vrijwilliger, hulp, een loodrouw aan toe. Je gooit naar een organisatie, NPS, nog zo'n NDP, ja, VAP. Je begint doepching opruimwerkzaamheden, je jip sitcom. En later je troon talent. Je etaleert je streven. Je laat zien je sterke kanten, je opleiding, je groei en je capaciteiten, je kwaliteiten. Je talenten kan je etaleren binnen een organisatie. En ja, en dan komt het een en ander uitrollen. Dus, een pleidooi voor mij dit idee, heeft misschien ook maar een vrijwilligersprobleem. Dat is Sari, want in Sernang, wat radiomakers dat we begin met vrijwilligers. En wat doe ik in Spij, wat doe ik aan doe ik vrijwilligers, want ze hebben een baan naast. De doen een trassan naar Siberië. En zo, de groeien ook toe in een trassan. Maar dan heb ik het gezegd om u een beetje een idee te geven van wat er kan gebeuren. Maar het is vaak het geval wat ik zie bij sommige brada en sisa's van mij, dat ze niet groeien. Groei naar de tanfasie. En laat mij u niet beledigen. Ik verwijt u ook niet. Maar dit programma, dit onderdeel, het concept voor Markt op Straat, is om ogen en oren te openen. En hersenen ook toe. Je idee. Dus, oppo. Ook toe. Je

0: Adi si na inspirasi sa mi kisi na ale den fu abosuk sa mi chago na a studio fu salto a opening fu the new studio in a oba kobo pero alo para nga sa fu no e uktu e mek radio programas in a system sa kan de de kabe kis moro lek sa de kis ti de kande aboskopu disi uktu kandrenga dor soudanig dat ding begin gide serefi en groko moro bigi lek sa den de nou. Maart op straat, een programma zonder vaste zendtijd. Pe, je ook toe kan doen samen doe ja. Je microfoon en je radio studio naar je telefoon. Je kan zijn boskopu gongen. Je kan zingen. Laat me lafu. Chin zo naar Lucia Vandenburg met me lafu. Akar AI. A sansang is singing en een mickey sting. AI is ook een mogelijkheid voor ontwikkeld je schrijven in die. Voor groot komoro bij je na vrede jaren. Alleen in lering. Leer lukus aan asap do. Naga zei kan. Naga AI. Amerikan karen. AI. Nou, technologie. Zang heel groot tapu. En met gebruik van. En Marte begin sorry, lek voorbij sorry naar een mobiele telefoon, naar een WhatsApp, naar een trasani internet, naar een los maar bevrede fossi. We sorry ook dat ik zoek haal die voordelen uit, want jong san san de. Nog vrede feng, go leren, ontwikkel je schrijven in me. En grap tekie zijn, maar grap tekie eruit. Maak er iets moois van. Angst naar een slechte raadgever. Soms maar de Congo vanwege het feit dat ik verdiept ben in Facebook, Twitter, Elon Musk, Nangwalotraman, techniek, de mek gebruik van. Mijn afkaarten in Juvu, Alamala, Doof Apple, Alamala. Doof Windows ook to Steve Jobs en Atragoedoan. Nasma, Sabijing, Low. En ik vind het ook goed om te beginnen aan vrijwilligers waar ik groot kon beginnen, zodanig. Ik dacht dat ik een concert heb. Ik dacht dat ik een concert heb. En ik doe het mooi om naar wat te zien bij het Centraal Station. En ik geniet met Lukuguai. En ik breed die. Als je dit morgen vraagt, dan gaat het alles bij Maart op straat. En dan ben ik wel een dag, en dan ben Oye elon to mi. Ano mi wa wande. Tambu.
1: Mami, er is ook toen een aircamera zou we potamo fodoro. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Ja. Ja. Den boyka luku ten yu oso. Ten yu de, ten yu no de, luku yu wandel ganga. Nanga a camera die je pot nemen fodoro.
2: Maar de taki, as alsa de no, minu safa de kare, en met u steen na en zingen.
1: Hoe heet dat AI, hè?
2: Meer, hè?
1: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
2: Het wordt gevaarlijk.
1: Verschrikkelijk, ja.
2: Ja? En wie wordt dat? Gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
3: En wie denk je dat het dieper ervan wordt? Uno Orusma.
2: Ja, Uno.
3: Uno Orusma wordt het dieper. Dat Uno maar volk, de goede jongen, kan volk bepalen zijn. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn.
4: Ik wil je alleen zeggen AI, ik weet niet of ik gehoord heb vorige week. Dat AI zelf in staat is om de hele wereld
1: te veroveren.
3: Ja, en dan veroveren met
4: vernietigen.
1: Oh, vernietig.
3: Ja.
2: Ja, maar dat
4: hebben de basis van de AI zelf.
2: Dat hebben we gezegd, ja, het geloof. Meneer Safa de Kare, en met u steen na en zingen.
1: Hoe heet dat AI, hè?
2: Mieren.

dat bezoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij het tweede deel van de Heren van Stand. En zoals beloofd gaan we straks in gesprek met niemand minder dan John Goedschalk, rechtstreeks vanuit Berlijn. We gaan praten over de natuur of de natuurschade. We gaan praten over Mennonieten. We horen het uit eerste hand. Toch? Zeg ik dat goed, Vito?
1: Ja, dat klopt. En is op de hoogte.
0: Ja, wij jagen het nieuws altijd achterna. En we, in plaats van het te horen van anderen, praten we met mensen die het echt weten, die daar zijn geweest, die het hebben gezien, die dingen hebben meegemaakt en die ook bereid zijn om met u als luisteraars dit, dit nieuws te delen, toch?
1: Precies, hij is dicht bij het vuur.
0: Dicht bij het vuur. En anders kunnen we het niet zeggen. Maak jij je zorgen over het milieu in Suriname?
1: Jawel, ja, dat wel. Ja,
0: maar is dat nu recent of is het al iets wat je veel langer bezighoudt?
1: Ja, het is wat langer bezig gehad. Ik heb wel eens reportages gezien van wat betreft de goudwinning. En dat zag er niet...
0: Niet goed uit.
1: Het is best wel ook... Weet je, soms, ik heb een keer zo'n helikopter, maar ik heb het ook wel eens bij andere landen gezien, hoor. Ja. De helikoptervlucht en dan zie je bijvoorbeeld jungle en dan is het ineens een hele grote kale vlakte en dan denk je echt van...
0: Maar ja, mensen zeggen eigenlijk, ja, maar wacht eventjes, meneer Kruder. Ja, 93% van Suriname is eigenlijk bos. Dus we kunnen wel wat missen.
1: Dat klopt. Ja, dat zou je op dit moment kunnen zeggen. Maar kijk, als er dingen echt vervuiling, bodemvervuiling, wat doe je met de kwik, weet je, dat soort regels moeten er dan komen. Maar en als je dat gewoon zegt van nou, ik strooi het waar, wat mij uitkomt, ja, dan wordt het moeilijk.
0: Maar is er een andere manier? Alle landen die geïndustrialiseerd zijn, die hebben heel te maken gehad met heel veel vervuiling, ook tot hier in Nederland.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel manieren, alleen het is vaak kostbaar.
0: Is dat de prijs die je niet moet betalen voor vooruitgang of zeg ik daar iets geks?
1: Nee, het wordt heel vaak aan commerciële partijen overgelaten en die gaan voor maximale winst.
0: Nou, wacht,
1: dat is het eigenlijk. Als jij voor maximale winst gaat als commercieel partij, dan heb jij niet zo... Kijk, de overheid is degene die, denk ik dan, erop moet toezien van er is wat meer dan alleen maximale winst, maar het heeft ook wat meer met het lange termijn met het milieu te maken.
0: Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat nergens het eigenlijk heeft geholpen in de geïndustrialiseerde wereld dat de overheid toezicht heeft kunnen houden. Pas als men een bepaald niveau heeft bereikt, gaat men denken van oh, de lucht moet schoon en dit moet... China is daar een goed voorbeeld van.
1: Maar dan zou je het nog wel kunnen leren van landen. Want het is, kijk, weet je, het is als het pas is.
0: Is er een land dat het goed heeft gedaan? Eigenlijk geen één, tot zover ik weet.
1: Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Want China heeft is geïndustrialiseerd, zware rook en dit en dat, slechte luchtkwaliteit. En nu ze een bepaald welvaartsniveau hebben gehad, zijn ze nu overgestapt op elektriciteit.
1: Dat klopt.
0: De lucht wordt schoner in Beijing.
1: Maar daar kan je van leren, toch? Dan kan je toch niet hetzelfde gaan doen?
0: Nou, het punt
1: is... Je bent nu wat verder.
0: Ja, maar het lijkt dus nu dat er bijna geen andere manier is om in eerste instantie te komen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Ik denk, als jij in die fase zegt, stel dat het begin jaren 60 zo is begonnen, dan kan ik me voorstellen, maar je bent nu verder. Je weet nu te handelen, je weet nu hoe het wel zou kunnen moeten. Je kan niet hetzelfde gaan doen wat 20 jaar ook, dan gaan wij ook beginnen, dan gaan we precies hetzelfde fouten maken.
0: Maar dat zou je dus denken, maar overal ter wereld wordt er nog altijd heel veel kwik gebruikt om... Om goud te winnen bijvoorbeeld. Omdat dat er ook kwikvrije methodes lijken te bestaan. Maar die zijn blijkbaar te duur op de een of andere manier.
1: Maar ook al zou je het met kwik, waar strooi je het? Waar gooi je het afval weg? Weet je eens dat?
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen van, nou ja, je zou het in misschien... Ik weet het niet precies de oplossing. Hè? Je zou het misschien in tonnen bewaren. Maar je kan niet zeggen van, nou, ik gooi het in de rivier en dan ben ik er vanaf. Dat denk ik niet.
0: Nee, dat zou je bijna niet zeggen. Maar ja, ik bedoel, nergens in Nederland kan jij een kopje uit het... toch?
1: Ja.
0: Je durft niet een kopje water uit de Maas te nemen, toch jij?
1: Nee, oké, dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat het vol met kwik zit.
0: Nee, nou, maar er zit ook een hoop spullen in waarvan je zegt dat het niet goed is. Want zo puur is het allemaal niet.
1: Nee, oké, dat wel. Maar het is niet dat je denkt van een hoge...
0: Misschien een interessante vraag om hem eens te stellen aan John. Want ik vraag me dat wel eens af. Hè. Kijk, natuurlijk, je hebt gelijk, de mens ontwikkelt zich en we zijn, als het goed is, zijn we verder dan dat we waren. Maar aan de andere kant zie je overal...
1: Alleen, het is vaak duurder.
0: Ja.
1: En dat is het, maar het heeft meestal met prijs te maken.
0: Ja.
1: Wil je dat wel, maar dan gaat je winst minder worden.
0: En de prijs bepaalt, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dan, hoeveel winst wil je halen?
0: Als hier aan deze kant van de wereld bepaalt de prijs.
1: Ja, maar hoeveel winst wil je halen? Als jij denkt van, nou, ik kan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100k halen. Maar dan, als ik aan de regels zou moeten volgen, dan gaat er misschien 40k af. Ja, en dan wordt het een beetje moeilijk. Want dan ga je zeggen, heb ik dat voorover?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar je zou je dan ook de vraag mogen stellen, een veel fundamentelere vraag, is het maken van winst nou eigenlijk het uitgangspunt van dit ondernemen? Want we gaan ervan uit dat dat logisch is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinese auto-industrie, daarmee is het bereiken van een bepaald punt van dominantie belangrijker dan, toch?
1: Ja, maar dat is op dit moment, hè. Als jij je dat is ook een strategie.
0: Is ook een strategie.
1: Als jij je concurrenten wegconcurreert,
0: ja,
1: dan blijf jij over.
0: Over, ja.
1: En dan is alles voor jou.
0: Nou ja, klopt. Maar ook onderling zullen er weer koppen gaan zijn. Maar ik bedoel, je weet dat ze zoveel investeren om die positie te behalen, waarbij dus die winstmaximalisatie niet het primaire doel is.
1: Niet in het begin.
0: Nee.
1: Maar als de concurrentie weg is, dan ben je alleen over.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb jij maximale winst.
0: Ja, als het goed is, heb je dan maximale winst. Maar ja, dat is er na 5 jaar, 10 jaar, hoe lang doet dat? Ja.
1: Dat klopt. Maar goed, in die tussentijd moet je wel, ik weet niet hoeveel, kunnen investeren.
0: Nee, dat klopt.
1: En zij hebben dan ook maximale...
0: Maar dat betekent dat je dus kan investeren zonder dat je dan per se... dat de aandeelhouders staan te wachten. Want hier werken we met een systeem. Ja, die aandeelhouders, die willen geld zien. Dus alle projecten die minder opleveren, maar die misschien wel goed zouden zijn voor de mensen, laten we daardoor liggen.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar dat is een heel ander systeem natuurlijk.
0: Een ander systeem,
1: dat is een staatssysteem. Dat is gewoon heel anders.
0: Ja, nou ja, beter, slechter. Een beetje lastig om daar iets over te zeggen, toch?
1: Ja, is anders. Dan is het gewoon één leider, één partij en het is gewoon wij bepalen. Dus dat is gewoon een heel ander systeem. Of je daar mee tevreden bent. Ja, dat is twijfelachtig.
0: Ibrahim Traoré zegt van, ja, kijk, als we kijken naar democratie en dergelijke. Als ik om me heen kijk, bij al die landen die allemaal een democratisch stelsel hebben zogenaamd. Het heeft ze niks anders dan ellende, armoede gebracht. En dat laatste moet ik eerlijk zeggen, als ik vanuit zijn context en hij kijkt om zich heen naar alle zogenaamde democratische landen om hem heen. Is het kommer en kwel?
1: Om hem heen?
0: Ja. Kijk naar landen die zogenaamd een parlement hadden. Niger had het, Mali had het. De Ivoorkust heeft het, Togo heeft het. Maar die landen hebben zich niet allemaal geweldig ontwikkeld. Ondanks het feit dat ze zogenaamd een democratisch systeem hebben.
1: Maar dat had meer te maken omdat zij, een beetje, hoe noemen ze het, neocolonialisme. Omdat dat zij werden eigenlijk gestuurd door westerse landen. Het was niet dat zij...
0: Maar ze hebben een democratisch systeem op papier.
1: Ja, nou ja, op papier. Maar dat is niet hoe een demonstraties systeem zou moeten werken.
0: Maar in welk land kan je me dan laten zien is dan een democratisch systeem zoals het hoort te werken?
1: Nou, het is niet van het hoort te werken, maar Nederland is toch aardig democratisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: En weet je wat het is? Als het niet democratisch... Kijk, mensen denken van, ja, er moeten geen democratisch, dat soort dingen. Als hij precies doet... degene die naar de leiding is, gewoon wat jij wilt, dan denk je, hey, dat is het. Maar als het niet zo is, ja, jammer dan. Laten we zeggen, je bent niet in de democratie en jouw sector zegt hij gewoon, nou, dat moet gewoon gestopt worden, of dat moet minimaal... Je kan niet eens de straat op. Je kan niet eens... je hebt gewoon, nou ja, bijna geen rechten. Het is gewoon, je kan hem niet weg. Je kan niet kiezen voor een ander systeem.
0: Maar je wilt te eten en te drinken.
1: Nou ja, misschien niet eens. Want het is niet dat iedereen...
0: Hou die gedachte vast. We gaan eventjes inbellen. We gaan even muziekje opzetten. En dan gaan we onze gast gaan verwelkomen in deze uitzending.

0: En zoals we al zeiden, hebben we vandaag te gast in onze uitzending niemand minder dan John Goedschalk. Niet rechtstreeks uit Suriname, maar rechtstreeks uit Berlijn volgens mij, John, als ik me niet vergis.
1: Dat was, maar ondertussen ben ik weer in Amsterdam.
0: Zie je, kijk, we worden niet voorzien van de laatste informatie. Maar we zijn in ieder geval blij dat je de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. En maar misschien even voor de luisteraars, John. Wie is John Goedschalk?
1: Op dit moment veel bekend staan als milieuactivist.
0: Ja.
1: Suriname. En ja, ik denk dat best wel wat mensen misschien ook kennen van mijn rol als adviseur aan de president op het gebied van klimaat. Dat kan ik me voorstellen, dat weet je, dat een manier om het uit te leggen. Maar in principe ben ik gewoon een bezorgde vader.
0: Ja.
1: Die bang is dat Suriname straks onleefbaar wordt.
0: Okay. Je legt direct de vinger op de zere plek, hè? En welke gevaren zie jij op dit ogenblik in Suriname opduiken?
1: Ja, want ik zei, ons water komt alleen maar van de regenval.
0: Ja.
1: Ben je bekend daarmee?
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Dus
0: bekend,
1: wij zijn niet aangesloten op andere riviernetwerken. We zijn een volledig geïsoleerde bassin.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat al ons water komt van de regen. En hoe komt die regen? Door de bossen.
0: Ja.
1: Dus als je daarmee gaat sarren, je gaat te veel nonsens uithalen. Is het al moeilijker om te overleven op dit moment?
0: John, we hebben soms een wat onstabiele verbinding, dus we kunnen daar niet altijd. Je valt af en toe weg, dat is een beetje jammer via deze verbinding, zie je. Maar we doen ons best. Is er ook toevallig een vast nummer in jouw omgeving waar je zou kunnen bellen?
1: Ik kan op een 06 nummer bellen.
0: Oké, dan gaan we die omschakeling even maken, want dan is het even wat stabieler. We gaan even snel naar de muziek, want je hebt een goede cliffhanger gegeven in ieder geval, ja? Oké. Okay.

0: En zoals ik al zei, we hadden John Goedschalk aan de lijn. We zijn even overgeschakeld naar een ander nummer, want de verbinding was helaas niet stabiel genoeg. En John, dankjewel dat je er toch weer even bent aangeschoven bij ons. Je begon met een heel interessant verhaal te vertellen over dat Suriname eigenlijk voor haar drinkwater afhankelijk is van regenwater. We zijn een afgesloten bassin, hoorde ik je nog eventjes zeggen. Ik was daar niet van op de hoogte. Ik zit hier met mijn collega Vito. Jij wel, Vito?
1: Nee,
0: Vito is er ook niet van op de hoogte. Maar wat zijn de gevaren die je eigenlijk ziet tegen het licht van alle ontwikkelingen die nu in Suriname gaande zijn?
2: Vooral vergiftiging.
0: Ja.
2: Kijk, wij drinken veel water. Ons bronwater komt van het savannagebied.
0: Ja.
2: Toch? Hoe krijg je die recharge? Hoe zorg je ervoor dat het hernieuwbaar is? Hè? Want dat moet hernieuwbaar zijn, toch? Anders gaat je aquifer gaat leeg. Dus het moet steeds weer worden bijgevuld. Ja, zo?
0: Ja.
2: En het is ontzettend belangrijk dat dat op de juiste manier gebeurt. Weet je?
0: En waar loopt Suriname in achter op dit ogenblik?
2: Vooral toezicht, weet je.
0: Ja.
2: Handhaving. Weet je, want er zijn er genoeg wetten die een heleboel dingen onmogelijk zouden moeten maken.
0: Ja.
2: Maar er is geen handhaving en er zijn geen consequenties. Weet je, keer op keer zie je allerlei gekke deals voorbij komen en er zijn geen consequenties. Dus mensen gaan maar door blijven gaan. Steeds corrupter. Weet je niet wat men nog moet doen allemaal. Maar toch wordt iedereen gewoon, weet je, aan boven het hoofd gehouden.
0: Maar je praat een beetje in de breedte eigenlijk, hè? Want we hebben het niet over een specifieke periode, we hebben het ook niet over een specifieke partijsignatuur. Is dat een beleid wat al tijden aan de gang is in Suriname?
2: Nou, kijk, wat je eigenlijk hebt in Suriname is dat je institutionele verval hebt.
0: Ja.
2: Dus de instituten die functioneren niet. Ja? Omdat de instituten niet functioneren, dan krijg je een bepaalde sfeer in het land. En het trekt bepaalde zakenlieden aan.
0: Ja.
2: Mensen die, ik noem ze aasgieren. mensen vaak uit het Westen die met wat geld komen en dan heel snel corrupte deeltjes maken met politici, omdat het een zwakke instituut te zijn. Een zwakke handhaving. Men is niet bang. En dat zie je.
0: Laten we de koe bij de horens vatten. We horen heel veel over de Mennonieten. En daar hebben we jou ook over gehoord, over de Mennonieten, maar misschien kan je de luisteraars een beetje meenemen, en ons ook, van deze kant, wat nou het probleem is en waar de kern van het probleem zit.
2: Oef, boy, het verhaal. Okay.
0: We hebben de tijd.
2: Ik heb meerdere podcasts hierover gegeven, toch? Ze zijn allemaal al lang. Dus om te proberen moet ik het kan condenseren nu, ook zonder dat ik beeld kan gebruiken. Kijk, in 2023 heeft Chan Santokki samen met, Pralat Seudin, minister van LVV, en Albert Ramdin, hebben ze een deal gemaakt met de Mennonieten. De Mennonieten zouden 300.000 hectare grond krijgen, zouden eerst 30.000.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
3: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. He showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
3: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwemeer 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar Earki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Maar Earki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana de Sisa van Earki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook toe de Sernansmassa Elibi in India, Desmassa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe de Spassa Elibi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe de Spassa Elibi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest ma voor uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. En we los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de inwaji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van bouterrein. We bar odi en ulobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment, Dewortu, Plengoffer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Wouterus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel Moment.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft. Niet alleen voor vandaag. Maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest. Het woord van u ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk, dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

0: De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.
1: Anana, kediyama, kediyampo. Mama fudoti, mama Aisa.

0: Bobsa, dat we sop zijn aan Libi, dat kon knap, dat kon toefoetoe. En als Leri dat die, we boem ching, dan gaan we bakap ching. We begunu, ala de yeye, fumama si papa si. We beji, ala de leba, fasi fu busi, fu kokro, kriki. Tan krim pasi junu, en we takon tanyi, fu du nep saunu. We takon tanyi, ala de yeye, fumama si anfa pasi, en we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, en we sot si gruntafu. O support futu. Miles Peggy. Grand Tanyi. Grand Tanyi. Grand Tanyi.
1: Tijd voor de condoleances. De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heen gegaan in Suriname en in Nederland. Norine Baren, Tara Udraising Varma, Yvette Ver, Art Sleeman, Urta Pinas, Thea Josine Benter, Sherida Bianca Prade, Ludwina Gertruida Martens, Idinio Meynals, Kenneth Roy Maria Slagveer, Reinier Natu, Joyan Niehoff, Jaden Amor, Hubert Prechter, Roy Krishna Kumar Harpal, Siddharth Rampersat, Justin Wijntuin, Roy André Pokorny, Hermine Enerans Winter Small, Fellen Arlout, Nizamali Umarali, Rosa Madavi en schoonzus Zita Jagroep Jabu, Kenneth Slagveer, Varendo Pinas, Margarita Holtuin Sutorejo, Judith Perotti, Gladys Sandra Watson Muringen, Glenda Kuipers Blaker, Henry August Sion, Carlo Kluivert, Orsine Francis Blackson, Gerda Theresia Cross. De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: hebben als volk en land een veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang. En samenwerken leidt tot succes.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
9: De Leon.
10: The Power Station. The Power Station.
9: In Amsterdam.
11: Je wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzels aan Amelie's winkel. Dapper yuka vind alles aan die saja van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no no de je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger. Van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Kapodano, koi bergate. Kubotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da papolo, yasagal komaro. Buto, buto, buto.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Agnes de Lesla, mi Eachi Radio de León, a la Frida, ya suena becoisi, en un archito.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen and me hope taki wetan archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a radio disi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we stop you off so un abu eis sani and that belangrijk in a communicatie.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Goeiedag, lieve mensen. Dit is weer het programma van God's Anointed Power Ministries, Bread of Heaven. En vandaag gaan we weer over het woord hebben. God zegenen ieder die luistert. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Welkom, welkom. Ik ga beginnen vandaag met, voordat we in het woord gaan, het woord van God gaan, The Bread of Heaven, wil ik een lied zingen voor u. Halleluja. En dit lied zegt, is in het Surinaamse tongen. Het zegt, alla grani na fu hem en alla glory gi hem nem. Alla grani en glory na fu Jezus. Amen. Als u het kent, kunt u met me meezingen. Halleluja.

Halleluja, broers en zusters, lieve mensen. Alle eer, alle lof, alle granina voor hem is voor de Heer alleen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik ben zo blij dat u weer luistert naar dit programma Bread from Heaven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God, hij is een machtige God. Amen. En hij komt toe, alle eer en alle lof en alle dank en alle aanbidding komt hij toe. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Oké, broers en zusters, ik hoop dat het wel gaat met u thuis daar. Ieder die luistert, waar u ook bent. Halleluja, ik doe u de groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Vandaag gaan we behandelen, gaan we lezen uit het woord van God. Halleluja. In het boek van Johannes Evangelie. Halleluja. Johannes 14 gaan we lezen vanaf vers 1. Leest u met me mee. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel, Vader. En in het boek van Johannes, hoofdstuk 1, het boek van Johannes, hoofdstuk 14, lezen we vanaf vers 1. En daar staat geschreven: het huis des vaders. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Amen. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Amen. Dit is naar belofte, brother Assisa. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Hij zegt, wanneer ik heen gegaan ben, vers 3, en uw plaats bereid

heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Halleluja. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Dit is het woord van de Heer deze dag vandaag, broers en zusters. En dit woord is speciaal voor de kinderen van God. Voor zij die geloven. Amen. Zij die Christus Jezus hebben aangenomen in hun leven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk voor u. Halleluja. Dat als u nog Christus nog niet kent, neem de Heere Jezus aan in uw leven. Amen. Geef uw leven aan de Heere. Halleluja. Geef u over aan de Heer. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dit is een belofte die Jezus Christus heeft gemaakt naar de gemeente, naar zijn kinderen, dat hij terugkomt. Hij gaat heen, maar de Bijbel zegt hier, hij komt weer terug. Hij gaat om onze plaats te bereiden. Amen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Amen. Dus hij gaat een plaats voor ons klaarmaken. Amen. Bij God de Vader daar. En dan is dat is niet alles. Maar dan zegt hij, ik kom terug om u op te halen. Dus de Bijbel zegt, Jezus komt terug. De Bijbel zegt, hij is heen gegaan, amen, tot de Vader. Maar hij komt ook terug om ons op te halen. Die in hem geloven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is een belofte die de Heer Jezus heeft gemaakt naar ons toe als gelovigen. Amen. Als kinderen van God. Halleluja. En het is voor een ieder, broeders en zusters. Het is voor een ieder. Misschien denkt u van, hey, minasabgado, ik ken God niet. En ik ben een zondaar. En ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb dat gedaan. Amen. Maar het is ook voor u. Amen. Wat u ook hebt gedaan in dit leven hier op aarde. Het is ook voor u. U kan u bekeren tot de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zal hij uw zonde vergeven. En dan komt hij ook terug om u op te halen. Halleluja. Wat een mooie belofte is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan verder lezen. We gaan lezen in vers 4. En daar staat, dan zegt de Heer Jezus tot de mensen, en waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Hij sprak tot de discipelen. Maar Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Dat was Thomas. Amen. Vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ziet u dat? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Halleluja. Wat een machtig woord is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dus de Bijbel zegt, Jezus zegt hier, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Amen. Jezus Christus is de weg tot God de Vader. Door Jezus kan jij komen waar God is in de hemel. Amen. Er is geen andere weg. Jezus is de enige weg. Er is geen zijweg. Er is geen bijweg. Amen. Er is geen andere weg dat u tot Jezus, dat u tot God kan komen dan door Jezus Christus. Dan door de Zoon van de levende God. Halleluja. Alleen door Jezus kunt u tot God de Vader terugkomen. Niet door Maria, niet door Boeddha, niet door Krishna, niet door Mohammed. Alleen door Jezus Christus, de levende Zoon van God, kunt u behouden worden. Amen. Dat is het evangelie, lieve mensen. Dat we moeten verkondigen. Amen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is niemand anders die u kan behouden in dit leven. Amen. Die u eeuwig leven kan geven. Dat kan alleen door Jezus.

Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Oh, God is zo machtig. God is zo groot. Amen. Dat hij zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden naar deze wereld. Om voor ons te sterven, om onze zonde op zich te nemen. En te sterven aan het kruis op Golgotha. Halleluja. En daardoor kunnen wij behouden worden. Enigste door de Zoon die dood is geweest en die na de derde dag opgestaan is uit de dood. Hem alleen kan u levend maken na de dood. Amen. Hij alleen kan u eeuwig leven geven. Hij alleen de Zoon van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. This is good preaching. Halleluja. Amen. Dit is het evangelie, lieve mensen. Er is geen andere evangelie. Alleen het evangelie van de Allerhoogste, van God. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het enigste evangelie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Daarom is hij gekomen om voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha. Zodat wij leven hebben. De Bijbel zegt, Jezus is gekomen zodat wij leven hebben. Leven en overvloed, eeuwig leven hebben. En overvloed, dat betekent eeuwig leven. Hij kan ons dat geven, daarom is hij gekomen. Er is niemand anders gekomen. Alleen de Zoon van God, die is weer uit de doden opgestaan. Er is niemand die ik ken, geen mens die weer tot leven is gekomen dat hij, nadat hij dood is gegaan. Jezus Christus is de enigste. En de Bijbel zegt, hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Prijs de naam van Jezus Christus. God is een goede God. Hij is een machtige God. Hij is een grote God. Alles is mogelijk voor God om te doen. Amen. Dus broers en zusters, wees niet bedroefd. Amen. Enigste wat u moet doen is om Jezus Christus in uw leven toe te laten. Om hem aan te nemen. Amen. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben een zondaar, maar ik wil u leren kennen. Ik wil u kennen. Ik wil mijn leven aan u overdragen, aan u overgeven. Amen. En dan bent u een kind, wordt u een kind van de Heer. En dan hebt u recht op dat eeuwige leven. Om eeuwig te zijn bij uw schepper, bij God. Amen, de Vader. Dan kunt u eeuwig daar zijn. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wat een mooie belofte is dat. Amen, die hij ons gegeven heeft. Prijs de naam van Jezus. Jezus, God is zo goed. Amen, hij heeft ons zo lief. Dat hij bereid is geweest om zijn leven voor ons te geven. Om zijn leven voor ons op te offeren. Zodat wij eeuwig kunnen leven. Dat wij eeuwig bij hem kunnen zijn. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Misschien woont u hier in uw huis. Hier op deze aarde. U hebt uw huis hier, maar u mag weten vanaf vandaag, en dat zeg ik u, u hebt ook een huis. Er is een huis klaargemaakt voor u in de hemel bij God, waar God woont. Amen. Enigste wat u moet doen, is Christus in uw hart toelaten. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat deze boodschap goed tot u doordringt. Amen. Dat u het begrijpt. Ik spreek geen moeilijke talen en moeilijke dingen. Maar dit is zuiver het echte evangelie. Amen. Het woord van God. The bread from heaven. Halleluja. Die tot u komt. Halleluja. Oh, dank u wel, Vader. Voor uw liefde en uw genade. Oh, wij prijzen hem. Zijn wonderbare naam. Prijs de naam van Jezus, lieve broeders en zusters en lieve mensen. We gaan even met een korte break en dan ben ik zo weer terug bij u. God bless you, God zegen u. En ik wil u graag ook bij deze, voordat ik met de pauze ga, u uitnodigen om te komen. Halleluja. Komen naar God Anointed Power Ministries. Amen. Komen naar Jezus, naar God. U hoort het al, God Anointed, weet je, het gezalfde ministries. Komt u naar het ministry van God, de Almachtige. Ik wil u uitnodigen dat we zitten nu op Belmer Dreef, halleluja, 364 B. Komt u, het is tegenover bij het gebouw van Palu, halleluja.

ontvangen. Halleluja. En we beginnen van 11 uur 's morgen, elke zondag van 11 uur tot 1 uur 's middags. Halleluja, u bent van harte welkom. En het postcode is 1102 AC in Amsterdam, Zuidoost. Prijs de naam van Jezus. Nogmaals, de adres is Belmerdreef 364B. God zegen u. Tot snel. Amen.

Ja, God zegen, lieve mensen, daar ben ik weer. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Halleluja. We zijn met het woord van God bezig. Misschien bent u pas aan het luisteren. En we hebben gelezen vanuit het boek van Johannes Evangelie. Johannes 14, hoofdstuk 14. Hebben we gelezen vanaf vers 1 tot en met vers 6. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Maar we gaan verder. Halleluja. En het gaat om het huis des vaders. Amen. Dat betekent dat God meer huizen heeft voor ons. Amen. Jezus is gegaan om onze huis in de hemel voor te bereiden. Halleluja. Voor de kinderen van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder lezen in dezelfde hoofdstuk van Johannes 14. Ga ik lezen vanaf vers 12. Halleluja. Dan even kijken.

Ja, dan staat daar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, dat zegt Jezus dus tegen de mensen, tegen zijn discipels. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Amen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader, ziet u, hij ging naar de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Vers 14. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Halleluja. Amen. Zie je, dus hij begint met wie in hem gelooft, de werken die hij heeft gedaan, die hij doet, zullen wij ook kunnen doen. Amen. En wat deed Jezus toen hij hier op aarde was? Toen hij fysiek hier op aarde was, hij genas zieken. Amen. Hij verpredikte het evangelie van liefde, van vrede, van overwinning. Amen. Hij genas de zieken en hij dreef boze geesten uit. Bij de mensen die bezet waren door boze machten, door boze geesten. Hij dreef deze boze geesten uit. Amen. En we weten allemaal wat voor ziekte dat waren. Amen. De boze geest van doofheid, van stomheid. De boze geest van blindheid. De dove geest van bezetenheid. Jezus droof al deze demonen eruit. Amen. Boosheid van ziekte. Hij kwam en genas de mensen. Amen. En hij verloste zij die bezet waren. En Jezus zegt hier, dezelfde werken, zelfs nog meer dan de werken die hij deed, zullen wij ook doen. Amen. Hoeveel gelovigen, nou die Jezus Christus hebben aanvaard, prediken het evangelie van liefde, van vrede. Amen. Van behoudenis. Dat bedoelt dat we het woord moeten prediken, broers en zusters. We moeten, laten we dat woord gebruiken. Misschien komt het een beetje grof over moeten. Maar dat is de opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Amen. En de autoriteit die hij heeft gezegd dat wij ook kunnen in zijn naam. We kunnen in zijn naam boze geesten uitdrijven. Halleluja. Er zijn zoveel mensen bezet hier op aarde. In inrichtingen, in geestelijke inrichtingen, door boze geesten, amen, dat ze stemmen horen, amen, van boze geesten. Maar God even zegt, wij in zijn naam hebben wij de autoriteit om deze boze geesten uit te drijven. Hij zegt ook verder, amen, op zieken zullen wij de handen opleggen en ze zullen genezing ontvangen. Oh, wauw. U bent gelovig. Hebt u al op zieken de handen opgelegd en gebeden voor genezing? U hebt die autoriteit van de Heer gekregen, broeders en zusters. Doe het ook. Gebruik die autoriteit. Amen. Er zijn vele zieke mensen op deze aarde. Amen. Maar de Heer heeft ons als zijn discipelen, als kinderen van hem, als volgelingen van hem, die autoriteit gegeven. Dat we op zieken de handen zullen opleggen. En dat we in zijn naam boze geesten zullen uitdrijven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus broers en zusters en lieve mensen, misschien bent u thuis en u denkt van, hey, ik ben ziek op dit moment, ik heb dit, ik heb dat, wat voor ziekte het ook mag zijn. Amen. De Bijbel zegt, Jezus genas alle ziekte, allen, alle ziekte.
Amen. Dus misschien bent u ziek vandaag thuis en u denkt van, oh, als Jezus de mensen heeft genezen, amen, dan kan hij mij ook genezen. Laat me u vandaag vertellen, lieve mensen, lieve broeders en zusters. De Bijbel zegt in het boek van Hebreeën dat Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus die Jezus die toen genas, hij geneest nog steeds. Amen. Hij kan u nog steeds genezen. Als u uw geloof op hem stelt. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dan kan hij u genezen. Daarom wil ik u vragen, lieve mensen, waar u ook bent vandaag. Als u ziek bent of bezeten bent. Leg uw handen, uw rechterhand op uw voorhoofd. Of op uw borsten, op uw hart. Halleluja. En ik geloof dat de Heer Jezus door het gebed, de Heer Jezus u gaat genezen van alle ziektes. Leg uw handen op uw hoofd. Vader, in de naam van Jezus Christus. Heer, u hebt ons autoriteit gegeven. Heren, om in uw naam boze geesten uit te drijven. Daarom op dit moment in de naam van Jezus. Welke boze geesten het ook zijn. Ik gebied ze te wijken. Nu op dit moment. Van elk mens die hun handen op hun hoofd hebt gezet. Ik gebied alle demonische machten te wijken uit hem. Alle ziektemachten gebied ik te wijken op dit moment. Ik bestraf elke ziekte, elke demon in de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Vader, dat door uw striemen zijn genezing op dit moment mogen ontvangen. In de naam van Jezus, want u bent hun geneesheer. Door uw striemen zijn zij genezen. En ik dank u, Vader, daarvoor. En ik prijs uw wonderbare naam daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Amen. Halleluja. Hij is dezelfde. En hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Amen. Hij is onze geneesheer. Zoals staat in Jesaja 53, 4 tot en met 6. Dat door zijn striemen zijn wij genezen. Genezen. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Baradanga Sisa, ik ben blij dat u geluisterd hebt. Amen. Halleluja. Ik wil u nogmaals uitnodigen. Komt u om met ons samen te fellowshippen. Halleluja. Daar op Belmerdreef, iedere zondag van 11 tot 1... zijn we bij de Belmerdreef 364B... in het gebouw van Palulu daar op Belmerdreef tegenover de stadsdeelkantoor. Komt u om meer te ontvangen van God. Amen. Meer te ontvangen van Jezus. Komt u, bent van harte welkom van 11 uur 's morgens zondag, elke zondag, tot en met 1 uur 's middags. God zegen u en neemt u iemand mee. Als ze ziek zijn of bezeten zijn, neemt u ze mee, breng ze. Ze zullen genezing ontvangen in de naam van Jezus Christus. God zegen u. Halleluja. Amen.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar e arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Bleib auf Stand und Fachana News.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland is staat op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Jumsabi, dat no-no de, je arki Radio de Leon.
12: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
13: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
14: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
4: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. U hoort dit van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkel. Dapper yuka vind alles aan die saja van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no de ya arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasisa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand september. Gwels met Rikkerewa Piai.
7: Hey, hatusi. Kapo dan ook koi bergate. Kibotje mogo irame, iroko akana no ware remaro. Urano da papolo yasagal komaro.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio nono de. Wel los maar e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Radio De Leon op Ganzenhoef vandaag. En op een hele bijzondere bijeenkomst. En ik praat met een van de vrijwilligers, neem ik aan. Kunt u even kort uitleggen wat er hier gebeurt?
1: Hier vangen we mensen op met een happerend brein. We zeggen niet meteen dementie. Het is zo'n groot woord. En we zeggen een happerend brein. En als ze zeggen van ik ben het vergeten. Ik zeg waarom denk je dat ik hier werk? Ik heb ook dat ik ook vergeet hoor, dus het maakt niks uit. We geven de familie even de kans om een beetje tot rust te komen. En ze zijn hier, ze eten samen, ze doen dingen samen, ze kleuren samen, ze zingen samen, ze dansen. Dus beter kunnen we het niet hebben.
0: Mooi, want ik zie dat het, jullie hebben een hele grote groep.
1: Ja, het is soms 35. Ja. Maar het is hier, het is in Kraaienest is er eentje, in Holendrecht is er eentje. Die komt twee keer per week bij elkaar, omdat de groep te groot was geworden. Ja, dus,
0: wow,
1: je ziet het.
0: Mooi. En u bent vrijwilliger?
1: Ik ben vrijwilliger, maar ik hoor er ook bij, hoor, want ik vergeet ook al. Hoor.
0: En wat is uw naam?
1: Elba.
0: Elba.
1: En ik zeg van dementie, vergeetachtig, is geen schande. Integendeel, je moet het gewoon over je heen laten gaan en toch wat van maken.
0: Mooi, dus. Dank u wel.
1: Oké, dank.
0: Een korte bijdrage.
1: Ja, ik maak de soep. En ziet u die mevrouw?
0: Ja.
1: Dat is mijn proefkonijn. Ik geef haar eerst op de proef.
0: Lekker soep maakt.
1: En als ze, ik heb vandaag prijssoep.
0: Prijssoep?
1: En ik probeer het zo gezond mogelijk te Die hebben we ook soms hoor.
0: Oké.
1: Ja, we hebben verschillende.
0: Ja. Oké. Mooi.
1: En daar is onze leidinggevende.
0: Ja, ik heb hem al gesproken net.
1: Ja.
0: Maar hij is nu even in gesprek, dus dan ga ik hem zo spreken.
1: Ja.
0: Dankjewel, mevrouw Elba. Oké. Nou, ik sta nog even met Diana en Heidi hier. Wat vinden jullie ervan, Heidi?
2: Ik vind het geweldig. Het ziet er heel goed uit, vind ik. En ik vind het ook heel belangrijk dat, wat die mevrouw ook zegt, een haperend brein betekent niet dat je er niet meer bij hoort. Dus het is goed dat mensen zich hier ook weer gewoon zichzelf kunnen voelen en ook zichzelf kunnen zijn.
0: Ja. Diana?
3: Ja, ik vind het echt prachtig om te zien. Mooi hoe mensen bij elkaar zitten. Dat ze samen het een en ander kunnen doen. Samen beleven. En inderdaad, wat mevrouw Elba zei. De familie heeft nu even de tijd en de ruimte om even gas terug te nemen. Even zichzelf te zijn. Even in de rust. Mooi.
0: Mooi. Ik ga zo praten met de leidinggevende van deze mooie bijeenkomst. Deze mooie zorg, zou ik het eigenlijk kunnen zeggen. Goed, het gaat met u. Een bekende die mij groet. Ik zal groeten de mensen, mijn mami en sapjes, man.
3: Dat
0: ga ik eruit knippen. Ik sta dus hier bij de groep met de naam. De groep, hoe heet deze groep?
4: Ja. Oudenshuis.
0: Oudenshuis, oké. En wie bent u?
4: Ik ben Karel Visser. En ik ben via de huisarts in deze groep terechtgekomen. En omdat ik zelf jarenlang gewerkt heb met groepen, maar ook met individuele ouders of kinderen, ben ik het ook leuk om hier te komen. Ik had niet gedacht.
0: Dus je bent niet vrijwilliger, je bent ook een van de mensen.

0: Even de mensen, hoe kom jij nou? Hoe kom jij er nou? Nou, net als jij.
1: Okay,
0: hoe dan?
1: Okay,
0: ja, door okay. De dokter. Dokter?
1: Ja? Ja.
0: Dat is wel een beetje verrassing voor mensen.
1: Nee, omdat ik dacht, u bent een van de vrijwilligers hier.
0: Nou, omdat ik gewoon lang ben. Hè. Ik ben langer.
1: Ah.
0: Ik kan zo over die petten heen kijken.
1: Ja, maar hoe vindt u het gaan hier? Hoe lang zijn jullie al bezig?
0: Nou, hoe lang het is voor de hele groep weet ik niet. Maar wel, ik ben vanaf januari gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is op dinsdag.
1: Dus iedere dinsdag?
0: Elke dinsdag. En alles moet wijken. Ook als ik een injectie moet halen of dit of dat.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Is het zo leuk hier?
0: Ja, het is heel leuk. En heel waardevol. Want je kent heel veel verschillende mensen. Mensen met verschillende achtergronden. Je hoorde het. Zingen opeens. Nou, mensen die helemaal jaren niet meer zingen. Toch? Of ze moeten naar de kerk gaan. Nou, dat weet je niet.
1: Oké.
0: Het is heel bijzonder. Je ziet ook het qua leeftijd zitten ook wat jongere mensen. En wat oudere mensen ook. Ze zijn 90ers ook.
1: Oh?
0: Ja, ja.
1: Dat is wel gezegend hoor.
0: Jazeker. Dat zeg je mooi. Gezegende leeftijd.
1: Ja.
0: Hij zit daar met een petje op naast zijn vrouw.
1: Oké. Wauw.
2: Is wat hè?
1: 90 jaar.
0: Ah,
1: zou
0: ja.
1: je niet zeggen?
0: Okay. En is een hele aardige man. Altijd in voor alles. Vriendelijk.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel.
0: Ja.
1: Ik ga zo meteen nog praten met degene die het allemaal coördineert. Heb je nog een tip voor de mensen die bijvoorbeeld dit horen en die denken van ik wil er ook bij horen?
0: Nou, gewoon kom een keer kijken. 9 van de 10 vinden het leuk. Er zijn ook mensen die houden niet van zingen of die houden niet van liedjes maken met elkaar of wat ook.
1: En dit gebeurt in het gebouw No Limit?
0: No Limits in de Bijlmer, op Ganshoef, ja.
1: Oké, okay, elke dinsdag?
0: Tegenover de
1: boerderij. Ja, en het is van welke tijd tot welke tijd?
0: 'S morgens vanaf 10. Tot een uur of 2, 3.
1: Oh.
0: De zaal moet weer op orde gebracht worden.
1: Mm-hmm.
0: En schoongemaakt. Okay. Ik ga hem nu halen.
1: Oké.
0: Okay. En dan blijft hij hier.
1: Dankjewel.
2: Ja, deze.
3: Hey, hallo. Ik ben Hans.
2: Dag Hans.
3: Hi.
2: Hoi.
3: Nou, wij hadden elkaar
1: gezien. We hebben elkaar gezien, ja.
3: Eerlijk gezegd vind ik het veel leuker dat je niet de witte man spreekt, maar de mensen van kleur die we hier hebben rondlopen.
1: Maar u als...
2: U zegt het helemaal verkeerd.
3: Wat zeg je?
2: U zegt het helemaal verkeerd.
3: En ik zeg het nog eens verkeerd. Oh,
2: ja. Nee,
3: en wordt dit al allemaal opgenomen nu?
1: Maar ik ga behoorlijk dit netjes bewerken.
3: Nee, want... Ja, ik heb altijd het hoogste woord, maar het is veel leuker om de mensen die hier rondlopen en die hier het Odensehuis
1: maken. Als je het goed vindt, wil ik een paar mensen inderdaad wat vragen.
3: Ja, zal ik je introduceren bij een paar mensen?
1: Ja, maar even voor de... Kijk, mensen die horen dit programma nu en die willen weten in grote lijnen hoe dit is ontstaan. Wat is de doelstelling van deze bijeenkomst? Of is het een wekelijkse bijeenkomst? En hoe komen de mensen hier? Zometeen vraag ik de mensen over hun persoonlijke beleving. Maar u als organisator,
3: ik wil het met alle liefde iets
1: graag
3: over vertellen. Wat wil je weten?
1: Nou, wat is deze groep precies?
3: Deze groep bestaat uit mensen, ouderen, met een haperend brein, dus beginnende dementie, die vaak in een sociaal isolement komen. Ze blijven thuis omdat ze zich schamen voor de dementie of omdat ze niet meer goed weten hoe ze de dingen moeten doen. En al die mensen die dat overkomt in heel Zuidoost zijn welkom bij het Odensehuis. Want hier maakt het niet uit of je iets vergeten bent of dat je even niet meer zo goed uit je woorden komt. Iedereen is gewoon welkom. En het bestaat uit mensen met beginnende dementie. Uit hun naasten, dus er zijn ook partners mee. Maar ook gewoon buurtbewoners. Alleen voor de buurtbewoners moeten we een beetje de rem erop gooien. Omdat het anders te druk wordt in ons Odense huisje. Je ziet het nu al, een groep van zo'n 25, 30 man. In Holendrecht zijn we ook en daar zijn het meer dan 30 man. Dus we moeten ons echt een beetje beperken tot de mensen met dementie en hun naasten. En wat doen we? We zingen. We dansen, we lezen teksten. Dus heel veel liefde, heel veel liefde. We maken kunst. Daar kun je de kunstwerkjes van vandaag zien, die we vandaag gemaakt hebben. En dat is wat we doen. En je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Je kunt gewoon binnenlopen. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts of van wie dan ook. Je komt gewoon. Dus dat is wat het Odensehuis is.
1: Ik heb begrepen in eerste instantie dat het om de verwijzing gaat van de huisarts. Maar dat hoeft niet per se. Dat kan.
3: Het is wel zo dat vaak de praktijkondersteuners van de huisartsen en de case managers dementie

0: is het hele programma van de week voor Zuidoost. Je moet even doorklikken naar Zuidoost. Zie je gewoon het programma verschijnen en kun je er naartoe komen. Dus als je het leuk vindt om te zingen, kom je zingen. Als je het leuk vindt om mee te eten, kom je mee eten. Als je het leuk vindt... Nou,
1: en moeten ze wat betalen?
0: Ja, voor de lunch betaal je €2. €2. That's all. En voor de rest is het gratis. Nou... Dat is de meeste mensen betalen.
1: Ja, en als iemand toch zegt, ik kan het niet betalen, geen probleem, neem ik aan.
0: Ja, nou ja, dat is waar, maar dan zoeken we altijd ook wel weer een oplossing. Maar uiteindelijk geen probleem, dat ben ik met je eens. Er is nog nooit iemand weggestuurd hier.
1: Oké, mooi. Oké, geweldig. En ik mag dus nu even een paar mensen een vraagje stellen?
0: Ja, zou ik doen. En dan zal ik je introduceren bij iemand?
1: Ja, graag.
0: Ja, dat ga ik doen. Ja. Even kijken hoor.
1: We gaan dus nu even zoeken naar een persoon die wij even kunnen vragen.
0: Even zien.
1: En dan loop ik met die meneer mee. Jullie kunnen ook meelopen hoor. Eet smakelijk iedereen.
0: Deze meneer is van de radio. En jullie zijn hier net binnen bij het Odense Huis. En jij, Helena, bent hier voor de allereerste keer. Zou je even aan die meneer willen vertellen, hij is heel aardig, wat jouw eerste indruk is van hier rondlopen? Wil jij dat?
1: En ik ben Iwan Lewin van de Radio De Leon.
2: Het is overweldigend, inderdaad. Ik kan voor het eerst dat ik rond. Voor mij is alles nieuw. Moet kijken en wennen aan alles.
0: Ja, het is overweldigend. Ja. Dus jij moet het nog laten bezinken.
2: Ja, ja.
0: Ik snap het.
1: En ik ken deze dame toevallig.
0: Ik ken jullie ook, hè?
1: Ja. Helena.
2: Jeetje, ja. Nee, ik herkende je niet, nu pas. Sinds wanneer doe je dit?
1: Radio doe ik al een hele tijd, hoor. Oh, maar ik vind het interessant wat er hier vandaag gebeurt.
2: Ja, en voor mij ook.
1: Ja.
2: Zie je? Oh, leuk.
1: Ja. Radio De Leon.
2: Radio De Leon. Oh,
1: via Caribbean FM.
2: Ik zoek het natuurlijk, maar ik heb hem één net.
1: Oké. Ja. Maar het bevalt je?
2: Ja.
1: Oké, geweldig. Oké, dankjewel. Okay.
0: Dan breng ik je even naar Elba toe, die is zeer van de...
1: Elba heb ik al gesproken.
0: Elba heb je al
1: gesproken? Ja. Elba heb ik al gesproken.
0: Tony. Wil je heel even die meneer te woord staan? Dat wil je niet?
1: Ik weet niet hoor, Connie.
3: Nou, ik weet het niet.
1: U wilt wel wat zeggen, wat vindt u ervan?
3: Maar als die man mij van achter benadert, dan zeg ik nee.
1: Hoe moet ik voor u komen staan? Ik zet de microfoon voor u. Oké, de microfoon staat voor.
3: Dat bedoel ik.
1: Oké.
3: Ja.
0: Vertel waar jullie van zijn.
1: Ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. En ik zend uit via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. Als u KPN-televisie hebt.
3: En als u nog eens bij het begin, hè?
1: Ja.
3: Uw intro, want ik ga er nu voor zitten.
1: Oké. Nou, ik ben Iwan Lewin van de
3: Radio. Stop. U bent Iwan en u heet Lewin.
1: Ja, klopt.
3: En waar bent u op school geweest?
1: Maria Hartmans School.
3: Aha. School. Nee, alleen Maria Hartmans School.
1: Zo. Die naam komt
3: en u, zo? Nee, we gaan gewoon terug in de tijd, zodat we dat geheel 100% kunnen uitdragen.
1: Wow.
3: U bent van de Maria Hartmans School, u heet Lewin en... U heeft op Zorg en Hoop gewoond waarschijnlijk?
1: Ja.
3: Kijk. Ja, want ik ga niet naar mijn achternaam. Maar als u echt naar mijn gezicht kijkt, dan zult u iemand herkennen van de Maria Hartmans School.
1: Mikado, ik ben 50 jaar geleden hoor.
3: Nee, u moet niet zeggen Mikado, want dat verstaat hij niet.
0: Mikado.
3: Ja, dat is een spel. Dat is een spelletje, Mikado.
1: Mm-hmm.
3: Maar de Maria Hartmans School, dat was een school van de Evangelische Broedergemeente op Zorg en Hoop. En jammer voor u, maar ik ben een Sorgoepchin. Aha. Dus, nou ga ik niet de taak overnemen, want je bent hier voor je taram-taram.
1: Taram-taram.
3: Dus ga maar verder. Ik sluit me aan, maar hou er rekening mee. Des sorgus, het kan je wat kosten. Niet lichamelijk hoor. Welke uniform had je? Blauw-blauw.
1: Ja.
3: Blauw-blauw.

0: toch?
1: Ja. Zo. Maar u maakt me wel nieuwsgierig, hoor. En niet alleen mij, maar u maakt iedereen nieuwsgierig.
0: Kijk, weet je wat zo fijn is van Sranantongo? Je hoeft maar weinig woorden te gebruiken. En dat begrijpt hij je al.
1: Dat is zo.
0: No, jugo, jugo. Dan komt ik... ben niet geboren op Zorg en Hoop. Maar... Wel, nee. Laat mijn moeder je niet horen. Ze keert zich in haar graf. Maar... Mijn achternaam is Valdink. En nou wil ik merken... En precies, kijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké.
2: Had je dat 17 minuten eerder kunnen vertellen?
0: Nee, dan was je kopje al leeg. Maar de Maria Hartman School, dat was een van de eerste scholen waar ze met een uniform naar school gingen. En mijn broer, ik ga even wat doen, want ik wil geen tranen doen. Ik durf te wedden dat jullie misschien zelfs in één klas hebben gezeten. Zou kunnen.
1: Ja, zou kunnen.
0: Want mijn broer die woont nu op Bonaire. Ertman.
1: Het zou kunnen hoor, maar je praat echt over 50 jaar geleden. Hè? Misschien 55 jaar geleden.
0: Nee, is niet waar, is niet waar. Overdrijf is ook een vak.
1: Ik ben al bijna 70 hoor.
0: Accepteer een compliment.
1: Dank u wel.
0: Hè? Maar voor degenen die het nog niet weten. Zorg en Hoop was een gedeelte. Suriname was toen opgedeeld. Parastraat, Kopenamestraat, Poolschool.
3: Waterkant.
0: En dan, nee, Waterkant, dat was voor...
1: In het centrum.
0: Ja, maar dat was voor Maxi Linder. Millie? Millie?
4: 100%.
0: Oké. Kent uw land. En mijn broer... Ertman Valdink, Ertman Alexander Valdink, die zat als enige uit dat gezin op die school. Maar in die groep had je een vaste kern. En daar zat ook Erik Hofwijks in. Maar die, voor jullie info, toen was het zo dat alle broers moesten letten en zorgen voor hun zusje. Niet met eten of zo. Maar vandaag de dag kan je nog zeggen, ik ben op. Bijvoorbeeld broeder Dennis zit daar, heeft alles netjes gegeten. Dan kan je als stiekem zeggen, ik ben op hem. Nee, dat was toen niet. Mm-hmm. Waarom Gerrit?
1: Ja.
0: Oké, stel je vraag. Maar naar je microfoon.
1: Nee, kijk. Ja. Ik vind het hartstikke fijn dat u dit met ons deelt. Hè? Nee, en u neemt mij eigenlijk ook mee terug in de tijd. Mijn buurt, mijn school waar ik op heb gezeten. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. Maar
0: waar het om gaat.
1: De basisvraag was van, hoe vindt u het hier?
3: Hier en nu.
0: Nou, hier... vind ik het hartstikke leuk, fijn, omdat ik mezelf mag zijn. Hè, er kijkt niemand scheef, al willen ze, al denken ze dat, maar ze doen het niet. Ze zijn aardig, ze zijn... Hè, en je kijkt naar de gezichten en dan denk je, oeh, nu ga ik te ver. Nou, dan neem ik gas terug.
1: Want als u hier niet was, waar was u dan?
0: Dan zat ik nu voor de buis met een afstandsbediening. En dan zat ik te zeppen. En dan keek ik van, nee, dit wil ik niet. Of ja, dat wil ik wel. En dan val je af en toe in slaap. En dan denk je, Nou, dan had je... NPO geloof ik, Netflix en nog één. Ga ik doen.
1: Ja, oké. Okay. Morgen ben ik op de radio en op dus woensdag en vrijdag ben ik ochtend. Dus woensdagochtend, vrijdagochtend ben ik op de radio.
0: Oh, maar hoe moet ik dat dan vangen als ik alleen televisie heb?

0: Dan kom je, ook daarop. Maar hoe heet die Iwan Botsen nog?
1: Nee, Iwan Lewin. Ik zeg het toch even verkeerd. Kanaal 83 ja? Is de politieke kanaal. Is een politieke kanaal. Maar kanaal 1025, dus 1025.
0: Meneer, houd. Voor het geval u het niet in de gaten had, ik ben gepensioneerd.
1: Mm-hmm. Maar dat gaat u wel vinden, kanaal 1025.
0: Alla, dat is dat roest.
1: Ik ga u bedanken voor uw spontane mooie bijdrage, mevrouw Valdink. Ik heb wel met de Valdink op het Openbaar Atheneum gezeten. En een dame, ja, Winifred. Ja. En haar broer, die voornaam ben ik even kwijt. Maar met... Hé, jij hebt ook daar gezeten. Valdink.
2: Ja, ik heb het al een beetje.
1: Ja. Ja, we hebben samen op school gezeten.
0: Je kent dat lied toch? Suriname, gij zijt mijn dierbaar. Precies. De trots van...
1: Geweldig.
2: Ik vind het geweldig.
1: Mevrouw Valdink,
0: Grand Tangi.
1: En eet smakelijk verder. Volgende keer kom ik weer, dan kom ik wel met jullie zitten eten. Amina Nyama. Oké, lieve mensen.
0: Hij is een grote eter.
1: Ja. Leuke lieve mensen, een fijne dag verder. En tot ziens, hè. Oké.
3: Okay. Mag ik er misschien een kopje soep aanbieden?
1: Een kopje soep?
3: Ja.
1: Ja, dan ga ik hoe heet ze? Aan mij aanbieden?
3: Ja.
1: Oh nee, ik hoef niet, dankjewel.
3: Oh,
1: okay. Nee, dankjewel. Ik dacht dat u wilde hebben.
3: Nee, ik verdeel dus.
2: Aanbieden.
3: Ja. Ik bied het aan, mag ik een kopje soep aanbieden?
1: Dankjewel. Ik kom een andere keer, dan kom ik met jullie zitten eten en drinken. Oh. Beloof ik. Oké, okay. Ik ga even de coördinator gedag zeggen.
2: Nee.
1: Dankjewel. Elena, tot ziens, hè? Oké. Ik loop even naar die meneer om hem te bedanken. Ik kom nog even gedag zeggen en u bedanken voor de spontane...
4: Graag,
1: ja, het is een spontane...
4: Bezoekje.
1: Bezoekje, ja.
4: En wat leuk dat jullie overwegen om hier een... uitzending van te maken.
1: Ja, ga ik
4: doen. Gaat dat gebeuren?
1: Ja, zeker. Ik ga dat monteren en dan ga ik het mooi uitzenden. Radio De Leon.
4: Wat ontzettend leuk. En hebben jullie een groot bereik in Zuidoost?
1: Niet alleen Zuidoost. We behoren tot een lokale zender. Maar deze lokale zender is de meest beluisterde lokale zender van heel Nederland.
4: Nou, kijk nou toch eens. Voor de Caribische gemeenschap.
1: Ja, nee. Niet alleen de Caribische gemeenschap. We hebben ook de Hollandse gemeenschap die luistert.
4: Wat leuk.
1: We hebben mensen in Amerika, in Spanje, in Frankrijk, België, India, Rusland. Overal luistert men naar de Caribische zender.
4: Ja, nou ja, wat ik heel erg leuk vond, is dat je kwam binnenwandelen en er kwam gewoon een professional binnenwandelen.
1: Is dat zo?
4: Dus ik voelde me helemaal... Ik dacht, oh, dat gaat wel goed gaan met deze meneer. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Als jij aan mijn lippen hangt en ik kan verder niks. Maar je ging gewoon lekker je gang, mensen gesproken.
1: Ja.
4: Dus ik wens je succes met het monteren. En wie weet, tot ziens.
1: Gaan we doen. Ik heb de mensen beloofd, ik kom zeker een keertje mee eten. En ik kom daar een paar bekenden tegen. Eentje uit mijn buurt, mevrouw Valdink.
4: Ja.
1: En Helena, die is vandaag voor het eerst, heb ik samen mee gewerkt.
4: Nou, wat ontzettend leuk. Bij de KPN.
1: Ja. Hier om de hoek.
4: Nou, wat grappig.
1: E-cold.
4: Ja. Nou, succes
1: geweldig.
4: Met het monteren. Hoe lang ben je daar dan mee bezig om daar een mooi geheel van te maken?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben wel zeker een uur, twee uur mee bezig.
4: Ja, het lijkt me, omdat het allemaal mooi...
1: Ik moet er een mooi programma van maken. Ja.
4: Okay. Hey, dank voor je komst. Leuk.
1: Ik heb uw website, die ga ik, want daar kan ik u bereiken.
4: Ja, daar staat mijn nummer ook weer op.
1: Ik zorg ervoor dat u die informatie krijgt om dit te beluisteren.
4: Leuk.
1: Yes? Oké, lieve mensen. Tot ziens. Meneer Lewin.
5: Krint wil u groeten.
1: Wacht even, meneer Krint.
5: Ah.
1: Hey!
5: Nou.
1: Nu pas zie ik het.
5: Ja.
1: Hoe gaat het, meneer Krint?
5: Het gaat wel een beetje, maar bij jou dan. Ik zie je lang niet.
1: Midden. Maar zei Arca Radio toch? Radio De Leon. Elke woensdag en elke vrijdag. Morgen ben ik er weer op de radio.
5: Woensdag en vrijdag.
1: Wat zegt u?
6: Ik was een hele tijdje niet meer.
1: Nee, ik heb wel uitgezonden, maar niet live. Vanwege de verhuizing. Ja. Hoe gaan we, meneer Krint?
7: Waar zijn jullie nu dan?
1: In het gebouw van de openbare bibliotheek. Nu pas herken ik u.
7: Ja.
1: Zo, het zijn twee bekenden hoor. Ja, ja, ja. Ja.
5: Toen dan moet ik
1: ja. Ja.
5: Bakkeri.
1: Ja. Zo, nou, ik kom zeker een keer. U bent ook hier elke dinsdag.
5: Ja, ja, ja.
1: Mooi man, dan mogen we hem zo aan lezen. Dan kom ik gezellig met jullie mee eten.
5: Ja, ja.
1: Yes? Oké. Okay. Geweldig. Wat zegt u?
6: Niet met meneer Klink.
1: Ja, ja, ja, ja. Oké, lieve mensen.

0: Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord?
1: I've been scared of this all my life. Just give her a second.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat mooi die DC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
4: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie Swingri. Dapper yuka vind alle sanisayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Je Arki Radio de Leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoros sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
6: Dames en heren, brada na sisa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand september. Gwels met Rikkerewa Piai.
7: Hey, hatusi. Kapodano koi bergatje. Kibotje mogo irame, iroko akana no warere maro. Urano da papolo yasaga komaro. Buto.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat no deer je arki Radio de Leon. Dat mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Inderdaad, jom sabi dat nono de je arki Radio de Leon. En in Ayurudisi wat tak nanga toeser nang Tjaja Kuma. En ik ga u niet te lang in de spanning laten, luisteraars. Ik ga meteen de dames vragen om zich even voor te stellen. En dan ga ik ze vragen of ik ze mag tutoyeren. Ik begin bij de dame met microfoon nummer 2.
1: Nou, goedemiddag iedereen. Alas manalontu, ik ben Graciela Hunsel Rivero en ik ben blij dat ik hier mag zijn bij Radio De Leon.
0: Geweldig. Aquaba zeggen we dan, hè? Welkom.
1: Gracias.
0: En die andere, Jaja Uma.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben Elvira Sweet. Vaak gerelateerd aan Amsterdam Zuidoost, maar uiteraard ben ik nog veel meer. En heel fijn om hier vandaag te zijn.
0: Geweldig. Ook Aquaba aan jou. Ik mag je niet toetwaaieren, toch?
2: Ja, uiteraard.
0: Geweldig. Want kijk, ik moet het vragen van de luisteraars. Die zeggen, meneer Lewin, in elkaar, dit is maar zomaar naar de ding in actie. Dus daarmee actie. Oké, Graciela, jij bent elke dag op deze Caribische zender. Faf you, faf mama.
1: Nou, hartstikke goed. Met haar gaat het helemaal goed. Ze is altijd, vrolijk en stapt stevig door het leven. En altijd ready to go.
0: Wow.
1: En met mij gaat het ook goed. En inderdaad, elke dag op de radio. Omdat we leuke dingen gepland hebben voor Amsterdam, Nederland en de wereld. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Geweldig. Natuurlijk gaan we het daarover hebben, want je bent inderdaad een bezige bij. Ik vraag me af of je nog eens op vakantie gaat. Af en toe.
1: Soms.
0: Oké, soms. Elvira.
2: Hi.
0: Het is fijn om je stem te horen hier op deze Caribische zender. Faf you.
2: Midee. Het gaat goed. Ik begon net al aan te geven dat heel veel mensen mijn verhaal ook... relateren aan Amsterdam Zuidoost. En het is heel bijzonder om vandaag hier te zijn. Om iets meer te vertellen voor de organisatie waar ik voor sta. En dat is de Black Achievement Month. En daarnaast doe ik nog veel meer dan dat.
0: Mooi man. Even voor de mensen, want je hebt heel veel jongeren nu tegenwoordig. Ook in de politiek, want jij bent een politieke dame geweest. Je hebt vele verantwoordelijkheden gehad. Neem de luisteraars even mee. Een stukje in jouw geschiedenis. Qua politiek, maar ook qua invloed, besluitvorming. Want je zat aan tafel, je mag mede beslissen. Neem de luisteraars even mee. Ja, Wie is Elvira Sweet?
2: Ja, dat doe ik graag. Natuurlijk ben ik niet direct in de politiek begonnen. Ik heb verschillende zaken gedaan in welzijn en onderwijs. En met name ook in Amsterdam Zuidoost. Ik ben de politiek ingegaan om inderdaad meer impact te maken. Meer invloed te hebben als het gaat om besluitvorming. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid in Amsterdam in 1998, een hele tijd geleden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de tijd zo snel is gegaan. En vervolgens ben ik 8 jaar lang stadsdeelvoorzitter geweest van een van de meest dynamische delen van de stad. En dat is stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In een roerige tijd waarbij er veel gebeurde. Aan de ene kant goede zaken, waar de dynamiek was er altijd al. En mensen maken uiteindelijk een gebied. Maar tegelijkertijd waren er ook allerlei uitdagingen, zoals veel drugsgebruikers, veel gedoe rondom overlast. En ik moet eerlijk bekennen dat niet alleen maar door mijn invloed, maar ook door vele anderen, Zuidoost toch wel een beter en vooral geliefder deel van Amsterdam is geworden als het gaat om het woonklimaat. En daar ben ik best wel trots op. Ik moet wel zeggen dat in de tijd van toen ik het voor het zeggen had in Zuidoost, dat het meer invloed was, omdat we ook meer bevoegdheden hadden vanuit Amsterdam. Ik ging over de politie, ik ging ook echt over overlast. En helaas is het vanaf 2010 iets anders, waardoor de centrale stad een veel te belangrijke positie heeft ingenomen. Ik vind dat jammer, ik zou daar nooit voor gekozen hebben. En waardoor er ook heel veel verwachtingen zijn geweest van naar stadsdeelvoorzitters toe. En dat is niet terecht. Ze hebben gewoon veel minder zeggenschap dan de zeggenschap die ik op dat moment had. En ik blijf het wel jammer vinden. Toch een politieke statement. En daarna ben ik gedeputeerde geweest van onze mooie provincie Noord-Holland. heb daar ook heel veel mogen doen als het gaat om cultuur en cultureel erfgoed. Een van de belangrijkste zaken was dat ik in die tijd ook ervoor heb gezorgd dat de provincie meer verbonden werd aan de geschiedenis, de slavernijgeschiedenis. En ook een plek heb bedongen als het ging om vooral 1 juli vieringen, maar ook als het ging om inhoud. Dat vond ik een van de belangrijkste verdiensten in dit kader. En naar jongeren toe zou ik vooral ook willen zeggen van, als je een spraakwaterval bent, een visie hebt hoe de samenleving verder eruit komt te zien, neem een stoel. En ik kan zeggen aan de ene

0: kant gaat het om een stoel. Maar aan de andere kant denk ik ook dat je weerbaar moet zijn. Er is heel veel kritiek. Er is heel veel gedoe. Maar belangrijk is wel van wie focus. Want je zit daar met een purpose. Je zit er niet alleen voor jezelf. Mm-hmm. Je zit er voor een samenleving. Laat je niet gek maken. Ik heb mooie zaken meegemaakt. Maar ook zaken asbesten. En hele vervelende ervaringen gehad. Maar die vallen in het niet. Omdat ik wist dat het niet om mij als persoon ging. Maar het ging om mensen die graag ook in die meerstemmigheid hun stem wilden laten horen. Dus ik zeg wel van, weet wat je doet. Maar wees vooral ook weerbaar. Laat je niet gek maken. Laat je niet afleiden.
1: Wauw, een mooie carrière. Als ik je zo hoor praten, hè, want je hebt nu heel veel Surinaamse, maar ook migrantenvrouwen in de politiek. Ben jij een voorbeeld geweest voor al deze vrouwen? Ik noem specifiek vrouwen hoor, niet de mannen, want de mannen hebben genoeg voorbeelden. Want er zijn nu heel veel vrouwen in de politiek.
0: Ja, nee, zeker. Ik hoop het, hè. Want op een gegeven moment, het is echt belangrijk om bescheiden te blijven. Dus laat me zeggen dat ik hoop dat ik best wel betekenisvol ben geweest. Ik hoor het ook regelmatig. Ik ben 3 weken geleden gevraagd om in Zuidoost een groot feest te openen. Heb ik niet gedaan, omdat ik vind dat het een tijd is van zijn, maar ook een tijd van anderen een ruimte gunnen. Maar waarbij die mevrouw die ik niet zo goed kende, ik zal de naam niet noemen, want ik weet niet of ze dat leuk vindt. Waarbij ze zei van, mevrouw Sweet, u bent mijn voorbeeld. En mijn feest is niet compleet als u er niet bij bent. Zo. Ik heb wel een groot bloemstuk voor haar besteld. Maar ik ben er niet geweest, helaas. Omdat ik dacht van, geef anderen ook de ruimte. Na mij zijn er ook meerdere geweest. We hebben Marcel gehad. We hebben Muriel gehad.
1: Je bedoelt Marcel LaRose?
0: Marcel LaRose.
1: Muriel Dalglies.
0: Muriel Dalglies en Tanja. Ze hebben het allemaal schitterend gedaan. En ik vind dat je nooit in de schaduw van een ander moet staan. En nu hebben we Vincent. Tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb nooit gestreefd om nog eens een keertje van alles en nog wat in Zuidoost te doen. Omdat ik ook vind dat je ook ruimte moet geven. Maar vooral ook de gunfactor elke keer aan iedereen moet gaan gunnen.
1: Nee, maar belangrijk is dat jij wel een voorbeeld bent voor heel veel jongeren op dit moment. Daarom is het goed dat je nu op de radio bent om ze te laten weten dat je niet alleen in de gemeenteraad hebt gezeten, maar je hebt ook in de provincie gezeten en ook in het stadsdeel Zuidoost. Je hebt nogal en je hebt ook in het onderwijs gezeten en nu ben je hier fris en fruitig hier bij Radio De Leon.
0: Ja, maar in dat kader vind ik het ook wel leuk om te vertellen dat ik hier ben voor de Black Achievement Month.
1: Yes.
0: De Black Achievement Month, die daagden ieder uit om excellent te zijn in wat je doet. De Black Achievement Month bestaat sinds 2016. Is in eerste instantie een initiatief geweest van John Leerdam en Ninse. Want ik eer de mensen die mij zijn voorgegaan. Ik vind dat
1: heel
0: ook
1: mooi,
0: een belangrijke. Waarbij gezegd werd van heel veel op het gebied van koloniaal verleden. Maar het is ook heel belangrijk om ook aandacht te schenken aan de doorwerking. Namelijk de hobbels en de blokkades die mensen ervaren om in deze samenleving een positie in te nemen. Dus de eerste inzet was vooral om een toegankelijke programmering te maken. Een nieuw platform te bieden aan makers vooral. Hè. We zijn niet alleen consumenten, maar we zijn ook mensen die uiteindelijk makers zijn als het gaat om cultuur. Ik zat tegenover een bijzondere vrouw die dat ook echt op een bijzondere manier heeft laten zien. Van zangeres tot onderneemster. Dat zegt me ook alles over de wijze waarop wij van makers uiteindelijk excellent kunnen zijn en ook zaken kunnen opbouwen. Ook als het gaat om vormen van ondernemerschap, geloof ik dat we meer kunnen, dat we uiteindelijk moeten gaan voor goed, beter, best. Dat we niet tevreden moeten zijn met wat we hebben. Dat we onze klantenkringen, onze marketing ook veel beter moeten gaan organiseren, zodat we betekenisvoller kunnen zijn. En de Black Achievement, die biedt een podium. Het meest bijzondere aan de Black Achievement Month is vooral ook dat de oktobermaand een maand is waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan de Black community. Het begon als een initiatief vanuit Amsterdam, maar op dit moment uitgerold naar verschillende plekken in Nederland, Zeeland, Leeuwarden, Utrecht, die een hele mooie programmering heeft, Almere. En dat is een heel belangrijk startpunt geweest de afgelopen jaren. Maar het meest bijzondere vind ik dat er ook dat we nu op partners hebben, waaronder de Zuidas. In dit kader wil ik dat ook wel benoemen. Die hebben gezegd van wij staan achter de doelstelling om veel meer aandacht te gaan besteden aan diversiteit. En daardoor hebben we sinds 4 jaar een keuze gemaakt om te programmeren in oktober. En een van de mooiste uitkomsten is wel dus dat we, en daarom zitten we hier voor bij elkaar, dat we op 8 oktober een schitterende jazzavond hebben waar iedereen welkom is. Maar aan de ene kant, maar aan de andere kant ook verschillende andere activiteiten.

0: Ja, dus ja, en voor dit jaar hebben we een live achiever uitgekozen. En dat is iemand die het Antilliaans carnaval op de kaart heeft gezet in Rotterdam. En die wordt dan extra geëerd. En de reden waarom wij dat doen is van dat het uiteindelijk zichtbaar wordt wat de betekenis is van mensen van kleur die hier al langer zitten. Mensen met hoge en grote ambities. Die zich weerbaar hebben getoond. Want één ding is wel helder. Zonder wrijving geen glans. Je moet weerbaar zijn in deze samenleving. We weten dat er blokkades zijn. Maar we laten ons daardoor niet verleiden. Wij gaan meer focussen. Een voorbeeld daarbij is wel dat wij 2 jaar geleden bijvoorbeeld een intensivist, een arts hebben gehad vanuit Rotterdam, een meneer van Genderen, die heeft een prijs gehad en die heeft uiteindelijk door die prijs, door de erkenning, kreeg hij ook direct een hele mooie promotie op zijn werk. Dus dat betekent dus dat je op die manier zichtbaar bent voor je community, maar een award binnen de totale samenleving is andere koek, dus het is heel belangrijk om te beginnen om je eigen mensen te eren. En het is een druk bezochte avond altijd aan het einde van oktober. Dit jaar gaat het om 30 oktober in Nieuwe de Lamar. En heel veel mensen komen er om geïnspireerd te raken van alle mensen die zich op de verschillende gebieden verdienstelijk hebben gemaakt. En daar ben ik best wel trots op.
1: Mooi man, een mondvol, maar wel veel informatie. Elvira, maar wat is jouw rol als je het hebt over Black Achievement Month?
0: Ja, Black Achievement is een stichting. Ik ben daar de voorzitter van sinds 4 jaar. Het is een oktobermaand activiteitenplan, maar dat betekent wel dat je vanaf januari aan de slag moet gaan. Mm-hmm. Het lastige blijft altijd het zoeken naar de juiste subsidiebronnen, overheden. En ik heb net van degene die zo direct zal spreken, nog een keertje gehoord hoe belangrijk het is om ook andere partijen, zoals het bedrijfsleven en banken, ook te activeren om mee te doen als het gaat om grotere activiteiten. Want met overheden lukt het niet altijd. We hebben dit jaar geld gehad van ministeries en ook van de gemeente Amsterdam. Maar het is keihard werken, keihard zoeken naar mogelijkheden. Maar ik moet wel zeggen dat het heel plezierig is dat steeds meer instellingen graag met ons willen werken, zowel maatschappelijk als cultureel. En daar zijn we best wel trots op. We kunnen een mooi programma aanbieden. We doen ook iets heel moois met kinderen. Helaas is het volgeboekt, laat me dat ook erbij zeggen. Dat vindt plaats in Nemo, waarbij ook rolmodellen, het maakt niet uit of ze van Nederland komen of vanuit de wereld, ook in de schijnwerpers worden gezet voor kinderen, om kinderen te stimuleren om hun positie in te nemen. En dan gaat het niet om ondanks een kleur, want de kleur is een kracht, om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om excellent te zijn als het gaat om wetenschap en allerlei gebieden die kinderen interesseren. Dus het is echt zo'n motivatiemiddag voor jonge kinderen, waarbij er meer aandacht is voor kinderen uit Zuidoost. Er zijn ook scholen die van Zuidoost die echt worden uitgenodigd om hun kinderen naar Nemo te brengen.
1: Geweldig. Elvira, nog even een aansluitende vraag. Dit is een activiteit ontstaan in Amsterdam. Het begint landelijke bekendheid te krijgen. Maar wat about de nationale televisie? Hebben de media organisaties ooit aandacht besteed aan Black Achievement Month?
0: Nee, nog niet. AT5 wel, nog 2 jaar geleden. Maar de media niet.
1: Landelijk, hè?
0: Nee, landelijk, nee.

0: mensen ook stimuleert om op een dergelijke manier bezig te zijn. Want hoe dan ook, we hebben talenten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, geweldig, Elvira. Alvast bedankt. Ik kom zo bij je terug. Want we gaan even naar de dochter van onze diva. Mm. En onze diva, dat is Annemarie Hunsel. En de dochter is Graciella Hunsel. Graciella, waar ben jij op dit moment mee bezig?
1: Nou, Iwan, dat is echt een hele goede vraag. Ik ben sinds 6 jaar ben ik begonnen met het ontwikkelen van de nieuwste concertzaal met repetitiehuis voor Amsterdam, Nederland en de wereld. En daar zijn we in 2024 open gegaan met het repetitiehuis. En 6 mei 2026, dus dat is echt heel kort geleden, hebben we de nieuwste concertzaal geopend. Dat betekent dat ik eigenlijk 24/7 bezig ben om van een start-up naar een scale-up te gaan. Een repetitiehuis te draaien met een team en uit te breiden. Programmering neer te zetten, funding te zoeken, programmering uit te rollen. Het repetitiehuis te draaien en de programmering in de concertzaal te draaien. En eigenlijk de brand Soul Jazz Stage meer naar buiten te brengen. Nieuwe stakeholders te vinden die met ons meer zichtbaarheid kunnen creëren. Want wij zijn heel jong, maar we zijn wel out there als het gaat online en offline. Maar we kunnen nog meer zichtbaarheid gebruiken. Omdat mijn streven is om net als het Bimhuis een iconisch concertzaal te worden vanuit Amsterdam Zuidoost. Dus dat heeft toch wel wat voeten in de aarde. En dat is heel leuk. Ik heb een dedicated team. We zijn een kernteam van 3 mensen. Ik ben directeur. En Doreen Groeneveld is mijn rechterhand office manager, productie manager. En hebben we Wijnand Hollander is mijn zakelijk leider. En daarnaast hebben we een flexibele schil van echt leuke, jonge, enerverende mensen. Een techniekpool, een techniekteam onder leiding van Louis Bean. En we hebben ons hospitality team en heel veel jonge makers en creatieve producenten waar wij de deuren voor open doen, zodat zij hun brand onder onze veilige daken, want het zijn inderdaad 2 onderdelen in het Zandkasteel, kunnen uitrollen. En daarnaast ben ik over de hele wereld echt wel aan het optreden. Ik ben dit jaar al op 7 verschillende plekken geweest met de New York Round Midnight Orchestra.
0: Zo?
1: Ja.
0: Welke landen waren dat bijvoorbeeld? Ik heb een paar.
1: Ja, ik ben geweest naar Palermo Jazz, dus Sicilië.
0: Italië.
1: Italië, zie. En ik ben geweest naar Polen, heb ik geregeld shows. Want in Polen heb je wel 100 verschillende jazzfestivals. Daar word ik ook heel vaak voor geboekt. We zijn geweest naar Engeland en we zijn geweest naar... noem maar op, we zijn er geweest dit jaar. En er staat heel wat in de stijgers ook weer voor Azië volgend jaar.
0: Geweldig, wauw. Graciella. We gaan even kijken of het lukt om een prachtig nummer van jou en mama af te draaien. Ik ga het proberen, want je weet, we zitten in een nieuwe studio. En soms gaat het een klein beetje mis.
1: Dat geeft niet, dat mag.

0: Je mag wat zeggen over dit nummer als je wil, hoor.
1: Nou, het is voor mij een heel bijzonder nummer, omdat dit het nummer was wat we bij de inauguratie van het, het beeld wat in het Oosterpark staat, het slavernijbeeld, ik hou niet van, van de tot slaaf gemaakte mensen, mochten zingen. En dat hebben wij gedaan in opdracht van Beryl Wiekman toen en Verzette Eendracht. Die waren van het eerste uur. En het was een zeer bijzonder project. En als ik ernaar luister, ja, het is een geschiedenismoment.
0: Kippenvel.
1: Ja.
0: Kippenvel. Ja. We gaan er naar luisteren.
1: Ja.

0: kippenvel, kippenvel. Wie heeft dat nummer geschreven, Graciela?
1: Dat nummer heb ik samen met mama geschreven.
0: Serieus?
1: Ja.
2: Wauw,
1: ja.
2: Mooi hoor.
1: Ja, zeker. En ik zie ons nog zo, want ik studeerde aan de UvA nog. En toen waren de computers er pas. Had je van die computerlokalen waar je kon zitten. Aha. En daar zaten wij met z'n tweeën. Hebben het nummer daar geschreven en gecomponeerd.
0: Wauw. Complimenten.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Nou zitten jullie hier met z'n tweeën in de studio van Salto.
1: Ja.
0: Bij De Leon.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat is die combinatie van jullie twee? Want dat snap ik even nog niet. En de luisteraars helemaal niet. Dus Elvira en Graciela zijn een akkoorden.
1: Ik denk dat Elvira als eerst even mag vertellen wat de combinatie is.
2: Ja, ik heb net gepraat over Black Achievement Month. Het is een kwestie van groepen in de schijnwerpers plaatsen. Maar we gaan ook wel voor zaken als ontmoeting, dialoog en vooral verbinding. En daarbij kiezen wij voor voorstellingen, theatervoorstellingen. We kiezen ook voor specifieke filmprogramma's. En in dat kader heeft de Zuidas ons een aantal jaren geleden benaderd om in elk geval een invulling te geven aan de ontmoeting. We hebben de afgelopen jaren verschillende activiteiten gedaan in de oktobermaand, waaronder de Obama's van Remy Sambo, vorig jaar een film. En dit jaar, Zeewoord, hebben we een ware jazz night op 8 oktober, waarbij onze geliefde Graciela, u wel bekend, ze zit tegenover mij, ons helpt om een programma van formaat aan te bieden. En dat verbindt ons op dit moment met elkaar. Maar het is ook wel belangrijk om het te benoemen. Ik kan het toch niet laten, Graciela. Ik heb Graciela leren kennen toen ik actief was in het vrouwenwerk met Heli Akswijk. Ja. Ook een heel bijzondere vrouw, mijn rolmodel. Zij was met haar moeder, een ukkie-pukkie, en op vrij jonge leeftijd was ze al een letterlijk een stemkanon, maar dan niet in de politieke zin, maar als het ging om haar wijze van zingen, maar ook haar vrijmoedigheid, vond ik heel erg aantrekkelijk voor zo'n jonge meid. En heb haar altijd ook gevolgd, ook als het gaat om de wijze waarop ze ook Zandkasteel in Zuidoost een nieuwe invulling heeft gegeven door haar business. Maar,
0: mooi, hè?
2: Ja, en dat is uiteindelijk toch één van de onderwerpen in Amsterdam-Zuidoost toen ik er was. De infrastructuur in Amsterdam-Zuidoost was niet op orde. Er waren weinig plekken waarvan je kon denken van ik ga daar naartoe uit eten. Of uitgaan was niet aan de orde. En de afgelopen jaren is er heel veel aandacht besteed aan Arena. En gelukkig is er op dit moment op het Bijlmerplein ook weer heel veel activiteit. Met dank aan Graciela. En jazz is haar ding. Jazz heeft ook zwarte wortels. Dat is ook belangrijk om aan te geven. En om die reden is ervoor gekozen om op 8 oktober een jazz night te organiseren in het hartje van de zakenwereld. Hè. Het gaat om legal. Het gaat tegelijkertijd ook om veel geld. Maar het is ondertussen ook wel een woongebied geworden. En omdat het een woongebied is, wordt er van alles en nog wat ook georganiseerd. Dus we gaan in de Griffioen in Amsterdam-Zuid iets moois doen. Er komt een jazzavond. Als je er snel bij bent, kijk op de website van de Black Achievement. Maar dan kun je nog een gratis kaartje bemachtigen. Oh. En dit geeft ook invulling aan achievement. Het bereiken, het genieten, het verkrijgen. En kom met ons genieten. Dat zou wel fijn zijn.
0: Wauw. En jij bent inmiddels 4 jaar voorzitter van de organisatie.
2: Ja.
0: Maar deze organisatie bestaat al veel langer.
2: Vanaf 2016.
0: Het is al 10 jaar. Eigenlijk is dit jaar.
2: Nee, dit wordt het 11e jaar. Dit is de 11e keer.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Graciela.
1: Ja,
0: want jij gaat op 8 oktober optreden.
1: Ja, het is niet alleen optreden. Ik ben ook producent van het concert. Uh-huh. We gaan de bezoekers terugbrengen naar 100 jaar geleden in Amsterdam, waar de Surinamers de smaakmakers van de stad waren. Denk aan Kid Dynamite.
0: Nog steeds hoor.
1: Teddy Cotton.
0: Nog steeds zijn wij de smaakmakers hoor.
1: Ja, zeker. Maar toen binnen de jazz was het toch wel heel bijzonder om te zien dat mensen die als stowaway kwamen, hè, met, hoe heette die boot ook alweer? Kom er even niet op. De Gothica. Ja, kwamen ze naar Nederland. Kwamen ze hier in Amsterdam. En moesten hun leven starten ergens. Maar ja, hier in de West vonden ze, hier in het Westen vonden ze ons maar de apen uit de West. En door middel van muziek hebben Surinamers, vooral Surinaamse mannen, zich kunnen opklimmen in deze Amsterdamse en Nederlandse maatschappij. Doordat ze zich een alter ego aanmeten. En op die manier een nieuw bestaan voor zichzelf konden ontwikkelen. We doen dit in samenwerking met het Stadsarchief. Want onlangs heeft Mark Ponte een prachtige expositie in het Stadsarchief Amsterdam gecureerd. Dat heet de Jazzjaren 1930-1939. Daar zijn wij van So Jazz Stage een zuster podium voor geweest. En daar gingen we ook terug in de tijd. 100 jaar geleden. Hoe bewogen wij ons? Wie waren wij in deze stad? En dat is een groot deel waarop deze voorstelling gebaseerd is. We zullen ook starten met een Q&A met Mark Ponte. We gaan terug met beelden naar die tijd. En daarna zal ik samen met de New York Round Midnight Orchestra, onder leiding van Alexander Bates, zullen we repertoire brengen vanuit die tijd, jazz standards. En we hebben dan ook een terugblik naar 2 of 3 nummers van Kid Dynamite, waar we dus Michael Varenkamp als featuring trompetist voor hebben gevraagd. Dus het is echt een heel breed palet aan huidige jazzmuzici. En heel goed, Elvira zei Black Achievement en jazz is Black People's Music. Hè? Dat moeten we vooral niet vergeten. Als je kijkt naar wat het nu geworden is, zou je het bijna niet meer denken. Maar het is wel echt Black People's Music. En niet te vergeten dat wij in deze stad wel de motoren waren. Eén van de vele motoren achter dit genre.
0: Geweldig. Graciela,
1: ja.
0: Als mensen informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen op 2 manieren kaartjes bemachtigen, Elvira. Hè? Via jullie website, de Black Achievement Month.
2: Ja.
1: Maar ook via de website van VU Griffioen, want daar zal het plaatsvinden. VU, en dan hebben zij een theater, daar het heet Griffioen. Dus je kan mooi naar hun website. Ik geloof dat het is www.griffioen.nl, maar ik zeg het fout in de spot. Maar als je VU Griffioen intypt en Freedom in Sound, daar kom je er gelijk. En er zijn nog een aantal kaartjes. Ik zou zeggen, mensen, als jullie willen komen genieten, willen jullie in die tijdcapsule stappen, willen jullie voelen, weten, leren over wat jazz was in Amsterdam uit de ogen vanuit Surinamers van toen ter tijd, moet je daarbij zijn. Moet je daarbij zijn. Dat mag je niet missen.
0: Maar je ging een beetje te snel, hoor, want je zegt VU Griffioen. Spellen aan Guinness, maar want Solesi en Datier, hè?
1: Is goed.
0: Oké, spel het even rustig voor de mensen waar ze die informatie.
1: Ja. Okay, daar kom ik. De G van Gerard, de R van Richard, de I van Isaac, de F van Ferdinand, F van Ferdinand, I van Isaac, O van Otto, E van Eduard.

0: en de N van Nico. En dan moet je gewoon doen nl.nl.
1: Dus griffioen.nl.
0: Ja.
2: Ja, precies. En daarnaast ook naar via de blackachievementmond.nl. Scroll naar 8 oktober en daar staat er ook een aanmeldformulier. En dan kun je aanmelden.
1: En Black Achievement Month is vast aan elkaar?
2: Vast aan elkaar.
1: Het zijn allemaal Engelse woorden.
2: Ja. B-L-A-C-K. M-O-N-T-H.
1: Oké. Okay. Is er ook een Surinaamse benaming voor Black Achievement Month? Of houdt u het echt puur Engels?
2: Het is... we hebben er nooit over nagedacht. Het is zo... Weet je, we zijn op een gegeven moment... misschien is dat ook een goede. Maar goed, we houden het ook internationaal. Hè? Want mm-hmm. Ik hecht eraan om ook aan te geven... dat als we het hebben over Black... dat we ook expliciet noemen de Afro-diaspora.
1: Yes.
2: Het is heel belangrijk om een verzamelnaam te hebben... in een brede samenleving... waarbij in onze uiterlijke vorm we allemaal op elkaar lijken... En het Engels is toch wel een vangnet van heel veel. Want wij letten, ook als het gaat om de programmering erop... dat het niet alleen weer een Surinaamse zaak is. Ik weet niet of mensen dat niet leuk vinden... maar ik geloof wel in de Afro-diaspora. Heb ik ook in Zuidoost heel erg hard mijn best voor gedaan. De Afrikaanse zusters en broeders zijn net zo belangrijk... als de mensen uit de Antillen en alle delen van de wereld. En daardoor vermijd je ook een verdelen- en heersstrategie. Ik ben er echt klaar mee. Ik geloof dat Afro-diaspora een verzamelnaam zou moeten zijn van waar we voor staan op dit moment. Zeker in een samenleving die niet aan, die bezig is, laten we dat netter zeggen, die niet zo tolerant meer is en niet zo aardig en lief als we een aantal jaren geleden dachten. Dus ik geloof dat we daarbij ook echt moeten kiezen voor samenbundeling en dialoog.
1: Mooi man. Luisteraars, ik heb dus in de studio Elvira Sweet en Graciela Hunsel. Twee dames waarvan ik dacht sowieso bij Elvira, ze gaat lekker met pensioen. Maar nee hoor, ze is nog keihard aan het werk voor u, beste luisteraars. Dus maak gebruik van haar diensten. Ze nodigt u uit om de Black Achievement Month te bezoeken. En voor meer informatie kunt u dus gewoon naar www.blackachievementmond.nl. Zeg ik
2: ja,
1: het goed?
2: Ja, ja. .nl. Ja, klopt.
1: En anders voor 8 oktober gaat u naar griffioen.nl. En dan /8 oktober. Zeg ik het goed, Graciela?
0: Perfect.
1: Wauw, wauw. Oké, dames. We zouden twee kaarten verloten of weggeven.
0: Zeker.
1: Gaat het nog lukken?
0: Zeker.
1: Oké, maar daar hebben we de luisteraars niet zoveel tijd. Laat me dat vast het telefoonnummer doorgeven. Het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. En wat is de vraag, Elvira? Die de ja. mensen moeten beantwoorden.
2: Ja, als de mensen goed hebben geluisterd, heb ik net aangegeven van hoeveel jaar de Black Achievement Month bestaat. Dus als iemand het antwoord weet...
1: Dan kan hij bellen.
2: Dan mag je bellen.
1: Oké, okay. Dat is 020-788-4305. Maar het zijn twee kaarten. Krijgt die persoon twee kaarten of mogen twee mensen bellen?
2: Laat maar twee kaarten geven, is goed.
1: Twee kaarten aan één persoon.
2: Ja.
1: Luisteraars, u heeft het gehoord. Als u denkt het antwoord te weten, belt u gerust naar de studio. Het kan nu nog. We hebben nog een paar minuten. 020-788-4305. En als u het antwoord weet, krijgt u twee kaarten. Dames, Elvira en Graciela.
0: Ja, Ivan.
1: Er is vast nog iets wat jullie nog willen delen met de luisteraars. Elvira.
2: Ja. Ik wil nogmaals benadrukken... dat als dat de activiteiten vooral ook een uiting zijn van we are here to stay. En het doet ons altijd heel goed dat de activiteiten goed worden bezocht. Dus ik zou ook nog eens een keertje willen verwijzen naar de website. Ook als het gaat om mensen die niet in Amsterdam wonen. In Rotterdam is er een programma.
1: In Senang zeggen ze, horiepunt. Er is een beller. En we gaan deze beller welkom heten. Aquaba, u bent in de uitzending.
3: Goedenavond, meneer Willem.
1: Ja, met wie?
4: Ik ben Amsterdam wonen in de Rotterdam.
1: U moet wel uw radio op de achtergrond...
3: Ja, meneer Willem, goedemiddag.
1: Hé, hey, naamgenoot.
3: Ik ben daar in de studio. Ik spreek met Iwan.
1: Oké, okay, naamgenoot. Je weet het antwoord?
3: Ja.
1: Zeg het maar.
3: 11 jaren.
0: Ja, geweldig. Geweldig.
2: Nou, als u na de uitzending uw e-mailadres stuurt, dan gaan we dat organiseren.
1: Geweldig. Iwan, naamgenoot gefeliciteerd. Je hebt de kaarten gewonnen.
3: Oké, Iwan.
1: Oké.

0: Dan krijg ik een verslag van jou wat je ervan hebt gevonden.
1: Dat weet je altijd nog, Iwan.
0: Oké. Okay. Ja. Iwan, bedankt.
1: Bedankt. Dag, dames.
2: Dag, dag meneer dag. Iwan. Dag, tot ziens. Oh, ja. Ja, tot ziens. Zeker ja. Tot ziens. Ja.
0: Iwan Balker, oké. Okay. Hij is trouwens ook een keer geweest in de Zandkasteel, hè?
2: Weet je, er komen zoveel mensen bij de concerten. Ik vind het prachtig. En ik zie heel veel mensen van gezicht. Maar ik ken de namen niet. Dus okay. Het is heel leuk als de mensen weer zien terugkomen.
0: Mooi man. Elvira, ik had net tegen je gezegd. Hori. Melusa. No. Tjago.
3: Ja, er vinden verschillende activiteiten plaats in verschillende steden. Dat maakt het ook heel bijzonder. Er zijn steeds meer organisaties die zeggen van ja, ik wil van harte meedoen. Een deel van de activiteiten zijn zo goed als vol. Ik wil ook benoemen een mooie activiteit op 11 oktober, helaas vol, maar ik wil daar wel wat over kwijt. Het gaat over under 30, over jongeren die onder de 30 zijn, ambitieus zijn, maar niet precies weten hoe verder. Dat ze extra worden gestimuleerd om iets ambitieuzer te zijn. Ik moet zeggen, laten we dan Amsterdam Zuidoost als voorbeeld benoemen. Van mensen die willen ondernemen, denken vaak aan nagels, aan haar. Maar ik geloof dat we wel breder moeten denken dan dat. Als we talent hebben, kunnen we ook gaan franchisen. We moeten gaan verbreden, want uiteindelijk gaat het erom dat wij sociaal-economisch sterker staan dan onze voorouders en de mensen die ons zijn voorgegaan.
0: Ja.
3: Ik geloof dat als je zegt dat je ondernemer bent, dat het gewoon ook goed is om de ambitie te hebben om goed geld te verdienen, zodat je in elk geval kan wonen waar je wil en de dingen wil doen die je heel belangrijk vindt. Ik zou
0: maar
3: dat
0: kan stukje... Toch, er kan toch een vervolgbijeenkomst komen? Kijk, voor deze bijeenkomst zeker. Is het al volgeboekt, maar ja. Er komt toch wel zeker een vervolg?
3: Absoluut. Ik wil met de organisatie echt daarover praten, want het was ook heel snel ingetekend. Dus dat betekent dat daar wel behoefte aan is. Het komt overigens wel ook uit Amerika. Daar hebben ze een zwarte club bestaande uit Forbes. Dat zijn mensen die uiteindelijk de ambitie hebben om financieel sterker te staan en uiteindelijk ook anderen te helpen die dat nog niet hebben. Dus het is zeker de bedoeling om ergens in maart, april nog iets extra's te doen. Want dat willen de organisaties.
0: Daar komen we zeker terug op de radio.
3: Ik kom hierop terug. Het is heel snel gegaan. Het is ook op een mooie locatie. In het Renaissance Hotel. Het ziet er echt bijzonder uit.
0: Mooi man. Elvira Grantani voor dit gedeelte. Graciella, had jij nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen?
2: Ja, zeker. So Jazz Stage heeft tot en met december en natuurlijk ook in 2027... prachtige concerten. Kom ons bezoeken. Check onze website www.sojazzstage.com. 1 oktober hebben wij een mooie samenwerking met de OBA. Die is onze nieuwe samenwerkingspartner geworden.
0: Welke OBA? Want je
2: hebt OBA Belmerplein.
0: Aha, okay.
2: En daar cureren wij een boekenkast. Waar wij, ik denk, 4-5 curatoren hebben. Deborah J. Carter. We hebben Maarten van Hinten. We hebben Mark Ponte. We hebben Thomas Schuiling. Ikzelf en...
0: Welke datum?
2: 1 oktober.
0: 1 oktober.
2: 1 oktober. En dan hebben we Wijnand Hollander als curator. En op 1 oktober trappen we af en zullen de curatoren de werken die ze hebben aangedragen, zullen ze hun favoriete werk met het publiek delen. Dus daar zijn jullie voor een harte welkom in de OBA Belmerplein op 1 oktober om 6:30. So Jazz Stage, de boekenkast. Weer iets nieuws.
0: Geweldig. Ja. Dames, ik ga jullie bedanken.
2: Jij bedankt, Iwan.
3: Ja. Was toch genoeg hoor?
0: Ja, en heel veel succes. En ga zo door met het mooie werk wat jullie aan het doen zijn.
2: Nou, we zien je tijdens de Black Achievement Month en vooral 8 oktober.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ik ben erbij.
2: You're welcome.
0: Oké.
2: Bye.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Yumsabi. That no-no there?

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders 3FJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nogebugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: De Leon. The Power
1: Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzels aan Amelie's Winkel. Dapper yuka vindt alles aan die saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkel, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no no de je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet gondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand september. Guels met Rikkerewa Piai.
6: Hé, hartusie. Kapo dan ook ooit bergatje. Kebotje mogen irame, iroko, akana no warire maro. Urano da paporo, jasagal komaro.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar in arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Meneer Lewin, naar voren willen roepen van de Federatie Afro Diaspora Netwerk over het bespreken van het feit dat Kwaku stopt in de huidige vorm na 50 jaar. Meneer Lewin, welkom. En voor u geldt ook 3 minuten spreektijd. En ik geef u graag het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Iwan Lewin. En ik spreek vandaag namens de Federatie Afro Diaspora Netwerk in Nederland. Omdat mijn spreektijd beperkt is, zal ik proberen mijn boodschap kort, duidelijk en krachtig over te brengen. Aan het einde van mijn bijdrage zal ik 2 concrete vragen stellen en ik verzoek daarop iedere fractie een reactie te geven. Tijdens de laatste week van het Kwaku Zomerfestival in 2026, dit jaar dus, werd bekend dat het festival in zijn huidige vorm niet kan doorgaan. Dames en heren, we hebben het hier niet over een zomaar festival. Kwaku begon in 1975 als een voetbaltoernooi voor de kinderen en jongeren die in de zomer niet op vakantie konden gaan.
2: Nou, beste luisteraars, dit is dus de bijdrage van mij, Iwan Lewin, tijdens de commissievergadering. Die ging de commissie kunst van de gemeenteraad van Amsterdam. En daar heb ik het punt Kwaku ingebracht. Blijf luisteren, dankjewel.
1: Nou, sport verbroedert. Kwaku werd meer. Het werd een plek waar gezinnen samenkwamen, een plek voor ontmoeting, een plek waar kleine ondernemers hun product en gerechten konden aanbieden, een plek waar cultuur, muziek, sport en ondernemerschap bij elkaar kwamen. Inmiddels is Kwaku uitgegroeid tot het grootste multiculturele festival van Nederland, met jaarlijks ongeveer 300.000 bezoekers, verspreid over 4 weekenden. In 2025 ontving de organisatie van het festival vanwege haar 50-jarig bestaan zelfs de jubileumpenning van de stad Amsterdam. Kwaku is daarmee niet alleen een festival. Kwaku is een cultureel erfgoed. Kwaku is ontmoeting. Kwaku is ondernemerschap. En Kwaku is Amsterdam Zuidoost. Natuurlijk begrijpen wij dat een festival van deze opvang aan regels moet voldoen. Veiligheid moet gegarandeerd zijn. De omgeving moet schoon worden gehouden. Verkeersstromen moeten goed worden geregeld. En omwonenden moeten zo min mogelijk overlast ervaren. Daar bestaat wat de Federatie Afro Diaspora Netwerk betreft geen discussie over. Maar daar staat een andere vraag tegenover. Wat gebeurt er wanneer de kosten die met al deze noodzakelijke verplichtingen samenhangen zo hoog worden dat een maatschappelijk en cultureel belangrijk festival niet meer betaalbaar kan worden georganiseerd? Volgens de organisatie spelen stijgende kosten, strengere vergunningsvoorwaarden en de toenemende complexiteit van de organisatie een belangrijke rol bij het besluit om niet in de huidige vorm verder te gaan. Was ook op AT5. En precies daar ligt volgens FADN ook een verantwoordelijkheid voor de stad, voor u als gemeenteraad met het college van BMW. En precies daar ligt volgens FADN ook een verantwoordelijkheid voor de stad. De gemeente Amsterdam heeft zelfs uitgesproken dat festivals en evenementen bijdragen aan onder andere cultuur, economie, sociale samenhang en de levendigheid van de stad. Daarom doen wij namens onze gemeenschap een dringend beroep op u als gemeenteraad en college. Ga samen met de organisatie aan tafel. Breng concreet in kaart waar de financiële en organisatorische knelpunten liggen. En onderzoek welke structurele oplossing mogelijk is om Kwaku voor Amsterdam te behouden. De gemeente beschikt bovendien over een evenementenfonds, waarmee onder voorwaarden kosten voor onder andere veiligheid, mobiliteit en het beperken van overlast kunnen worden ondersteund. Daarom kom ik met 2 vragen naar u. En nu komt het. Vindt uw fractie, die hier aan tafel zit, het belangrijk dat het Kwaku Zomerfestival van Amsterdam en Amsterdam Zuidoost behouden blijft? Een hele concrete vraag. De tweede vraag. Is uw fractie bereid, zeg je, ervoor in te zetten dat de gemeente samen met de organisatie onderzoekt welke financiële en organisatorische oplossing nodig is om het festival duurzaam voor te zetten? Ik stel het echt op prijs dat iedere fractie kort ingaat op de vragen die ik heb gesteld.
0: Dus ik wil heel even rondkijken naar de commissieleden. Ik zie dat lid Van der Veen een vraag heeft. Daarna lid Van Burk, Van Volt. Lid Van der Veen, pro-Amsterdam.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, op beide vragen zou ik eigenlijk ja willen zeggen. We hebben daar ook schriftelijke vragen over gesteld. Volgens mij worden er nu ook gesprekken gevoerd met de gemeente en de organisatie om te kijken hoe verder. Welke kansen en mogelijkheden ziet u eigenlijk zelf als u kijkt ook naar het Zuidoost? Want de afgelopen jaren zijn natuurlijk veel meer regelingen aangekomen of vergunningseisen en dergelijke. En misschien kan ook Kwaku naar een volgende fase worden geholpen. Wat voor kansen en mogelijkheden ziet u zelf?
1: De kansen die ik zelf zie, de kansen liggen bij de politiek hier aan tafel. Als de politiek meegaat, u bijvoorbeeld, u bent een van de grotere fracties in de gemeenteraad. Als u vindt dat het festival door moet gaan, dan verwachten wij, want daarom zit ik hier om te praten namens, en wij hebben u nodig om dat voor elkaar te krijgen. Uw besluit. U geeft opdracht aan BMW van jongens, we willen Kwaku niet kwijt en we moeten het behouden. Dus ik leg de bal even bij u.
0: Lid Van der Veen, heeft u nog een vervolgvraag?
3: Ja, ik heb nog een vervolgvraag. Ik had natuurlijk al antwoord gegeven op uw vragen. We hebben gisteren ook met de directeur van het Kwaku Festival gesproken. Zij gaf ook aan dat er een hele jonge, nieuwe generatie eigenlijk bij haar organisatie actief is en ook veel plannen heeft om door te gaan. Dus ik was meer benieuwd of u zelf ook kansen en mogelijkheden ziet in dit huidige tijdsgewricht om Kwaku Festival ook door te kunnen laten gaan. Even buiten wat de politiek allemaal vindt, maar wat er bijvoorbeeld in het Stadsdeel Zuidoost zelf mogelijk is. Nou, dat soort, daar had ik meer vragen over.
1: Ja, dat is dus een discussie die gevoerd zou kunnen worden met de organisatie. Hier, mijn pleidooi heeft puur te maken met de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. En over de programmering en dergelijke, dat is even een andere discussie. En er zijn heel veel leuke ideeën, ook vanuit de jeugd, maar ook vanuit diverse organisaties, met name de vrouwen, de senioren, snap je, de standhouders, de ondernemers, die hebben allemaal goede ideeën. Maar hier gaat het puur om, willen we Kwaku behouden, ja of nee? En ik hoor graag van u, want u bent van pro, wat u zelf vindt. En ik hoor het ook graag van de andere fracties. Want ik heb een concrete vraag aan u gesteld.
0: Meneer Lewin, dank u wel. Dank u wel, lid Van der Veen. Ik wil nog heel even, meneer Lewin, erop wijzen. De fracties mogen zelf beslissen of ze vragen stellen aan u. Dus ik ga nu door naar lid Van der Burg van Volt.
4: Ja, dank. En dank ook voor uw heldere uiteenzetting, waarmee u het belang van Kwaku ook duidelijk heeft gemaakt. En wat Volt betreft moet Kwaku absoluut blijven. En ook uw tweede vraag is een heel helder ja. Ons.
1: Geweldig, dank u wel. En u bent van Volt? Goed zo. En de meneer naast u is van Pro? Oké, dus we hebben al twee fracties.
0: En het staat zometeen ook nog op de agenda. Dus ik adviseer u ook om nog even te blijven zitten straks op de tribune. Lid Meiland en daarna lid Veldema en dan lid Van Eert.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De B1-fractie geeft zich volmondig ja op beide vragen die u gesteld heeft.
1: Geweldig. 3.
0: Dank u wel. Lid Veldema.
6: Het zal u niet verbazen, maar de SP staat ook achter u.
1: Zo hé.
0: Dan gaan we nu door naar lid Van Eert van het CDA.
7: Goedemiddag. Het CDA is groot fan van festivals en van Kwaku. Juist omdat het vanuit de samenleving zelf komt. Dat is echt een CDA-onderwerp. U zei van ja, er zijn regels, veiligheid, schoon, verkeer en voor omwonenden. Is nu het probleem voornamelijk geld? Of ligt het probleem, moet de gemeente veel meer meehelpen juist rond die regelgeving?
1: Nou, het probleem is eigenlijk verantwoordelijkheid. Vanwege inderdaad financiën. Red de organisatie het niet om die garantie te bieden. En als de gemeente daarbij zou kunnen helpen om die verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de veiligheid en om het verkeer en om reiniging, dan zijn we echt een heel eind weg. Maar ik verwacht ook van u een antwoord op mijn twee vragen.
0: Wilt u daar antwoord op geven, lid Van Eert?
7: Ja, steun aan Kwaku, dat zeker.
1: Goed zo.
0: Dank u wel. Lid Ait Boepker van D66 wil ook nog graag wat vragen.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u voor het inspreken en uw passievolle betoog. En ik kan u zeggen dat de D66-fractie uw passie deelt. En dat wij eigenlijk best wel op één lijn zitten. Want wij hadden eigenlijk, nadat we de berichtgeving hadden gelezen, precies dezelfde vraag. Want wij waarderen Kwaku heel erg, ik zelf ook. En dat zal je straks in mijn bijdrage horen. En willen graag dat het voort zal leven. Dus dat zijn alvast reacties op uw vragen. Ook wil ik aangeven dat het college ook heeft aangegeven het willen dat Kwaku doorgaat en heel veel waardering daarvoor te hebben. En dat er nu gesprekken lopen. En ik deel ook wel de vragen van mijn collega van Pro, want daarbij kijken we van wat is de rol van de gemeente, hoe kunnen wij helpen bij het voortbestaan. Maar is er natuurlijk ook een rol voor de gemeenschap om te kijken hoe ziet dat eruit. Wat ziet de federatie zeg maar als echt de grootste knelpunten waarvan u denkt, hier, als we hier wat aan doen, dat is voor ons, vanuit onze expertise, heel belangrijk.
1: Nou, grootste knelpunt is niet qua financiën, maar er is onrust onder de gemeenschap. We hebben iets moois, 4 weken lang, opgebouwd in Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost. Men leeft met het idee van, jeetje, dat hebben we straks niet meer. En dat is de grootste angst die we weg willen nemen bij de mensen. En daar hebben we de gemeenteraad voor nodig om de mensen gerust te stellen. Maak je geen zorgen, Kwaku blijft. Ik heb inmiddels 6 fracties.
0: Oh, ja. Dank u. Oh, lid Rijpkema van Ja 21 heeft ook nog een vraag.
9: Super, dank. En op zichzelf, als er natuurlijk een festival in een bepaalde buurt is waar iedereen heel blij van wordt en waar, nou ja, waar mensen zo in verweer komen op het moment dat het dreigt te verdwijnen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat steunen wij uiteraard ook. En wij steunen ook dat de gemeente het gesprek aangaat met Kwaku. Dat lijkt me nuttig. En qua financiën, daar kijk ik de wethouder voor aan. Maar daar gaan zij over. Maar we zullen uiteraard meekijken.
1: Nee, maar de concrete vraag aan u is, financiën, bent u bereid daar ook financiën beschikbaar te stellen? Dus uw fractie, los van de wethouder.
0: Meneer Lewin, ik denk dat uw punt heel helder en duidelijk is.
1: Ja, maar hij heeft nog niet een concreet antwoord gegeven.
0: Ja, maar het is straks een agendapunt. En ook omwille van de tijd en ook de andere inspreker die we heel graag nog willen horen.
1: Oké.
0: Ja, zou ik u toch willen vragen. Dan kijk ik ook nog even naar de commissie. Volgens mij heeft iedereen zijn vragen gesteld en zijn opmerkingen gemaakt. En dan wil ik u heel erg hartelijk bedanken voor uw betoog en uw tijd. En dan wens ik u nog een hele mooie dag toe.
1: Dank u wel, voorzitter. Ook voor het luisteren. Ik heb een meerderheid hier genoteerd, dus ik ben hoopvol. Dank u wel.
0: Dank u wel.

Heel leuk klein meisje, ja man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vreda. Fijn, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

Triple R. En u merkt het, we zitten in de felicitatierubriek hier bij Radio De Leon. En het zijn een paar mensen jarig hoor, ja ja. En wij beginnen te feliciteren iedereen die vandaag jarig is. Alles massa verjaardag, versterunu. En ik zeg altijd, het is een prachtige dag vandaag. Geniet van je dag. En de mensen om de jarigen heen, u zorgutak afiertak afverjari. Hey!

En de komende dagen zijn er nog meer mensen jarig. Ja, die feliciteren we natuurlijk ook. Iedereen die jarig is de komende dagen, alvast van harte gefeliciteerd.

En ergens tap de eilanden, Griekenland, ja. Daar is een dame jarig. En binnenkort gaan er mooie dingen gebeuren. Maar ze is vandaag jarig. Ja, Glenda, van harte gefeliciteerd. Door een heel biggie familie. Ja, door al je lieve zussen. En broers. En kinderen. En nichtjes. En neefjes. En schoonbroers. En zwagers. Iedereen feliciteert Glenda. Ze is jarig vandaag. Ja. Yeah.

0: En we hebben een beller. U bent in de uitzending.
1: Oh, goedemiddag met DVN. Ik had een vraag. Ik probeer kaarten te bemachtigen of te kopen voor 8 oktober. Maar ik kom niet op de site, ik kom niet verder op de site.
0: Oké, bel me na de uitzending. Maar meteen na de uitzending, dan kan ik u wat meer informatie geven. Want we zitten nu in de felicitatierubriek.
1: Oké, ja? Dat begreep ik maar.
0: Niemand jarig in de familie? U bent ook niet jarig?
1: Ik ben binnenkort jarig, nu nog niet, maar dan bel ik wel op de dag.
0: Oké, alvast van harte.
1: Maar nu ik er toch ben, wil ik iedereen die vandaag jarig is feliciteren. En nog vele gezonde, wijze en verbroedering, zusterings jaren na deze.
0: En wie bent u?
1: Ik ben de heer Vient uit Rotterdam.
0: Geweldig, geweldig. Nou, dank voor het bellen en u belt mij zo terug, ja?
1: Ik bel u zo terug.
0: Oké. Okay.
1: Fijne voortzetting.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, als u wilt bellen, beste luisteraars, 020-788-4305. Dan komt u live in de uitzending hier bij De Leon.

Zometeen Zanta Yeye. Maar nu nog even genieten van Doble R. Met Mamamita. Mooi pokoe, mooi pokoe.

0: Dankjewel, dankjewel. En we gaan nu vragen aan Glenn Snow om het stokje over te nemen hier bij De Leon.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Top, mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wa losma e arki, a radio nono de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiana de. Geniet ervan. This is Radio De Leon. Zade.

0: en voor Alatem.
1: En dit is Glenn Snow. Met Santa Yeye.
2: Santa Yeye de wai, non to gro tape.
1: Uskoif den bangi, uskoif a tafra, uleta sigara, ja, ukantipchi anisset, of mampchi cognac, of want ginger wine, of orchada, ja, sweetie soppy, ja, en da je sinning want na jude, oké? Okay? Santa Yeye met Glenn Snow.

Als u wilt bellen, doe dat nu om uw mensen te feliciteren. 020-788-4305. 788-4305. Dadelijk aan een mangmorgen.

Rubriek van De Leon, alla vrede tussen 1 en 2 uur. Speciaal voor alle jarigen van vandaag, de afgelopen dagen en de komende dagen. Ja. Yeah.

van Glenn Snow. Met verjaardagse Polonaise. En in dit nummer hoort u de machtige stemmen van onze zangers Nato, TV en Mighty Linka. En natuurlijk ons saxofoon Ramon van La Parra.

0: botro sweetie, oni sweetie, ma abari mustapu ya, ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tot idee. En moet ook een grand tang in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa Aidu Jazzo. Ja, naar Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom naar Moisani opesa. Want toes ma op vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht nu, wacht nu, en... wacht nu, wacht nu, maar.
0: Ja, onderbreek me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Jongen, amai, ik ga er aan. Tante Aileen, dan tante Sylvie, met baru een sweet odi en met wisu ook toe een sweet weekend. En natuurlijk met bar alles wat e arki, alle braden en assisa. Maar gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Iedereen tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari. Hai, baya. Jere, jere,
0: jere. Hai, baya. Abon,
1: tjaga. Luisteraars, blijf afgestemd. Voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena, dag oom Sjors. Temtegi alles malubono. Maar goed, X-Don is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes, zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.

Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi.

0: Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de Elie zingt.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-0-1413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleonelinger op 06-810-84-101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Eter. Mijn naam is Kodjo Kumambala en zometeen tot de klok van 3 uur het programma Black Our Story. We gaan eerst naar muziek van Poppo en Enver. Tot zo.
1: Weesie, Hogri.

0: Yeah, anybody got a popo and barrel these are fake in Holland. All of the strana black man, all of the black man we speak, then we speak popo.
1: Ja, luisteraars, welkom bij Matradio. En vandaag hebben we twee bijzondere gasten in de studio. En we gaan praten over het slavernijmonument en over alle andere dingen. En wat het allemaal precies inhoudt, dat hoort u zo meteen gedurende het programma.

0: kunt ook later inbellen. Dat is vanaf 14:45 zo. Kunt u inbellen en vragen stellen of meepraten. Hier bij Materaal bij het programma Black Our Story. We gaan eerst onze gasten aan u voorstellen. En het begin aan mijn rechterhand. U mag... ja, is aan.
1: Zo, Odi. Goedemorgen, goedemiddag. Alle luisteraars. Groeten van Ai van de Vlug. Ik ben Ai van Eugène de Vlug. Voorzitter van Stichting Nazaten de Vlugmoeders. Initiatiefnemer van het eerste slavenmonument die te Komowijnen, te Nieuw-Amsterdam, is geplaatst in Suriname. En wat zo bijzonder is, is dat
0: eigenlijk... Ik moet je heel even onderbreken. Ik hoor je niet zo goed op die microfoon. Dus ik wil je vragen als u een ander microfoon kan nemen. En ja, want ik hoor je heel slecht op deze microfoon. Zou jij even snel iets kunnen zeggen?
2: Dan, ja, zeker.
0: Ja. Ja, jou hoor ik heel goed. Nee, u mag niet aan. Niet aan. Gewoon, gewoon zitten en gewoon praten, ja. En dan gaan we even kijken als die microfoon goed werkt, want ik hoor u niet in deze microfoon.
1: Oké.
0: Ja. En dan kunt u zichzelf weer introduceren. Ja, die hoor ik wel goed.
1: Oké. Kan ik opnieuw beginnen?
0: Ik kan opnieuw beginnen.
1: Zo. Odi. Goedendag, alle luisteraars. Ik ben Ai van Eugène de Vlug, voorzitter van Stichting Nazaten de Vlug Nunes. Grondlegger van alle activiteiten die via Stichting Nazaten de Vlug Nunes wordt georganiseerd. Ik ben initiatiefnemer van het Slavenmonument en Rudy de Vlucht. Hij is voorzitter, hij is vandaag niet hier aanwezig, momenteel is hij in Suriname. Hij is voorzitter van Stichting Milo Missie Menke, ook een familiestichting. En hij is in verband met het upgraden van het slavenmonument op internationale maatstaven. Rudy de Vlug is de architect achter het eerste slavenmonument dat geplaatst is te Nieuw-Amsterdam in het district Komowijnen, Suriname.
0: Ja, ik wil zo meteen en op de luisteraar, ik wil daar alles over weten, want u zegt het eerste slavernijmonument, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga naar mijn volgende gast en dat is
3: Glenn Koenen.
0: En wie is Glenn Koenen?
3: En Glenn Koenen is een neef van Ivan de Vlucht.
0: Ja.
3: Mijn moeder is ook genaamd de Vlucht, Berkleef de Vlucht weliswaar, maar een nazaat van de Vlucht. Oh. Dit jaar ben ik voor het eerst in Suriname zelf geweest. Ja. Dat was ik voor mij nog niet geweest. Ik ben inmiddels 48, dus het werd tijd. En Ivan heeft mij daar in dit prachtige land rondgeleid.
0: Ja. En hoe was het voor jou om voor het eerst naar Suriname terug te gaan? Voor het eerst, ja?
3: Oh, nou, dat was een hele bijzondere ervaring. Het was op die manier bijzonder dat ik... ik heb eigenlijk het gevoel dat ik daar heel erg mijn moeder ben, heb leren kennen.
0: Ja.
3: Daarnaast het land en heel veel mensen die mijn moeder ook dierbaar is in Suriname. Maar ook wat verre familieleden en wat familieleden dichterbij. Dus En ik ben daar warm ontvangen, mag ik wel zeggen.
0: Mooi. En ik ga ervan dat het eten echt wel herkenbaar was in Suriname.
3: Zeker. Okay. Het is zeer herkenbaar. En ik kook zelf ook heel graag. Veel van mijn moeder geleerd, maar de markten daar waren wel heel erg kleurrijk en om van te genieten.
0: Goed om te horen. Je bent ook acteur, hè? We komen daar straks op terug.
3: Ja hoor.
0: Ik ga weer over naar Ivan. Ivan, deze organisatie is natuurlijk in Suriname, hè? Maar u bent hier op vakantie, kan ik wel zeggen. Ja. Maar laten we eerst aan de luisteraars vertellen. Vertelt aan de luisteraars, wie bent u? Wie is Ivan de Vlucht? Ja. Wat doet u allemaal?
1: Nou, ik heb 35 jaar bij de SLM gewerkt. En nu ben ik gepensioneerd. Ik kom vaak naar Nederland en ik ben eigenlijk in het dagelijks leven waarmee ik nu belast ben, ik ben meer verbonden aan verschillende organisaties.
0: Ja.
1: En verder ben ik, heb ik net aangekondigd, voorzitter, ik ben ook de oprichter van Stichting Nazaten de Vlug Nunes. Het heeft eigenlijk het zo begonnen dat ik vanaf de jaren 2000 bezig was.

0: met voorouders onderzoek, familiegeschiedenis,
1: ja,
0: verlaten plantages. En ik kreeg steeds meer belangstelling om dieper in te gaan op deze zaken, dat ik zelf mijn stamouders Nunes heb ik kunnen vinden. Abraham Nunes, hij is 1820 overleden en hij was ook slavenhouder,
1: ja,
0: van de plantage Monsusi. En later Nijd en Spijt, plantage Nijd en Spijt, waarover ik heel kort wel wat wil vertellen.
1: Ja.
0: En van de vluchtzijde ben ik ook gaan onderzoeken.
1: Hmm.
0: En zij komen van plantage Johannesburg, daar zijn de eerste mulatten geboren vanuit Van der Vlucht.
1: Johannesburg, is dat op Kommerwijnen?
0: Kommerwijnen,
1: oké.
0: Okay. Dus het is hier eiland te Kommerwijnen. En ik heb heel veel gegevens. Ik heb zelf het gouvernementsblad van 1810. Ik heb zelf de Afrikaanse stammoeder Bleta 1768 kunnen achterhalen.
1: Ja.
0: En de eerste Van der Vlucht, Frederikus Van der Vlucht. Daarna kwam Bartel Willem Van der Vlucht 1834 uit Amsterdam. Met het schip Astrea uit Amsterdam naar Suriname.
1: Okay.
0: En hij heeft als directeur op acht plantages te Kommerwijnen gewerkt. Om enkele te noemen: Salzhalen, Katwijk, Gertruydenberg.
1: Ja.
0: Daar heeft hij gewerkt en later was hij officier in het koloniaal leger.
1: Ja.
0: En hij heeft dan voor het laatst gewoon aan de Rustenvredestraat. En daar is de jongste kind geboren, Karel Constantijn de Vlug, 21 oktober 1861.
1: Ja.
0: En hij is later dan gehuwd met Elisabeth.
1: Je bent heel gedateerd.
0: Ja.
1: Ja, mooi zo. Ja. En wil je daar iets aan toevoegen, Glenn?
2: Nou, wat inderdaad opvalt is dat Ivan dit soort zaken heel goed weet. Maar hij is er ook al jaren mee bezig. En ik gun het alleen maar iedereen om met hem te kunnen praten. Om dit stukje geschiedenis naar buiten te brengen. En onder de aandacht te brengen. Want er zit veel werk in.
1: Ah, ja. Ja. Ik hoor het ook. En de plantage Johannesburg, hè? Was dat, dat was een suikerplantage. Voor mij waren alle plantages op Kommerwijnen suikerplantages.
0: Klopt.
1: Oké. Okay. En bestaat deze plantages nog? Want volgens mij zijn heel veel plantages verdwenen onder water of helemaal onder bos.
0: Ja, er zijn enkele. Maar Johannesburg valt nu onder de nieuwe eigenaar. Ik kan niet direct vallen op de naam, maar er zijn daar 8 plantages gekocht.
1: Ja.
0: Door de, ik kan niet precies op de familienaam vallen, maar die man zit zelf in de sector van veeteelt.
1: Oké, okay. Maar de plantage, die is, de plantage, even kijken, Johannesburg, die is wel toegankelijk nu,
0: ja,
1: nog steeds.
0: Ja, maar het moet middels toestemming,
1: ja,
0: dan kom je daar op de plantage, want het is eigenlijk een landbouwbedrijf daar
1: geworden.
0: Bedrijvigheden vinden daar plaats.
1: En heel even terug naar de historie, maar dus de familie De Vlucht,
0: ja, ja,
1: en andere familieleden waarschijnlijk,
0: ja,
1: die hebben dus die zijn niet meer de rechtmatige eigenaar van deze plantage.
0: Nee, ook in de tijd werden plantages aan verschillende eigenaren verkocht.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, want de familie De Vlucht waren op verschillende plantages te Kommerwijnen.
1: Ja.
0: Waren ze andere als huisslaven, slavinnen.
1: Ja.
0: Maar de Van der Vlucht waren geen slaven. Ze
1: okay.
0: hebben kinderen gehad met Bleta. Kinderen gaan naar Bleta.
1: Ja.
0: En van daaruit is die stam zich verder
1: ontstaan.
0: Gaan. Ja.
1: En u noemde ook net de familie Nunes. Zijn die ook van
0: andere, ja,
1: andere, maar ook van Kommerwijnen?
0: Ook van Kommerwijnen.
1: En van welke plantages zijn die?
0: Ik had het net over plantage Monsusi. Ik heb zelf grondpapier van Monsusi van de plant van de familie Nunes.
1: Ja, sorry, hoe spreek je het uit? Zijn nog één keer?
0: Monsusi. Ik hoop dat ik het goed heb.
1: Monsusi.
0: En Monsusi was een koffieplantage in het district Kommerwijnen,
1: ja,
0: in Suriname. De plantage lag aan de Kommerwijnen rivier naast het plantage Vertrouwen en Killenstein.
1: Ja.
0: Pieter Hendrikszoon Kok, de zoon van raadsheer Hendrik Kok, dat waren Europeanen,
1: ja,
0: richtte de plantage op in 1745 als Koksburg. Hij was ook eigenaar van koffieplantage Kokswold aan de Perika Creek. Zoals vele van

0: de la suite, die de geschiedenis hebben gevallen,
1: ja.
0: Is plantage Komawei, district Komawei, district geweest met de meeste plantages.
1: Ja, klopt.
0: 200 plantages.
1: Klopt. En vandaar, ook op die en daar begon vooral het verzet, wat ik heb begrepen.
0: Ja, ja. Ja. En nu komt het. Die eigenaar Koch verkocht Koksburg in 1768 aan J. de Estrada. En dat is ook een familielijn van ons.
1: Ja.
0: In ruil met de buurtplantage Killenstein. En wat heel belangrijk is, komt ook voor in het geschiedenisboek. Frederik Cornelis Stalker was raadsheer van de plantage Stalker. De Stalker is naar hem vernoemd en was bekend als Peking Storko. Mm. Peking Storko is een Surinaams woord.
1: Ja.
0: En in deze tijd werd op de plantage katoen en koffie verbouwd. Daarnaast had Stalker nog enkele andere plantages met zijn broers. De koffieplantages Koerkabo en Hecht en Sterk aan de Komawijnen. De twee gebroeders aan de Motkreek. En Stalkers Vleet en Boys Los aan de Oleanakreek.
1: Ja.
0: Stalker was gehuwd met Susanna Duplessis.
1: Ja.
0: De eigenares van plantage Neet en Spijt aan de Komawijnen. Zij stond bekend als een wreed slavenhouster. Over haar gaat het verhaal dat ze de slavin Alida een borst afsneed omdat Stalker een oogje op haar zou hebben.
1: Ja, bekend verhaal.
0: Ja.
1: Wat vind je van deze verhalen, Glenn? Want je hoort het. Was het allemaal bij je bekend als een van de nazaten?
2: Nee, eerlijk gezegd niet, zeker niet tot op de detail. Ik heb wel zelf veel gelezen, of in ieder geval zoveel mogelijk erover gelezen.
1: Ja.
2: Maar het kwam pas eigenlijk echt dichtbij en, toen Ivan me het daadwerkelijk liet zien en op de plek zelf liet zien.
1: Ja.
2: Wat ik knap vind aan Ivan, is eigenlijk die hele familielijn is die iedereen gaan bezoeken.
1: Ja.
2: En hoewel ik familie-wise best wel ver van hem afsta, heeft hij zelfs de moeite genomen om mijn moeder, dus Helen Wilma, Werkleven de Vlucht, op te zoeken in het dorpje Zetten, helemaal in de Betuwe. En zo heeft hij eigenlijk de banden weer aangehaald. En de een of andere maffe toevalligheid was ik dus van plan om voor het eerst naar Suriname te gaan.
1: Ja.
2: Ik kreeg een enorme verdieping daarbij, dankzij Ivan, in Suriname. Ik ben op sommige van deze plekken geweest samen met Ivan. We hebben daar rondgelopen. En ja, je kan iets lezen in een boek, maar als je echt op plekken zelf staat waar wreedheden zijn gebeurd of waar de mensen aankwamen of waar ze werden verdeeld of zelfs verhandeld, dat maakt wel indruk, ja.
1: Ja. Ivan, we komen zo bij het monumenten en ook over de stichting wil ik even nog een paar dingen weten. Hoe gaat men om met het slavernij-erfgoed in Suriname? Want ik zal het even toelichten vanuit mijn persoon en ook vanuit mijn organisaties. Wij zijn heel veel bezig met slavernij-erfgoed. We doen tentoonstellingen, exposities, theatervoorstellingen, erfgoedreizen. En vaak als ik in Suriname ben, ik ga wel naar er is een museum op Komwijnen.
2: Daar zijn wij geweest.
1: Voor Zeelandia is er ook wel. Maar ik merk wel heel vaak dat mensen in Suriname niet echt bezig zijn met het slavernij-erfgoed.
0: Ja, klopt.
1: En hoe komt dat, als het klopt? Waarom denken jullie?
0: En daarom willen we het toch opnemen in een bewustwordingproces.
1: Ja.
0: Want de mensen moeten bewust worden gemaakt van hoe belangrijk het is om voorouders onderzoek te doen.
1: Ja.
0: En waarom een monument ook belangrijk is. Kijk, daarmee kan je dit bereiken. Het helpen uitdragen van cultuur,
1: ja,
0: en erfgoed. En het bewustwordingsproces. En dat moeten we voornamelijk bij de jongeren doen.
1: Ja.
0: Van het transatlantisch slavernijverleden. Jongeren leren van waar ze vandaan komen. En bewust maken van de impact van de geschiedenis.
1: Ja.
0: En hen trots maken op hun culturele wortels. En in verband daarmee willen we nog een aantal activiteiten te Komawijnen organiseren. Want wat daar mooi is, waar het districtscommissariaat staat,
1: ja,
0: is dat je van alle etnische groepen

0: een monument hebt.
1: Ja.
0: Dat is Suriname. Weet je? En op een bepaald moment, en we zijn niet te laat gekomen, want de vraag werd toen door de gewezen DC gesteld van, hey, nee, de opmerking werd gemaakt. Eindelijk komen de Afro-Surinamers met zo'n initiatief.
1: Ja.
0: Want kijk, daar is de geschiedenis begonnen van de transatlantische slavernij. Kijk rondom het Openluchtmuseum. Heb je alleen van die andere etnische groepen. Maar eindelijk komt er een stichting met zo'n voorstel. En hij heeft ons echt die power gegeven. Hij heeft ons ondersteund. En hij heeft ons de wegen gewezen. Hij heeft zelf aan ons gezegd van, hey, probeer ook bij de Afro-ondernemers te gaan kijken wat jullie nog missen om dit tot stand te brengen.
1: Ja, en het gaat over het monument, of gaat over de beweging zelf?
0: Over de beweging zelf. Ja. En het plaatsen van het slavenmonument, dat het tot stand kon komen.
1: Ja.
0: En we zijn erg erkentelijk, dankbaar, Rudy de Vlucht, die alles op zijn schouders hier vanuit Nederland heeft genomen, om dit mogelijk te maken. En hij is een tweede constructieman hier bij een constructiebedrijf in Dokkum.
1: Ja.
0: En hij heeft de skills, hij heeft de deskundigheid en hij heeft het in elkaar gezet. Hier in Nederland, verscheept naar Suriname op zijn eigen kosten. En verder mogen we ook dankbaar zijn. De Afro-ondernemers zijn gaan op advies van de DC, die zelf van hun staanse afkomst is, meneer Mohamed Safik. En hij heeft mag adviseren, ga aankloppen. We doen het ook zo binnen ons gelederen. Ga aankloppen bij Afro-ondernemers. En ik ga niet allemaal noemen, maar één die heeft direct ingestemd, dat is Franklin Toddy. Van het bedrijf Toddy. Toddy is bekend binnen Suriname. En hij verleent medewerkers, straatbetegeling, noem maar op. En hij heeft dat op zijn schouder. Hij is de grootste sponsor binnen Suriname om dit tot stand te helpen brengen.
1: Ja, u zegt net de eerste slavernijmonument, maar het standbeeld van Kwaku en op de heilige weg heb je ook natuurlijk een plakkaat van hoe de drie helden weer, Bonnie Scholekuur, die drie helden. Of wordt dat niet gezien als een slavernijmonument? Of?
0: Het wordt meer in het context gebracht van activisten, vrijheidsstrijders.
1: Ja.
0: En het slavenmonument heeft een groter, breder dieptepunt. Het heeft te maken met de transatlantische slavernij, de mensen die naar
1: vanuit West-Afrika en Centraal-Afrika. Dus u zegt dus dat dus het plakkaat van Scholekuur en Kodje Scholekuur, mentor Scholekuur present, kom ik het goed zeggen, en de stammen van Kwaku, die staan meer voor verzet in het teken van de slavernij.
0: Ja,
1: en het slavernijmonument dat u heeft geplaatst en uw organisatie, dat is het slavernijmonument van Suriname.
0: Van Suriname.
1: Of het eerste slavernijmonument tegen dagnis van het slavernijverleden.
0: Ja.
1: En waar staat het precies weer? Wat u zei?
0: Dicht bij Openluchtmuseum. Waar het commandeursgebouw.
1: Ja.
0: Wat heel belangrijk is, wat ik tijdens het onderzoek, zijn we een plakkaat komen aantreffen van onze voorouders.
1: Ja.
0: Nunes, Abraham Nunes.
1: Ja.
0: Op de stoep waar het commandeursgebouw staat. En daar vond de registratie plaats van de contractarbeiders.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dus na de afschaffing van de slavernij heeft men contractarbeiders vanuit India, vanuit Indonesië, vanuit China, dus de Chinezen, de Hindustanen, de Javanen. En daar werden ze dan geregistreerd.
1: Ja.
0: En wat zo belangrijk ook voor ons als familie is dat familie Nunes daarmee belast was.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja,
1: duidelijk.
0: En dat het gebouw daar nog staat, het is nog in redelijke staat. En wij willen een aantal activiteiten nog rondom het gebouw ontplooien.
1: Ja.
0: En wat heel mooi aansluit. Niet alleen dat het slavenmonument daar aansluit, maar dat ook een band heeft met onze voorouders.
1: Ja.

0: het bewustwordingsproces, het helpen uitdragen van cultuur en erfgoed tot uitdrukking te brengen.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: En daarmee komen we eigenlijk terug op je vraag van hoe komt het dat mensen daar misschien nu niet zo mee bezig zijn. Er zijn wel aan te wijzen plekken, maar er is niet een centrum waar je heen kan gaan. Wat dat betreft, los van het slavernijmuseum wat al bestaat.
1: Ja.
2: Maar wat zo specifiek is om mensen te helpen begrijpen wat er eigenlijk gebeurd is.
1: Ja, precies. Want Suriname heeft nog geen slavernijmuseum. Kijk, want voor Sint Langja, er is wel een expositie in Suriname over slavernij. Maar het is nog geen slavernijmuseum. Ik zou wel heel tof zijn als Suriname echt een slavernijmuseum krijgt. Ik ben 2 jaar geleden was ik in Guadeloupe. Ja. En daar hebben ze echt een interessante slavernijmuseum genaamd Mimre Akte. Ik ben ook in Zuid-Afrika geweest, in Kaapstad. In het slavernijmuseum daar ben ik ook geweest. Ook interessant. En even kijken, waar dat zijn er de 2 slaven. Ja, in Nederland komt er ook nog eentje. En ik ben ook natuurlijk in Washington geweest. Washington DC, bij het grote African American Museum. 5 etages. In 1 dag zie je dat niet. Ik weet niet als je dat kan herrijken als een slavernijmuseum. Maar dus dat moet er ook nog komen.
0: Maar ik wil even erop inhaken. We hebben ook een verzoek ingediend. We zijn een aantal plantages. We hebben ook aanvragen ingediend aan de stichting. Namelijk plantage Vlucht en Trouw, plantage Koetvlucht, plantage De Uitvlucht, verlaten plantages, hè, waarop eigenlijk geen activiteiten waren ontplooid. En we hadden al middelsbrief gevraagd aan de vorige regering om een slavenmuseum te bouwen. Dus we waren al mee gestart. We gaan ermee door. Ik heb ook dat aan de orde gebracht met de huidige DC van Kommerwijnen.
1: Ja.
0: En we hebben wel aangegeven plantage Monsouci. Maar plantage Monsouci is ook al verkocht in de jaren 90.
1: Ja, precies.
0: Dus we zijn grote voorstanders en we willen eerst met plantage district Kommerwijnen beginnen.
1: Ja.
0: En de volgende stap naar Kommerwijnen zal Para zijn.
1: Oké. Okay. En slavernijmonument die de familie De Vlucht en Noens hebben geplaatst, wordt dat erkend ook door de overheid, door de Surinaamse overheid, als het nationaal slavernijmonument?
0: We hebben van de vorige regering ondersteuning gehad met ons initiatief.
1: Ja.
0: Ik mag niet vergeten de gewezen VP, Brunswijk. Hij had zelfs de onderzoektochten, boektochten, zelfs gesponsord.
1: Ja.
0: Zodat wij op onderzoek konden uitgaan wat betreft de verlaten plantages. We hebben ook zaken geregeld gedaan met erfgoed Suriname, met directoraat cultuur onderwijs en zo. En zo hebben we kunnen even, dan kan ik het even hier zo ook aangeven.
1: Ja.
0: We hebben ook met architect Philip Dikland ook zaken kunnen regelen. We hebben onderzoekingen hier gedaan in Archief Den Haag. En archief EBG, slavenregister, cultureel erfgoed, landmeetkundige dienst Suriname, Glish Management Instituut. Dus we hebben zeker 12 bronnen waaruit veel informatie hebben kunnen halen. En de gouvernementsinstituten hebben meegewerkt.
1: Ja.
0: En wij moeten ons dan onder de voorwaarden die ze stellen.
1: Ja.
0: Als we zover zijn met onze actieplan, stappenplan om met het slavenmuseum te starten, staan ze ook voor open. Zolang je voldoet aan de wet en regelgeving, dan heb je geen problemen.
1: Ja, het is heel, heel goed. Maar de vraag nogmaals is dan, heeft de Surinaamse overheid het erkend als het Nationaal Slavernij Monument?
0: Officieel? Niet, maar we hebben ingediend en we hebben toestemming gehad, die toestemmingsbrief hebben en zo is dit tot stand gekomen. Maar als het nu al hebben, dat is nog niet bekend. Okay. Maar we worden wel

0: erkend als instituut.
1: Ja.
0: En de president van de Republiek Suriname, Jennifer Simons, had de maand augustus verklaard tot Heritage Month.
1: Ja, heb ik gezien.
0: En we zijn toen ook, we mochten participeren. Al die instituten die die monumenten daar hebben geplaatst te komen wijnen. Dat was georganiseerd via de DC van district Kommerwijnen.
1: Ja.
0: En daar hebben we dan ook mogen deelnemen als organisatiestichting aan de activiteiten van Heritage Month.
1: Ja. Heeft u ook heeft uw stichting ook samenwerking met andere organisaties? Bijvoorbeeld, ik heb 3 jaar geleden was ik, ik ben elk jaar in Suriname, maar ik was 3 jaar geleden heb ik met Iwan Wijngaarden gesproken, die kent u vast wel, Iwan Wijngaarden.
0: Ja.
1: En hij vertelde mij dat hij was bezig met de mensen van het binnenland. En dat waren niet de Saramakanen, niet de Alkanen, maar het waren de mensen van Boni. Om een monument op te richten over Boni zelf. En er was alleen nog een twist van, zal het monument in Paramaribo moeten komen, of moet het monument echt in het binnenland worden geplaatst. Dus ik heb hem verder niet meer gesproken, hoe ver ze daarmee zijn. En volgens mij heeft de Surinaamse regering nog niet erkend dat er een monument van Boni moet komen, maar ze hebben een eigen initiatief opgenomen. Heeft u daarvan gehoord, of dat monument dat er waarschijnlijk gaat komen voor Boni?
0: Nou, om eerlijk te zeggen, kijk, de stichting Nazaten de Vlug,
1: ja,
0: is opgericht 8 september 2021.
1: Oké, vijf jaar nu. Ja.
0: Ja. En toen was ik nog niet, ik was wel actief met het onderzoek,
1: ja,
0: vanaf de jaren 2000. En we hebben ons specifiek eerst, dus we zijn daar begonnen,
1: ja,
0: met de familiegeschiedenis.
1: Oké.
0: En daarna
1: is heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, en daarna begon het echt naar de plantages.
1: Ja.
0: Waar hebben die mensen gewerkt? Waar hebben ze gewoond? Wat is de geschiedenis van zo'n plantages?
1: Ja.
0: En zo zijn we zaken gaan onderzoeken.
1: Ja.
0: En ik kreeg een ingeving van, hey, er moet een monument komen. En toen ben ik met mijn neef Rudy de Vlug, die hier woonachtig is,
1: ja,
0: erover gaan praten. En ik begon dan informatie in te winnen bij de gouvernementele instanties, welke wegen moet ik bewandelen.
1: Ja, precies.
0: En zo zijn zaken dan voor elkaar gekomen. En een heel belangrijk gouvernement instituut is Cultureel Erfgoed Suriname. En werk samen met architect Philip Dekland.
1: Ja.
0: En verder ministerie van Onderwijs, directoraat Cultuur.
1: Ja.
0: En
1: die is ook bemand, toch? Want ik ben een paar keer daar op bezoek geweest, directoraat voor cultuur, voor, ja, cultuurstudies.
0: Ja.
1: Maar ik trof eigenlijk een dichte gebouw. Ja. Dus ik vind als het echt open, als ze al functioneren.
0: Wel, ik heb ze altijd zien functioneren.
1: Oké. Okay.
0: Maar welk adres was u geweest? Want het staat tegenover Palmetto.
1: Ja, precies. Ik ben tegenover Fossilandia, toch? Directoraat Cultuur. Cultuurstudies volgens mij.
0: Cultuur Erfgoed Suriname.
1: Ja, maar voor mij is het cultuurstudies. Oh. En mevrouw, ze was heel lang directeur, dat ik even haar naam vergeten. Ik ging vroeger, toen ik nog ging studeren op de HBO, ging ik daar, ik bleef lang op vakantie, dus ik mocht daar altijd in de bibliotheek boven studeren, want ik moest wel mijn huiswerk maken.
0: Ja.
1: Maar dat vroeg me even af. Glenn, als je dit nu hoort als een van de nazaten, wat ontbreekt er nog bij jou? Wat kan er nog worden toegevoegd?
2: Nou, eigenlijk ontstond er net een korte vraag bij mij. Van wat vinden jullie, waar moeten die monumenten komen? Moet zo'n monument dan, je zegt, op Boni komen? Of moet dat in Paramaribo? Wat is een goede plek voor zo'n monument? Moet dat op de plek zelf? Of moet dat op een plek waar veel mensen zijn?
1: Goeie vraag. Ik heb er, ik zet het ook over na. Kijk, ik denk zelf, kijk, laat me dit zeggen. Kommerwijnen is natuurlijk de belangrijkste district als het gaat over slavernij, verleden en erfgoed. En natuurlijk vond het een heel Suriname plaats, maar de eerste slaafplantages, die vraag gingen over suiker. Want suiker was in die tijd net zoveel water als nu als olie. Dat vond plaats op Kommerwijnen. De opstanden, de verzet tegen slavernij, begonnen ook vanaf Saramaka, Kommerwijnen. Dus als je zegt, ik denk historisch gezien zal Komwijnen een goede plek zijn. Als je kijkt naar, als je kijkt naar het bereik van heel veel mensen, zou ik zeggen van, misschien ergens in Paramaribo, niet in het centrum. Het centrum is al te klein, dus weet je, qua infrastructuur lijkt me niet handig. Ja, en Para zou ook nog kunnen, maar ik heb daar niet echt een oordeel over. Ik heb daar ook niet echt over nagedacht. Historisch zou ik zeggen van, doe Komwijnen.
2: Ja.
1: Omdat dat heeft een hele een belangrijke historische waarde. Maar persoonlijk heb ik daar niet goed over nagedacht.
2: Ja.
1: Maar ik denk ook dat er mogen meer locaties, plekken, monumenten komen die te maken met het slavernijverleden. Want het zou heel goed kunnen. Ik vind het heel goed als er ook op Parra een slavernijmonument komt. Want ook daar was er heel veel, verzet. Ook daar was er heel veel vonden er slavernij plaats.
0: Klopt. En dat is onze eerstvolgende stap. Maar we laten het dat
2: monumenten
0: doen. Ja, dus maar we willen ons eerst verder richten, omdat we ook vervolgtrajecten hebben in Komwijnen.
1: Ja.
0: We willen daar een, dat is meer voor het bewustwordingsproces. Want kijk, je kan monumenten bouwen,
1: ja,
0: maar kennen de mensen de waarde ervan? Weten ze wat het inhoudt? En je moet aan die bewustwordingsproces eerst gaan werken. En dan heb je dan die grote groep, de jongeren, nodig. Zodat je ze bewust kan maken van de impact van de geschiedenis. En ja, hun culturele waardes.
1: Ja, ik denk zelf, Ivan en Glenn, heel vaak zeggen we altijd, we moeten de jongeren bewust maken. Maar ik denk zelf, van, je groeit ook in je gedachtenpatroon. Ik denk dat je ook de ouderen eerst bewust moet maken. Want als je de ouderen bewust maakt, de volwassenen, die kunnen weer met hun kinderen en hun kleinkinderen praten en hun weer bewust maken. Want wat ik ook hier vaak zie in Nederland, ik werk met heel veel jongeren, maar ik heb laatst ook weer een Black History les gegeven en de jongeren weten gewoon niks erover. En dan hebben ze meer afstand. Maar als je al vanuit huis meekrijgt van jouw historische waarde, historische geschiedenis, je erfgoed, dan is het voor ons als die heel erg bezig zijn met dit soort initiatieven, om jongeren mee te krijgen. Maar heel vaak denk ik van dat de ouders en de ouderen ook nog steeds belangrijk zijn. Want zij hebben rechtstreeks contact met hun kinderen. Denk ik.
0: Ja. Maar dat kan gebeuren via instituten. Want ik wil even toch ingaan,
1: ja,
0: op het bewustwordingsproces bij jongeren.
1: Ja.
0: Jongeren vormen de toekomst. Ja. Het doel is om hen actieve kennis mee te geven over dit specifieke verleden.
1: Ja.
0: Dus sowieso ga je instituten nodig hebben.
1: Ja.
0: Want soms kan het niet vanuit het huis zelf, de ouders.
1: Mm-hmm.
0: Toch? We hebben speciale mensen nodig, deskundigen, historicus, onderzoekers.
1: Ja.
0: Historisch besef, jongeren leren over de mechanismen achter de slavernij en de strijd voor vrijheid. Toch? Het verzet. En koppeling naar het heden, inzien hoe dit verleden vandaag de dag nog doorspeelt. Bijvoorbeeld in de vorm van institutioneel racisme, ongelijkheid of vooroordelen. En ga zo door. Ik heb net enkele statement opgenoemd.
1: Ja.
0: En de opmerking van u dat we de ouderen moeten betrekken. De ouderen moeten openstaan om te participeren.
1: Ja.
0: Want ik ken gevallen waarbij ouders, als ze geen belangstelling hebben, hoe kun je je jongeren, je kinderen motiveren.
2: Nou, daar komt dan, daar komt dan denk ik, een monument of meerdere plekken waar je heen kunt gaan. Dat wordt dan je gereedschap. Want ik kan me ook voorstellen, voor heel veel, mijn moeder heeft ook niet per se over dit verleden gesproken.
1: Ja.
2: Ik heb mijn grootouders nooit gekend. Misschien is het voor heel veel mensen, wat oudere mensen ook, ja, waarom zouden ze dat ongemakkelijke gesprek misschien aan willen gaan? Of is het helemaal niet. Er zijn genoeg andere dingen om je, waar ze zich druk mee op moeten maken op zo'n moment misschien. Of met de opvoeding van een kind. Maar als er dan inderdaad een plek is waar je samen eens heen kan gaan. Zonder dat het ongemakkelijk wordt. Dat het een vervelend gesprek wordt. Dan komt het van gesprek denk ik wat makkelijker of vanzelf. Daarom sta ik heel erg achter om eigenlijk een goede opmerking om zoveel mogelijk plekken wel te hebben. Anders loop je maar een keer langs iets. Je hoeft ook niet meteen een heel museum of een park. Dat kan ook gewoon een beeld zijn of iets waar je bij stil kan staan en zeggen, nou luister, waarom staat het hier, oma of opa of mama?
0: En vandaar eigenlijk het idee om met de kinderbibliotheek te beginnen.
1: Ja.
0: En ook een beetje verder, een artiestenpodium, een kinderspeeltuin, een gemeenschaps- en ontwikkelingscentrum.
1: Ja. En hoe zit het met de scholen? Ik mag zo daar een antwoord op schrijven. Luisteraars, is al bijna 10 voor. U kunt inbellen als u dat wilt. 020-471-4291. Wacht niet op het laatste moment, want we hebben nog maar ongeveer 10 minuten. Onderwijs. Maar kijk, belangrijk, we willen jongeren bereiken. Jongeren is best wel een moeilijke doelgroep. Ik werk ermee hier in Nederland, dus ik weet dat je moet echt heel veel dingen doen om ze te interesseren, om ze te bereiken. Ik weet niet hoe, ik woon niet in Suriname, dus ik weet niet hoe ik jongeren in Suriname het best zal kunnen interesseren. Ik heb die vakkundigheid niet, maar hier wel in Nederland. Maar is er ook geen taak weggelegd voor het onderwijs? Want daar zitten ze verplicht op school. Hoe kijk je daar tegenaan, Ivan en ook Glenn? Okay. Hoe kijken jullie daar tegenaan, het onderwijs?
0: Om hierop antwoord te geven, Heritage Month, maand augustus. Ik had daarnet aangegeven dat de districtscommissaris van Komawena ook een activiteit daar had.
1: Ja.
0: Daar waren de scholen uitgenodigd om deel hier aan te nemen.
1: Ja.
0: En ze hebben heel wat informatiemateriaal, ze waren daar met hun leerkrachten. De leerkrachten waren er ook bij. En dat is toch uiteindelijk een grote doel om dit proces ook binnen het onderwijs eigenlijk te introduceren, zodat het ook aan de kinderen een stukje geschiedenis over hun culturele wortels, dat ze wat eruit kunnen halen. En daar kan ook die bewustwordingsproces eigenlijk ondersteund worden via het onderwijsproces.
1: Ja, ik vind wel, als ik een kritische noot mag plaatsen, als het gaat om onderwijs, kijk, hier in Nederland word je echt gevoed met Europees onderwijs, gewoon in Europa. Ja. Maar hier, ik heb geleerd heel veel over Europese geschiedenis, Nederlandse geschiedenis. Het is echt een verplichte onderdeel van het onderwijs. In Suriname, ik heb er niet geen onderzoek naar gedaan. Ik probeer met mensen in gesprek te gaan. Maar ik heb vorig jaar, niet twee jaar geleden, heb ik ook een workshop gegeven aan jongeren over geschiedenis. Niet per se slavernijgeschiedenis, maar geschiedenis over Afrika, West-Afrika. En ik moet je zeggen, ze weten er helemaal niks over. Dus een kritische noot ook naar het onderwijs in Suriname. Eigenlijk zouden ze het slavernijgeschiedenis moeten institutionaliseren. Het moet in het onderwijs. Het moet een verplichte onderdeel zijn van het onderwijs. Niet alleen in het eerste jaar, in het hele, in alle leerjaren. Want Suriname is geworden, door het slavernijverleden.
2: Leraar.
1: En wat ik vaak zie, wat ik opmerk, ik woon niet in Suriname nogmaals, maar als ik met mensen praat, als ik met de jongeren praat, zeggen ze ook dat ze eigenlijk bijna niks aan historie over slavernij krijgen. Dus ik denk dat als een christen ook mag praten voor het onderwijs is op in Suriname, er ligt ook een taak voor hun weggelegd. Want als de leerlingen informatie krijgen over slavernijverleden, dan wordt uw werk ook veel makkelijker. Glenn, je wilt er van mij op reageren.
2: Nee, ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, klopt.
2: Toevallig net een heel bijzonder boek gelezen over de ontstaansgeschiedenis van Suriname.
1: Ja.
2: En dat leer ik dus alleen maar door zelf een boek te pakken. Ik denk dat het niet alleen in Suriname, maar ik denk ook in Nederland, dat er best wat meer aandacht voor mag zijn. De demografie van Suriname dat is zo'n grote, prachtige mix van mensen. Ja. Van laag op laag op laag op laag. Daar moet iemand bij zijn om je daar een beetje doorheen te vertellen.
1: Ja,
2: en ik denk dat het heel goed is om dat inderdaad in basisschoolonderwijs al mee te beginnen. Het kan met een themaweek. Je kan daar heel veel leuke dingen aan juist hangen. Want de klassen in Suriname zijn ook het is een daadwerkelijke bewijs van hoe die geschiedenis is ontstaan. Dus er zijn genoeg haakjes en denk ik leuke onderwijs of didactische vormen te vinden waarop je kinderen kunt interesseren in die geschiedenis.
1: Ja. Ivan, dankjewel Glenn. Ivan, ik heb nog een andere vraag over het monument en het werk waar de stichting Familie Alliantie, de Vlucht, noem het mee bezig is. In hoeverre hebben jullie ook gedachten of perspectief om de mensen in het binnenland erbij te betrekken, omdat we natuurlijk één volk zijn en de mensen in het binnenland, de Saramakanen, de Alkanen, gaan zo maar door, die gingen natuurlijk in verzet. Wij gingen ook in verzet op de plantages, laten we dat niet wegnemen, maar zijn er al ideeën om met de mensen van in het binnenland, die in het binnenland wonen, ook een samenwerking aan te gaan als het gaat om slavernijmonument, als het gaat om erfgoed, slavernij, erfgoedgeschiedenis?
0: Sowieso staan we in de toekomst daarvoor open.
1: Moet even in de microfoon praten. Ja,
0: sowieso staan we in de toekomst daarvoor open.
1: Ja.
0: Kijk, we zijn pas opgericht.
1: Ja.
0: We willen wel een herontwikkeling. Want het slavernijmonument die daar staat,
1: ja,
0: is op 3 januari 2025.
1: Is onlangs dus. Ja,
0: ja. Ja, is niet zo lang.
1: Ja.
0: Maar doordat de architect die daarachter zit, de ontwerper,
1: ja,
0: Rudy de Vlucht, hij is nu in Suriname. Hij wil het upgraden naar internationale maatstaven.
1: Ja.
0: Willen we heronthulling. En bij die heronthulling willen we dan zoveel mogelijk culturele groepen uitnodigen, ook van het binnenland,
1: ja,
0: organisaties van het binnenland, en niet alleen nationaal, internationaal ook, want het is eigenlijk een culturele plek. Daar heb je openluchtmuseum.
1: Ja, precies.
0: Daar heb je alle monumenten van alle etnische groepen. Het is een heel belangrijke plek.
1: Ja.
0: Komen we naar. En we willen het niet alleen daarbij laten. We willen werken ook aan, zodat het een mooie toeristische plek is.
1: Ja.
0: De buurtvervrijing. We willen echt een bibliotheek voor de jongeren daar. Ik kom nogmaals erop.
1: Ja.
0: Want dat gaat zeer belangrijk. Het gaat ook een ondersteuningsproces zijn. We hopen dat we de medewerkers zullen krijgen van de huidige regering. En ik mag het alvast zeggen dat wij van de huidige DC al mondeling toestemming hebben gehad,
1: ja,
0: om deze activiteiten te kunnen ontplooien,
1: ja,
0: naast het slavenmonument. Het opzetten van een artiestenpodium, het opzetten van een bibliotheek, het opzetten van een gemeenschapscentrum. Uiteraard moeten we dan met het projectplan waarmee we al bezig zijn, we moeten kijken hoe de subsidieaanvraag op dit beleidstuk is. Want het plaatsen van het slavernijmonument hebben, ja, we uit onze eigen middelen gedaan.
1: Ja,
0: de familiestichting.
1: Ja, maar nu is het een SUMS. En SUMS zijn nu de subsidieregeling voor slavernij. Dus misschien kan de stichting daar ook een beroep op doen. Ik weet dat het 1 oktober gaat het open. En het sluit volgens mij ergens in november. Enige regeling die ze nu, regelen ze wel hebben is van, hey, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus misschien kunt u daar ook even naar kijken. Ja. Ik kan de link sturen van, misschien weet je het ook wel, SUMS, je hebt SUMS NL, SUMS Curaçao, Curaçao, de Caribische eilanden. En je hebt nu ook onlangs SUMS ZU, die is ook geopend, van het ministerie van Koninkrijkrelaties. En het loopt via de RVO in Suriname. Dus ik zal de link sturen. En want daar is, zijn er gewoon, kan je gewoon subsidie aanvragen. Voor we eruit gaan, heb ik toch nog een belangrijke vraag. Kijk, het monument is natuurlijk voor iedereen, maar ik kom weer even terug bij onze broers en zussen uit het binnenland. Zij hebben wel iets gezegd van, hey, wij zijn nooit slaaf geweest, wij zijn in vrijheid geboren, een gedeelte daarvan, dus wij doen niet aan in jullie, want ja, we waren al vrij. Hoe kijkt u daar tegenaan? Heel kort, want het is bijna tijd.
0: Ik wil hier voorzichtig mee omgaan.
1: Ja.
0: Kijk, want we leven in een democratisch land.
1: Ja.
0: Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ze hebben een andere kijk op zaken. Zij zijn geen slaven geweest. Misschien vanuit dat standpunt.
1: In eerste instantie wel, want ze zijn natuurlijk in verzet gegaan door te vluchten.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus en iedereen heeft een bepaalde visie, een bepaalde mening. En we moeten elkaar meningsrespecteren.
1: Ja.
0: Maar we moeten respect ook hebben van wat de andere groeperingen doen. Kijk, 1 juli, het lijkt alsof het betrekking heeft op alleen op de mensen die slaven zijn geweest. Ja. Maar dat is niet zo in werkelijkheid. De anderen zijn gevlucht. Hoe dan ook hebben ze, zijn ze meegenomen voor het slavernijproces. Ja. Dus je kan je eigenlijk niet los gaan koppelen.
1: Ja, wat ze wel doen.
0: Wat ze wel doen,
1: ja. We moeten eruit. Ik heb muziek per ongeluk te hard ingezet. We hebben nog even kijken. We hebben nog... In,

0: terechtheid. We hebben, het programma kan elke moment onderbroken worden. Ik wil jullie bedanken. Glenn en Ivan, de Vlucht. Glenn Koenen en Ivan de Vlucht. En bedankt voor deze informatie.
1: Dank u wel.
0: Ja, ja. Graag gedaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol.

vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ah.

0: Welkom, welkom, welkom en fijn dat je luistert naar Bijlmer Insight hier op de vrijdagmiddag bij Radio Mart. Gio, goedemiddag.
1: Vrouwelijke Ara.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Heb je naar buiten gekeken?
1: Ja, maar je komt ook helemaal binnen met een smile en een petje op en helemaal ontspannen.
0: Ja, ik voel me lekker.
1: Ja, ik zie het aan je straalt. Ik ben verliefd.
0: Verliefd.
1: Moet ik erover nadenken?
0: Ja, dan moet ik over, dat is het antwoord eigenlijk. Hè? Nou, nee, maar ik voel me wel lekker. Ik,

0: Dit is wel het weer om verliefd te zijn, ja, of zo, toch?
1: Ja.
0: Gewoon strak blauwe lucht.
1: Ja.
0: Ik krijg daar zoveel energie van zon. Dat is niet normaal.
1: En morgen hetzelfde een beetje.
0: Oh, is het echt zo?
1: Ja. Ja, en morgen mogen we allebei weer in de wei staan. Jij in een iets hoger team dan ik. Dus daar hebben we wel zin in.
0: Ja, nou, ik zeg, wij hebben een aardig team inderdaad. Maar jeetje, ik heb er ook echt zin in.
1: Ja.
0: En vorige week speelden wij aan de zijkant van de arena. Heb je Johan Cruijffveldje, noemen we dat altijd. Maar dat is gras. Het zag er prachtig uit trouwens. Ik moet zeggen, in het begin van het seizoen ziet het er altijd prachtig uit. Maar dan gaan we weg. Het seizoen, dan wordt het gewoon een beetje rommelig en blubberig. Maar het was nu prachtig. Alleen op gras spelen, als je altijd op kunstgras hebt gespeeld. Wat wij gewoon de laatste 15 jaar al doen, alleen maar kunstgras. Is toch zwaar.
1: Ja.
0: Vind je dat ook niet? Dat je dan de volgende dag denkt, dit was wel pittig.
1: Onze eerste wedstrijd die we speelden, jullie speelden toen na ons in Bergen. Dat was ook op gras.
0: Oh ja.
1: En dat was echt een hoog, niet gemaaid, hobbelig.
0: Ja.
1: En dan merk je hem echt 3-4 dagen daarna, je rug, je been, alles doet pijn. Terwijl bij kunstgras is het lekker, toch wat makkelijker en ook wat lekkerder voor ons, denk ik. Terwijl vroeger was ik echt een grasmijner, er moest alleen maar gras zijn in plaats van het kunstgras.
0: Ja.
1: Maar wij spelen gelukkig heel veel op kunstgras. Morgen spelen we tegen Amstelveen Hemeraad. Ik weet niet of zij heel veel kunstgras speelden hebben, ik heb geen idee.
0: Oh, je speelt uit?
1: Ja, we spelen uit.
0: Ja.
1: We hebben die luxe niet om... jullie zitten altijd op het hoofdveld. Wij worden altijd in bijvelden worden wij geplaatst.
0: Nee, je hoort het net.
1: Ja, jullie mochten de voorwedstrijd spelen voor Ajax 1 tegen Excelsior. Naast de arena. Terwijl wij op veld 12 op de toekomst moesten.
0: Ja, daar.
1: Om 16:30.
0: Maar wel op de toekomst, wel met kunstgras.
1: Kunstgras, de zaterdag eind speelde thuis. De dames prof speelden thuis. Dus het was aardig druk.
0: Ja.
1: Ja, het was wel gezellig. Veel mensen kijken. Gewonnen. 4-1 achter, 5-4 gewonnen.
0: Dus, meen je?
1: Ja, was een lekker potje.
0: Maar ik bedoel, dat doet me een beetje denken aan Curaçao.
1: Curaçao, mooi hè? Mooi hè? 3-0 achter, 4-3 winnen.
0: Ik zeg
1: 3-0 met rust.
0: Ik heb respect voor die gasten hoor.
1: Ja.
0: Zij, oké, ik vind dat we die straks mee moeten nemen. Maar hebben zij iets wat wij in Suriname of in Nacho missen? Misschien kunnen we het daar straks over hebben.
1: Ja,
0: zou ik kunnen daarover hebben?
1: Dat is interessant. Graag, ja. En alvast mijn verontschuldiging naar de Surinaamse luisteraars. Want ik zal misschien wat dingen zeggen die sommige luisteraars niet leuk vinden.
0: Nee, maar goed, dan als je dat niet kan hebben, moet je niet luisteren.
1: Dan moet je niet luisteren, grap. Dan moet je niet luisteren.
0: En als je wat wil bijdragen, heb je ook pech, want dat kan hier ook niet. Nee. Bellen doen we niet aan. Dus je krijgt het zoals je komt. En als je wat wil, kun je natuurlijk altijd mailen naar bijlmer@gmail.com.
1: Ja.
0: Of stuur even een appje naar een van de boys. Want,
1: dat zullen we wel in behandeling nemen.
0: Als het noemenswaardig is of voor ons interessant genoeg. Want er komt ook wel eens wat binnen. En dan is het meer een mededeling of zo. En dan laten we het ook gaan. Maar als je echt een vraag hebt die interessant is, dan mag je...
1: En je moet het met ons eens zijn, ja. Anders krijg je geen ruimte.
0: Anders is er geen ruimte, inderdaad. Dat gezegd hebben, dat zijn even de plichtplegingen. We gaan het vandaag hebben over... Wat dacht je van de Verenigde Naties?
1: Mooi.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Dat was mooi.
1: Ja.
0: Eurovisie Songfestival...
1: Minder mooi.
0: Nederlands elftal.
1: Mooi.
0: Ik wil het ook even kort hebben over Brobbie. Ik weet niet. Misschien toch even doen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Minder mooi gisteravond.
0: Ja. En dan vanavond Honduras.
1: Nacho.
0: Ja, dat is ook wel tof.
1: Ja.
0: Oh ja, laten we het ook nog hebben over die twee flapdrollen. Jan Roos en Dennis Schouten.
1: Verschrikkelijk.
0: Zullen we daarmee beginnen? Of nee, we beginnen eens met een actualiteit. Heb jij een actualiteit? Want ik heb er op dit moment eigenlijk geen.
1: Oh, ik heb er wel eentje. En ik denk dat het ook een interessant is. Ik parkeer net mijn auto hier al. We zitten hier in Gein.
0: Ja.
1: Bij 3 scholen, volgens mij, als ik het goed heb. Kijk even met de schuin nog naar jou. Want jij
0: twee scholen geval, hier. Volg, ja. We zitten in een schoolgebouw.
1: In een schoolgebouw. En hiernaast zijn er volgens mij 1 school of 2 scholen. Ja. Parkeerplaatsen, ik denk dat er 90% van de auto's die daar staan, zijn voor van ouders die hun kind komen halen.
0: Ja.
1: En net om 2:55 komt er een parkeerauto langs om te scannen.
0: Ja.
1: Vind ik ingewikkeld. Aan de ene kant snap je het, weet je, het is, maar mensen komen hier even 5 minuten om een kind te halen.
0: Ja.
1: En dan is het te gemakkelijk om dan met zo'n scanauto langs te rijden en dan mensen boetes geven.
0: Ja.
1: Dat vind ik best wel triest. Ik zou bijna willen vragen aan Stadsdeelcommissie of aan het Stadsdeel Zuidoost om te kijken van kun je daar niet gewoon iets verzinnen dat je tussen 3 en 4 gratis mag parkeren in de vakken en dat je er dan uit moet.
0: Ja.
1: Want deze mensen staan hier niet voor hun plezier.
0: Nee, eens. Dat ben ik wel echt met je eens. Ik zou dat een hele sympathieke maatregel vinden voor onze mensen. Want inderdaad,

0: Als je niet een app hebt, moet je al uitstappen, moet je al wat doen, je wacht op je kind. Je kunt ook zeggen, ik wacht 5 minuutjes, ik zet even die meter aan. Dat kun je natuurlijk ook zeggen, het is geen geweldige, geen vreselijk zware handeling. Nee. Maar ik vind ook wel dat we als, dat vind ik zelf wel mooi, als je als overheid of gemeente of stadsdeel in staat kunt zijn om gewoon vanuit een soort van een, nou, we zijn samen Zuidoost, ja, of zo, weet je, ja, wel. We snappen dat je even, doe dat even.
1: Ja, natuurlijk.
0: Door de vingers zien of zo.
1: Wat je zegt, het is natuurlijk een kleine moeite om te zeggen van, hey, ik zet even 50 cent in het apparaat of ik doe even mijn app aan. Maar aan de andere kant zou je ook als gemeente kunnen zeggen van, hey, we gedogen 's ochtends om, weet ik veel, van 8:30 tot 9:00 en van 3:00 tot 4:30.
0: Ja.
1: Dat lijkt mij het meest makkelijke, want ik denk niet, ja, kijk, als mensen hier gewoon gaan parkeren en lopen daar naar huis, ja, dan snap ik het. Maar deze mensen komen gewoon een kind ophalen.
0: Ja.
1: En dan krijgen misschien een boete van 80, 90 euro.
0: Ja, ik ben om
1: je kind te halen. En dan is het nu nog mooi weer, hè. Dus nu zou ik het enigszins nog wel snappen van, hé, hey, waarom kom je met de auto? Maar als het regent,
0: ja,
1: is het toch logisch dat je je kind met de auto komt ophalen.
0: Eens. Ja. Goeie, ik ben het ermee eens. Zo'n cliché woord, maar die menselijke maat, weet je wel. Ik bedoel, waarom zou je als...
1: Ja, maar ik vind dus ook dat de overheid, of het stadsdeel, de gemeente, die moet faciliteren. En het kost natuurlijk een beetje geld, maar wat heeft deze controle om 3 uur weten dat hier gewoon auto's staan om een kind te halen? Dat heeft toch niets met faciliteren te maken, nee, om mensen te dienen?
0: Nee.
1: Dat maakt het juist lastig. Ik vind echt dat de overheid, het stadsdeel, de bewoners moet dienen.
0: Ja.
1: En dat kost geld en sommige dingen moet je aanhouden. Je mag niet door rood rijden, je mag je vuil, mag je niet gewoon meer op straat gooien. Dus daar moet je aan houden. En zij zorgen ervoor dat de straten schoon zijn.
0: Ja.
1: Dat het allemaal heel is. Maar dit dient toch helemaal niets om niet te gaan controleren. Terwijl je weet dat die mensen gewoon een kind gaan halen.
0: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ja. Kunnen we daar wat aan doen?
1: Ja, eigenlijk vind ik het niet leuk als je het met me eens bent. Ik hoop op een discussie dat je zou zeggen, gelijk heb je, die mensen moeten gewoon betalen, ze moeten allemaal opgepakt worden en die boetes moeten hoger. Nee.
0: Nee, ik ben het gewoon met je eens. Het is inderdaad, het is zo'n dag, weet je wel. Ik bedoel, we hebben het ook wel eens, ja, met elkaar aan de we zijn het ook wel eens met elkaar oneens, maar dit is gewoon, ik ben het helemaal met je eens.
1: Ik denk dat we 99% van de dingen zijn we denk ik wel eens. Misschien de uitvoering, dat we daar dan nog over kunnen discussiëren, maar we willen volgens mij wel hetzelfde voor alles en iedereen.
0: Ja, ja, dat is. En uiteindelijk denk ik, heel eerlijk gezegd, de luisteraar ook.
1: Ja.
0: Ik denk dat de luisteraar, als je vanaf het moment dat je opstaat 's ochtends, totdat je naar bed gaat, 's nachts, bedenkt wat wij doen als mensen, dan zit daar niet zo heel veel ruimte tussen. Je staat op, je gaat naar de wc, je poet je tanden, je gaat douchen, weet ik wel wat je doet. Ja. Ja, je neemt ontbijtje, je gaat naar je werk of je gaat naar werk voor wat je doet. Nogmaals, tussen de middag eet je nog wat, je eet s'avonds eet je wat, lekker eten als het kan. Je kijkt een serietje, je knuffelt een beetje met je vriendinnetje of je vriendje. En je gaat weer naar bed. En we willen eigenlijk allemaal hetzelfde, toch?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal rust willen, gezond willen zijn, geluk willen hebben, plezier willen hebben, vrij willen zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk zeker de vrijheid, dat het toch een mindset ding is. Voel jij je pas vrij als je 1 miljoen op je rekening hebt? Of ben je al blij als je gewoon per maand 1000 euro over hebt?
0: Ja.
1: En daarmee boodschappen nog steeds je dingetjes moet doen. Maar dat het echt gewoon tussen je oren zit van, wanneer ben ik vrij? Ik ken mensen die hebben een bepaald streven, die willen een bepaald financieel doel halen. Maar de vraag wel eens even, oké, maar als je dat gehaald hebt, dan wil je waarschijnlijk weer meer.
0: Ja.
1: Wanneer is het genoeg? Wanneer heb je dat rust in je leven?
0: Ja.
1: Ik had het van de week met iemand erover. Ik ga dus eerdaags waarschijnlijk naar het buitenland, richting Thailand. En toen zei ik ook van, ja, kijk, als je daar 2000 euro hebt, nou, jij komt ook wel eens in Thailand, 2000 euro per maand, dan kan je prima leven.
0: Ja, als je wil, kan je daar prima leven.
1: Ja, ja. Nou, ik
0: je kan ze gek maken als je wil.
1: Ja, tuurlijk, je wil elke dag op een rooftopbar gaan zitten, maar ik denk dat 2000 euro, dat je daar heel goed leeft. Als je huisje hebt, je hebt je vervoer, je hebt een motortje of een scooter, dat je denkt dat je dan bijna de koning te rijk hebt, bent tot een zekere hoogte. Je kan eten op straat, je kan je dingetjes kopen, je kan leuke dingetjes doen.
0: Ja.
1: En dan heb ik dat... Dat liever dan hier 5000 euro.
0: Ja.
1: Weet je, dat is toch een vrijheid. Tuurlijk kan die 2000, kan die 10.000 euro van maken. Maar geeft dat je meer vrijheid?
0: Eens.
1: Of is dat juist weer een hoofdpijn omdat je weer wilt gaan strijden voor iets? En wanneer ben je dan blij?
0: Blijf je dus in die red race, hè?
1: Juist. Ja.
0: Want constant.
1: Grotere auto, mooiere fiets, mooiere schoenen, nieuwere schoenen. Want mijn buurman heeft dat hekje, dus ik moet een ander hek. En weet

0: ik veel wat. Ik moet een andere hond.
1: En net wanneer je denkt alles te hebben, begint het weer van voren. Want dan is dat weer versleten. Moet je weer.
0: Voilà.
1: Ja, het blijft maar doorgaan.
0: Maar als je gewoon, en ik denk dus dat je dat echt alleen bij jezelf kan zoeken. Het ligt niet aan de buurman, het ligt aan jezelf. Dat je constant daarmee bezig bent om meer middelen te willen. Het is nooit goed genoeg.
1: Ja.
0: En ik denk dat je daar ook heel veel geluk uit haalt.
1: Ja, dus het is inderdaad gewoon persoonlijke vrijheid. Of persoonlijke vrijheid inderdaad. Dat je zegt van, ik ben onafhankelijk hier in mijn hoofd. Want eigenlijk maak je jezelf zo afhankelijk van. Kijk, en we hebben natuurlijk gewoon je hebt je vaste lasten. Ja. Maar zeker in een land als Nederland. Ik denk dat het uiteindelijk overal is. Maar voelt dat toch, je zit hier zo klem.
0: Ja.
1: De hele tijd maar jagen. Ik bedoel, de middeninkomens komen nu in de schuldenproblemen. Hè?
0: Ja.
1: Ik zag het vandaag, wat het Parool volgens mij zag ik het in Amsterdam. Ook de midden- en dus misschien zowel de middenhogere inkomens, die voelen nu ook de druk. Komen vaker in de schuldproblemen omdat ze gewoon rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is echt absurd duur, jongen. Het is echt niet normaal gewoon.
0: Ja, en daarom is het denk ik ook wel zo lastig om je dan dat geluk te voelen, om die vrijheid te voelen. Omdat je eigenlijk, je leeft van paycheck naar paycheck.
1: Ja.
0: Je leeft van de 25e van de maand tot de 25e van de maand.
1: Ja.
0: En je houdt eigenlijk niet zoveel over.
1: Nee.
0: En dat is dan ook wel weer lastig om die vrijheid te voelen.
1: Ja.
0: En ik ben bang dat het einde nog niet in zicht is met de prijsstijging, et cetera.
1: Nee, je ziet wat voor onrust er nu is in de wereld is. Dat gaat de komende 2 jaar nog wel door, denk ik. Zeker zolang Amerika met die president. Ik bedoel, dat kan echt wel stabiliseren. Maar weet je wat het probleem is met prijsstijgen? Het wordt bijna nooit meer helemaal beter.
0: Nee.
1: Het is nooit zo dat alles in ene gaat dalen tot een niveau waar je zegt, oh, dit is fijn. Weet je wel, je weet eigenlijk nu al zeker, goed wordt het niet meer. Het wordt eigenlijk alleen maar een beetje slechter steeds.
0: Ja, maar ik bedoel, de woningmarkt, de prijzen aan de pomp.
1: Ja.
0: Het is allemaal gestegen de afgelopen 10 jaar. En mag worden van alles van verzinnen hoe dat ontstaan is. Maar als dat allemaal opgelost is, dus de genocide van Israël. Israël stopt een keer. Trump doet een keertje normaal. Poetin en Zelensky gaan elkaar een hand geven. En er is geen oorlog meer. Zullen die prijzen niet teruggaan naar voor de oorlog?
1: Nee, precies. Dat is precies mijn punt.
0: Onze salarissen zijn niet zo meegestegen als de huidige prijsstijgingen van de afgelopen 5 jaar.
1: Ja, absoluut niet.
0: We begonnen allemaal met corona.
1: Ja, het is echt een.
0: De prijzen omhoog geschoten zijn. En we krijgen
1: echt niet normaal.
0: Maar woningmarkt, hoe ga je dat in hemelsnaam oplossen?
1: Heb je wel eens, ik weet niet of we het hier over hebben gehad, maar over ticketprijzen, hebben we het daar wel eens over gehad?
0: Was het van de week iets over Suriname?
1: Die... Dat sowieso. Dat is een heel ander ding. Die zijn helemaal doorgeslagen daar bij SLM.
0: Ik heb een filmpje niet gezien, dat was een witte jongen. Die heeft later verontschuldiging aangeboden. Die ging op een lacherige manier zeggen van ja, we lopen jullie naar te klagen. Suriname, wie wil weer naar de Suriname?
1: Was het die Hindoestaanse jongen?
0: Was het een Hindoestaanse? Het was in ieder geval geen zwarte jongen. Maar het zou een Hindoestaanse jongen kunnen zijn. Daar hangen we niet aan op.
1: Want zoiets heb ik wel voorbij zien komen.
0: Ja,
1: wat had hij gezegd?
0: Geval dat het Suriname maar een derde wereldland is. En die wilde naar Suriname.
1: Ja.
0: En Suriname wordt door de olie, dat er nu wat landen geïnteresseerd zijn. Maar voor de rest interesseert het helemaal niemand Suriname.
1: Ja.
0: Dus jij gaat toch zelf naar Suriname. Dus dan moet je maar ook gewoon die prijs accepteren. Wat kan de KLM dat schelen?
1: Ja, want hij had het inderdaad over dat er te weinig vluchten waren naar Suriname.
0: Ja.
1: Waardoor de prijzen hoog bleven of zo.
0: Ja, en dat het maar een derde wereldland is, et cetera.
1: Oh, ja. Ja, dat heb ik diezelfde gezien.
0: Ja.
1: De Dombo.
0: Ja.
1: Kijk, feitelijk gezien is dat de reden waarom de prijzen hoog blijven. Dat kan waar zijn. Alleen de rest van het verhaal is natuurlijk gewoon bullshit. Maar dat is wel zo. Kijk, bijvoorbeeld in China.
0: Mm-hmm.
1: Wat verder vliegen is, of minstens zo ver als Suriname, vanuit Nederland. Daar kun je gewoon voor €450 naartoe. Ik ben wel eens voor 400, volgens mij 400 of 450 euro naar China gevlogen.
0: Thailand 500 nog wat.
1: Ja, hoe kan dat? Ja, omdat er zoveel maatschappijen zijn die erop vliegen. Ja. Dus die concurrentie is heel groot. Ja, KLM en SLM. En die hebben echt een concurrentiepositie waar je u tegen zegt. Waardoor ze. Kijk, en misschien zeggen ze ook, ja, om het rendabel te houden, moeten we de prijzen hoog houden. Maar ik bedoel, je verbruikt evenveel brandstof naar China als KLM zijnde. Dus hoezo kan het daar wel? Ja, omdat het dan blijkbaar moet.
0: Ik heb echt geen idee waarom ze dat doen. Ik weet het, ik kan me niet voorstellen dat het niet rendabel is. Want wat je zegt, waarom vliegen er zoveel maatschappijen richting China? Waarom vliegen er zoveel maatschappijen richting Thailand?
1: Ja.
0: Naar Dubai?
1: Ja.
0: Weet je, dat is dan misschien ook een hub. Maar dat zou dan toch ook voor het kleine Suriname kunnen? Kijk, wees dan gewoon eerlijk.
1: Ja.
0: Zeggen we, dit is gewoon voor onze cash cow en dit hebben wij gewoon nodig om overeen te blijven. Nou, dan kunnen mensen zelf bepalen of ze er gebruik van maken. Maar je wordt nu toch aan alle mogelijke manieren word je genaaid. Ik weet niet of het klopt, hoor. Ik hoorde ooit een verhaal dat KLM het in principe.

0: recht op het landings- en startbaan op Jap?
1: Zou kunnen hoor. Jona Adolf Peck.
0: Ja, op de airport daar.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik ook vanuit Suriname, dat Suriname, de regering, als die het belang ervan inzien om dat veel toegankelijker te maken voor iedereen. En KLM heeft die recht op, op die landingsbaan en startbaan, knal dan een nieuw airport. Ja. Of het nou in de zee is of verder in het binnenland. Want als je zo de toerisme kan stimuleren.
1: Ja, of gewoon dichter bij Paramaribo kan ook ergens, aan de zijkant.
0: Ja, bij wijze van.
1: Kan vast wel wat gebouwd worden.
0: Tui, Corendon, ik denk dat die heel graag zouden willen vliegen naar Suriname. Dus 9 uurtjes vliegen.
1: Ik snap echt niet waar het wringt. Want is het dan KLM die een powerplay doet en zegt van anders komen we niet meer of zo, anders vliegen we niet meer, anders pakken we een andere route. Ik vind sowieso, maar dat is...
0: Maar ligt het niet in Suriname?
1: Ja, misschien dat de overheden ook gewoon deze, maar zeker voorgaande vooral. Zeg ik, vooral voorgaande, niet deze, maar vooral voorgaande. Ja. Toch echt eigenlijk slechte dealmakers zijn.
0: Ja, of hun eigen zak hebben gevuld. Of dat de KLM zegt, hey, we gaan het weer even verlengen voor 10 jaar. En hier heb je even een miljoen euro. Dat kan u net schelen. Want ik denk, als jij vanuit Duitsland naar Suriname kan vliegen voor 500 euro. Of vanuit België, dat je dan gewoon naar België. Nou, vanaf Duitsland naar België rijdt.
1: Natuurlijk.
0: Ja, weet ik veel. Düsseldorf zou pakken of Brussel, Zaventem.
1: Ja.
0: Vlieg je toch daar van naar Suriname.
1: Ja, prima.
0: En volgens mij waren in het verleden ook dat soort initiatieven. Maar het is volgens mij eentje die Belgische met drugs of zo is dat,
1: dat
0: opgelopen.
1: Ja.
0: En in Nederland had je Martinair, die het ooit een keer had geprobeerd.
1: Volgens mij heeft Martinair inderdaad ook eventjes gevlogen op Suriname. Nu
0: maar dat loopt dan weer stuk en ik snap dan niet waarom.
1: Ja, maar waarom hebben we niet gewoon een hele prachtige, mooie Surinaamse luchtvaartmaatschappij?
0: Ja.
1: Ik bedoel, er is een Suriname. Als je in Suriname iemand spreekt over een ticket kopen, zeg wel met KLM, hè?
0: Ja.
1: Je gaat toch niet met SLM? Dat is toch... We zijn ook niet trots op onze dingen, maar je kunt je afvragen, kun je trots zijn op SLM?
0: Ik heb de laatste keer in Suriname was in 2017, denk ik, ben ik met SLM gevlogen en geen klachten.
1: Nee.
0: Nee, ik zat daar, ik zat wel
1: business class.
0: Ik zat business class.
1: Oh, ja, oké. Okay.
0: En normaal heb je dan toch...
1: Ja, dan heb je minder klachten.
0: Nee, maar het was wel grappig dat je gewoon letterlijk een iPad in je hand gedrukt kreeg. Voor de hele vlucht. En normaal heb je een mooi schermpje ingebouwd. En ik heb letterlijk een iPad. Dus dat vond ik wel grappig. Maar voor de rest heel keurig hoor. De piloot die kwam iedereen eigenlijk een handje schudden.
1: Oh.
0: Service was goed. Maar ik heb ook economie natuurlijk gevlogen in het verleden in Suriname. Dat was ook eigenlijk keurig. Maar ik denk dus ook weer dat ook weer bij ons ligt. Dat we zo kritisch zijn op hetgeen wat we zelf hebben. Dat we dan altijd gaan kijken wat beter is. En mag je SLM vergelijken met KLM? KLM vergelijk je ook niet met Singapore Airlines of met Emirates of met Etihad. Dat is weer een ander level. En SLM, dat moet je toch niet vergelijken. SLM vliegt naar Nederland en naar Miami, denk ik.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, die hebben drie, vier lijnen, max.
1: Kun je ook zeggen, redelijk eenvoudig te onderhouden dan toch? Als het maar drie lijnen zijn, als je maar 2, 3 vliegtuigen in je vloot hebt zitten,
0: ja.
1: Die kun je toch gewoon schoon en verzorgd houden? Die kun je toch gewoon... Ik vind het er ook altijd een beetje smoeselig uitzien, hoor.
0: Ja, maar
1: niet altijd, maar het hangt ook een beetje af van het toestel wat ze dan weer huren.
0: Ja.
1: Maar het is altijd... Zorg gewoon dat je een toptoestel hebt, gewoon.
0: Maar vergelijken we het niet verkeerd? Als we naar Thailand, je gaat wel eens naar Thailand of vlieg je wel eens Thai Airways, maar dat mag je niet vergelijken met SLM.
1: Nee, oké, okay, dat is een veel grotere maatschappij en die hebben veel meer geld, ja. Dat snap ik ook, maar...
0: Wat is de vliegtuigmaatschappij van Costa Rica?
1: Ja.
0: Van Chili, en dat zijn nog grotere landen dan Suriname.
1: Nee, fair enough, maar ik vind ook...
0: Jamaica, ken je een vliegtuigmaatschappij van Jamaica? Ik denk dat we daar Suriname mee moeten vergelijken.
1: Ja, nee, eens. Nee, goed punt.
0: We hebben het vaak ook over Ajax, hoor. Met Ajax willen Ajax ook heel graag vergelijken met Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain. Dit mag je niet vergelijken. Ajax moet je vergelijken puur op budget, hè. Club Brugge, FC Kopenhagen, in die range zit je. Misschien iets erboven, misschien iets eronder.
1: Ja.
0: Je bent niet te vergelijken met Benfica. Die zijn groter qua omzet.
1: Ja.
0: Dus dan is het oneerlijk om dan ook de spelers... En dat heb ik ook een beetje met Suriname. Ik denk dat je Suriname moet vergelijken als je gaat kijken naar het bruto nationaal product of de totale begroting die ze hebben. Dat je die dan vergelijkt met een vergelijkbaar land. En als we dan hun vliegtuig pakken, versie die van Suriname, weet ik niet of we het zo slecht doen. Daarbij gezegd, komt KLM niet vrij uit en SLM ook niet met betrekking tot de belachelijke vliegtuigtickets die ze vragen vanuit Amsterdam naar Suriname.
1: Nee.

0: betaald op een shitplek gezet.
1: Oh,
0: de afhandeling is heel slecht, weet je wel. Als je een klachtenafhandeling, ik wacht nog steeds op geld. Ik heb nog steeds €1200 te goed van ze. Helemaal niks, ze laten niks horen. Het is gewoon een verschrikkelijke organisatie. Dit was Etihad volgens mij.
2: Het is groot verschil. Etihad is Abu Dhabi, Emirates is Dubai en dan heb je Qatar Airways van Qatar. En van die drie is eigenlijk Qatar nummer 1.
0: En is Etihad weer de budget?
2: Etihad is weer iets lager. En ik moest lachen, de laatste keer naar Thailand ben gevlogen, was ook via Etihad. En toen hadden we wel zoiets van, oké, Emirates is wel iets beter.
0: Ja, toch wel.
2: Maar de prijs van Emirates voor mijn ticket, dat scheelde voor ons tweeën volgens mij bijna €2000.
0: Wauw.
2: Dus dan, ja.
0: Dan voor,
2: en onze klachten waren, we kregen maar per lek, dus we vlogen van Amsterdam naar Abu Dhabi, Abu Dhabi, Thailand.
0: Ja.
2: Kreeg je maar 1 keer eten.
0: Ja.
2: Bij Emirates kreeg je 2 keer eten.
0: Ja.
2: En je moest met een busje, vanaf de airport moest je met een bus naar het vliegtuig.
0: Ja.
2: Dus je was niet bij de gate. Dus dat waren onze klachten. Maar je betaalt er wel voor. Vond ik het waard? Ik vond het prijsverschil meer waard om met Etihad te vliegen in plaats van Emirates.
0: Ja, dan betaal je liever iets minder, want zo is
2: je hoeft niet 2 keer te eten. Nee. Ik bedoel, het is een vlucht van 5 uur van Amsterdam naar Abu Dhabi. En Abu Dhabi, Thailand is ook 5 uur. Ja, het is leuk om 2 keer te eten, maar ik ga niet dood als ik maar 1 keer eten krijg.
0: Een broodje kaas mee voor
2: ja, voilà. Als ik vanaf Schiphol, vanaf de gate met een bus naar het vliegtuig moet. En uiteindelijk ook weer terug met een bus naar de gate.
0: Ja.
2: En dat scheelt me €1000. Ja, dan,
0: ik loop zelfs
2: van Amsterdam naar
0: €1000 lopen met die sluis. Ja.
2: Weet je, dus je krijgt wel wat je ervoor betaalt. Maar dan nog steeds is KLM, SLM verschrikkelijk duur.
0: Ja, dat vind ik echt een kwaad.
2: In vergelijking met diepe, wat ik net zeg, je vliegt via Emirates, vlieg je voor €800 denk ik naar Thailand.
0: 100%.
2: En dan over Dubai.
0: Ja. En je hebt ook nog een rechtstreekse vlucht. Ik ben laatst nog met Eva Air geweest. Dat is Taiwanese maatschappij. Ook voor, volgens mij was het nog geen €1000. Rechtstreekse vlucht.
2: Maar dan heb je ook nu Thai Airways, hè? Vliegt ook vanaf
0: ook weer, die sinds kort ook weer.
2: Vanaf januari vlieg ik met Thai Airways.
0: Oh ja, maar die vliegen volgens mij wel heel vroeg. Volgens mij is het tijdstip niet...
2: 10:30.
0: Smiddags.
2: 10:30 smiddags en ik kom om 7:30 in Bangkok aan.
0: Volgende dag, ochtends.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik heb geen idee. Maar nogmaals, als je die prijzen naast die tarief zet van KLM en SLM om naar Suriname te vliegen, is het gewoon waanzin.
0: Ja,
2: dat ze het voor durven te vragen. Hè?
0: Ja, schandalig.
2: En met alle respect, je vliegt vanaf Amsterdam naar Bangkok. Bangkok is gewoon top 5 wereldsteden van de wereld.
0: Ja.
2: Nog even een beetje over discussiëren wie 1, 2, 3, 4, 5 staat.
0: Ja.
2: En die andere vliegt naar Suriname, Paramaribo. Wat niet in de top 50 misschien zal staan qua wereldsteden.
0: Nee, absoluut niet.
2: Weet je, en dan denk ik van hoe doen we zo'n prijs te halen? Monopolie, economie, geef het beestje een naampje. Ik vind het jammer dat er niet gewoon zo meteen een andere airline opstaat. Zegt van, hé, wij gaan die lijn pakken. En dan,
0: as we speak, ik zit gewoon even te kijken. Gewoon, ik wil gewoon eventjes een live check doen. €1250 met KLM naar op dit moment naar Suriname.
2: Ja.
0: €1250?
2: Ja. Ja, dat is.
0: En dan heb je geluk als daar je koffer al bij in zit.
2: Ja, dat komt er ook nog bij.
0: Want vaak hebben ze ook nog, hangt er een beetje vanaf, dan soms moet je ook nog je koffer apart bijrekenen.
2: Nog bij, oh ja, dan mag je maar zoveel kilometer.
0: Ben je €100 extra kwijt voor een heen en terugvlucht.
2: Ja.
0: Waanzin, ik vind het echt schof terug.
2: Elk vliegtuig is vol. Misschien moeten we daar
0: ik denk als we met z'n allen besluiten. Maar ja, goed, er is altijd wel een reden om te gaan, of een noodzaak om te gaan. Maar als we met z'n allen besluiten om te zeggen, hey, KLM, SLM. Nu normaal doen, want in de maand oktober vliegen we gewoon niet.
2: Ja, ik denk december. Want in december
0: gaat iedereen wil gaan december.
2: Feesten. Ja, dat bedoel ik. Iedereen wil gaan feesten en de populaire jongen of meisje uithangen daar in Suriname. Ik denk als we die gewoon een keer scorten, of als we dan gewoon een keer niet naar Suriname gaan, dat ze dan ook voelen.
0: Ja.
2: Zij hebben natuurlijk wel in hun begroting al gezet van, hey, december, januari is voor ons de beste maand.
0: Ja, en dan zijn die bedragen echt gewoon exorbitant. Hè? Gewoon, ik heb wel tickets gezien van €2400, €2500 of zo.
2: Ja, ik zag het laatste, die weet die jongen. Ook zo'n comedian. Hij is ook altijd met die sketches. Niet de Wano Holwijn. Oh, Architrex of niet? Ja, in ieder geval zo'n jongen die ging 6 tickets naar Suriname of 7, haal me die erop. Die was €9000 kwijt. Wel december.
0: Ja.
2: En dan denk ik van, hoe verzin je het?
0: Ja.
2: Maar ja, waarom willen we ook zo graag erheen? Familie snap ik, hè? Maar ik denk dat er andere leuke... Als je gewoon met je vrienden gaat, dan zijn alleen met je vrienden. Dus je gaat niet op familiebezoek. Ja, dan kan je toch ook ergens naartoe gaan.
0: Ja, het is natuurlijk wel gewoon een het is wel een

0: party town, hè, rond tussen kerst en oud en nieuw. Nee, ik moet zeggen, in aanloop vanaf 15 december tot half december tot eind december is het wel gewoon feesten. Er is elke dag wel wat te doen. En ik bedoel, dan is Suriname wel gewoon echt in de stemming. Ik vind het verschrikkelijk trouwens. Ik wil misschien nog wel eens een keertje gaan, maar ik ga bewust niet. Ik heb het nu te vaak meegemaakt en het is gewoon chaos, drukte. In de binnenstad, weet je, in het centrum is het gewoon, mijn god, hé. Maar goed, het is ook wel leuk natuurlijk met kerst en oud en nieuw in die warmte. Dat is ook apart.
1: In Suriname?
0: Ja.
1: Nee, het is fantastisch. Die Parada Festival, leuk. Een oudjaarsdag, verschrikkelijk leuk.
0: Ja.
1: Maar als ik met z'n drieën zou moeten gaan en je vliegt economie en je bent 6.000 euro kwijt. En dan heb je nog niet eens over hotel, transport, et cetera.
0: Nee.
1: En je kan naar een Thailand vliegen voor 1500 euro voor drie personen.
0: Ja.
1: En een beetje zelf een beetje wat de hotels of wat de accommodatie daar kost om te huren.
0: Ja. Nou, zal het met oud en nieuw, rond oud en nieuw waarschijnlijk iets duurder zijn, maar dan nog
1: niet.
0: Ben je de helft kwijt? Laten we zeggen dat je de helft kwijt bent.
1: Dus
0: en dan moet je daar nog de kosten die je daar hebt, die zijn natuurlijk een stuk lager dan de Suriname sowieso.
1: En dezelfde gezelligheid. En ik snap Suriname, onze mensen, zelfde cultuur, zelfde fatsoen, leuk.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Maar ja, die prijzen die slaan nergens op, dan kan je gewoon aan niemand meer uitleggen.
0: Ga jij wel eens naar concertjes?
1: De laatste keer ben ik jou tegengekomen. Dat was Boyz II Men, denk ik.
0: Boyz
1: II Men. Ja, dat was Boyz II Men.
0: Oh ja, grappig, ja. Had ik op het laatste moment nog een kaartje gegeven.
1: Ja, ik ging naar binnen en jij liep weg. En ik weet niet, je had een kaartje gehaald of je moest een kaartje. Ik weet niet meer wat je waar. We botsten elkaar. Ik ging naar binnen en jij ging naar de andere kant.
0: Ja, nee, ik weet niet meer. Ik had echt op het laatste moment online een kaartje kunnen scoren nog of zo. En ik dacht, ik ga toch heen. Ik heb ze nu een paar keer gezien. Ik dacht, nou, ik ga toch heen. Maar vind je niet dat die kaarten sinds corona. Kijk, dit is mijn theorie.
1: Ja.
0: Corona. Tot aan corona waren de ticketprijzen ook al niet heel erg mals. Hoor. Ik bedoel, je moest sowieso betalen voor een kaartje. Als je kijkt naar festivals, concerts, alles. Maar dan kon je nog voor 4 tientjes kon je naar Boyz II Men. Nu is het starttarief voor dit soort concerten is gewoon €80 of meer.
1: Ja.
0: Wat er in corona is gebeurd is dat de hele entertainmentindustrie heeft natuurlijk een enorme knauw gehad. En vooral de live registraties. Want je kon nergens naartoe. En daar moeten artiesten toch van hebben. Van hun optredens. Ik bedoel, er worden echt gewoon miljoenen. En voor de grote artiesten honderden miljoenen verdiend. Met hun wereldwijde tour en dat soort dingen. Dat kon een ene niet. Ik denk dat die gasten tegen elkaar hebben gezegd. Wat wil ik doen? Als we dit overleven met z'n allen. Dan gaan we compenseren voor de tijd waarin we hebben stilgestaan. Want die hebben natuurlijk allemaal moeten interen. Een Mojo en al die gasten. Maar een Ticketmaster, dat is toch gewoon maffia. Ik vind Ticketmaster echt gewoon zo'n walgelijke organisatie, vind ik dat. Hoe die uitbuiten. Dat artiesten soms zelf ook zeggen, ja, wij bepalen niet de prijzen. Dat gebeurt door de organisator en door de venues en alles. Weet je, die hebben gewoon maken onderling prijzen. En ik durf te zeggen. Maar dat is een uitspraak, prijsafspraken. Ja. Ik denk dat we gaan nu met z'n allen houden we dit gewoon aan. In die range. Er niet onder zitten, ze komen wel. En wat blijkt, mensen zijn allemaal hongerig.
1: Ja.
0: Na corona, willen we naar concertjes. Iedereen gaat massaal uit. Het is niet normaal wat het kost. Ik vind het echt schandalig.
1: Maar is dat niet het huidige probleem wat we momenteel hebben? Dat er zoveel geld onttrokken wordt. En wat ten koste gaat van de artiest, in dit geval de artiest en de consument. Terwijl een Mojo, een Ticketmaster, daar gaat eigenlijk het meeste geld op. Terwijl zij eigenlijk ook weer een faciliterende rol moeten spelen. Maar het meeste geld moet toch naar de artiest gaan.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat een Beyoncé geen genoegen neemt met zo'n deal. Die zegt gewoon van luister, ik ben Beyoncé, ik heb jullie ook niet nodig, dan doe ik het zelf wel, weet je wel. Zoiets. Maar als een redelijke... Ja, average artiest, heb je gewoon zo'n promotor en organisatie ook nodig. Dus je kan er niet omheen. Ja, ik weet zeker dat ze daar misbruik van maken, absoluut.
1: Ja, maar ik denk, dus we hebben het nu over artiesten, maar hoeveel geld, hoeveel platforms zijn we niet die we allemaal normaal vinden waar iedereen uitgebuit wordt?
0: Ja.
1: Een Uber. Amsterdam zijn ze nu met een eigen app begonnen, de dagchauffeurs, omdat ze uitgebuit worden door Uber. En aan twee kanten, dus wij gaan meer betalen als consument en de dagchauffeur gaat minder verdienen. En het geld stroomt allemaal naar Uber.
0: Ja.
1: Booking.com, Airbnb. Als je een huis kijkt op Airbnb, Airbnb zet ook nooit het adres erbij.
0: Oké. Nee,
1: maar dan kan je gewoon makkelijk zoeken. Dus wat ik heel vaak doe, ik kijk op Airbnb naar een huis. Ik maak een foto van hetgeen wat ik wil huren. Ik zoek het op Google Images. En kijk of ik rechtstreeks contact kan pakken.
0: Ja. Ja.
1: En dan zie je altijd wel een verschil dat het gewoon 30% kan schelen Airbnb.
0: Ja.
1: Natuurlijk zit je met de veiligheid opgelicht kan worden. Maar ik denk dat er zo uit alles, hè, dus of het nou voetbal is of

0: Of het nou vervoer is. De middelman die verdient gewoon te veel. Als 30% van het bedrag naar de middelman gaan. Ja, er blijft er zoveel hangen en het gaat niet ten koste van het product. Mojo zorgt er niet voor dat de Johan Cruijff Arena mooier aangekleed wordt. De artiesten, weet je, jij zei de ticketmaster, geef het beestje naapje. En dat zijn allemaal tussen. Kwakkoe. Die moeten ook zoveel kosten betalen aan administratiekosten.
1: Ticketing service. Ja, maar dat, kijk, dat is 1,60 of zo. Ja. Weet je, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Maar ik
0: ja, maar 1,60 keer 165.000, dat verdienen die mensen.
1: Ja, nee, en dat is waar.
0: Voor wat? Wat heeft voor Kwakkoe te gaan maken? Je hebt een portal die dat allemaal voor organiseert.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de refunds, de betalingen, terugstort, het storneren. Weet je, alles wat er misgaat kan gaan aan de achterkant, wordt door zo'n organisatie overgenomen. Dat is natuurlijk wel wat waard. Hm. Want daar wil je geen hoofdpijn van hebben op zo'n dag zelf. Hm. En dan kun je ook iemand aansprakelijk stellen. Dus ik snap wel dat ze dat uit handen willen geven voor zulke aantallen. Maar ja, kijk, en het is niet erg dat je er een businessmodel van maakt. Hè? Want je levert een dienst, een service, en daar mag je ook geld voor vragen. Maar ik vind dat er nu echt gewoon misbruik is gemaakt van de situatie. En je ziet het ook, meerdere festivals staan op omvallen. Ja. Omdat er twee dingen gebeuren. Het aantal kaarten wat verkocht wordt in totaliteit neemt af. En mensen besluiten om heel laat pas een ticket te kopen waar ze voorheen al heel vroeg in het jaar tickets kochten. Dan wisten festivals ook van waar ze aan toe waren financieel. Dat is nu gewoon niet zo. En dat brengt allemaal spanning en onzekerheid met zich mee. En je ziet dat festivals gewoon, ja, we trekken de stekker eruit, want we redden het gewoon niet meer. En, nou ja, goed, maar en dan denk ik bij mezelf, oké, let's go. Nog een paar. Val maar om. En dan kunnen we straks gewoon weer een beetje een soort van normaal doen met elkaar. Want
0: maar ik denk dat dat moet gebeuren. Ik denk, ja, corona was eigenlijk een soort wake-up call voor iedereen. Van, hé, we gaan de verkeerde kant op. Nou, wij zijn na corona zijn we eigenlijk juist doorgeslagen om de verkeerde kant op te gaan. Ja. Maar het slaat gewoon nergens op. Het slaat nergens op dat je voor een gemiddeld festival. En dan heb je niet eens even Kwakkoe. Want met Kwakkoe, als je een belachelijk bedrag, als je met 50 euro naar Kwakkoe gaat, heb je een goede dag.
1: Ja.
0: Je hebt echt twee keer gegeten, gedronken, je hebt je eender, et cetera.
1: Ja.
0: Maar ga met 50 euro naar Mysteryland.
1: Kom
0: naar
1: niet eens Lowland. Binnen. Kom niet eens binnen. 50 euro, de kaartje is 100 euro.
0: Oké, nagaan. Kan net parkeren. Je kan parkeren en voor de deur gaan.
1: Ja, ja, maar als je daar 4 muntjes koopt, ben je 30 euro kwijt, ja, of zo. Weet je wat? Dat is schandalig.
0: Het slaat gewoon nergens. Het slaat gewoon allemaal nergens op. En mijn angst is, als er niet iets geks gebeurt, we kunnen niet meer terug.
1: Nee.
0: We hebben partijen als Uber, TicketSwap, Mojo, die echt gewoon de middelmin zijn in mijn optiek. En ze hebben iets prachtigs ontdekt. Daar gaat zo ontiegelijk veel van geld. Het is toch, ik bedoel, mijn dochter werkt bij Molly. We kennen allemaal Molly. Althans, misschien ken je het niet qua naam, maar we gebruiken het allemaal. Molly is een online
1: betaalsysteem.
0: Ja, ja. Dus je koopt iets online, wordt de transactie geregeld door Molly. Het zou toch raar zijn als ik iets koop voor 100 euro en ik moet 130 euro betalen, want 30 euro gaat naar Molly. Is toch raar?
1: Ja.
0: En dat accepteren we wel met Booking, met Uber, met. Ja. Ben ik ook blij in Azië dat je daar gewoon Grab hebt. Wat een Maleisisch of een bedrijf uit Singapore.
1: En Grab een soort van een Uber is dat toch? De Aziatische Uber, ja.
0: Ja, maar echt zijn dat Uber.
1: Ze leveren ook eten, bezorgen eten.
0: Dat boodschappen, ja. Sigaretten, weet ik veel wat. Ja. Massage als je dat zou willen.
1: Ja.
0: Nee, maar het is ook transport. En volgens mij liggen daar de prijzen liggen vele malen lager dan de 30% die ze hier vragen. En dat, ja, ik snap het werkelijk waar niet. En mijn angst is dat we niet meer terug kunnen gaan.
1: Nou, dat denk ik dus ook. Dat gaat niet meer normaliseren. Het wordt alleen maar slechter. En heel eerlijk, we zijn in Nederland en Europa, misschien maar zeker in Nederland, ook gewoon te verwend. Het gaat te goed. Er is ook geen noodzaak om de straat op te gaan. Of om te zeggen, weet je wat, laten we normaal doen. Die boodschappen bij weet ik veel welke winkel. Albert Heijn of een FOMAR of weet ik wat. Nee man, we gaan het gewoon niet doen. We pikken het gewoon niet. Het slaat helemaal nergens op. Ik snap dat jullie geld moeten verdienen. Ik snap ook dat jullie geld mogen verdienen. Maar jullie moeten dan. Wij zetten druk op jullie, zodat jullie druk zetten op jullie leveranciers. Mm. Kijk, en voor de duidelijkheid, er zijn echt wel boeren die worden uitgeknepen door een grote speler, Albert Heijn bijvoorbeeld, weet je wel. Die zeggen, jullie moeten gewoon, je mag leveren, maar het moet aan die standaarden voldoen, die eisen voldoen, moeten zo en zo uitzien, ja. Anders mogen ze niet leveren bij ons. Ja. Dan nemen we niks af. Dus die zit al heel erg in een squeeze. Ja, ik denk dat zulke grote jongens als Albert Heijn echt een verantwoordelijkheid hebben. En hoe kan het dat je in Duitsland en België gewoon blijkbaar veel goedkopere boodschappen kunt doen, bij winkels die er gewoon veel beter verzorgd en met een breder assortiment uitzien.
0: Ja. Er zijn ook nog een betere product. Als je vlees gaat kopen in België of in Frankrijk, even vergelijken met het vlees wat je koopt in Albert Heijn.
1: Ja. Vlees in Albert Heijn is sowieso shit.
0: Ja, dat is dan ben ik serieus. Een jank als je dat ziet. Maar is dat nou niet mijn angst met Nederland? Kijk, nu hebben het allemaal goed, hè? De mensen voelen het. Nou, mensen die in de bijstand of van een uitkering moeten leven, die hebben het nu al heel zwaar. Nu komt die grote middengroepen zwaar.
1: Ja.
0: En het moment dat we zometeen, wat jij dus net aangaf, we gaan niet meer naar de festivals. We gaan niet meer naar voetbalwedstrijden. Dat we zometeen in een cyclus komen waarbij alles aan iedereen om gaat vallen. Dat we zometeen de bijkoren valt. Dat is gewoon iets ondenkbaars. De HEMA.
1: Ja. Ja.
0: Ik bedoel, grote partijen zijn echt omgevallen. Maar als we daar zo meteen een grote, en dan heb je ook de grote spelers, hè? Ja. Albert Heijn.
1: Ja.
0: Dat we allemaal naar de Lidl gaan. Ik denk dat we dan in iets terecht gaan komen waar we denk ik nooit meer uit kunnen komen.
1: Nee, en zeker. Dat is ook eng. En tegelijkertijd is het misschien wel nodig. Kijk, het is voor een KLM niet interessant om zich druk te maken over mensen zoals jij en ik, of die hier wat verkondigen. Hm? Het wordt pas interessant op het moment dat de massa zich gaat roeren. Dus ja, de middenklasse. Ja. Als die ineens geen tickets meer gaan kopen, dan zeg jij, maar het is echt te duur gewoon. Nou, dan gebeurt er wat.
0: Ja, en Nederland is niet zo machtig als onze grote oranje vriend aan de andere kant van de oceaan, die daar maar oorlog in gaat voeren.
1: Ja.
0: En daar van alles pikt en steelt en de president van Venezuela ontvoert en de pijplijnen om gaat buigen richting Amerika.
1: Ja,
0: dat hebben wij niet.
1: Nee.
0: Dus op het moment dat wij in de shit raken, sorry voor mijn taalgebruik, dan zijn we afhankelijk van Duitsland. Of we worden verkocht in Duitsland omdat we gewoon heel simpel de rekening niet kunnen betalen. Mensen werken niet meer, dus er komt ook een stuk minder binnen bij de Belastingdienst of bij de Nederlandse overheid. Wat voor gevolgen zou moeten gaan bezuinigen, minder politie op straat. Ja, ik denk dat we dan in een spiraal komen.
1: Ja.
0: Waar we niet meer uitkomen.
1: Nee, ik denk dat we daar niet goed op voorbereid zijn. En we hebben het er nog niet eens over AI gehad, wat dat gaat betekenen. Ja. Misschien of zou kunnen betekenen voor.
0: Wat al betekent, maar het nog in zijn kinderschoenen staat.
1: Ja.
0: Ik bedoel, waarom.
1: Er zijn straks heel veel mensen die niet werken.
0: Ja.
1: Heb je het filmpje van Elon Musk gezien? Waarin hij dat ook zegt. Dat hij zegt van over 10 jaar bestaat geld niet meer.
0: Ja, dat zou me niet verbazen.
1: Dat, hij zegt, nou ja, zoveel als dan is alles zo geautomatiseerd en AI zo geïntegreerd in alles. Dat je eigenlijk geen geld meer nodig hebt. Dat je een soort van in een abundance leeft, in een overvloed van. Ja, ik zou bijna zeggen, let's go. Terwijl, in de andere kant denk ik, oh, jij bent zo'n enge. Het is een levensgevaarlijke man natuurlijk, die Elon Musk. Maar zou dat wat zijn? Zou dat wat zijn? Kunnen we het even heel kort hebben over het basisinkomen? Dat fascineert mij enorm. Ze hebben wel eens experimenten gedaan in volgens mij in Scandinavische landen, maar volgens ook wel in Amerika, waarbij ze een aantal mensen een standaard bedrag, een basisinkomen geven van laten we zeggen €2.000 per maand. Je hoeft dus niet te werken, je hoeft dus helemaal niks te doen. Je kan de hele dag thuis liggen op je bed als je wil, je krijgt gewoon €2.000 per maand. Wat dat doet voor de mentale gezondheid, de weerbaarheid van een community en of het gewoon financieel haalbaar is en uit kan. Wat denk je daarvan? Heb jij er een idee over?
0: Iedereen bedoel je?
1: Iedereen?
0: Ja, ik ben echt een vrij. Ik geloof in mijn vrijheid. Ik wil mijn vrijheid en het is mooi en ik hoop dat er heel veel mensen op vooruit gaan. Maar ik denk dat je ook weer een bepaalde groep die niet in dat. Want het zijn allemaal systemen die niet in het systeem past, die dat ingewikkeld gaan vinden.
1: Maar zoals wat dan, bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat je dan allemaal dezelfde soort auto krijgt. Allemaal dezelfde soort huis. Verplicht binnen dezelfde soort netten te krijgen. En als je daar dan net buiten valt of je vindt dat niet interessant. Dan denk ik, juich het allemaal toe. Maar het grappige van hiervan vind ik, alle rechtse anti-woke mensen als Elon Musk, die vinden dit allemaal links onzin is. Met een basisinkomen en moet allemaal gratis kinderopvang. Maar eigenlijk doen zij constant hetzelfde. Elon Musk is in principe de grootste. Die wil naar een communistisch systeem.
1: En met allemaal
0: Facebook,
1: met Tesla.
0: Met zijn Uber en met allemaal controle, allemaal privacy schendingen. Maar het is een extreem rechtse fascistische jongen.
1: Ja.
0: En eigenlijk willen ze daar ons. Ze willen ons allemaal klein houden.
1: Ja.
0: En dat vind ik. En ik weet niet wat ik ervan vind. Ik gun het. Het lijkt me wel mooi, maar ik denk dat het zo'n verandering van ons als mens zal zijn. Want nu mogen wij alleen maar voetballen tussen 2 en 3.
1: Nee, maar dat is niet gezegd. Het is een basisinkomen. Het doet niks aan je verdere verplichting. Je kan alles doen wat je wil. Je mag werken. Je hoeft niet te werken.
0: Ga je, je krijgt, iedereen krijgt. Oh nee, nee, perfect. Nee, dan is het stop. Dan hebben we nog steeds de kunstenaars die de profvoetballer bij Ajax, Tolu, die daar gewoon een miljoen verdient.
1: Ja.
0: Jij naar die
1: eigen nee, maar en luister, precies. Dus als er een model te bedenken is, zakelijk gezien, waarbij dat nog steeds overeind blijft, tuurlijk. Als voetballer krijg je nog steeds gewoon je inkomen. En Tolu krijgt overigens ook €2000 per maand.
0: Ja,
1: die krijgt gewoon iedereen die hier in Nederland staat.
0: En dat is on top of.
1: Precies.
0: Ja,
1: en als je nul hebt, heb je €2000. En als je een miljoen hebt, heb je miljoen en €2000. Ja. Maakt niet uit. Wat je er vervolgens mee doet als rijke bewoner van Nederland, kun je zeggen van, nou weet je wat, die €2000, die heb ik niet nodig. Die zet ik in een potje, of die schenk ik aan een goed doel, of die schenk ik misschien wel aan de buren die het minder goed hebben. Nee. Dat is allemaal voor jouw eigen rekening. Maar je mag ermee doen, je mag het ook gewoon elke maand aan wiet opmaken, noem maar wat, weet je wel. Als je dat wil, als je dat prijs moet je dat doen. Zou er niet een idee zijn dat iedereen in ieder geval daardoor een dak boven zijn hoofd heeft, sociale zekerheid heeft, een vangnet heeft, als je mentaal en alles wat minder gaat, de gezondheidszorg die gewoon goed op orde is. Al die dingen gewoon tot in de puntjes geregeld. Zou dat niet gewoon uitkomst bieden? Ik denk namelijk, en volgens mij hebben die onderzoeken dat ook wel laten zien, is dat de misdaadcijfers ook veranderen. Er is minder stress, er is minder gedoe. Mensen hebben minder neiging om oorlogje te maken en te spelen. Ik denk dat het... Er is minder stress, minder stressgerelateerde ziektes. Mensen zitten dus niet meer met burn-out klachten, met wachtlijsten in de GGZ en al die dingen meer. Dus dat kun je allemaal een soort van reduceren. Voor slechts €2500 in de maand.
0: Morgen invoeren. En dan ga ik graag.
1: Maar hoe komen we aan het geld?
0: Schrap in defensie. Laten we daarmee gewoon beginnen. Dan gaan we gewoon mee stoppen.
1: Ja.
0: We gaan gewoon stoppen met wapens.
1: Ja.
0: Alle wapens. Het is gewoon, niemand mag weer een wapen dragen. Punt. We laten mensen van de sportschool kickboksen, die gaan de beveiliging doen op straat. Mensen moeten wel een beetje goed na kunnen denken. Nee, ik vind, nou ja, dat is een dolletje hoor. Maar ik word gek van wapens. Maar als je het wil, kan je het doen.
1: Ik denk dat.
0: Als je het wil, kan je het doen. En ik denk dat je dan ook meteen het... Ik ga bijna nog verder, hè, dat je eigenlijk moet gaan naar een communistisch of marxistisch systeem waarbij iedereen ook gezegd auto heeft. De basis allemaal hetzelfde. Ik vind ook dus dat eigenlijk de supermarkten... Dat je gewoon producten A, B, C hebt. En dat zijn overal, heb je dezelfde producten. Tegen dezelfde marge. En als jij je biefstukje wil kopen, A, B, C, C is de laagste kwaliteit, bij de Lidl, koop je die. Vind je het meer waard, koop je een A. Maar dat is toch overal dezelfde hoeven te betalen. Zonder marges en zonder het kapitalistisch, zonder de groot aandeelhouders. Want dat is weer het geld dat gewoon weggaat, weg. Het gaat niet naar de boer, het komt niet ten voordele van ons als consument. Nee, het gaat naar die aandeelhouder, het gaat naar een BlackRock in Amerika.
1: Maar, dus inderdaad, de basisbehoeften zijn gewoon voorzien. Ja. Goed, betaalbare boodschappen, dak boven je hoofd. Transport, openbaar vervoer is tot in de puntjes geregeld. Fijnmazig, weet je wel, de hele dag door. En gratis natuurlijk.
0: Gratis,
1: dus hoef je ook geen auto te hebben, maar die kun je wel hebben. En wil je een luxere auto? Oh, is geen probleem. Moet je gewoon gaan werken. Moet je gewoon je ding gaan doen. Prima, dan moet je gewoon extra inkomen genereren. Maar
0: kunnen wij mensen dat? Zijn wij als mensen zijn we niet zo bekrompen dat wij, als we dus moeten kiezen tussen auto A, B, C. Wij hebben geld voor auto B, C. Dat we kosten wat het kost dan ook die auto B moeten hebben.
1: Maar dan hebben we toch auto C. Als je daar happy mee bent, is dat ook goed.
0: Ja,
1: als...
0: weet ik. Maar nu ben ik daar niet happy mee, maar ik kan auto B niet betalen.
1: Ja.
0: Ik ben irriteerd, ik ga jaloers worden op die men die auto
1: B. Ja, nee, oké, maar dan krijg je een paar beuken. Dan zullen we ook klokproeven.
0: Maar die hele mindset moet veranderen, dat meer. Laten we gewoon mensen evenredig betalen. Als er een zangeres komt en die zangeres vraagt €100 per uur, dan krijgt ze €100 per uur. Niet dat ze uiteindelijk maar €50 per uur krijgen. Want Ticketswap, Mojo, weet ik veel wie allemaal die er... Dus eerst de transport snap ik. Maar al die mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben, ja. die gewoon de helft van hun inkomen stelen.
1: Ja.
0: Of ervoor zorgen dat wij te veel gaan betalen.
1: Ja, precies. Het is echt gewoon het is een markteconomie. Het is kapitalisme. En het is eigenlijk een hele... een beetje klaar mee. Ik denk dat het ons niet goed doet als mensen. Maar kijk, een beetje kapot. Het bouwt ook. Het motiveert ook. Oké, ik wilde te lang doorgaan. We moeten gewoon naar de pauze.
0: Dit was de actualiteit. Zijn alles ook naar jouw actualiteit? Hadden we nog wat onderwerp?
1: Ik moet mijn actualiteit nog doen. Mensen, de pauze. Zoals u weet, na de reclame zijn we terug voor deel 2 van Bijlmer Insight. Tot straks. Bijlmer Insight. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleonelinger op 06-810-84-1. 101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom, welkom, welkom. Fijn dat je bent blijven hangen voor deel 2 van Bijlmer Insight. En als je net inschakelt, ja, het mag duidelijk zijn. Als je het eerste uur hebt gemist.
1: Waaraan?
0: Heb je een hele hoop gemist.
1: Ja. Wat zullen we erover zeggen?
0: Nou ja, het was wel weer interessant.
1: Hey, sorry dat ik even inbreek. Ja. Ik kreeg net nog even een berichtje van mijn vrouw. Ik had nog een tweede actualiteit die ik heb vergeten.
0: Doen.
1: Wij waren een beetje aan het opruimen. Kledingkast, heel veel oude goede kleding gevonden. Normaal gesproken gooi ik mijn kleding echt gewoon weg of ik breng het naar een lokale kledingcontainer.
0: Ja.
1: Maar dit was goede kleding. Dus ik zeg tegen mevrouw, zegt, dit is een stichting in Zuidoost die dat verzamelt en die bedeelt dan door mensen die het echt nodig hebben.
0: Ja.
1: Ik ga er gisteren heen, Gravenstein, stichting Hoop voor Morgen.
0: Ja.
1: Met mijn goed gedrag, 2 vuilniszakken vol met kleding, voetbalkleding, noem maar op.
0: Gewoon en nog gewoon goede kleding.
1: Ja, goede kleding. Echt goede kleding. Kleding die ik ook zelf nog zou dragen, maar gewoon niet meer draag.
0: Nee.
1: Snap je? Dus je koopt een t-shirt, koop ik op vakantie, ik draag het 2 keer en denk van nee, ik draag het niet meer, ik heb het genoeg, ik ga hem wegdoen. Ik kom daar aan, ik denk dat het 1 uur of 2 was, en ik kom met die zakken en ik loop richting de deur en er stond een mevrouw daar. En die zag dat ik erheen liep en die loopt snel naar binnen, doet de deur dicht. Ik denk, wat is dit nou weer voor haar gedrag? Dus ik bel aan, diezelfde vrouw komt naar buiten.
0: Ja.
1: En ik zeg, ja, kan ik u helpen? Ik weet niet meer wat ze zei. Oh nee, voor mij keek ze me gewoon aan. En ik zeg, ja, kom even 2 zakken kleding brengen. En ze zegt tegen me, ja, dat kan niet vandaag. Het kan alleen vrijdag tussen 1 en 4 volgens mij. Dus ik begon te lachen. Ik zeg, ik snap het. Ik zeg, maar ik kom uit Eiburg gereden. Ik kom het echt speciaal voor jullie brengen vanuit Eiburg. En kan ik het niet gewoon hier achterlaten? Nee, je moet het inleveren tussen 1 en 4. Ik zeg, weet u dat nou? Ik zeg, dus ik kan ze ook... eigenlijk gooi ze maar in de kledingcontainer in plaats van niks aan. Ja, dan moet u dat maar doen. Nou, dat vond ik zo jammer.
0: Oh, gaat het
1: ja, en een aantal van... Ik heb een beetje gaan googelen wie erachter zit. Nou, een paar van die mensen ken ik, zijn ook nog wel eens in de krant geweest. Dus ik zal die ook nog wel even een bericht sturen.
0: Oh, echt?
1: Dat dit wel klanten kan kosten. Of niet klanten kan kosten, maar in ieder geval mensen die een steentje willen bijdragen aan een Zuidoost. Dat die dit niet meer gaan doen. Die kan hem ook gewoon in Amsterdam-Oost naar iemand brengen, bij wijze van.
0: Ja, man.
1: En dit wil ik dan hier brengen, naar mijn wijk, voor mijn mensen. Voor mij zijn het ook alleen maar Surinaamse mensen die erachter staan. En dan word je zo behandeld.
0: Eigenlijk is het, want je voelt je dan inderdaad zo behandeld. Want dat is het, hè. Ik bedoel, wat zou je niet heel blij moeten zijn dat er iemand met je weet niet wat erin zit, maar dat iemand met 2 zakken kleren komt voor je organisatie. Dan zou je toch juist moeten toejuichen, of zie ik dat?
1: Dat lijkt me ook. En ik snap heel veel dingen. Ik snap dat het ze niet op gerekend had en misschien moesten ze in het gebouw dingen, een stelling of zo, dat die kleding daar meteen op moest. Maar ik keek naar binnen, het was gewoon een open ruimte. Er waren wat van die stapels met eten, brood of zo. En ik vraag nog, kan ik ze niet gewoon hier om het hoekje zetten? En dan pak je ze morgen.
0: Ja, doe ermee wat je wil doen. Ja.
1: Het is vandaag vrijdag. Nee, dat was allemaal ingewikkeld en moeilijk. Dus daar was ik wel heel heftig teleurgesteld over. En dat we ook heel vaak aan onszelf moeten werken in dit soort zaken.
0: Luister, wij zijn zo... Ik hoop echt dat er een paar mensen inbellen nu om gewoon... Nee, maar.
1: Ja, ik hoop misschien dat die mensen zelf luisteren.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Maar
1: neem me niet op, maar ze kunnen me een appje sturen. En dit is geen woord over gelogen.
0: Ja, maar we zijn zo, vind ik echt, zo niet service gericht.
1: Ja.
0: We zijn zo geen service-industrie. Dat zegt ons niks. Je komt soms binnen ergens en dan heb je het gevoel... Dan krijg je het gevoel alsof je blij moet zijn dat je daar bent. En volgens mij is het toch andersom. Volgens mij moet je als klant of als eigenaar van een bedrijf toch blij zijn dat de klant komt. In ieder geval het gevoel geven dat hij welkom is en dat je... Luister, ken je dat verhaal? We hebben ook iets computer says no, hè? Dat zo'n, weet je... Nee, sorry meneer. Ja, maar als u daar op dat knopje drukt, dan is het... Nee, het kan niet. Zoals, volgens mij, ik weet niet wat een bekend verhaal is, maar van die mensen die, volgens mij waren ze bij, ik weet niet, Bersenba, of ze waren ergens een plekje. En wilden ze, 's ochtends wilden ze eieren hebben. Want ze hadden daar ook gewoon hun eigen spulletjes met eigen gasbom en alles. En ze wilden met eieren gaan bakken. Alleen je kon alleen gekookte eieren krijgen van ze. En toen zeiden ze van, nou, prima. Maar je hoeft ze niet te koken voor ons. Geef ze gewoon zo mee, want dan kunnen we ze zelf bakken. Nee, je kan alleen gekookte eieren meekrijgen. Maar je hebt hier eieren staan. Doos met eieren. die niet gekookt of gebakken zijn. Geef me er gewoon 2 mee. Ik wil zelfs wel meer betalen
1: ik
0: voor ze.
1: Ik betaal gewoon gekookt ei, maar kook ze niet.
0: Precies. ik bespaar je ook nog gewoon.
1: Ja.
0: Nee, dat kon niet, want je kon alleen gekookt ei. Luister, dan wil ik mensen echt een klap geven als je zo doet.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dan roep je het ook.
1: Ja.
0: Dan trigger je me wel hoor.
1: Ja, het heeft toch iets met hospitality te maken dat ons dat niet lukt.
0: Maar ook het, de baas heeft gezegd dat het niet kan.
1: Ja.
0: Dus de assertiviteit en de vrijheid om daar gewoon te zeggen, hé, natuurlijk doen we dat. Vers woord, nu draaien we het om, we gaan naar Thailand.
1: Ja.
0: Als ik zeg van, ik heb 2 eieren nodig, maar ze hebben geen eieren, dan leggen ze zelf een ei.
1: Dus dat, maar die rennen naar de 7-Eleven, die gaan naar die kip toe, zeg even Aka, ik moet even 2 eieren hebben. Ja, die lossen die
0: lossen het probleem op.
1: Ja, ja,
0: dat,
1: ja.
0: Ik bedoel, daar die mentaliteit is, die zeggen geen nee.
1: Ja. Ja.
0: Die zeggen ja en ze gaan het fixen.
1: Ja. Nee, het is toch een bepaald volk, bepaalde mensen die dat in zich hebben.
0: Ja.
1: Want ik denk niet dat jij nee zegt. Of het kan gewoon niet, hè. Dan is het antwoord nee. Maar als er iets logisch is van nee, dan kan het toch altijd. Waarom willen ze weg? Sommige dingen kunnen niet, hè. Ik bedoel, als ik geen eieren heb, ja, vraag me 2 eieren, heb ik geen eieren, punt.
0: Klaar.
1: Maar als jij die eieren ziet staan, ja, dan is het gewoon ja.
0: Kom nee, maar. Ik wil ze zelf bakken. Ik kan er zo slecht tegen, die mentaliteit.
1: Vermoeiend. Ja. Echt vermoeiend.
0: En je houdt mensen ook klein, hè, in hun hoofd. Ik bedoel, want het is ook een hele. Het is ook directief en het komt ook wel. Het is ook allemaal te herleiden en alles. Het zal allemaal wel. Maar kom op, man. I want to break free, you know? I want to break free.
1: Ja. Ja, maar het zijn die mensen zelf die zichzelf klein houden. Door zo te denken en het kan niet en in hokjes en het ingewikkeld. Ik bedoel, die eieren, geef die eieren. Hij wil gewoon 2 eieren kopen van je. Je zet ze niet in die pan, geef ze zo mee. Je slaat aan, 2 eieren, 20, weet ik wel, 40 SRD, puntje, heb je geld klaar. Niemand die erachter komt of je hebt niks verkeerd gedaan. Ja. Ben ik de baas nog blij met je zal zijn, want je hebt 2 eieren verkocht.
0: I don't know.
1: En dat hetzelfde bij die vrouw van gisteren. Denk ik van, ja,
0: en misschien was het anders omdat het gekookte eieren waren die ze zelf wilden bakken. Of bakken eieren die ze zelf wilden koken. Maar geef gewoon 2 rauwe eieren mee.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Wat was de naam?

0: Van die stichting nogmaals, want ik baal er wel een beetje van. Ik vind dit echt gewoon niet oké. Okay. Ik wil ze niet helemaal trash of zo.
1: Nee,
0: maar
1: dat hoeft ook niet. Maar dit moet beter. Ik hoop wel dat ze het horen en dat ze wel iets aan hun klantvriendelijkheid doen. Stichting de Morgen, Stichting Hoop voor Morgen?
0: Stichting Hoop voor Morgen.
1: Stichting Hoop voor Morgen.
0: Nou, dan gaan we, houden we daar aan vast. Er is hoop voor morgen.
1: Er is hoop dat ze vandaag iemand gewoon binnenkomt die zegt ik heb 6 broden. En dat ze niet zeggen nee, vandaag mogen halen we alleen maar kleding binnen. Nee,
0: het is kwart over 4. Je bent net te laat, het is namelijk van 1 tot 4.
1: Maar zal ik een brood brengen voor ze? Kijken of ze dat wel in, of ze zijn er gesloten. Ik weet niet wat ze doen met die spullen. Maar het zal wel.
0: I don't know.
1: Lachen.
0: Goed, oké. Zullen we het hebben over de Verenigde Naties?
1: Ja, dit is ook een les. Nou, we kunnen het heel kort over hebben. Ja. Ik denk dat we beide genoten hebben van de beelden dat Netanyahu daar ging staan en de halve zaal wegliep.
0: Ja, ik heb me niet helemaal. Ik was niet helemaal blij, want ik was ook nog wel geïrriteerd over de halve zaal die blijft zitten.
1: Ja, maar het waren de usual suspects. Er waren wel een paar Afrikaanse landen, dat vond ik hinderlijk.
0: Afrikaanse landen?
1: Weet je het, van dat die gaan blijven zitten.
0: Van?
1: Van Argentinië.
0: Oh ja,
1: Die blijft nog meer zitten? Amerika natuurlijk. Duitsland blijft volgens mij zitten. Maar sommige Afrikaanse landen denken van, nou, jullie moeten weten hoe het onderdrukt is. Jullie moeten als eerste opstaan. Maar er spelen zoveel politieke spelletjes.
0: Ja, die hebben dan misschien geld nodig van Amerika. Die denken als Amerika, als we nu weglopen en Israël beledigen, dan is Amerika beledigd. Hebben we daar weer problemen mee. Ja.
1: Maar en dat vind ik, even kijken. Ik heb hier volgens mij een lijstje met de landen die zijn blijven zitten. Of staat het er niet? Nee, dat kan ik niet snel vinden.
0: Oké. Maar
1: een overzichtje met die landen maar.
0: Ja. Nou ja, goed. En het zijn inderdaad waarschijnlijk wel de gebruikelijke landen die dan... Ik vind wel... Goed, want dat is het bruggetje naar het Songfestival. Weet je wel... Wat moet je daar nou mee, G?
1: Nou, we moeten het gescheiden houden. Er is politiek en er is entertainment en dat moet je gescheiden houden. Oh, ja. Maar stel dan niet de vraag waarom dan Israël dan meedoet met de Europese Songfestival of met de UEFA. Want dan is het opeens wel politiek dat ze mee mogen doen, want ze kunnen niet in het Midden-Oosten, waar haat iedereen ze. Dus dan is het wel politiek om mogen ze erbij betrekken. Maar op het moment dat we nu gaan praten over genocide of hetgeen wat ze doen, dan moet je dat gescheiden houden.
0: Ja, precies. En voor Rusland gelden sowieso andere maatstaven.
1: Je moet niet zo makkelijk denken. Het is een complexe materie.
0: Okay,
1: het is een stuk complexer. Het is ingewikkeld. Het is niet zo makkelijk. Ik bedoel, er gaan heel veel kinderen gaan het dood. Maar het is wel complex om het uit te leggen.
0: Ja. Nee, oké. Ja, maar dan snap ik het helemaal.
1: Ja, maar net als ook Ingrid Koenraadi van 21. Ja. Weet je, bedoel, de politie moet neutraal zijn. Dus de iftars moeten verboden worden.
0: Ja.
1: Politie zegt, oké, dan gaan we neutraal zijn, maar ik schrap ook een kerstfeest. Ja, en dan is die wel weer ingewikkeld.
0: Ja, dat is lastig.
1: Dat is lastig. Het zijn complexe theorieën.
0: Ja, want ik heb eigenlijk helemaal geen moeite met het besluit van die politie persoonlijk. Om je inderdaad gewoon neutraal te stellen. Dat vind ik gewoon als overheidsorgaan dien je namelijk iedereen. En vind ik, maar dat is echt op z'n recht een persoonlijk. Persoonlijke mening van mij. Maar dan moet je inderdaad ook een lijn trekken. Dan moet je ook gewoon consequent zijn. Dan doe je ook niet mee aan Yom Kippur of aan
1: weet ik veel wat met zo'n Kitty Kortie.
0: Kerst of aan. Nee, dan doe je gewoon niet mee.
1: Ja, maar het is zo dubbel allemaal. En hetzelfde met het Eurovisie Songfestival. Maar daar begon je over.
0: Ja.
1: Dat het over Rusland gaat, dan mogen ze niet meedoen. Logisch, want die hebben Oekraïne zijn ze binnengevallen. Logisch. Israël? Nee, we moeten het gescheiden houden.
0: Ja.
1: Politiek en sport, politiek en entertainment. Nee, het gaat toch om de zangers, het gaat om de artiesten. Ah, het is zo dubbel allemaal.
0: Het is gewoon mogelijk. Ja, vind ik echt. En wat vinden we dan van Nederland, die toch zijn rug recht houdt, maar dan toch weer breekt? En België ook, die ook gewoon allebei dan toch mee gaan doen?
1: Slappe hap. Huh. En heb jij niet soms het gevoel dat je in een of andere film speelt die je gewoon niet snapt? Dan zit je bij, laatst op televisie ging het daarover. Dan was er een vrouw, en is het Albert van der Linden, die is dan ook pro Nederland moet gewoon meedoen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat zeg je? En er waren gewoon 3-1. Die gewoon echt, Nederland moet gewoon meedoen. En we moeten het gescheiden houden. En dan hebben we een podium. En weet ik veel, waar ik denk van, there are people dying. Er gaan kinderen dood. Ja. Elke dag.
0: Ja.
1: Elke dag.
0: Ja.
1: En dat dan zo makkelijk eroverheen wordt gegaan of wordt gesproken, maar alsof iemand anders zou gaan, dan hebben we de pop aan het dansen.
0: Ja, het is... En ook, ja, dat is ook gewoon totaal gebrek aan chaîne. Ook niet meer. Het is ook de schaamte voorbij. Want het is oké. Het is ook gewoon een soort van geoorloofd en geaccepteerd dat je zulke ideeën erop nahoudt. Ja. Dat je gewoon ook daarop over durft uit te spreken op die manier.
1: Ja,
0: ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet.
1: Nee, je wordt er echt moe van. En je snapt. Ik snap wel dat je mensen hebt die anders in de discussie zitten. Dat snap ik. Ik heb een paar mensen die ik ken, die zijn van Joodse komaf of zijn in Israël geboren.
0: Ja.
1: Dus die bekijken hem van een andere invalshoek.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar dan uiteindelijk kom je toch nog steeds. steeds tot de menselijke maat. Uiteindelijk kun je het helemaal doodredeneren.

0: En kun je vanuit je gevoel een bepaalde, bepaalde richting opgaan met je gedachten. En dan vervolgens is het toch ook zaak dat je jezelf daarin weer corrigeert of zo?
1: Ja, nee, absoluut. Maar deze jongens die... Nou, eentje komt vaak in Israël, die zegt, ik moet altijd schuilen in die schuilkelders. En dan denk je van, oké, jij zit echt...
0: Nee, tuurlijk, verschrikkelijk.
1: Aan het front, verschrikkelijk. En ik snap wel dat jij problemen hebt met bepaalde landen om je heen. Maar als jij hier in het veilige Nederland zit, als Albert Verlinde... Ja. En jij hebt dan zo'n pro-Israël standpunt, of in ieder geval je vindt het eigenlijk ons in Nederland moet gewoon meedoen. Dan denk ik van ja, daar piebel daarin. En van welke kant dan ook, weet je, maar in dit geval zijn het de Gazanen die overlijden en je gaat dan zo makkelijk iets roepen. Ja. Nou, ik snap, ik kan me gewoon met mijn pet niet bij. Heb je Mecklenburg gehoord, trouwens?
0: Ja, ja.
1: Die gewoon een Free Palestina
0: tour gaat,
1: gaat doen in Engeland, Ierland, weet ik veel
0: waar. Parijs. Dublin, Londen en Parijs volgens mij.
1: Ja, nou fantastisch.
0: Ja, dat is wel
1: ik
0: tof.
1: Ik denk dat daar zo ontiegelijk veel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: Nee, het is
0: volgende maand al, is over vijf, zes weken. Of vijf weken, ja.
1: Fantastisch.
0: Dus dan moet ze een hoop regelen nog.
1: Wie?
0: Dan moet hij een hoop regelen in een hele korte tijd. Want dan moet je natuurlijk kijken welke artiesten, agenda's, moet allemaal op elkaar afstemmen.
1: Ik zou me niet verbazen dat heel veel artiesten gewoon aansluiten. Zeg van, ik kom gratis bij optreden.
0: Ja.
1: Ik betaal mijn onkostenvergoeding. Ik ben dan, het weekend ben ik toch vrij. Ik kom even een uurtje chillen.
0: Ja.
1: Ik hoop dat er ook poppodia die gewoon zeggen van, hé, je bent welkom, je hoeft niet veel te betalen. Ik hoop dat ook de mensen die naar zo'n show gaan ook niet dat jackpot hoeven te betalen van 100 euro, maar dat het ook echt een
0: protest... Nee, het was volgens mij een gratis festival.
1: Kan je nagaan.
0: Nee, het was een gratis festival.
1: Ja, nou, dat het een protestfestival gaat worden over wat er daar gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is belachelijk.
0: Ja, en eigenlijk is er dan een blessing in disguise, hè? Want, Ed Sheeran laat ze kleuren zien. Je ziet wat de lobby doet, hè, hoe krachtig die is. En dan is dit eigenlijk het product. Dit is eigenlijk de baby van wat ze hebben gecreëerd. Hè. En eigenlijk zou je toch... Dit had toch al veel eerder gemoeten. Dat artiesten bij elkaar waren gekomen uit zichzelf. Om te zeggen, jongens, we gaan net als Live Aid destijds. Gaan we gewoon opkomen voor mensen die hier... We gaan gewoon een concertregistratie doen. Met 20 artiesten of zo. En doe allemaal 2 nummertjes, 3 nummertjes. En donder op weer naar je paleis ergens. Weet ik van waar. Ik ga daar weer interessant doen. Maar laat je hier even zien.
1: Ja, ik jaag het alleen maar toe. Het is 100% jaren. Het is
0: ik ben heel benieuwd.
1: Belachelijk wat er gebeurt op... Hoe mensen reageren op hetgeen wat daar plaatsvindt en hoe gemakkelijk ze daar overheen stappen.
0: Fascinerend, hè? Ja, fascinerend. Vanuit antropologisch oogpunt heel fascinerend hoe mensen dan toch werken en denken en voelen reageren. Dublin of sowieso Ierland, die zijn wel...
1: Die zijn lekker bezig, hè?
0: Die zijn wel uitgesproken, hè?
1: Ja.
0: Die hebben echt iets van, wij hebben als... onderdanen van Engeland te maken gaat met heel veel shit. Wij weten waar het over gaat. En die noemen het beestje ook bij de naam. Ik heb daar wel respect voor.
1: Ja, maar zijn Spanje.
0: Ja, Spanje.
1: Spanje ook vanaf het begin, maar ook zowel Trump als Israël aanpakken.
0: Ja.
1: En ik snap het niet. Je ziet toch gewoon wat er gebeurt. Het is niet eens een verstoppertje meer, hè?
0: Nee.
1: Het is niet eens dat wij iets horen van horen zeggen en dat we daar dan iets van moeten vinden. We zien het gewoon gebeuren. De cijfers zijn er gewoon.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk 7 oktober. Maar wat Israël daarna heeft gedaan al 2 jaar verder?
0: Zoiets. Ik weet ook niet meer. Ik ben het kwijt.
1: Ja, oké. Dat maakt op zich niet uit. Dat er gewoon 70.000 mensen in Palestijnse gebieden...
0: Sowieso, ja.
1: ...zijn omgekomen.
0: Sowieso.
1: Heel veel kinderen, heel veel vrouwen.
0: Maar het is al 90, maar ja.
1: Het is al 90,
0: nou, volgens mij.
1: Amerika die een bom gooit op een meisjesschool in Iran. Praat niemand meer over.
0: Nee.
1: En het is zo makkelijk. Er is niemand die zegt, ja, de Verenigde Naties zegt, foei, dat mag je nooit meer doen. En volgens zegt Trump, ja, hier is maar een daddy. Daddy gaat een daddy verhaal met die Trump aan. Ja, dan ben je toch krankzinnig.
0: Ja, absoluut.
1: Tarieven die man hanteert. En hij heeft alleen zijn eigen mensen mee. Maar hij moet alleen maar oorlog voeren om het toch een beetje in stand te houden.
0: Ja?
1: Ik denk dat als er geen oorlog meer is, dat die aan het land gewoon kapot is.
0: Je hebt het nu over?
1: Amerika.
0: Nee, Amerika. Maar de midterms komen eraan.
1: Ja.
0: En dan moeten we het eigenlijk vanaf nu gewoon elke keer over hebben. Die midterms. Dat wordt wel een spannend dingetje. Wordt leuk.
1: Ja.
0: Ik verwacht dat de Republikeinen echt een pak op hun flikken gaan krijgen.
1: Ja.
0: En dat moet ook, want dan hebben ze gewoon weer een beetje power in de verschillende huizen.
1: Ja.
0: Maar ja, het is de laatste termijn voor Trump. Die gaat er natuurlijk gewoon uit straks. Ik ben heel benieuwd wie ze naar voren gaan schrijven als nieuwe presidentskandidaat.
1: Ja, ik leg me aan dat het J.D. Vance zou worden, maar dat heb je niet veel.
0: Ja, maar je weet met Trump, op het laatste moment kun je toch een soort van een master move proberen of zo. Ik verwacht dat het...
1: Mag Trump nog?
0: Nee, mag niet.
1: Nee. Nou,
0: dat is

0: constitutioneel, dat staat beschreven, dat mag gewoon niet. Maar goed, als hij dat wel wil, wat hij al heeft aangekondigd, stel dat hij het wil, ja, ik zou het nog niet eens erg vinden ook. Want dan krijgen we wel, daar weg de pop aan dansen. Maar dan kan Obama toch ook meedoen dan?
1: Ja, ik heb geen idee, maar het is zo slecht voor de wereld.
0: Nee, tuurlijk, man, die gast moet niet blijven zitten. Nee, maar gaat ook niet blijven
1: zo
0: zitten.
1: Zo verschrikkelijk. Nee, maar ik vind die J.D. Vance vind ik ook een engert. Hoe die
0: is nog enger.
1: Praat, jongen. En dat zie je af en toe beelden met van Obama. En Obama zal ook dingen verkeerd hebben gedaan. Die schijnt heel veel drone-aanvallen hebben
0: gepleegd
1: toen de tijd.
0: Zeker.
1: Maar als je gewoon hoe de man zich presenteerde, gewoon... Ik denk dat het een gezicht is, een leider is. En dat je denkt van, oké... Inhoudelijk kunnen we discussiëren zonder dat hij maar klein maakt of personen gaat aangevallen. Die blijft altijd super relaxed. En dat heb ik met Trump, als je dan weer hoort hoe hij met die journalisten omgaat daar in het Witte Huis.
0: Ja.
1: Hoe bestaat het? En dat heeft dan denk ik wel weer het gevolg van hoe het op de straat gaat, hoe het in de maatschappij gaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat er heel weinig hoeft gebeuren of de pleuris breekt uit. Zowel in Engeland.
0: Ja.
1: Waar echt gewoon de EDF, de English Defense Force of zoiets.
0: Ja.
1: Die gewoon dingen blokkeert.
0: Maar extreem rechts zie je wat nu gewoon ook gewoon vrij...
1: In Nederland.
0: Ja.
1: Ja, maar ben je bang voor extreem rechts in Nederland?
0: Nee, helemaal niet. Nee,
1: die zijn gemarginaliseerd, vind ik in Nederland.
0: Nee, is ook zo. Maar ik bedoel, het wordt ook wel genormaliseerd.
1: Ja, maar in Amerika vind ik zo in dat iedereen met wapens mag lopen.
0: Ja.
1: Weet je, zou maar een keer een idioot hebben die doorgesnoven is en door een hoek gaat rijden met een AK-47 uit zijn auto en die begint gewoon 30, 40 mensen dood te schieten.
0: Ja, nee, dat kan.
1: Het land is, ja, dat is bijna normaal in dat land. Nee, krankzinnig, man.
0: Ja, zeker. Dan iets luchtiger nieuws.
1: Niemand heeft het meer over Epstein, hè?
0: Nee, wie was dat ook alweer?
1: Nou, dat was volgens mij was het iemand die heel goed in de hedgehond zat en beleg. En die gaf af en toe feestjes waar wat rijke mensen op afkwamen. Er waren ook wat dames.
0: Met jonge meisjes.
1: Ja, dus een beetje discussiëren. Het wordt wel heel makkelijk genoemd dat het pedofielen waren. Sommigen waren 17, maar die hadden op hun paspoort 19. Dus ze wisten het allemaal niet.
0: Oh, oké, maar dan is het ook lastig.
1: Dit is lastig te bewijzen.
0: Ja, dan moet je eigenlijk ook niet zeuren.
1: Maar het is complex.
0: Het is complex.
1: Ja, de prins van Engeland zat er, Trump zat er.
0: Ja.
1: Maar het is complex.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben ooit iets vrijgegeven. En toen zag je één regel. De rest was zwart gemaakt. Want het had allemaal privacy en security van het land. Maar het is een complex.
0: Ja.
1: Ja, net als Israël met Eurovisie, Europees voetbal. Het is complex.
0: Ja.
1: Het is complex.
0: Dus eigenlijk moet je dat maar gewoon laten.
1: Je moet het gewoon laten. Je moet er ook niet zoveel over praten.
0: En waarschijnlijk hebben we er ook te weinig verstand van. Tuurlijk. Dat is waarschijnlijk ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar sowieso niet.
0: Ja.
1: Sowieso, wat weten wij ervan?
0: Nee, precies.
1: En het is ook best ingewikkeld. Hè. Het is een ingewikkelde materie waar je niet onmakkelijk over kan praten. Je moet je inlezen.
0: Nee, want het is complex.
1: Het is complex. Ja, je moet vooral de boeken lezen die door mensen zijn die er verstand van hebben.
0: Ja, precies.
1: En die vanuit een bepaalde invalshoek ernaar kijken.
0: Ja, maar als een gewoon grote toonaangevende wereldorganisatie zeggen dat er sprake is van genocide.
1: Nee, dat is allemaal woke. Dat is allemaal woke. Woke en links. Maar daar moet je niet naar luisteren.
0: Nee, dan is als een groep geleerde genocide-experts beweren dat het inderdaad dat er echt wel sprake is van genocide. Of dat het in ieder geval neigt naar.
1: Ja. Dat werd wel gezegd, maar als je naar de bronnen leest, dan zijn er twijfelachtige bronnen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Informatie vandaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is ingewikkeld, hoor.
0: Het is complex.
1: Het is een complexe situatie. Waanzin, jongen.
0: Oké. Hey, iets luchtiger dan?
1: Want als mensen... Ik neem aan dat jij het ook wel eens doet, of ik doe het heel vaak, hoor. Als iemand me iets vraagt waar ik eigenlijk geen antwoord op kan geven, of geen antwoord op wil geven, ja, het is complex.
0: Ja.
1: Het is te makkelijk om daar gewoon zo één op één zwart op wit antwoord op te geven. Dan ben je er in principe klaar mee.
0: Ja. Ja, ja,
1: geen antwoord.
0: Ja, goed antwoord, hoor.
1: Waarom heb je dat gedaan? Is het complex? Ja, met de kennis van nu had ik het misschien anders gedaan, maar toen keek ik er toch anders naar. Dus het is heel complex, is het? Ingewikkeld. Ach ja. Zullen we het over voetbal hebben?
0: Nederlands elftal?
1: Ja, hé.
0: Wat vond je? We hebben gisteren getraind.
1: Ja. Ja.
0: Dus we hebben de wedstrijd niet gezien. Ik heb wel beelden daarna nog bekeken. Mooie goal van Gakpo, hè?
1: Paas van Bommel.
0: Rechtsbuitenkantje.
1: Een paasje, hoor.
0: Ja, dat is echt een paasje.
1: Ja, en ik heb zo'n hekel aan zijn vader.
0: Ja?
1: Ik vind het zo'n walgelijke voetballer.
0: Oh. Ik kon hem wel waarderen op een gegeven moment. Ik kon hem echt waarderen. Ik ben echt wel fan geweest.
1: Ja, maar dat is dus eigenlijk hetzelfde wat ik net vond. Van hoeveel dat er heel veel geld wegstroomt uit het voetbal of uit de artiesten. Dat Van Bommel zo groot... Geweldig voetballer, begrijp me niet verkeerd.
0: Ja.
1: Maar het wordt zo groot gemaakt.
0: Ja.
1: Terwijl het gewoon, ja, who are you?
0: Ja.
1: Het is niet dat je naar Van Bommel voor het... Ik denk niet dat ik ooit een seizoen gaat zagen kopen van een club omdat Van Bommel daar speelt.
0: Nee.
1: Als Messi er speelt, of desnoods een Robbie, desnoods een

0: erg huisdingen dat je denkt van oké, dat kan ik niet. Maar iets als Van Bommel, ja, dat kan ik ook. Maar de grap van Van Bommel is, hij ging zo vaak te ver met overtredingen, irritant doen aan scheidsrechters. En hij kwam er altijd mee weg.
1: Ja.
0: En dan vraag ik me wel eens af, als dat een Seedorf was geweest, of een Bogarde was geweest.
1: Was hij agressief?
0: Ja, ik denk dat hij ergens bij RKC was geëindigd.
1: Ja. Dan ben je toch wel een beetje eng.
0: Ja, een beetje dommig ook, dat je die overtreding maakt. Oh, ja. Die, die scheidsrechter, dat je zo doorgaat. Met die
1: geen gochme inderdaad. Ja. Je kan jezelf niet beheersen.
0: Ja, maar en hoe verder dan gaat het? Want als je kijkt naar hoeveel gele kaarten Van Bommel heeft gekregen. Hoeveel zou dan iemand als Nigel de Jong hebben gekregen als hij zich zo zou misdragen in mijn optiek als Van Bommel? Met al die zogenaamde professionele overtredingen. Maar dit is weer een hele afslag. Maar nergens zelf toch? Het schijnt heel goed geweest zijn. Ik heb ook niets gezien.
1: Ja, vooral de tweede helft was echt na de 1-1. Het werd echt gewoon heel goed. Ja. Er werd veel kans gehad in die meerding. Die viel in voor Brobby. En ik was wel verrast. Want ik ken hem wel. Ik heb wel eens beelden gezien. Maar ik vind het ook vooral gewoon een beetje een niet zeggende speler. Maar ik vond hem goed spelen.
0: Ik heb hem niet gezien.
1: De beelden die ik heb gezien. Ik vond hem in ieder geval dreigend en overtuigend overkomen in het korte stukje wat ik zat. Oké. Nou goed. Dat zeg ik niet. Als mij zit er niet voor niks bij, denk ik dan.
0: Ja, maar ik weet het niet. Ik weet nooit wat ik van dat soort spelers moet vinden.
1: Nee.
0: Ik denk dat het, zeker in het begin, dat je heel actief bent, heel ijverig bent, overal rent. Maar ik denk als je hem zo meteen, als je iets van hem gaat verwachten, wat na 5-6 wedstrijden gebeurt, zou je een speech hebben, de vaste nummer 9 en je komt 1-1 op een laatste man. Ja, dan wil ik het zien. Dan krijg je die druk erbij. Kijk, nu maakt het niet uit. Als
1: zijn eerste keer.
0: Schoot de bal voorlangs of schoot hij volgens mij het zijn net. Dan is iedereen nog blij en oh ja, maar goed gewerkt.
1: Ja.
0: En als je dat als, weet ik veel, de Pirate had gedaan, de huidige Pirate had gedaan,
1: ja,
0: dan werd hij uitgefloten. Omdat die verwachtingspatroon is gewoon veel
1: langer. Ja, absoluut. Eens.
0: En dat vind ik lastig.
1: Ja.
0: En Brobby, ja, ik vind het jammer.
1: Hij maakte gewoon een hat-trick tegen Manchester City. Hè?
0: Niet normaal, hè?
1: En dan wordt er gezegd, ja, het waren ook wel intikketjes bij. Maar dan doe je hem echt tekort, want hij loopt een paar keer vanaf de middenlijn de 16 in. Hè, hij komt echt aanstormen. En gewoon op de juiste plek staan, luisteren tegen Manchester City, is niks makkelijk en is niks vanzelfsprekend. Als je scoort tegen Manchester City, net als laatste jongen van Feyenoord tegen Barcelona. Ja. Dan mag je daar gewoon, ja, het moment was niet zo handig, want ze stonden achter om zo te juichen. Ja. Maar ik snap hem wel. Ja. Ik snap hem wel, daar mocht je echt trots op zijn. Dat is echt wel bijzonder.
0: Ja, maar het gemak dat mensen weer zeggen van makkelijk tegen de Brobby intikketjes. Brobby heeft van de BBC een 10 gehad, hè?
1: Ja, oh echt?
0: Ja, het is gewoon het hoogste cijfer.
1: Ja.
0: Het een 10 gehad. Als je hoorde hoe de trainer zijn de trainers van de tegenstander over hem praten.
1: Ja.
0: Dat het gewoon bijna niet te doen is om hem te verdedigen.
1: Hij is zo sterk.
0: De trainer van City.
1: Ja.
0: Zei, ja, het is, we hebben er rekening mee gehouden en toch is het hem wel weer gelukt. Ja, dat spreekt. En dat zijn mensen die er verstand van hebben.
1: Ja.
0: Dus wij praten gewoon hier lekker over voetbal. We denken dat we er verstand van hebben. Maar niet zo gedetailleerd als een trainer van Manchester City.
1: Nee.
0: Maar die zijn een week bezig van oké, hoe gaan we dat gevaar eruit halen? Waar liggen onze kansen? Waar liggen onze gevaren? Nou, wij zien het een beetje op televisie. En dat je dan toch nog lukt om 3 keer te scoren, dan ben je een monster.
1: Nou, maar precies, ik denk dat je het heel goed zegt inderdaad. Want tegen een ploeg als City die gewoon sowieso weinig doelpunten tegenkrijgen, 3 keer scoren, dan heb je het gewoon. Er is geen scenario te bedenken waarbij je kan zeggen, het was niet goed. Het moet goed geweest zijn, anders scoor je niet 3 keer. En ook sterk ook, hè.
0: Een
1: paar keer in die duels, jongen, dat hij ook gewoon mensen opvangt en gewoon weg. Weet
0: het is niet mijn spits. Ik hou niet van mij. Het is niet, ik ben meer lichtvoetig.
1: Ja.
0: Terwijl ik zelf een lomper. Ik ben als Brobby bij wijze van alleen nog zwaarder dan Brobby. als ik naar voetbal wil kijken, wil ik Vinicius zien. Ik wil Mbappé zien. Zelfs een Haaland kan ik van genieten.
1: Ja.
0: Terwijl die in meer
1: Rafinha.
0: Die Rafinha is ook weer bezig, hè?
1: Lekker hoor.
0: Fantastische voetbal vind je.
1: Lekker.
0: Maar ik krijg ook weer in die poppie, hè? Net als Vinicius die niet krijgt.
1: Wat krijgt hij?
0: De poppie. Het ophemelen bijvoorbeeld van een Haaland.
1: Ja.
0: Wat terecht is, hè?
1: Oh, dat krijgen zij niet.
0: Ik vind dat Rafinha niet zo, niet op een voetstuk wordt geplaatst als dat soort voetballers. Suarez werd redelijk op een voetstuk geplaatst.
1: Ja.
0: Maar Rafinha die al gewoon al jaren daar zit.
1: Ja.
0: Die jaren gewoon baasspel is en het gewoon al jaren goed doet. Hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar toch is al Lewandowski staat hoger in de pickorde bij de gemiddelde supporter, die misschien een andere kleur hebben dan ik, dan Rafinha.
1: Ja. Ja, nee, Rafinha is echt heel goed.
0: Is toch top, hè?
1: Mooie voetballer en technisch natuurlijk zeer begaafd.

0: In de vroegvroeging van heb je ooit een 10 gehad op school?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, een motie 10 had gehad van BBC en over dat de paaien wegels waren.
1: Oh ja, ja.
0: Maar hij zit er ook eigenlijk gewoon als een droogloot. Ja, nee, ja.
1: Doet hij expres? Ja, ja, nee, maar inderdaad.
0: Vinden we het niet irritant? Terwijl bij Noah Lang vinden we het irritant.
1: Nee, maar dat is waar. Maar dat is een goede. Ja, waar dat precies ligt, weet ik niet. Maar ik denk dat Noah Lang een soort van een wissel oproept vanwege zijn, weet je,
0: alles eromheen.
1: Mannetje. Ja. Zijn accent. Ja. Weet je wel, dus het is echt straat. Het is een beetje Marokkaans. Ja. De Surinaam straattaal.
0: Dat allemaal. He? Volgens mij heeft Brobbie de meeste straat, echte straat, dan hun allemaal.
1: Ja, maar hij heeft ook iets ontwapenends of zo. Weet je, gewoon rustig. Je ziet hem bijna nooit. Je ziet hem eigenlijk nooit gekke dingen doen.
0: Brobbie.
1: Ja. Het is gewoon een hele. Weet je wat wij Nederlanders mooi vinden? Of wat Nederlanders mooi vinden? Is mensen die dankbaarheid uitstralen. Je moet niet ondankbaar zijn.
0: Mensen van kleur.
1: Vooral dan, maar sowieso mensen die dankbaarheid uitstralen. Als je dat uitstraalt, van het hoeft voor mij allemaal niet zo geweldig. Ik ben al blij met wat ik heb. Ja. Als je dat uitstraalt, dat vinden Nederlanders prachtig om te zien. Ik zag laatst een filmpje van een gast die doet de dicties. Die ruimt die dicties op. Ja. Die maakt die schoon. Ja, natuurlijk. Ja, veel smeriger werk dan dat is er niet, hè? Ja. Maar die deed het met een lach. Ja. En met een, nee, maar het is toch mooi, moet toch ook gebeuren? En we hebben toch allemaal onze behoeften, dus ja, dat moet toch ook gebeuren? Moet toch ook zo gemaakt worden? Die deed het op zo'n beetje zo. Ja. En als je dan die comments ziet, gewoon held. Dit vind ik nou prachtig. Dus mensen, dat vinden wij mooi. Als iemand gewoon, doe maar normaal, weet je, want dat doe je al gek genoeg. En dat zijn allemaal mensen die zelf niet per se normaal doen. Ja, die misschien bij eigenlijk wel in de hek hangen. Of 's weekends laveloos in een kroeg. Weet ik van wat allemaal gekkigheid doen. Prima, maar dat vinden ze mooi. Iemand, dat is, en dat heb je met Brobbie ook. Brobbie is iemand die gewoon. Een beetje geen met die ballen schiet ik hem erin of zo. Weet je wel, zo. Maakt allemaal niet uit. En Noah Lang, die heeft gewoon maniertjes.
0: Ja, maar is dat het niet dat wij naar de gemiddelde.
1: Volgens mij is een hele. Sorry dat ik je onderbreek, maar volgens mij is Noah Lang misschien wel hoogbegaafd, hè?
0: Dat lijkt me geweldig gozer.
1: Ik denk dat het een hele lieve jongen is. Dat hij zich een beetje ongemakkelijk uitdrukt. Ja. Maar volgens mij is het een hele slimme jongen.
0: Ja, maar en dat is eigenlijk wel geen.
1: Zo praat hij niet overigens.
0: Wat zeg je?
1: Zo praat hij niet. Hij praat tegen de dommigheid af en toe komt eruit zo.
0: Ja, maar dat heb ik dus, met alle respect, dat heb ik vaak dus met Brobbie. Dat mensen hem leuk vinden omdat hij een beetje dommerig overkomt.
1: Oh ja.
0: Op het moment dat het iemand als Zederof was, op zijn 16e, 17e.
1: De beide hand.
0: Terwijl hij was niet bij de hand, gaf gewoon antwoord. Ja. Ja, vind je dat je een baas moet spelen? Ja, dan kan ik kijken naar mijn voetbalkwaliteit. En dan vind ik wel dat ik er naartoe ben.
1: Ja, het is arrogant. Je bent niet dankbaar.
0: Dat mag het niet, maar iemand als De Boer mag het wel.
1: Ja. En sorry dat ik je onderbreek, ik moet het zeggen. Daar zit wel een onderscheid, G. Daar hebben we het vaak over gehad. Als de vraag is, hoe Nederlands ben je als zwarte man in Nederland? Nou, je gaat een heel eind mee. Totdat het op dit soort dingen aankomt. Bij lastige vraagstukken. Liever niet dat jij meepraat. Ja. Want dit is echt iets voor echte Nederlanders. Voilà. En als het gaat over dankbaarheid. Dan moet je de hele tijd de uitstraling van. Oh, ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik ben zo blij dat ik dit mag hebben. Ik ben zo dankbaar voor wat ik allemaal hier heb. Oké, maar dit is een goeie. Er zit een goede kop op. Ja. Dit is een goeie.
0: Ja, je moet echt nederig zijn. Willen ze accepteren. En dat heb ik extreem met Noah Lang. Maar ook dus met Memphis.
1: Ja.
0: Dat het dus vaak gaat over alles wat hij buiten het voetbal doet. En als we dus kijken naar hoe Weghorst werd geaccepteerd en gewaardeerd door het gemiddelde Nederlands voetbalsupporters of door het gemiddelde Nederlands publiek versus Depay. Terwijl ze allebei hun maniertjes hebben. Hè? Want Weghorst heeft kapot veel maniertjes voor de wedstrijd met 150 keer bidden en mocht je allemaal doen. Maar als Depay iets verkeerd
1: is. Met een hoed opkomt bij.
0: Dat is
1: bij
0: een grote drama. Ja. En dat vind ik niet fair.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het echt zo is.
0: En dan heb ik mijn gevoel dus met Brobbie. Dat hij gezien wordt toch als niet slim, een beetje dom. En dat vinden we dan lief.
1: Beetje, hij is knuffelbaar.
0: Ja, lief, leuk. Maar op het moment dat hij even iets verkeerd doet, dan slaat hij meteen de andere kant op.
1: Ja, precies. Hij moet dit wel volhouden. Want als hij eventjes uit de maat loopt, dan is hij in de beurt.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, Nigel de Jong, Michael Reiziger. Hoe heet die? Waar het net over?
1: Davids.
0: Davids is ook niet echt slim. Maar hoe heet die? Seedorf, ja. Kluivert. Ja. Die vinden we allemaal vervelend.
1: Ja.
0: Maar die zijn alle vier best overtuigd van hun kwaliteiten en laten het ook blijken.
1: Ja.
0: En dan krijgen ze zo ontiegelijk veel weerstand. Davids, ja, daar praat eigenlijk niemand over. Maar die zie je ook niet zoveel.
1: Weet je wie het ook heel erg heeft? Onze rechtsback, Nederlands elftal.
0: Dumfries.
1: Dumfries.
0: Ja, maar die...

0: die stelt zich ook zo op.
1: Die is super dienstbaar.
0: Ja.
1: Die stelt zich op in het belang van het team.
0: Ja.
1: Werkt hard. Ja. Beest.
0: Heel goed in de interviews, maar niet over zichzelf. Gaat altijd over het team.
1: Ja.
0: Is heel goed bezig. Ja, dat is misschien een ander voorbeeld. Maar die gaat dus naar Suriname. Heeft het ook wel laten zien. Maar die krijgt minder de kritiek dan Noah Lang.
1: Ja.
0: En waar is die kritiek aan bij die jonge rip? Weet ik veel. Ook als hij met de fiets gaat. Ja. Maar dat wordt dan niet geaccepteerd. Kanté wordt door iedereen geaccepteerd.
1: Ja.
0: Omdat hij zo'n nederig Afrikaans jongetje, lief.
1: Ja.
0: Komt in de gebroken Fiat 500, komt hij naar training.
1: Ja.
0: Kapotte telefoon.
1: Ja.
0: Maar dat vinden we lief.
1: Ja, ja. Maar kijk, hij is zo gewoon gebleven.
0: Juist, maar in het Camavinga, weet ik veel, en wat voor tenue dan ook loopt, dan vinden we dat irritant.
1: Ja.
0: En het is toch een zwart, ja, voor mij voelt toch wel weer een zwart-wit dingetje. Wat ik hinderlijk vind. En wij houden ervan om te shinen, maar het wordt niet, wij moeten normaal doen. Maar wij kunnen het ook hebben.
1: Ja.
0: Kijk wel eens naar de aankomst van die Franse voetballers.
1: Nee.
0: Dan moet je eens kijken. Die hebben een soort, het is bijna een soort modeshow. Die komen dan allemaal aan in een auto, maar een auto van, volgens mij, van de bond.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die worden ze afgezet.
1: Het is echt gewoon als bij een award of zo. Een award, ja. Een rode loper idee.
0: Ja, ze komen, ik weet niet of ze in een auto op een parkeerplaats parkeren.
1: En ja,
0: naar het hotel worden gereden. En dan komen ze eruit en ze zien hoe ze gekleed zijn. Fantastisch.
1: Echt?
0: Ja, echt. Ik zeg, ja, ik ga je van
1: dingen doen. Haute cultuur.
0: Ja, sommige heel normaal. Zoals MBP komt gewoon in een trainingspakkie. Maar zo'n Camavinga of zo. Nou, als je dus ziet hoe dat...
1: Flamboyant en alles erop en eraan.
0: Fantastische wijde broeken. Eentje kwam laatst met een soort jurk. Hoe heet die nou? Ook een bekende. Barcola? Misschien wel Barcola.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar echt een topper. Die kwam echt gewoon... Nee, wat mooi.
1: Ja?
0: Mooi dat je het gewoon durft.
1: Ja?
0: Ik vind het ook nog mooi. Maar ik denk, als ik het aan zou hebben, dan zou het...
1: Zou je niet lekker in voelen?
0: Nee, dan zou ik echt denken... Ik zou denken, het kan niet. Terwijl ik het wel mooi vind.
1: Ja, maar die gasten zijn financieel onafhankelijk. Die hebben scheid aan alles.
0: Ja, ik denk dat serieus een soort modeshow is, weet je dat?
1: Ja.
0: Ik denk,
1: grappig. Ik ben benieuwd. Ik geloof niet dat het iets voor mij zou zijn. Maar ik vind het wel leuk om te zien. En dat het ook blijkbaar dan gewaardeerd of geaccepteerd wordt of zo.
0: Ja, maar laatst heeft iemand het overgenomen. Ging het over de aankomst van spelers. En toen ging het echt tussen Nederland en Frankrijk de mooiste geklede spelers. En dan zeg je wel bij Nederland dat vandaag, zeg je daar. Als ik het zie, dan ga ik het naar je door.
1: Ja, leuk.
0: Heel grappig om te zien is dat.
1: Over kleding gesproken en over nationale elftallen.
0: Ja.
1: Nacho.
0: Ja.
1: Die spelen vanavond, hè? Even voor de duidelijkheid. Die spelen dus vanavond tegen Honduras uit. Hun kwalificatiewedstrijd. En de vraag is eventjes, die ik jou net al stelde. We hebben gisteren de beelden gezien van Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: Komen 3-0 achter tegen Costa Rica. Zeg ik dat goed? Costa Rica was het volgens mij.
0: Ja.
1: En die buigen dat in de tweede helft om naar een 4-3 winst. Hebben zij iets wat wij in Suriname of bij Nacho missen? Oftewel, hebben zij grinta? Hebben zij dat harde, die overtuiging dat ze moeten winnen? Dat alles of niets over mijn lijk, hebben ze die mentaliteit? Terwijl wij dat in Suriname minder hebben?
0: Ik ga hem echt op twee manieren beantwoorden.
1: Nee, je moet hem gewoon op één manier beantwoorden. Kom op, man.
0: Zijn wij Surinamers niet afkomstig van een land of van een gebied waar wij gewoon boven alles stonden en wij ons niet druk maken om dit soort dingetjes, waarbij wij ons niet druk maken om een bijzaak als voetballenwedstrijd winnen? Waardoor wij dus dat niet in ons hebben, en dat komt niet het negatieve, om zoals Curaçao weerbaarheid te tonen naar 3-0 achterstand om dan gas te geven om die wedstrijd te winnen. Weerbaarheid dat wij hier in Nederland niet meer de beste rappers hebben, omdat het eigenlijk allemaal goed is. Heel zweverig weer, maar...
1: Nou, nee, maar ik hoor wat je zegt. Maar voorkomen die jongens van Curaçao ook niet uit diezelfde landen uiteindelijk?
0: Ja, maar het schijnt toch dat die iets minder slim waren. Dus die moesten er eerder vanaf.
1: En wat ze zeggen is dat het de gevluchten zijn, toch? Of zo? Oh, nee, dat is ook niet helemaal...
0: Die waren gevlucht.
1: Mensen dat is ook wel het verhaal dat het gevluchte slaven zijn die dus sowieso meer spirit hadden of zo. Weet je, well, that's okay. True. Maar volgens mij is dat niet helemaal waar. Volgens mij waren er gewoon plekken waar af en toe aangemeerd werd.
0: Dat denk ik ook, want het is... heel veel van die Sudaans maken altijd een grapje van... Ja, de mensen die niet zo sterk waren of zo slim waren... die werden bij Curaçao eruit gegooid.
1: Ja,
0: maar het
1: lijkt
0: me ook sterk dat die boot vanaf West-Afrika... eerst naar Curaçao zou varen en dan naar Suriname, dat lijkt me een hele...
1: Ja, maar misschien handelstechnisch gezien was het interessant. Of was doorvoerlaven. Dan moesten natuurlijk ook een hele hoop naar, misschien naar Amerika.
0: Oh, dan gingen ze vanaf Suriname naar Amerika.
1: Of vanuit dat ze een tussenstop hadden. Oh. En dan werden de zieken overboord gekieperd. En dan die nog over waren, die werden daar gewoon doorverkocht aan misschien wel Amerika zelf. I don't know.
0: Nee, maar terugkomend op je vraag hoor. Aan de ene kant denk ik wel dat heel veel van ons een bepaalde spirit hebben. Dat we gewoon ons niet al te druk maken. Omdat het toch allemaal niet zo... Het zijn allemaal kleine dingetjes. Weet je, als we kijken naar het rapper dat we kwijt zijn geraakt in Nederland. We zijn de drugscriminaliteit zijn we kwijtgeraakt. We zijn de taxis kwijtgeraakt. En met voetballen ook. Als we kijken naar de Nederlandse voetbalvelden. Hoeveel Surinamen spelen er? En hoeveel Marokkanen bekend zijn er volgens mij nu best wel... Volgens mij meer Marokkanen momenteel die doorbreken in het betaald voetbal dan Nederlanders.
1: Ja.
0: Dat gevoel heb ik een beetje.
1: Hoe kan dat? Want ik vind het een terechte constatering. Maar waar ligt dat aan?
0: Ja, gemakzucht. Maar ik denk, ik denk dat het inborst gewoon veel groter is dan...
1: Dus jij verklaart het met... Wij zijn eigenlijk...
0: Ik denk dat als wij ons...
1: Wij zijn zo ver boven de partijen dat we ons niet druk maken over klein grut of zo. Of...
0: Ja, het is misschien heel arrogant om te zeggen, maar als je ziet hoe weinig moeite jij en ik, gewoon even over ons gesproken, hoeven doen om bepaalde dingen te bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het gewoon in ons zit. En sommige mensen hebben daar een bepaalde studie voor nodig om daar te komen.
1: Ja.
0: Denk je dat het gewoon in ons zit? Die krachten. Laat staan als we gestudeerd hebben. Of het vinden we waarschijnlijk niet interessant. Het is geen uitdaging, omdat we het toch al kunnen. Alleen zien we het niet altijd. Dus waarom zullen we ons laten... Bijvoorbeeld wel laten 100% laten gelden... Terwijl we toch eigenlijk al weten van... Als ik echt zou willen, win ik toch van je.
1: Ja.
0: Maakt niet uit wat ik doe. Ik heb geen zin. Ik laat jou wel winnen. Alsjeblieft.
1: Is dat het?
0: Soms heb ik het voor mezelf wel. Ik praat wel eens met wat mensen die gestudeerd hebben. Ik praat regelmatig. Ik heb dat tegen gezegd. Praat ik met een psycholoog om gewoon te kijken. Gewoon te praten. Soort, waar loop je tegenaan, et cetera. Nou, ik schaam me daar niet voor.
1: Nee.
0: En die maakt een keer een opmerking. Vind jij het niet leuk om je steeds naar maar te moeten bewijzen. Om steeds op een nieuw podium te acteren. Maar als je eenmaal op het podium bent. Dat je denkt van oké.
1: Ja. Binder dan dat.
0: Eigenlijk stelt het allemaal niet zoveel voor.
1: Nee.
0: En dat is wel iets wat ik mezelf... En daar heb ik wel eens met mijn vrouw over. Ik heb heel veel dingetjes gedaan in mijn leven. En alles kon ik wel bereiken of gehaald. En als ik er dan eenmaal zat, denk ik van oké.
1: Ja.
0: Zo spannend is het allemaal niet. Het is gewoon een man. Ja. Het is eigenlijk een man. Het is een vrouw. Het is best een pannenkoek.
1: Ja.
0: Praat heel interessant. Maar zegt eigenlijk... Weet je, dan ga ik bijna devalueren wat ze gedaan hebben.
1: Ja.
0: En dat heb ik heel erg.
1: Ja.
0: En jij zegt het ook vaak. Als je ziet met wat voor achterstand bij Surinamers... in de maatschappij zitten. En als je ziet op wat voor posities we nu staan, zonder echt ons best te doen, hè? Denk ik. Dat was, ik doe mijn best niet. Ik kijk even naar jou. Okay.
1: Nee, ik moet keihard werken ervoor.
0: Ja, nou, ik doe maar wat en het wordt een succes. Het lukt allemaal.
1: Ja. Het is niet zomaar, maar gevoelsmatig. Maar ik denk, misschien is het ook jouw... Misschien is het, dat is dan alvast tegen prestatie of tegen argument, is het ook jouw manier om met... Die druk, die spanning, die uitdaging om te gaan. Van it's all good man, komt wel. Want dat denk ik bij Suriname ook. Als ik dan. Er zit ook een soort van een. Misschien is het ook gewoon een beetje angst. Om helemaal tot het gaatje te durven gaan. Omdat je bang bent. Omdat je niet weet wat er aan het einde van die tunnel zit, weet je. Ga gewoon
0: onbewust,
1: tot de max. Ja. Een soort van misschien wel intergenerationeel trauma. Wat gewoon in het systeem, in het land zit. Waardoor je gewoon altijd speel maar op veilig. Ook wel heel erg de doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg. We zijn ook wel conservatief in onze benadering van bepaalde dingen, hoor. Van veel dingen, moet ik zeggen.
0: Kan het niet zo zijn van, waar maak je het? Ik bedoel, ik zou niet iemand een doodschop geven omdat ik een wedstrijd zou kunnen verliezen.
1: Het ligt eraan hoe belangrijk die wedstrijd is.
0: Nee, ja, dat zou bij mij niet voorkomen. Ik zou iemand kunnen vasthouden, hè?
1: Ja.
0: Maar ik zou niet iemand in zijn gezicht kunnen spugen om diegene uit zijn spel te kunnen halen. Ik zou niet iemand zijn been kunnen breken omdat ik een hekel aan hem heb.
1: Nee, dat zou ik niet willen. Dat zou ik niet willen. Maar ik zou iemand wel een goede schop kunnen geven.
0: Ja, uit eigen frustratie.
1: Nee, gewoon omdat ik denk van dit is belangrijk voor het doel van het team nu.
0: Oh, dat heb ik niet. Dat heb ik nooit gehad. Ja. Ik zou dus wel uit mijn eigen frustratie, omdat ik slecht speel of het loopt niet. Maar niet het winnen-verliezen. Het is meer een persoonlijke vernedering die ik dan op dat moment ervaar.
1: Snap ik.
0: Weet je, maar als iemand... Je ziet wel eens bij voetballen, spugen ze op elkaar.
1: Ja, nee, dat is echt smerig. Ik ben laatst ook nog een keer helemaal door de lint gaan met eentje die begon op me te spugen.
0: Ik was erbij.
1: Oh ja?
0: Ja, een thuiswedstrijd.
1: Ja.
0: SDZ.
1: Oeh.
0: Ja, ja. Je gaat hem helemaal met de tyfus slaan.
1: Oh.
0: Sorry voor mijn taalgebruik. nee, dat is het laatste. Maar ik snap dat niet. En geldt het niet voor meerdere van ons dat... Het is leuk om te winnen, begrijp me niet verkeerd. En ik vind het niet leuk om te verliezen. Maar ik ben nu 2 jaar verder. Ik weet niet tegen wie ik 2 jaar geleden heb gevoetbald.
1: Nee, precies.
0: Waarom heb ik me een druk maken?
1: Maar dat is ook waarom jij... Ik bedoel, want qua kwaliteiten en talent... had jij gewoon ook voetbalmiljonair kunnen zijn.
0: Maar ben jij niet hetzelfde, Ara?
1: Ja, maar misschien heb ik dat ook te lang niet gehad, inderdaad. Op de juiste momenten niet gehad. Dat die absolute... Maar hij kon het misschien ook niet voldoende kanaliseren. Maar gewoon die absolute overtuiging. Wat er ook gebeurt, deze is van mij. En als ik dan naar Curaçao kijk, denk ik van... Die gasten, die hebben dat wel, hoor. Die hebben wel gewoon... En ik ken veel van die jongens ook, hè. Of ik ken een aantal van die jongens en ook de broers van die jongens. Anyway... Er zit een spirit in, hoor. Ik kan het niet goed uitleggen, maar
0: hebben die ook niet gewoon betere voetballers dan Suriname? Met die gebroeders Bakuna.
1: Ja, ja, ja.
0: Die hebben wij toch niet?
1: Nee, die kunnen goed voetballen. Nee, zeker.
0: Die komen toch bij jou vandaan bij Groningen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, die ken ik. Ik ken die broer ook goed. Broer kan ook goed voetbal nog steeds met die broer in zomers. Die gast kan goed voetballen.
0: En die broer is gestopt.
1: Ja,
0: die stond ook heel lang bij Groningen.
1: Ja, volgens mij heeft hij ook bij Groningen zit. Maar ook betaald een goede voetballer. Goede voetballer.
0: Maar ik weet niet. Ik ken die ene van Groningen nummer 10. Maar voor mijn gevoel moet die man nu in de 30 zijn.
1: Ja, klopt. Die is toen naar Engeland gegaan. Nee, die is toen naar Engeland gegaan. Die heeft ook dat kortere haar. En die andere jongens hebben die rasta op een gegeven moment.
0: Maar die van Engeland die speelt nu bij Curaçao.
1: Ja.
0: Hem vind ik fantastisch.
1: Ja, dus hij is echt goed.
0: Maar die hebben wij toch niet in Suriname?
1: Nee.
0: Met alle respect.
1: Nou ja, Thierry. Sharon Thierry.
0: Ja, is verfijnder dan Bakuna. Maar ik vind Bakuna echt, die is meer een
1: breker.
0: Die kan ook breken. Maar die kan ook geweldig voetballen.
1: Ja, nee.
0: Dus is een team die ook nog kan breken.
1: Zeker. En dan heb je een paar jongens in het team die gewoon allemaal goed, gewoon lekker kunnen voetballen. En ook heel erg in het dienst. En wat ik mis bij Suriname, is daar hebben we het ook over gehad. Ze hadden die angst, jongen. De angst daarmee gevoetbald werd. Mm. Oh man, jongen. De spanning in het lichaam. Maar dat zeg ik. Ik denk dat het ook een manier is van... Als ik doe alsof ik me... alsof het me niet interesseert. Dan kan je me daar, kan ik daar in ieder geval niet op falen of zo, weet je wel. Nee. Doe alsof het je interesseert. Alsof het je totale shame, schande is als je verliest. Hmm. Voel dat. Weet je wel, die gasten van Curaçao die hebben dat. Die zeggen, niet hier, niet
0: alsof
1: hier.
0: Alsof ze niet echt door een gaatje gaan.
1: Ja, gewoon, er zit altijd een soort van een stukje voor de max, weet je wel, blijven ze.
0: Maar ben jij ook tot het gaatje gegaan? Voor jouw gevoel? Dus voor jouw gevoel. Maar dat je echt ook alles hebt gedaan. Dus vals spelen, vies spelen.
1: Ja, nee.
0: Ja. Oneerlijk zijn. Gemeen zijn om een wedstrijd te winnen.
1: Nee, nou wel, ik ben wel ver gegaan, hoor, zeker. Ik heb echt wel op het randje eroverheen dingen gedaan. Maar
0: om een wedstrijd te winnen? Of omdat het. Laat me zo, ik ben heel vaak in mijn leven over het randje gegaan. Niet alleen bij voetballen, maar ook buiten het voetballen op straat met uitgaan. Maar dan was het voor mij pas iets persoonlijks. Dat ik persoonlijk aangevallen werd, persoonlijk belachelijk werd gemaakt of beledigd werd. Dan kon je aan mezelf. Maar om een wedstrijd te winnen met 11 voetballers.
1: Nee, dan wilde ik dat het voetballen. Dan wilde ik het voetbal. Nou, maar dan was ik wel bereid om ver te gaan. Ik denk dat ik misschien dan weer iets verder ging dan jij daarin. Denk ik even zomaar. Maar misschien ook niet helemaal tot de max.
0: Maar wel in ons.
1: Ja, maybe, I don't know. Misschien herken ik het omdat ik het zelf ook een beetje in me heb. Zo van, I don't know. Ik vind het lastig te zeggen.
0: Zo goed.
1: Lastig.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Maakt allemaal niet uit, joh. Komt allemaal goed. En ik relativeer ook, want waar gaat het over in het leven? Maak ons druk om. Ik baal enorm van die wedstrijd die we hebben verloren. Maar diezelfde avond nog is het uit mijn systeem.
0: Ja, ik rijd naar huis. Ja, ik heb het verloren, maar shit. Maar schat, ik maak altijd knippen. Ik was wel weer de beste.
1: Ja, maar dat is...
0: Hoeveel heb je verloren? 13-0. Ik was wel weer de beste, schat. Maar zo, ja. Ik vind het leuk om over te praten, maar eigenlijk met heel weinig dingen. Maar geldt dat niet voor meerdere voor ons?
1: Ja,
0: dat
1: nee.
0: Dat we ergens in zitten, we vinden het leuk. We vinden het leuk om een bepaald doel te bereiken. Maar als we eenmaal het doel hebben dat we niet... Politiek. Ja, met in de politiek. Dan is het misschien leuk om steeds een grapje te... Maar als je er eenmaal zit, Dan heb je het niet gehad. Dat je dan echt tot het gaatje zou gaan en een gemene spelletje zou spelen. Ik kan ook niet gemene spelletjes
1: spelen. Dat vind ik heel lastig, ja. Nee, dat kan ik ook niet echt. Dat ambitieus op die manier heb ik ook niet. Totaal niet.
0: Maar zit dat in ons? En zit dat dan ook niet zover dat onze voetballers het ook niet kunnen door een schwalbe?
1: Die zijn ook niet bereid om gewoon te liegen en te liegen, stelen en bedriegen om gewoon je doel te halen. En dat moet je ook een beetje kunnen. En ik weet niet of we daar Curaçao mee tekort doen, want dat zijn ook die gasten waar ik mee dan voetbal. Weet je, het zijn ook nog hele kritische jongens op zichzelf. Van nee, man, boys, het was ingooi. Maar nee, hun, voor hun was echt gewoon ingooi, weet je. Of corner, of gewoon heel sportief ook, maar in dat duel, ja, in die overtuiging gewoon van, luister, je bent hier bij mij op visite. Ja,
0: maar dat is het iets persoonlijks. Als jij en ik tegen elkaar voetballen en wij gaan een duel aan, dan wil ik dat duel van jou winnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik ga dan het duel. Ik ga niet met twee benen vooruit erin glijden. Ik wil gewoon hard, op een faire manier hard dat duel winnen. Ja. Maar om daar vies in te gaan en weten dat ik minder dan jou ben om dan te verliezen. Nee.
1: Ik hoor je. Het is, nou ja, goed.
0: Het is vorige week.
1: Het is voor een psycholoog wat hier gebeurt.
0: Maar vorige week had ik met een voetbalwedstrijd en een hele goede voetballer die bij mij voetbalt. Voetbalde vorig jaar met jou.
1: Ja.
0: Echt een fantastische voetballer met een hele goede trap. Ik denk dat je meteen weet over wie ik het heb.
1: Ja.
0: Wij scoren een keeper van de tegenpartij een bal. En een teamgenoot van ons zegt tegen de keeper, nee, je hebt een vijf traps. De keeper vraagt, mag ik hem op de grond zetten? De keeper zet die bal op de grond. Die scheidsrechter fluit, vroet. Nee, vijf trap, want je mag het niet nog een keer oprapen. Maar hij pakt hem weer, je mag niet oprapen.
1: Ja.
0: Dus een hele joegoe. En wij willen die jongen die zo goed kan voetballen, die wilde die vijf trap nemen. Dus ik zeg, doe dat normaal, man.
1: Ja.
0: Ik zeg, we weten zelf wat we gedaan hebben. Het is onze fout geweest.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En we stonden toen, ik denk, 4-3 achter of 4-2 achter. Hè? En ik zeg, scheidsrechter, ik schiet hem wel achter voor ze, weet je. Want ik zou niet zo kunnen winnen.
1: Nee, zo wil ik ook niet winnen. Nee, ik wil op een eerlijke manier winnen.
0: Ja.
1: Nee, absoluut, dat heb ik ook. Maar binnen dat kader kun je wel zeggen, sportief gezien ga ik tot het gaatje. Binnen de regels die mij toegestaan zijn, ga ik maximaal. En dat betekent niet alleen maar hardlopen, maar dat betekent gewoon in je overtuiging, in je duels, bereid zijn om iemand gewoon door midden te lopen. Wat?
0: Ja.
1: Ik win het duel. Ja,
0: Oké, maar wat zou jij, en dan gaan we nu helemaal zweverig, jammer dat die psycholoog niet zit. Ik ben er heilig van aangetuigd dat ik bijna alles zou kunnen wat haalbaar is. Als ik me ervoor in zou zitten.
1: Ja, maar dat is precies wat ik Suriname nu verwijt. We kunnen alles als we doen, maar we moeten wel. Ja. Oké, we hebben natuurlijk ook kwaliteit nodig, want je speelt tegen landen die gewoon nog goed kunnen voetballen. Maar
0: is er dan ook niet misschien waar ik naartoe wil met het zo. Als ik astronaut zou willen worden, denk ik dat als ik niet zou studeren, dat ik over 4 jaar astronaut ben. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Daar ben ik ook.
0: En dat wij dan. Ik ga het eerst doen, want ik heb er geen zin in. En dat wij dan met het voetbal ook zoiets hebben van, ja, maar weet je. Als wij even 3 jaar ons best doen, halen we minstens kwartfinale WK.
1: Ja.
0: Ik denk dat die overtuiging moet je hebben.
1: Maar die ontbreekt.
0: Ja, misschien weet ze wel, maar ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. En dat bedoel ik met van, willen we tot het gaatje gaan?
1: Ja.
0: Ik niet.
1: Ik heb het gevoel dat Suriname dat ook niet wil. En goed, we moeten afronden, G. Tot slot. Fraser is de trainer van Suriname, daar ben ik wel blij mee. Ja. Die heeft dat volgens mij wel. Die Grinta, daar moest hij het ook wel een beetje van hebben in zijn eigen spel. Dus ik heb goede hoop dat vanavond in ieder geval de eerste winst behaald wordt.
0: Ja.
1: En laten we kijken of ze de CONCACAF gewoon gaan redden en al die dingen meer. Mensen, we gaan afsluiten en afronden.
0: Wanneer zijn we weer volgende week weer?
1: Dat weet ik niet zeker. Dat is altijd een beetje een verrassing. De agenda wordt gemaakt, maar ik zou het zeker proberen. En dan zijn we binnenkort weer van 3 tot 5 hier bij Mart Radio op de vrijdag. Goed. Mensen, geniet van het prachtige weer.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse OpenDesk, schrijft de Financial Times. Volgens de vice-hoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Café 5 Stars, Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your cup.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Trouwe luisteraars van Radio Maart, een goeiemiddag. Ik groet u hier vanuit de studio en mijn naam is Raymond Delvoer. Normaal heb ik mijn openingstune van Mi Condre Tru Mi Lobiu. En bij wijze van uitzondering ben ik gestart met Wina Wang, Wina Wang. En dat moeten we ook blijven. Uno musa sorgo prati. Wie na wang. Kohora pis dati. Ja. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag 25 september. Mooie dag. En als we de weervoorspellingen mogen geloven, dan zullen wij nog een paar warme dagen tegemoet mogen zien. En daarna zal het dan afgelopen zijn volgens de weerdeskundigen. En dan stevenen wij af richting de herfst. Dat is Nederland, Europa, met zijn vierjarige tijden. Zomer, herfst, winter, lente. En dat volgt elkaar steeds op. U bent nu afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Hier in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via de Vrije Ether op de 107.90 frequentie. Maar ook digitaal. En als ik praat over digitaal, dan zit de mogelijkheid altijd erin om digitaal naar Radio Maart te beluisteren. En dat kan via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. En de bedoeling is dat ik uw gastheer ben tot de klok van 7 uur en daarna wordt de uitzending overgenomen door collega Johnson en die gaat dan op internet. En de afgelopen 2 uur hadden we het programma van Belmer Insight en ik hoop dat u daarvan ook hebt mogen genieten. En op dit moment bent u beland in het programma Maart Gevarieerd. Foude, Foutang, alles goed met u, met u allen. Ik doe nogmaals de hartelijke groeten aan allen die op luisteren zijn. En voor ik verder ga, blijven we nog even stil bij zij die ons zijn voorgegaan. En dan denken wij ook aan de moeder van onze collega Steve Biervliet. Die is ons voorgegaan. Mogen haar ziel in vrede rusten en wij condoleren alle nabestaanden. Dat geldt ook voor alle overigen die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Heel veel sterkte toegewenst. Zij die ziek zijn, wensen wij een spoedig herstel van harte beterschap. Voor degenen die wat te vieren hebben, nog moeten jarig worden, jarig zijn of jarig zijn geweest, dan zeggen wij van harte gefeliciteerd. En succes vooral met alles, alle goede voornemens die u van plan bent te gaan doen. En dat is altijd onze slogan. En zo is het leven eenmaal. Het is niet anders, we kunnen het niet mooier maken. Wat gaan wij doen vandaag? We kunnen met elkaar babbelen over het een en ander hebben. Ja, zo gaat dat allemaal. En als wij de krantenberichten bekijken in binnenland, tenminste in het buitenland, dan hebben we het over Suriname, dan is er toch het een en ander te melden. Hier in het binnenland, hier merken wij dat men is nog steeds aan het debatteren over links en rechts en misschien ook in het midden. Maar tot een eenwording komen de heren niet.
Men kiest niet voor links, men kiest niet voor rechts. En ik ben benieuwd hoe uiteindelijk wat de keuze zal zijn. Want uiteindelijk moet je een keuze gaan maken. We zien dat ook de minister van, ik dacht, Justitie. Die zit ook verwikkeld in het een en ander. Over dat hij de Kamer niet rechtmatig zou hebben geïnformeerd. Nou, als men, als de leden van het parlement zeg maar, daar op doorgaan op voortborduren, dan kan het ook zijn dat deze man middels een motie van wantrouwen zegt zijn biezen moet pakken. En ja, het kan ook zijn dat deze regering ook de kerst niet haalt. Steeds hoor je ze praten over we willen geen nieuwe verkiezing. Dat kunnen wij het volk niet aandoen. Maar ja, als er geen beleid is, als er geen overeenstemming is, dan rest er niets anders dan weer de gang zetten naar de stembus. Het is niet anders. Zo is het eenmaal. En we gaan het zien. Als wij richting Suriname gaan, dan zien wij dat het nog steeds warm is. Het is nog steeds warm. De laatste vrijdag in september begint als een warme en enigszins vochtige dag. Met name in de ochtenduren. In Paramaribo kun je vroeg op de dag rekenen op temperaturen rond 29 graden Celsius. Maar dat voelt dan ook aan als 34 graden Celsius door de hoge luchtvochtigheid van ongeveer 80%. De wind komt uit het oosten met een snelheid van ongeveer 3,7 meter per seconde, wat enige verlichting kan bieden. Maar het blijft broeierig. Ja, dat zou Gwent in Zwitserland. Nou, ten die svajari altijd asom faya, ebon auto. En dan sweetie futaina benoemd toe. Zij kan doen. Kans donder een bon. Is dan een baka puri empi. Of zij een puru. En morgen makriki die mansma. Voor puru een empi. Of een trui zij een weer. Die umasma. Nou, een trak of al baka. Ik kan gewoon wat opzien. Als ik nou een liberaal go swing. In fury. Kans de onder zo ook toen naar Gotum Sivara. Je begreep. Maar dat na temperatuur tenno in Sernang. In Viri. En ja, u op een mooi weer. Weer een actie, maar ja, in een maand en de Eikoru. Dat vergis je. In een maand en Eikoru, maar nooit zo dat wij zitten. Oh, abi 22 graden Celsius. Mooi weer. Dus, als je ziet verschil daar laat zien. Europa, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Karkong. Dat nasani. En Fugodoro bakar na Farekaren. Den Yonsufu Ososé. We karen grong zo boom. Dat we zitten ki verder maar is niet banga. Van maar niet banga. Solicine komt op de maning, maar goed. We lukken zijn maar is abe jono. En ik me op dat ki preparing jong zo zat de. Sabes itaki fama is neng masra Lachmi Sudama manat nou voorzitter voor VHP Nederland ama wan Nacho diaspora raad nou moro bradi afersi fusa de kari PSA regeling sernang musbroko together nanga en diaspora structuur en je ziet daar den man persoonlijke contacten nanga loose projecten en ook toe
belangstelling moest der. Op een moment die DC. En dat NASA VHP in Nederland, voorzitter Lachmisudama Taitaki. Ja. En man vindt dat je om moest lukken zijn boom ook te voeren. Alleen zijn namen die ja. Want boomregeling moest komen. Hoe smaak die ik moet doen als je dan. En zo maar zeggen Lachmi. Dat mij schreef ja Lachman. Maar man en Lachman. Lachmisudama. Hij is voorzitter van de VHP. Nederland. De Vierie. En dat zijn die. Dat na net door zijn maatje gaan visie. Die vier. En samen is ook toe. Ik hoop dat het door dat die. Na morgen voor aan de Jimmy naar jou. Na net door die voor de kardeman. De man zijn die bij een Amerikaan kondere. Zijn naman, zo boem. Zijn die bedrapen. De man is gewoon een occasie. Voor doe den toerief, den paspoort. Een versie. En atordici concreet kuluku €3 ko na woensdag zo boom in New York en asan dat lanceer door president Fusernal die te drapen met Zabefa Kongba, maar een algemene vergadering bij de Amerikaanse VN-vergadering. En dat is ook dat president Jennifer Simons lanceren doordat hij. Dat is maar de Libina Amerikaan, ik kan actie, je paspoort ook toe in New York. In New York. Ja, de Bonfenta Kassan moest gewoon moro sweetie. En, maar natuurlijk, afrantwoord toe eten na overheid voor zijn naam. Zo de zander toch. Sorry. En, nou ja, zo, president die, Sisa Jennifer Simons, de tenno eten in Amerikaan kondre, voor die komte, van komen kandra de. Voor alle de kondre zijn soroto zijn dena VN. Desma die bondruko in VN. Alle de kondre zijn dena VN. Dat we komen kandra even pres drape. En even bij Archie ABC. Dan Sisa del Castillo. Benvenitaki. Die ayera toespraak voor president Simons. En ayera nog een jongzani. Abreken taka be mas don tapen sturu tapa punt fin sturu fu yere nyun sani ma ane yere not noti volgens mevrouw Castillo. Mevrouw Castillo volgens mi e de vrouw fu een partij want de een partij een politiek partij in Sernang. Maar ja, alas mai sien sani lekt na enfasi viri en fine yere nyun sani. Mevrouw Castillo, dat je donga qua Amerika, dat je gewoon een toespraak. Nou, kadu kajere moro sani. Trafwens nu de. Infiri. Dus, dat nou een toe op Tintin Sansa Elisi na Star News. Infiri. En, Amadisi. Amadisi, Lashmi Tsudama, boitat Amai pleitje die een boom peasa regeling. Nee, je ook doet dat aan mijn wanneer. Want de debat moest daar. Over soort passie. VHP. Een politiek partij VHP. Owaka. Go met een verkiezing voor 2027. Toen doe zo'n 20 en 7. Zo boem. Ja.

avant de battre Moussef de Foussabi sorti FAP au go na yuru di verkiezing sahori in mei tout enti tout doujoun tout enti na CB 2027 so boom ja yeah, de mo wasap sorti sort politiek sei a partij voor FAP fa fue fu FAP on jon pogo ja begrijp de mo wasabi dat na salas mi sudama tak tampo un congres ja in Amsterdam en de man amabe de drape in wan leasing fu Jagannath Lachman Lachman Jagannath Sarji Jagannath Lachman fabe dali biti ete amon di sabo fo yari man hor wan leasing isito en a leasing bede ook to fu sorry sana a politik fu Sarji Masa Lachman Saliba Baka in a democratische rechtsstaat. Ja, en alles wat zijn de man vindt, niet op een lezing dat hij niet bent erbij. Maar zijn er ook een economie. A economie af zijn het NAPO centraal. Iviri. Dus dat nou een toepching tortori. En we zien dat hij voor mij is niet bakken. De man vindt dat hij. Want Thor bij de voor SLM ook toe. En de man. De man. Chamorro, Powercon. In de Opolani. Sa SLM Abi. Ifiri. En dan. Adesso taki. A edeman voor SLM. In Senang. Dat na van mij is niet bakken. Maar die zien, mijn broer man is Abob, maar Johan Sandy en hij is van SLM. SLM wang zorg goed dat de abmoro voor kisi, spleen zo boem, voor frigo, na alle soort prezi en nadat hij de wang cha ontwikkeling kon in luchtvaart hub. De moment ik corso op Etowantron in de route Saint Martin, Jamaica, de man de Luguden Sandat ook toe. Tegelijkertijd, na schrifting, de man Luku ook toe. Taki afasfa de chara SLM Guawaka, ta ego om te opolangi mus frigue na saka, de man mus sorgu gi wamoro betere kurderi. Nanganing smart di e gos dong in den opolangi pasasir subung. Ya, yeah, dat nasa masra Johan Sandi taki. Ama tak ook to tak a maatschappij SLM ding wan soort overgangsfase PSI taki. De mawani stabiliteit. Nanga operationele betrouwbaarheid. Asan moest de ook to voor klantgerichtheid. Ook to de mawani do. Moro digitalisering en de man vindt dat hij de katabaka dus moest zorgen dat digitalisering moest zitten en moest ding place moro lek van de no ja ja ja ook toen de man ziet dat hij te adeso dat hij de man in afflict opolang in de man frigue de man karen van verstoring dan asana te tja vertraging. De mama Luca pis dat ook toe, want drijven naar veiligheid naar professie. If you. En zo je ziet dat de man die bezig voor Luku, alle den tarief SLM, kring, if you. En menesi kan de tak ook toe over een route voor Zanderij naar Schiphol, want dat nou edati. Ja, wang kisino mo sa ifrigo drape fsernang SLM so boom. En KLM nga SLM de mayro ko together. Maya de opolangi KLM anap chinso de mancha kisi sa ifri. Plus de ma bari money.
de ma apuang koma kandra nang Air France en you te apuang kisi nomo de mos go praxeri fayo shor gutaki you kisi kantan free en ef mine vergis mi se refi dan un ching pro un bruya bede nang a licensi en so ve si tak as ala me free e you track trakisi tra maatschappij de majeur of onderhoud aan route Sanderij Schiphol Iviri zo je ziet van de Sander en we gaan op 10 poko met aqua af euro en natuurlijk jullie daar ook zo alle de Sander hier te nou nou ja zo die kan karkon daar mokara nummer voor agenten voor Rayo Mar noti tu notui fo sebi wang fo tu negi wang eto wan tron noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang yudida osho kadi wan chawantor kafesi kadi mitanga wan sana strati of in yosho of tapi woroko and iwan tak abara pis dati buriano de Ezi nga gau, i kan teka jeng-jeng, daya karkon, daya prat ala nyung susa yuabi, daya kan praten nga unu, da unu oktu e lerf dati, na u kan takang au serefi, i firi, a dat na radio to, a radio we mekang au serefi, ana mi uwe mekeng, mina nga unu, i firi, ma ef no wama ne karkon, ya begrep no na nyan yuru, smo gwa tavra, da waga wampoko. We gaan een poko voor Mighty Lenka. En neva poko disi na Kapalasi. Mighty Lenka, Kapalasi.

Mighty Lincoln and Kappa Lassie. They you Kappa Lassie, the Mawasana Taki, they you young Kappa Lassie, you Sashi, Bori Mantongo, and the Sapuator that there, Kring Kring. But if you Sapua order that it there, you did that also. You want order on a Kappa Lassie, I mean, three, 1 year of 1 young Kappa Lassie, no Father Karen, in a Sap Father Karen, Kring Kring. Kan jullie daar ook zo eens hebben? Dan hebben we review in vier. Zo lees je tegen een prijsje. Je hebt een paar lukken. Ik kan doen een festival. Ik kan doen een verjaar of zo. Ik kan doen een zo'n lekker kwaku. Vooral kwaku. Festival. Moro voeren. Yes, she fuck. Thank you. Well, lost my dang then jen da ano. If you next no fault nanga piece that chair na you telephone. You mag hori ni ano. You mag make photo. You mag film. Na you zani. I ya pay abonnement of a belt to hoods of say I do. Ma son lazy. So is she? So lazy you did not drop her. You en Kung Fu geniet. Je begrijp. Maar sa heb sa. Zo lees je. En de zo tak. Meestal de man film. Een band. Of een man zei zingen. Maar aan dat. Je wan de mij film. Zo'n troon de mij film. You too. Maar dat drap een probleem. Dat ook. Awan na bisi efi fela mamang ama iko ina spotlight ifiri shapo menis madanga ne jeng jeng de my film de my make photo ala sot sani daar is niets op tegen una archi mi bon tak tanga ne bon ma so lisi asane go ta privacy want you did not drop a kind you know one is my film you. Maar dat als aan een kono utak jong, maar dat zijn you die no want dat is mijn film me. Zijn you kan doen voor het door dat net van presie. Nou, dus altijd mensen doen praktijk aan zijn dichter. Ja, bismaar,

Mighty Brown, the man one for coin built. So man, can amat na po, amat na bang wang, amat na ewant na po, kada wang, ya begrip, amat na po, mamanat na po, o so say net na pang, o so say fa man, sabi na nga sumamait na po. Ya begrip, mamait again fatu, mana you ekono, da ya meki ye film, da ye film amang, amang kakis mamma problem na, o so ok tu, if you read. Want also na sabi takamait na po moros matnap na si Tina Maneki. Dus may was up for I think if abarator di si yoish des madi no wani tak if film den want amana ji amana ji amana agri na ngayu tak i kan film amang frey frey sons ma fenta ki aksi fosi fosi wan film wan trawang. Kijk, if you film one band of one smash I sing it, niks, daar is niks mis mee. Maar dat is maar die ding appreciatie. If you want film the man, nah, adjeer staki, moest je actie des maar, maar dat is op voor jou die daar ook een chateau dat die. Want je begrijpt dat jullie daar ook een solutie in een loop den fatu dat ook toe, dus dan moet je er zijn. Voor je denk, abarator dat die. Vier, Noti 2, Noti 4, CB 1, 4, 2, Negi 1. Ja, want als er nog een mooie zijn hier tegenwoordig, als je maar een smartphone hebt, maar je maakt film, maar je maakt foto's, heb je maar. If you know one connect up, dan. You have your letter to talk. Dus. Nou, toch, dat me bij actie mezelf altijd af. If one's man of one, toch, trouwens, film, de man. So you can do na piece dat. Babu. Gongote, mene sabe gongote na wansan di nyang, if no wansan se gro, if na sanen, mar gongote, yabisma di sap sana gongote, ma yabisma se sing abara gongote ook tu. Dus dat mek wogo archi ex-masters. De ex-master is sing abara gongote en kan ook kan kon leer sap moro furu sa amawa tegu na nga pokodati gongote ex-masters and gongote

Ex-Masters na nga gongote sa amyere ten teno na amyere tag na mamitwa mafuru na nga fifi piking ama one of them piking ma mafuru na wani ya begrep ama na trobef na pirne ki wang na sa langa futu wang ya begrep dus ya ba ta hook ba mana chis na wang furu ziri dus agesta ki gongote na wang furu Sama denk je hè? If you denk je dat ik nou wat trashani den, meer if you ook toe, viri. En tramu satra 3 oktober, dus tramu, maar ja, te hukba, una furmuro in september, tramu 3 oktober dan Radio Mart, abensan baka. Mooi all black party, ofent presi, ohori in ook meer. We hebben een Osdorp. En a eerste one, ik kan tegen a eerste one, a eerste all black party bij Boom Futru. Amma ben slaaglijk voor de looptakking. Amma ben de vaarlijk mooi fushi. Mooi poko bij pri. Natuurlijk, one bar de altijd. Security de. Ik kan aan een jas. Ik vier hier. Sweetie Nyanga Kukuru ben Boom ook toe. Ik ben een boom vaarlijk. Dus, ja, dit is dan 3 oktober, dan etouantrong, Radio Mart, organ All Black Party. Glenn Godfried, maar Glenn Godfried na man die Takangono, maar nog een soort conferentie, zo boom. Dus, man dat o Charip Tinsverkong, je begrijp. En jouw toe DJ Roy. En natuurlijk. Een morfalk DJ. Dina Presto, 3 oktober. Dat na Amarabasi. Voor Radio Markt. Maar zijn Norman van Kom. Maar dat schreef ook zo. En schreef het ook hier. Afas van bedrijf. Toen denk dat ik. Mijn verstand. Maar dat we joku. Ook al 3 oktober. All Black Party. Ook meer. Ja man, bij je karta afesi, want je begrijpt dat je even go want bij je karta na port, zo boem te je waka komita president, akadeso tanga karta moro diri, dus

Fanoru taki kan bayi karta fizi dan dari desi kerta ki ideina presi ya sonsma wang sorgu taki den presi seti de mai reserver in tata tongo so bung dat ook to de ma amara basi belen ha tagiere te reserver wang presi anum deso tak de ye dongo kompas dri rumante in a presi want ya sonsma sen kanga de ne konde wang ye begrep Umasma uguet napu, maya umasma di wans dong ook tu, iviri, en dat make amrabasi betak ook tu tak teye reserveer want tafra, sorgu tak ikon op tijd, want a garantie no de tak woko ahora a tafra her neti giyu, dus teye reserveer kon op tijd. Dat was you schrefi 3 oktober. Na ook meer weg, All Black Party. Ja man, misref de weer, dus broer net de jury. We gaan een trapoku. We zitten 29 keer. En praten nu 5 euro, 6 euro. 6 euro de wat je ziet, nu zo naar Barboskopu. Bakarat me daunu baka. We gaan naar Onkel Sido en de ex-mostar. Was na doya. Men is zo doya do wasi. Maar dan was wan doya. So doyaneng, that's your year.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van progressieve

0: Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If you quickie snicky, you ook kies aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Lobby Archimena Osso, Midena Umbaka, Minena Raymond Dalvoer, Noya Soye Archie, Radio Maart, Sande in Bemre, Woutrichemstraat, nummer IT. Mi breti tak utang potjes Archie na sender DC. En me baru wan bigi konaini, me baru nang alale speci, winspou de, winspou tang. Unu, na de Archiman fu Radio Maart, na wecha mar Radio Maart, Radio Maart na unu, Radio Maart na mi, na wala. And that make me breathe that we tang poch yesi. Archie, tide afos yuru uben takwan mi be barwan to nyunsu, mi be chawan to nyunsu kong. En bakarat mi drewan to bigi poku, wan mi sap tak Radio Maart, de Archie ma lo big dem bigi poku. If mi go drewan des kono so wan trasani da do make churi jime, wan des ma stel up, wan de ma lop den, de Archie ma lop dem bigi poku, ifiri. Wansan e fen presi na grong, mi wakti na nga tor dati, mi berigen tak mo opatori ina tweede euro, wandang mi sap tak den esma stel up, desma nyangba, dado stel up no, wandang toro tanki, ifiri, en wantori epsa, wantori sa e fen presi no, insernang e go over na partij, a politiek partij di dekar NDP, NDP, ja, NDP na partij voor Sarji, Masra, Desiree Delano Bouterse, Anna Daumindri Moro, en voorzitter van partij na presidentie, Sisa, Jennifer Simons, en in haar parlement, Jan Edema ook toe, na Edema in haar parlement dat na permesser. Moro fara ya bi Masra Abrahams na wan tu tramang. Ya bi smase wuroko ook tu. Di NDP. Trawan wuroko ome yari teno. Trawan gweliba partei. Ifiri. Trawan deina partei ma dene agri. Na asai fen presi. Ifiri. Dus wampchins. Alla sot schijn beweging e fen presi. En alaste tori sa uki kisi fiere dat na difu Masra Meriba na akweki Masra Meriba na akweki boifu Sarji Masra Desiree Delano Bouterse en kweki mana afrofu Masra Bouterse Sisa Ingrid Bouterse na ngalale speji.

0: En hoe bij Kisifier is de taki masra meriba in wang toko nanga Mr. Limburg, Cliff Limburg, Fulimbo, dan Ibeka Archie taki amang Gweliba partij, want amoudu trasani. If hier amoudu wang her trasani. Ma fa ador fa amang charator kafesi, if a true, if a no true, dat ay adayuna also temo meki Archie, dan mo meku Archie wang toko, nanga masra Cliff Limburg, nanga masra Cliff, nanga masra Meriba, fudi ateka bosroiti taki o ano de langa langa nanga NDP en ikang tak Shaiwani overatori kade tramanven taki amanechen strati tramanven disi tramanven dati ifiri aman bijimati fu masra Meriba Amoro bigimati faman na masara dino bauta bauterze kade ayadisi amadisi sa klarina nga estrafu na dorose kondre en dan dat wanta nga mo dry kombaga amo dry kombaga na senang suiti senang en ja if is doi strafu ba dan is het mooi geweest ifiri ina kan strafu ma tulisi fasref sani amana libis matu. Aman kan draaien libi ook toe. Kan aman studeer ina gedem. Kan aman tronkeer kima una shabi. Maar den enanga meriba. Dino sobung. Namana tu bigi mati. Je weet maar nooit. Nou een speculair. Kan de dino nanga meriba. Kan de tefukba nama opa de egi partij una shabi. Una shabi. Nou een torme tak gewoon ifiri. Nama ikan een speculair ifiri. Maar momeku archi. Atori sa masra Meriba betakanga masra Cliff Limburg woga Archeng.
1: Nee. Ja. Je klinkt slaperig, mi belly wiki, no?
2: Nee, ik was in slaap gevallen, dus ik ben het wakker.
1: Oh.
2: Bedankt,
1: ja. Oké, ja, die jongens hebben al een foto. Ik kreeg een bericht. Ik heb dat bericht nog niet eens kunnen lezen. En de kop van het bericht, Romano, is, of althans, het is een brief gericht aan de voorzitter van de NDP. Betreft beëindiging lidmaatschap NDP. Ik neem aan dat alles wat hier staat, dat je het wel kan verwoorden, kan vertellen. Je bent uit de NDP gestapt.
2: Ja. Het is een wel overhoogend beslissing. Ik had mijn moeder ook toegesproken. Ik had haar gezegd, het is een beslissing die ik zelf heb genomen. En ja, een moeilijke beslissing. Omdat ik van kleins af van de NDP afkomstig ben. Ook daar opgegroeid bij de voorzitter. Mijn vader, D.C. Delano Bouterse. Maar ik was een beslissing. Ik heb een andere part die ik wil inslaan. En vandaar dat ik die beslissing heb genomen. Geen makkelijke beslissing, dat moet ik wel toegeven. Maar niet vijandelijk. Ik heb heel veel geleerd vanuit de partij. Maar een andere invalshoek dat ik op dit moment heb gekozen om het te beëindigen.
1: Ja, maar
2: dat is wel correct.
1: Ja, het is ook voor mij een verrassing. Dus daarom stel ik je die vraag, hoe lang heb je hierover nagedacht?
2: Ja, misschien een jaar zoveel na de verkiezingswens. Als coördinator van in Pont Buiten toen. En wel overhoogend beslissing. Ik heb goed erover nagedacht. Ik heb een jaar gewacht. En ik dacht, weet je wat, laat me dat doen. Ik heb andere, hoe moet ik het zeggen, een andere pad die ik wil inslaan.
1: Politiek.
3: Als deze boorvrije, telescopische droogstang jouw drogen en opbergen niet makkelijker maakt, krijg je 10 gratis van mij.
2: Ja, dus op dit moment, dit moet ik eerst doen. Ik moet altijd netjes afsluiten. Ik ga nooit tegen mijn partij waar ik ben opgegroeid om dingen te zeggen of te doen. Belangrijk is dat ik mooie momenten, de belangrijkste dingen die ik heb

0: geleerd als kleins af. Dat ik dat meeneem in mijn verdere carrière.
1: Ja, want ik heb, moet ik... Ik hoor al een, om eerlijk te zijn hoor. Ik hoor een paar mensen opmerkingen maken. Meriba opwa igi partij. Maar ik heb de mensen nooit serieus genomen. Want net wat je zegt. Meriba dringa bobby fu NDP dus. P.O.G.O. Maar goed, wat repressie. Klopt dat van een eigen partij? Klopt die informatie dan?
0: Wel, ja, kijk, wat ik aangaf om dat te doen.
1: Laat me je eerst vragen. Laat me je eerst vragen. Ja. Waarom ben je uit de NDP gestapt? Waarom deze brief?
0: Nee, dat heb ik aangegeven. Ik heb een andere pad ingeslagen en andere ambities. Dus om verder te gaan moet ik netjes afsluiten. En met alle respect, ja, de partij geef ik alle eggers om sowieso land en volk die ze dienen, sowieso positief te doen. Maar als persoon heb ik voor iets anders gekozen.
1: Ben je...
0: Vandaar, en als je dat gaat doen, dat is de eerste stap, moet je netjes afsluiten. En heb ik een nette brief gericht, sowieso eerst met mijn moeder gesproken. Ik heb sowieso wel op de hoogte ervan. Ook mijn familieleden, dus vandaar. En ja, je moet het op een gegeven moment ook doen. Als je maar wacht en zo, dus vandaar.
1: Ben je, ben je ontevreden over de situatie in het land? Ben je ontevreden over de dingen die in de partij gebeuren? Wat is er nou precies aan de hand?
0: Kijk, het is niet gebruikelijk als je ja, een partij waar je bent opgegroeid. Publiekelijk dingen aan te geven of te zeggen, dat ga ik nooit doen. Ik ga nooit tegen de partij, althans ik als persoon, iets zeggen. Ik heb nogmaals aangegeven, ik heb een ander pad ingeslagen. En ja, een nette brief geschreven aan de voorzitter dat men dat moet respecteren. En we zullen zien in de toekomst hoe of wat. Maar voor dit moment heb ik gekozen om eruit te stappen. Als kind heb ik mijn bijdrage geleverd van mijn vader. Hij wilde graag zijn wens om de verkiezing te winnen. Net als mij en anderen. Heel veel mensen hebben hun schouder aan dit wegroetwerk gedaan. Correct. En ja, dat is het. Ik heb een jaar gewacht. Ik denk een jaar zoveel. Goed roeven na de dag hoe of wat verder. En ja, een belangrijke beslissing was niet makkelijk voor me. Ik ben gaan slapen. Ik ben wakker geworden. Ik heb ook schriftelijk per bode gestuurd bij de administratie. Dus ja, heb ik het vandaag gedaan.
1: Je hoort sommige mensen zeggen, want we zijn in Suriname, en een kleine gemeenschap toch. Jere Soma Itaki, er zijn nogal wat mensen in de NDP die teleurgesteld zijn, omdat ze niet geaccommodeerd zijn, ze zijn niet aan bod gekomen, hun partij is aan de macht en ze worden niet geteld. Behoor je tot die groep?
0: Nogmaals wat ik heb aangegeven. Het is niet gebruikelijk om dingen zo aan te geven. Ik laat dat in het midden. Ik heb mijn bijdrage gedaan. Ik respecteer altijd de ideologieën van de partij. Die is me aangeleerd. En ik wil vanuit een andere invalshoek mijn bijdrage geven aan Suriname. En om dat te doen moet ik netjes afsluiten. Ik ga niet gewoon abrupt dat ze gewoon in de media gaan horen dat Romano Meriba uit de NDP niet. Ik heb alle mijn familieleden, alle hulpbestuur, ik heb een brief gericht naar ze toe, ook de voorzitter. Ik heb daarnet ook geappt. Dus dat heb ik gedaan en ja, dus je moet me even volgen, maar voor dit moment heb ik gekozen om dit te doen.
1: Je zal me best wel irritant vinden, maar ik vraag je toch, wat is dan dat? Het andere invalshoek, wat is het nou precies?
0: Ja, kijk, op dit moment, ik zal je te zijn tijd sowieso, als het zo ver is, zal ik je sowieso mededelen. Maar voor dit moment is het belangrijk dat ik net een brief heb gericht. Dat ik respect heb altijd, dat zal ik altijd hebben voor de partij waar ik ben opgegroeid.
1: Dat is mooi.
0: Maar dat ik liever, ja. Ja. Dus dat 100%, ik ga nooit tegen de partij. Ik heb sowieso vrienden daar, broeders, zusters. Maar loopt je me altijd. Ik ben niet een persoon dat als je uit de organisatie stapt, publiekelijk dingen gaat zeggen en zo. Dat zal ik nooit doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kies voor...

0: op een andere manier mijn democratische recht te gebruiken. En in de future, in de toekomst, zullen we zien wat zich mee zal brengen. Maar voor dit moment heb ik een nette brief gericht. En ik wil iedereen bedanken. Maar liefst ook sowieso mijn moeder. Ik weet dat het een belangrijke beslissing, een beetje emotioneel voor mij is. Niet echt direct voor de partij. Maar ik had aangegeven dat ongeacht waar ik mijn bijdrage zal leveren. Vooral een grote paar daarboven. En ja, misschien moet het zo zijn dat ik dat moet doen. En we zullen zien. De Almachtige daarboven, hij bepaalt alles. En laat hem maar leiden. Begrijpt u? Dus dat is het zo'n beetje.
1: Met je moeder bedoel je dus mevrouw Ingrid Bouders?
0: Ja. Dus sowieso, ja, ze is moeder. Ook mijn biologische moeder.
1: Hoe heeft ze gereageerd?
2: Op zoek naar een nieuw SIM-only abonnement? Simyo heeft nu tijdelijk hoge kortingen op SIM-only abonnementen. Je krijgt nu...
0: Nee, uiteraard als moeder. Ze houdt er niet van. Ze is een fighter. Dat is persoonlijk. Ik heb er ook aangegeven hoe ik erover denk. Ik begreep er, maar ik heb er wel gezegd dat ik nooit tegen de partij zal gaan. Ik zou ook nooit iets negatiefs zeggen in media voor de partij. En ja, dat is het zo'n beetje. Maar voor dit moment moet ik dit doen. Ik heb andere ideeën, kan je zeggen. Of een andere pad die ik moet inslaan. En ik moet dit doen sowieso. Dus geen nood, geen stress. Dus, maar ja, is snel, jong. Even verdragen, jong. Dat je zo snel wordt, jong. Is snel, jong.
1: Ja,
0: complimenten.
1: Maar weet je, ik... Ik weet dat je, die Bobby Merky is zo sterk geweest, hè? Saïdering. Dus ik ben aan mijn pot wat money om te zeggen. Die Meriba die heeft misschien wat tijd nodig. Maar geloof me, hij gaat terugkomen op zijn besluit en die brief intrekken. Bestaat die mogelijkheid?
0: Als je zegt, mijn dring aan Bobby Merky. En als ik zo aan. Toch een beslissing moet nemen. Dat is iets anders zo aangeven. Tuurlijk ga ik terugkomen, maar voor anderen in een andere invalshoek. Dat kan ik je sowieso verzekeren.
1: Dus jouw rol is nog niet uitgespeeld?
0: Nee, ik zou niet zeggen rol. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de NDP sowieso. Maar wat ik heb aangegeven is dat voor dit moment moet ik dit doen. En ik ga je sowieso mededelen wanneer het zover is. Of wat, dus het komt wel goed sowieso. Ja.
1: Oké, om je eerlijk te zeggen, ik heb die brief niet eens nog gelezen. Ik hoop niet dat als ik hem straks ga doornemen, dat ik toch nog iets zie waarvan ik zeg, hey, mijn vriend die vaksama's aan die jongen. Want ik heb het gehad van een bron en ik heb je heel snel gebeld.
0: Ja.
1: Is er nog wat we gemist hebben, wat je zou willen zeggen?
0: Nee. Wat ik aangaf, het is niet makkelijk geweest voor me om zo'n beslissing te nemen. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat doen. En nogmaals, alle respect. De partij is heel goed bezig. Laten ze hun ding doen. Ik ben geen vijand van ze. Ik heb een andere weg ingeslagen. Hopelijk respecteren ze wat ik vandaag heb gedaan. En ja, waar ik kan ondersteunen, zal ik dat blijven doen, maar in een andere invalshoek. Maar voor dit moment moet ik dit doen. Ik heb geen andere keuze, althans voor mij als persoon. Maar respect, ik ben blij. De journey van kleins af als groot, dat heb kunnen meemaken. Een verkiezingscoördinator, wiens dat we hebben gewonnen. Althans de NDP voor 2025. Dat is een leerrijke ervaring. Ook met mijn broeders en mijn zusters. We hebben gezamenlijk gestreden. Maar ja, die hoofdstuk sluit ik af. Ik moet netjes afsluiten. En nogmaals wat ik heb aangegeven. Ik zou niet meer tegen de partij, ongeacht wat, publiekelijk aangeven. Omdat het niet gebruikelijk is. Ik ben opgegroeid, ik weet hoe het hoort. En ja, dat laat ik in het midden. Dus respect. En succes NDP. Ik blijf altijd van ze houden, 100%, maar in een andere hoedanigheid niet.
1: En ik weet dat je, en trouwens, ik verwacht dat van ieder, wanneer men zo een besluit zou of gaat nemen, dat je natuurlijk nadenkt en met mensen praat. zijn er mensen die... by the way, moderator, kan je meneer John Stewart schoppen, alsjeblieft, met een echte trap in zijn kont. Als je luistert, want... meneer John Stewart. Ja. Meriba, Romano. Dat je dus misschien met wat mensen gesproken hebt. Zijn er mensen die gezegd hebben van... Ik ben bereid om met je mee te gaan en de nieuwe weg op of samen met jou vanwege het feit dat ik wel ontevreden ben. Ben je die mensen tegengekomen?
0: Kijk, ik praat als persoon van mezelf. Ik moet hun mening respecteren. Sowieso zullen er altijd ontevreden mensen zijn, in ongeacht welke organisatie dan ook. Maar als persoon van mezelf, ik heb het is een... beslissing, niet dat ik gewoon vandaag of morgen opsta. En dat doe het is een weloverwogen beslissing. Ik heb aangegeven een jaar na verkiezingswinst goed erover nagedacht, een paar dingen op een rij gezet. En om verder te gaan wat ik wil doen, heb ik besloten mijn lidmaatschap te beëindigen. En allereerst voordat ik dat doe, dat ik sowieso je moeder, Pinyama Bobby Merkie ook doe, vader is er niet. Dat ik haar eerst meld. Sowieso moeder Nolo Bator dat in. Dat is standaard, ik begreep het. Maar dat ze er wel respecteert. Ik bleef respect hebben, liefde, naar elkaar toe. En dat ik vanuit een andere invalshoek mijn bijdrage zal leveren voor Suriname. Begrijpt u? En wat ik aangaf, ja, er zullen mensen zijn die praten. Maar ik ben niet een persoon die je me gaat trekken als omdat iemand ontevreden is. En dat nee, ik... ik neem mijn beslissing voor mezelf. En ja, ik moet een ander persoon beslissing ook respecteren. Maar voor dit moment heb ik dat besloten om dat te doen. Dus daar is het geen probleem, dan weet u dat.
1: Oké. Maar de andere kant, hier ben ik al wachten. Want er een moment om die voorzitter deze brief... Want ik neem aan dat geen enkele voorzitter blij kan zijn als een lid eruit stapt. Maar die voorzitter die dus ook president is, is nu in... in de States, gisteren de VN toegesproken. Dus ja, ik weet niet hoe dat bij haar is overgekomen. Misschien moest je hebben gewacht nog, of heb je andere mening daarover?
0: Nee, kijk, met respect, ik heb aangegeven, de partij, de voorzitter doet haar best als president. Respect daarvoor. Ja, ik zal niet zeggen dat er zijn veel mensen daar gegaardigde intellectuelen binnen de organisatie. Ik denk dat ze wachten dat als Romano Meriba uit de NDP stapt, dat zo'n big deal is. Begrijpt u? Dus ik denk het niet. Er zijn heel veel mensen binnen de organisatie die hun bijdrage kunnen leveren. Het is een beslissing van mezelf. En ja, het zou eigenlijk al eerder gebeuren. Maar wat ik aangaf, ik ben opgestaan. Ik was een beetje moe. En ik heb besloten om dat te doen, want ik, ja, het is nu of nooit. En wat ik aangaf, ik heb een andere weg ingeslagen en ik moest het doen. Maar het is geen speciaal moment dat de voorzitter weg is of zo. Dat niet belangrijk is dat ze op de hoogte is gesteld. En alle mensen die betrokken zijn binnen de organisatie, heb ik een nette brief. Ik ben ook uitgestapt uit alle appgroepen. En dat men wel weet hoe of wat. Dus dat is correct hoe ik dat moet behandelen.
1: Oké, dat is mooi. Als ik je later vandaag buiten de uitzending bel als gewoon Cliff, ga je me meer zeggen?
0: Belangrijk is dat ik niet als vijand uit de partij ga. En ja, dat is belangrijk. Hey, maar je mag me altijd bellen, zeker.
1: Oké, ja. Succes broer, dankjewel. Als er wat is, laat ons dat weten.
0: Respect, ja.
1: Oké.
3: En u heeft net kunnen luisteren naar een vraaggesprek tussen Mr. Cliff Limburg van Lim FM en Romano Meriba, waarbij de heer Meriba heeft aangegeven zijn lidmaatschap op te zeggen en dat hij gaat voor een ander doel, een ander democratisch doel. Daar gaat hij voor. Dat hebben we kunnen opmaken tijdens het interview met de heer Cliff Limburg.

zijn ook kanttekeningen natuurlijk. Hij geeft aan dat hij een jaar heeft gewacht hierop. En na een jaar heeft hij dan de beslissing genomen.

li bis ma fasi te yu e wakti wan tori dat wan ta ki te fuk ba te ik ba wakti da wan san mous upsa wan san mous efen presi fu di yu wakti so langa en sana tru tru fatori mina nga yu no sabi ifiri amantaka torna nga emma mevrouw Bouterse amankare ina interview amantak na en biologisch moeder dat weet ik niet dat mina sabi na en biologische ma ook to amang satang apri speki di NDP ifiri en amantaki tak tonga trafasi amau kombaka ama Cliff Limburg aksamang evident katorika de ye draai kombaka na NDP en dan dai de baka amata gami kan draai kombaka mata pun trafasi ok ma wasan di fall me op amata ki aben mus fu doing omdat amana apuan trafasi no de. En in Tatatongo Amantak, ik moest het doen, want hij had geen andere keus. Dan vraag je je af, soort keus bij de, van een keus dat bij je eruit, Iviri. En ook toen, was er Cliff Rimburg tegen Amantak, jongens, aan momenten die Amant kiezen, voor Gweliba Partij, TSI taki a presidenti fa kondre no de insenanga da Amerika amantaki ne amana wakti spesrutu di fu di presidenti na de insenang dus ama hamert ne bakatak abe mus fu dwing dat na wabe de wan chat toko fu masra Romano Meriba nanga Cliff Limburg fu LMFM en nang unsref kon kisi fiere taki amang Romano Meriba aan de membre moro voor NDP amang tap alle de app groepen dus ja en as ma moest le spectator dat die en amanap nuang takrufi nanga NDP da usabi undi da oso dan minis ap fawet denk over a tor disi efu ap wan tori fawet sa tor disi da ukan karko ook to noti tu noti fo CB wang fo tu negi wang 020-471-4291 en Eva Santiri da wou gaan wang poku fo Action Star en a poku dat na anefa poku dis na te you manu gwelibiu ja sa upsa bayago. Mi wasap sa upsa da wa asap poku

0: And that by the action stars. And where she taki 14 nga 2 ki gweli bunok ba fu a euro fu 6 euro that one taki more like one quartier wa bete fu kan sdon takang o serevi u kan drai poko oktu uri ano de dat na mart mis don ja en mik mo pa osho spesurtu ji unu mina konf kompri ja mi konser yu su ja mi mek mi oso uroko na mi beri kentak na mo ya mo chawam chu tu tori junu drai wantu poku junu chawam tu fare karen dus dat na uroko le kera juman en te e kon ine kon los losi an a fare karen no efna bor bori ma buruyano de Buruana de Mishitaki ya anejura ya begin ba 6 euro sak ba des dan lek fosa bi te 6 euro sha dan wan tak we gwa ne juro ale ne fu lu gwa doro shei de we shitaki ana dungerete madat na de na sa santang ja na na so a weer de ja na taka weer manas sa sistem de ja ini tata kande moro lati dan yo si dungro e fa don ifiri en yeah so I de email yeah lugo uns mangt alles wat sanu lobby trawan lob soutu trawan lob sukru trawan no mak nyang soutu trawan no mak nyang sukru ifiri en yeah Maar soms maak ik poko voor sukru ook toe. En tak sukru voor een serefi. Maar dan maak ik gewoon poko in een systeem die de maakar een sukru mambo. In Shabit ook. En dan wil ik ook sana sukru mambo. Maar voor dat wil ik ook zomaar een karko naar studio. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Goedenavond. Met Jan.
0: Dag Jan.
1: Mooi nieuws heb je gebracht.
0: Ja, ik zag het voorbij komen gisteren, dus ik dacht van dat is een mooie item voor de luisteraars.
1: Ja. Nou ja, kijk, in partijen heb je altijd dat mensen komen en gaan.
0: Ja.
1: Dus nou, het is niet een geweldig of teleurstellende zaak.
0: Mm-hmm.
1: Alle partijen hier in Suriname in de afgelopen jaren zie je... Of mensen werden uit NDP gezet, of omgekeerd gingen ze weg.
0: Mm-hmm.
1: Dat weten we van Playfair en Drunings werd uit de partij gezet.
0: Ja.
1: Meneer Bosje, Weidenbos, ging zijn eigen partij oprichten.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Als je, hoe heet die meneer, Dodo...

0: is ook teleurgesteld.
1: Mm-hmm.
0: En nog een aantal andere. Voor de kardeman. Dagelijkse rokoja-partij zijn teleurgesteld, een aantal.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit kan gebeuren.
1: Nou ja.
0: En ja, kijk, de kwaliteit van het interview was niet zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind dat meneer, als je een brief krijgt onder ogen, dan moet je die brief eerst goed lezen en bestuderen. Maar zonder dat je inhoudelijk weet waarom die meneer, en dan begin je die meneer te bellen. Ja, ik begrijp zijn sentiment.
1: Ja, ja,
0: als je teleurgesteld als NDP'er dat meneer Meijeriba uit de partij stapt.
1: Ja.
0: Maar je moet je journalistiek werk scheiden van je politieke
1: voorkeuren.
0: Voorkeuren en zo.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En hier vind ik, hoe heet die meneer weer?
1: Cliff Limburg.
0: Limburg.
1: Ja.
0: Een beetje te emotioneel is ingegaan. Mm-hmm. Hij zegt het zelf. Hij heeft die brief niet gelezen, bijna.
1: Nee, hij heeft het zelf gezegd, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: is een slechte manier van. Kijk, als je een programma maakt, je moet je eigen mening niet prijsgeven.
1: Nee.
0: Inhoud van die brief spreken.
1: Daar gaat het om. En het zou huiswerk moeten maken, ja.
0: Ja, ja dan, hij zegt het zelf. Ik heb het ook gezien, geluisterd twee keer. En ik hoorde meneer Limburg dat zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, in Suriname zijn de journalisten en sommige radioomroepen niet te scheiden van partijen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het komt hard over. Maar ja, meneer Meijeriba heeft een verleden.
1: Mm-hmm.
0: Die misschien de partij, daarom de partij hem op een achtergrond hield.
1: Mm-hmm.
0: Bekend is zijn verleden toch?
1: Ja, ja, dat is bekend, ja.
0: Dus de president of de voorzitter, dat is niet een aangelegenheid van een president. Het is een aangelegenheid van de partij. En de partij, voorzitter,
1: ja,
0: moet hier een antwoord op geven.
1: Ja.
0: En dat is het probleem in Suriname. De partijvoorzitter is gelijk president of soms fractieleider of soms noem maar op.
1: Mm-hmm. Dus,
0: met die drie dubbele pet of twee dubbele pet van de president,
1: ja,
0: de zaken moeten gescheiden worden. Meneer Meijeriba heeft een probleem met de leiding van de partij. Dus de voorzitter of het bestuur moet samen met de voorzitter hem een antwoord geven.
1: Mm-hmm.
0: En ja, goed, hij zegt dat zijn moeder is ook in de partij en ook in het parlement.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, goed, het is, ik heb het gelezen. U heeft het net laten horen.
1: Ja.
0: Er zijn meer mensen hier, ik zie soms die boos zijn op NDP.
1: Mm-hmm.
0: Het beleid van de huidige regering.
1: Ja.
0: Meneer Maknak en nog een paar mensen die hier NDP'ers waren.
1: Ja.
0: En in Suriname. En hoor je die ene mevrouw van wie, die is ook een beetje die van.
1: Mevrouw Van Ommeren, Patty Van Ommeren.
0: Patty, ja.
1: Ja.
0: Als je haar kritiek hoort,
1: ja,
0: ze is niet uit de partij, maar je ziet dat zij het ook niet tevreden is.
1: Nee.
0: Dus dat de partij moet hier gaan brainstormen,
1: mm-hmm,
0: de leiding en hoe zaken het op een betere spoor te brengen. Nou, dat was mijn opmerking, meneer Raymond.
1: Nou, hartelijk dank voor uw uiteenzetting.
0: Oké.
1: Fijn weekend alvast.
0: En meneer, mevrouw, ik heb gekeken naar de speech van de president in VN.
1: Mm-hmm.
0: En ook van premier Jette.
1: Jette.
0: Nou, er waren twee mooie. En vooral die van meneer Jette, premier, ja, onze premier,
1: mm-hmm,
0: heeft uitgehaald indirect naar Trump.
1: Ja. Maar,
0: ja, je moet het beluisteren.
1: Ja, ik heb het beluisterd, maar hij heeft ook iets gezegd over de manier waarop wordt omgegaan met de mensen van de LHTBI.
0: Ja, ja. En behalve dat ook hier over het, onafhankelijke rechtspraak.
1: De rechtspraak, ja. Heeft hij ook gezegd, ja, klopt.
0: Justice of Court, of hoe het heet in Den Haag.
1: Klopt.
0: Dus een minister-president, zonder meneer Trump zijn naam te noemen, heeft hij hem van repliek gediend.
1: Gediend, ja.
0: En dat is mooi.
1: Ja, hij maakt gebruik van zijn recht als democraat.
0: Ja. En ik, meneer de president, hoe heet hij, Trump is een sas.
1: Ja.
0: Samen met meneer Xi gesproken, een ander dictator in China.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En een autocraat, een dictator en een autocraat.
1: Ja.
0: Trump is een autocraat en meneer Xi is een communistische dictator.
1: Ja, ja. En.
0: Alleen Poetin durft niet naar VN te gaan. Hij is bang dat hij misschien opgepakt gaat worden.
1: Zo. Nou ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, het zijn de bevelen over hem.
1: Ja, maar goed, dat wil zeggen dat die meneer van Israël ook niet naar de VN is geweest.
0: Ja, maar kijk, dat de politie van Amerika werkt niet mee.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar wordt ook spel gespeeld.
1: Precies, dat is het dubbelspel dat je ziet, toch?
0: Ja, ja. Dubbelspel, kijk, als Poetin naar India of China gaat,
1: ja,
0: doen ze ook niks. Hij was laatst in India tot een week of twee geleden.
1: Ja.
0: Met die BRICS, de BRICS-landen.
1: Ja, ja, ja.
0: Opkomende landen die willen de wereld weer veranderen.
1: Ja.
0: De zuidelijke landen. Ze zeggen de zuidelijke landen. Mm-hmm. Maar Rusland ligt niet in het zuiden.
1: Nee, nee, nee,
0: nee. Vroeger had je onafhankelijke staten.
1: Ja.
0: Niet gebonden landen.
1: Niet non-aligned movement werd het genoemd. Ja.
0: Daar was van Nehru, Nasser, Tito, Sukarno.
1: Algemeen.
0: En dan nog een aantal. Mm-hmm. En daar was Suriname ook lid van.
1: Ja.
0: Dus misschien kan Suriname straks lid worden van BRICS.
1: BRICS.
0: Over 3 jaar wanneer de oliedollars naar boven zullen komen.
1: Ja, we kunnen niet achterblijven, toch?
0: Nee, toch. Het mooiste vond ik van meneer Ali.
1: Oh, die Hirsin Ali.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij heeft iets gedaan waar ik blij mee ben. Hij heeft een inheemse vrouw, een Guyanese vrouw, vooraanstaande vrouw, als kandidaat gesteld voor de VN.
1: Voor de VN. Maar die vrouw heet Sabayo, toch? Of
0: nee,
1: niet?
0: Andere naam.
1: Oh, ik dacht dat ik Sabayo had gelezen.
0: Rodriguez.
1: Ik kom in de war met...
0: Want dus mevrouw, ze is voorgesteld als kandidaat. Want de huidige voorzitter gaat bedanken. Nou, het zou mooi zijn als die mevrouw Rodriguez het wordt. En als je de speech van president Jenny Simons hoort, dan zegt ze, het is tijd dat een vrouw... Ze noemt geen naam.
1: Nee.
0: Ze is heel handig.
1: Ja.
0: Diplomatiek. Ze heeft gezegd, er is tijd nu dat een vrouw voorzitter wordt van VN.
1: Van VN.
0: Dus mevrouw Rodriguez heeft al 2 stemmen.
1: Ja, wie weet, het kan alle kanten opgaan. We zijn benieuwd.
0: Ja, ja. Nou, ik hoop, volgens mij heb ik het geappt naar u.
1: Ja.
0: Maar ik hoop dat de wereld voor deze mevrouw kiest.
1: Mm-hmm.
0: Een inheemse mevrouw uit ons buurland. Wij noemen ze Ingi.
1: Mm-hmm.
0: Ze willen in het Nederlands geen Indiaan meer genoemd worden.
1: Nee.
0: Maar in het Suriname willen ze wel Ingi genoemd worden.
1: Ja.
0: Dus dat waren mijn 2-3 opmerkingen, meneer.
1: Nou, hartelijk dank, Jan.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Ik wens u een fijn weekend.
0: U ook.
1: Dankjewel. Dag, dag. En dat was de heer Jan Ramkizoen. Hij heeft een paar mooie uiteenzettingen naar voren gebracht. En zoals hij dat altijd kan. We gaan nu naar een pokoe, want we hebben nog 5 minuten. En we gaan naar een pokoe van... mevrouw van Capelle aan de IJssel, die had dat aangevraagd.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light. Jazz Radio.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light. Jazz Radio.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nog.

0: nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terecht kwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.

0: pred Fly SLM Pinkom. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

11 minuten over de klok van 11. Het is natuurlijk vrijdagavond. Hier bij Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En de vrijdagavond betekent na 10 uur natuurlijk het programma Time to Relax. Met in het eerste uur de R&B's en in het tweede uur natuurlijk de Golden Oldies. Welkom allemaal die op luisteren zijn nu, waar je zich ook mag bevinden. Hier al die gemeentes in Amsterdam hier zo, of als u in Utrecht bent, Rotterdam, Almere, Hoogkarspel, Alkmaar, noem maar op. Welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM.

Ek sit er natuurlijk als gebruikelijk tot een uur of 12 weer vanavond. En ik wens u een aangename luisterstemming toe. En natuurlijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk hartstikke beterschap. En zij die iemand verloren hebben, tegen die persoon zeg ik heel veel sterkte en kracht met dit groot verlies. Tegen de jarigen zeggen we natuurlijk hip hip hoera. En de andere groep, als je misschien de loterij heeft gewonnen of iets anders te vieren heeft, u bent geslaagd of ik noem maar wat. In ieder geval een heel blijde boodschap, dan zeg ik van harte.

Ik ga natuurlijk de luisteraars in Suriname zeggen natuurlijk goedemiddag, want het is daar pas 4:15. Dus het is nog middag daar zo. De speciale groet wil ik vanavond gaat uit naar mijn nicht in Eiburg, Joyce. Waarvan ik af en toe ook een nummer kreeg geappt om in de avonduren af te draaien. Dankjewel Joyce. En natuurlijk ook beterschap. En natuurlijk ook een Lionel uit Buitenveldert. Die heeft me ook heel wat nummers gegeven. Althans, dat ik op de playlist kan zetten. Zodat ik en die ten gehore kan brengen voor u. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk doe ik zijn ouders natuurlijk ook de groeten.

The Formati Boys, the man. Featuring Mariah Carey. One Sweet Day. En natuurlijk, ja, ik ben al gestart met mijn programma vanavond. En ik moet natuurlijk niet vergeten al de medewerkers van Maart natuurlijk de groeten te doen. En mijn collega Redel, die staat er vanmiddag. Met zijn programma. Die heb ik jammer genoeg even gemist, omdat ik even bezig was met wat andere zaken. Maar ja, we gaan gewoon gezellig verder. Karen White, Love Saw It. Bij Mart Radio op de 107.9 FM.

Mrs. Karen White met Love Sweet. En natuurlijk heet ik ook van harte welkom een nieuwe luisteraar die ik vanmiddag in de Amsterdamse Poort heb ontmoet. Mr. Yannick, welkom. En deze is er eentje van Celine Dion, Think Twice. En wel om 5 minuten voor de klok van 10:30. Dit is Smart Radio en het programma is Time to Relax.

Lilo Thomas, Wanna Make Love All Night Long. Inmiddels 9 minuten voor de klok van 11. De tijd gaat hard. En ik denk niet dat ik helemaal een playlist kom met de R&B's. Dus we gaan heel snel verder. Mrs. Angie Stone, No More Rain.

Blijft u afgestemd, want als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 3 minuten heb. En na het nieuws en de reclameblok ben ik natuurlijk bij u terug met de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd op deze mooie zender, Mart Radio. Dit is het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En nu is het tijd natuurlijk voor de Golden Oldies.

De formatie, The OJ's. En dit nummer had ik speciaal afgedraaid voor een dierbare van mij natuurlijk, die in het ziekenhuis ligt in Suriname. Maar alles gaat gelukkig goed. Maar in ieder geval, ik had dit nummer voor haar bestemd. The OJ's met A Pray. Oké, dan inmiddels 12 minuten over de klok van 11. Dus we gaan gewoon lekker verder. Misschien dat ik dit nummer nog eens een keertje afdraai. Want ik had begrepen dat ze nog net niet op luisteren was. Maar dat maakt niet uit. We kunnen hem altijd nog eens een keertje afdraaien. In ieder geval, het gaat in ieder geval goed met haar, gelukkig. Dus het volgende nummer is er een van Carolyn Veil. Your love is like a chain around my heart.

dat waren dan de Floaters met Flow Down. En het volgende nummer dat ik heb klaarstaan is er eentje van Denise Lassel. En die gaat naar Waldi in Almere. Die zou ook op luisteren. Dus, en ik begrijp een beetje dat Denise Lassel een beetje zijn favoriete zangeres is. Dus deze gaat naar Waldi. You.

0: Deze is dan tegenovergesteld. When a man... When a woman loves a man was net van Shirley Brown. En deze is van Michael Bolton. When a man loves a woman.
1: What?

Mr. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. En het nummer dat ik daar voorheen had afgedraaid, was er dan, even kijken weer. Het was eentje van Shirley Brown met When a Woman Loves a Man. Precies het tegenovergestelde. In ieder geval, kijk naar de klok. Zie ik dat het 2 minuten over de klok van 11:30 is. En voor zij die morgen de Burendag gaan bezoeken in de arena, loopt u even langs. Want Mart gaat ook daar aanwezig zijn. En vanuit de arena gaan wij dus een, zeg maar, een uitzending verzorgen. Loop je even langs daar zo. En dan kunt u misschien ook mij zien. En de andere programmamakers hier zo bij deze mooie familiezender Mart Radio. Loopt u even langs in de arena. Morgen tijdens de Burendag in de arena. En deze is aangevraagd door Waldi uit Almere. Mr. Jerry Washington.

deze gaat dan naar inderdaad een dierbare die van mij in het ziekenhuis ligt in Suriname. A prayer.

De formatie The OJ's met A Prayer. En voor de dierbare van mij die in het ziekenhuis ligt in Suriname, zeg ik spoedig herstel. Kijken naar de klok, zie ik dat ik nog iets van een 4 minuten heb. Dus ik ga denk ik de 2 of misschien 1 laatste nummer nog afdraaien voor u. En dat is er eentje van de Shep en de Limelets. I'm so lonely. We gaan richting het einde van mijn show. En vergeet u niet, als u morgen toevallig met de Boerendag in de arena bent, loopt u even langs, want Mart zal van daaruit een uitzending verzorgen. En dan kunt u misschien wat programmamakers daar tegenkomen.

dit is dan het einde van mijn show. Dit was het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Stemt u dan weer af op Radio Mart tussen 10 en 11. En op de donderdag zit mijn collega Redel. Ik groet bij deze en ik zeg tot volgende week vrijdag. Voor zij die gaan slapen zeg ik een welterusten. En zij die nog gaan werken zeg ik werk ze nog eventjes. En natuurlijk morgen gezond weer op. Adios en misschien tot morgen.

Dus vergeet u niet, als u morgen toevallig in de arena bent, de burendag, loopt u dan even langs bij Mart.

0: Ik hoop dat u genoten heeft van de twee uurtjes dat ik bij u was in de huiskamer. En de wens spreek ik natuurlijk uit dat u volgende week vrijdag weer afgestemd op deze zender. Tijdens mijn programma Time to Relax.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een euro?

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts,

0: Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie.